neemt op een dag al zijn archeologieboeken in beslag met als verklaring: om aan archeologie te doen, moet men zich verplaatsen. Een monnik echter blijft in zijn abdij. Broeder Ildefonso legt in 1899 zijn eerste gelofte af. Zijn kloosterleven laat zich voortaan samenvatten in twee woorden: ora et labora, bid en werk. Hij wijdt zich aan de studie, theologie, heilige schrift, archeologie, sacrale kunst, geschiedenis en liturgie, met als enig doel: God dienen uit liefde. Ondanks zijn jonge leeftijd in de gemeenschap wordt hij tot ceremoniarius benoemd. In oktober 1900 begint broeder Ildefonso filosofie te studeren aan de pas gestichte Benedictijner Universiteit van Sint Anselmus. Zijn scherp inzicht en werkijver blijven niet onopgemerkt en bezorgen hem in juni 1903 een doctoraat in de filosofie. Na zijn theologiestudie wordt Dom Ildefonso op 19 maart 1904 tot priester gewijd. Hij zegt tegen een vriend: in de Heilige Schrift wordt het woord priester nooit alleen gebruikt, maar altijd in de uitdrukking priester van de Heer, om erop te wijzen dat een priester helemaal toebehoort aan de Heer. Ons priesterschap is niets anders dan een voortzetting van het priesterschap van de Heer. De jonge priester schaart zich ten volle achter de definitie die de heilige Benedictus van een monnik geeft: een arbeider die zich bezighoudt met de zaken van God. Niets geeft mij voldoening als het God niet behaagt, zegt hij graag. Hij is alles voor allen. Door onderricht aan kinderen, zijn functie als ceremoniemeester, zijn discrete hulp aan de overste voor een betere naleving van de regel in de gemeenschap. Bij zijn verplaatsingen buiten het klooster laat de abt zich graag door Dom Ildefonso vergezellen. Hij laat hem ook preken voor de monialen in de streek. In 1908 vertrouwt hij hem de belangrijke en delicate taak van novicemeester toe. Ik heb zo weinig vrije tijd, schrijft pater Ildefonso. Het is echt ellendig. De Heer heeft de dingen zo geregeld dat mijn dag helemaal gevuld is tot zijn meerdere eer. Onderwijs, biecht, conferenties voor de ene of de andere, zodat mij niets anders rest dan hem heel het offer van mijzelf aan te bieden. Maar zijn ziel is in vrede. Ik leef rustig in de aanbiddelijke wil van God en volg als een kind de weg van de gehoorzaamheid, de enige weg naar het heil. Het kloppend hart van de verkondiging. Een groot getuigenis loopt door de geschiedenis van het geloof, zegt paus Franciscus, dat van de monialen en de monniken. Hun leven spreekt voor zich, maar wij kunnen ons de vraag stellen: hoe kunnen mensen die in een klooster leven bijdragen tot de verkondiging van het evangelie? Zouden zij er niet beter aan doen hun energie te steken in de missie, door het klooster te verlaten en het evangelie buiten te verkondigen? Monniken vormen daadwerkelijk het kloppend hart van de verkondiging. Hun gebed is zuurstof voor alle ledematen van het lichaam van Christus. Hun gebed is de onzichtbare kracht die de missie ondersteunt. Het is geen toeval dat de beschermheilige van de missies een moniale is, de heilige Theresia van het Kind Jezus. Hoor hoe zij haar roeping ontdekte. Ik begreep dat de kerk een hart bezit en dat dat hart van liefde brandt. Ik begreep dat het de liefde alleen is die de ledematen van de kerk bewegen laat en dat als de liefde uit zou doven, de apostelen niet meer het evangelie zouden verkondigen en de martelaren zouden weigeren hun bloed te vergieten. Ik begreep dat de liefde alle roepingen in zich vervat. En in mijn uitzinnige vreugde riep ik uit: O Jezus, mijn liefde, eindelijk heb ik mijn roeping gevonden. Mijn roeping, dat is de liefde. In het hart van de kerk, mijn moeder, zal ik de liefde zijn. Thérèse van Lisieux, mijn levensverhaal. Contemplatieve, monniken, monialen zijn mensen die bidden, werken, in stilte bidden voor heel de kerk. En dat is liefde. Liefde komt tot uiting door gebed voor de kerk, door te werken voor de kerk in de kloosters. Deze universele liefde
bezielt het leven van de monniken en zet zich om in hun voorspraak. Vanaf 1911 voegen zich bij de bezigheden van pater Ildefonso ook onderwijs aan de Hogeschool voor Sacrale Muziek, die in datzelfde jaar werd geopend. Daardoor gaat hij liturgie studeren. In 1913 gaat hij ook nog kerkgeschiedenis doseren aan de Universiteit van Sint Anselmus. Als hij over historische personen spreekt, maakt hij graag grapjes. Het gaat tenminste over mensen die allemaal in de eeuwigheid zijn en geen schade meer doen. Dat is een wereld waarin ik mij op mijn gemak voel. Rond die tijd begint hij aan zijn Liber Sacramentorum, boek van de sacramenten. Een volumineus boek met historische en liturgische voetnoten over het Romeinse missaal en brevier, voorzien van voortreffelijk commentaar. De congregatie van Monte Cassino, waar de abdij van Sint Paulus buiten de muren deel van uitmaakt, doet dikwijls een beroep op pater Schuster voor de herziening van haar constituties. Ter gelegenheid van het generaal kapittel van 1915 wordt hij benoemd tot procurator van zijn congregatie bij de Heilige Stoel. Veel kloosters in moeilijkheden wenden zich tot hem. In 1916 wordt hij prior van Sint Paulus en 2 jaar later wordt hij verkozen tot opvolger van zijn abt, die God tot zich heeft geroepen. Hij is dan 38 jaar oud. Hij verklaart zich ongeschikt voor deze functie, maar zal haar uiteindelijk toch aanvaarden uit gehoorzaamheid aan het generaal kapittel. Hij verlangt zijn monniken te leiden op een weg van heiligheid en begint met dubbel zo streng te zijn voor zichzelf. Hij spant zich in om als eerste bij de officies aanwezig te zijn en het snelst zijn activiteiten te onderbreken bij het luiden van de klok. Uw houding, zegt hij tot de monniken, moet gelijken op die van de engelen in de aanwezigheid van God. De recollecties die hij organiseert voor geestelijke en leken zijn ware oases van geestelijk leven. Monseigneur G.B. Montini, de latere paus Paulus VI, stuurt er jongeren heen van de christelijke beweging Fucci, waarvan hij aalmoezenier is. Dom Ildefonso speelt eveneens een rol in de dialoog met de Joodse gemeenschap in Rome. Onwetendheid over eeuwige waarheden. Paus Benedictus XV onderhoudt zich graag met hem en benoemt hem tot adviseur van de Congregatie voor de Rieten, Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, en daarna tot voorzitter van het Pauselijk Instituut voor Oosterse Studies. Als visitator van de seminaries in Italië en vervolgens van de religieuze gemeenschappen kwijt de abt zich van deze opdrachten met zijn gebruikelijke ijver en wint hij door zijn diplomatie en beminnelijke vastberadenheid de sympathie van velen. Na het overlijden van kardinaal Tosi, aartsbisschop van Milaan, wordt hij tot zijn grote verrassing op 26 juni 1929 aangesteld om hem op te volgen aan het hoofd van het grootste bisdom van Italië. Vervolgens wordt hij op 15 juli tot kardinaal gecreëerd. Het eerste gebaar bij zijn aankomst op het grondgebied van zijn bisdom is een kus op de grond, besproeid met het bloed van zoveel martelaren en het zweet van zoveel van mijn voorgangers. Hij kiest de heilige Carolus Borromeus, aartsbisschop van Milaan van 1565 tot 1584, tot voorbeeld. Zijn eerste pastorale brief is helemaal gericht op het evangelische en spirituele aspect van zijn opdracht. Hij moedigt daarin alle liefdadigheidswerken aan. In de aankondiging van zijn eerste pastorale bezoek gaat hij onmiddellijk naar de essentie. Het is onwetendheid over de eeuwige waarheden die de bron is van de achteruitgang van het geloof en de openbare zeden. Hij hecht veel belang aan de catechese en hekelt onder meer het verzuim van de zondagsplichten, de onzedige mode en onfatsoenlijke voorstellingen. Om de 900 parochies van het bisdom te bezoeken zijn 5 jaar nodig. In de 25 jaar van zijn episcopaat bezoekt hij elke parochie 5 keer, soms zelfs te voet, wanneer de wegen ontoegankelijk zijn voor het autoverkeer. Hij onderzoekt alles persoonlijk,
vooral wat de eredienst betreft, wat voor pastoors een grote impuls betekent. Om hen aan te sporen de waarheden van het geloof te onderrichten, geeft hij zelf catechesen aan kinderen en volwassenen. Hij zegt: "Ik zie duidelijk dat het vergeten van God één van de grote kwalen van onze tijd is. Het fundament van iedere ware cultuur." Paus Benedictus XVI zei over het monnikendom dat na de val van het Romeinse Rijk een nieuwe cultuur voortbracht: "Het doel van de monniken was God te zoeken, querere Deum, te midden van de verwarring van deze tijden, waarin niets leek te weerstaan, verlangden de monniken het belangrijkste, zich inzetten om datgene te vinden wat waarde bezit en wat altijd blijft, om het leven zelf te vinden. Zij waren op zoek naar God. Zij wilden overgaan van secundaire dingen naar wezenlijke zaken, naar het enige wat waarlijk belangrijk en zeker is. God zoeken en zich door hem laten vinden. Dit is vandaag niet minder noodzakelijk dan in het verleden. Een zuiver positivistische cultuur die de vraag naar God als niet wetenschappelijk verwijst naar het subjectieve domein, zou een capitulatie van het verstand betekenen, een verzaken aan de meest verheven mogelijkheden van het verstand en dus een mislukking van het humanisme, waarvan de gevolgen enkel ernstig kunnen zijn. Wat de cultuur van Europa gesticht heeft, namelijk de zoektocht naar God en de bereidheid om naar hem te luisteren, blijft ook vandaag nog het fundament van elke waarachtige cultuur." Tijdens zijn pastorale bezoeken ontmoet de kardinaal bewegingen die volgens hem het hart van de parochies vormen. Zij delen zijn missionaire bezorgdheid jegens de massa ongelovigen. "Ik breng hen uitsluitend de boodschap van eeuwig heil en verzoening met God." Het uithoudingsvermogen van kardinaal Schuster wekt verbazing en bewondering bij zijn omgeving. Tijdens een van zijn laatste pastorale bezoeken zegt hij: "Het is een zware taak aartsbisschop van Milaan te zijn. Maar hoe kan ik mij aan vermoeidheid onttrekken? Zolang de Heer mij te leven geeft, zal ik mijn taak voortzetten." Zijn verklaring luidt: "Het zijn de gebeden van goede mensen die mij ondersteunen. De audiënties die hij in de voormiddag in Milaan verleent, vragen veel van hem, omdat hij alles wat hem voorgelegd wordt, nauwkeurig wil onderzoeken. De aandacht die hij schenkt aan alle priesters die hem bezoeken, gaat gepaard met diepe vaderlijke genegenheid. Hij helpt hen met al zijn kracht en geeft hun advies, met name om 's avonds tijdig te gaan rusten, zodat ze de volgende dag monter zijn en zich niet laten opslokken door externe bezigheden. Hij bewondert het werk van de vrouwelijke religieuzen, hun moeite en talloze offers. In een pastorale brief herinnert hij de oversten eraan dat zij in geweten gehouden zijn de zusters die in ziekenhuizen en zorgcentra werken vakantie te geven. Tijdens de audiënties probeert hij het gesprek altijd op het bovennatuurlijk vlak te brengen, ongeacht wie hij ontvangt. Door zijn innige vereniging met God blijft hij altijd rustig en sereen, zelfs wanneer het gesprek moeilijk verloopt. Eerbetoon en fijngevoeligheid kenmerken hem wanneer hij vertegenwoordigers van andere godsdiensten en christelijke denominaties ontvangt. Om beter in het heden te leven. Het bisdom Milaan heeft een eigen liturgie, de Ambrosiaanse liturgie, toegeschreven aan de heilige Ambrosius. De nieuwe aartsbisschop moedigt de studie over dit onderwerp aan. Kardinaal Montini, die hem in Milaan zal opvolgen, zegt over hem: "Hij was historicus, archeoloog, hagiograaf en liturg. Hij bestudeerde het verleden om beter in het heden te leven. Het heiligheidideaal van kardinaal Schuster beoogt geen buitengewone, bovennatuurlijke fenomenen, maar steunt op gebed, gevoed door de geopenbaarde waarheden, op werk en op extreem geduld om zijn kruis te dragen. Toch hebben zijn zegen en gebed soms een uitwerking die op een wonder lijkt." Toen Mussolini in 1922 aan de macht kwam, dacht pater Schuster, destijds monnik van Sint Paulus, net als de overgrote meerderheid van de Italiaanse katholieken,
dat het fascisme katholiek kon worden gemaakt. Toch zag de kardinaal zich ondanks het verdrag van Lateranen van 1929 genoodzaakt om de strijd aan te binden tegen de pogingen van de staat om alle activiteiten in het land in handen te krijgen. Ook veroordeelt hij discreet bepaalde pogingen van de fascistische beweging om de geestelijkheid voor zich te winnen. Nadat Mussolini onder invloed van zijn Duitse bondgenoot rassenwetten afkondigt, geeft hij op 13 november 1938 in de kathedraal van Milaan een homilie waarin hij het racisme duidelijk veroordeelt. Hij bestempelt het als ketterij, als een internationaal gevaar, niet minder dan het bolsjewisme. Hij kant zich ook tegen de staat toen deze de opleiding van de jeugd wilde monopoliseren. In een brief van 12 februari 1937 aan de katholieke actie veroordeelt de kardinaal de frequenter wordende kindermoord. Het is zijn zorg om deze onschuldige kinderen die niet zijn gedoopt voor de dood te behoeden. Kardinaal Schuster woont in 1937 de viering bij van het 100-jarig jubileum van de kloostergelofte van Dom Prosper Guéranger, de herstichter van de abdij van Solesmes in Frankrijk. In 1939 neemt hij deel aan het conclaaf dat eindigt met de verkiezing van Paus Pius XII. Terwijl de oorlog in Italië wordt opgehemeld, bezoekt de kardinaal in april 1940 koning Victor Emmanuel III om hem te zeggen: "Majesteit, Italië vertrouwt op u om de oorlog te bezweren." Zijn oproep blijft evenwel zonder gevolg. In augustus 1943 is Milaan het doelwit van Anglo-Amerikaanse luchtaanvallen. Brandbommen vernietigen bijna de helft van de stad. Om tegemoet te komen aan de nood van de talloze slachtoffers van honger en ellende, die daar het gevolg van is, laat de kardinaal financiële hulp, voedingsmiddelen en kleding uitdelen. Geef al wat wij hebben. Ons geld is het geld van de armen. Wij kunnen het hun niet onthouden, zegt hij aan zijn pastoors. Hij richt de liefdadigheidsinstelling van de aartsbisschop op en plaatst een toegewijde leek aan het hoofd. De kardinaal bevordert ook de bouw van woningen voor daklozen. Op 1 september 1943 publiceert hij een pastorale brief waarin hij eraan herinnert dat de kerk de rechten van het volk, gewetensvrijheid en de onschendbaarheid van het gezin altijd heeft verdedigd tegen de onderdrukking door sterkeren. In de laatste dagen van de oorlog organiseert hij onderhandelingen om de overgave van de fascisten zonder bloedvergieten te laten verlopen. In april 1945 vraagt Mussolini om een ontmoeting met de kardinaal. Schuster probeert Mussolini ervan te overtuigen om berouw te tonen voor zijn zonde en zich over te geven, maar tevergeefs. Wanneer het lijk van de dictator na zijn executie in Milaan publiek wordt tentoongesteld, vraagt de aartsbisschop aan de leiders van het verzet: "Haal hem weg of ik doe het zelf." Zijn verzoek wordt ingewilligd. Op 8 januari 1952 wordt in Florence de Italiaanse bisschoppenconferentie opgericht. Kardinaal Schuster wordt er de eerste voorzitter van. Hij wordt door Pius XII aangesteld als pauselijk afgevaardigde bij de Nationale Eucharistische Congressen van 1951 en 1953. Daar valt hij op door de grote vroomheid die hij aan de dag legt bij het vervullen van zijn functies. Maar in maart 1954 moet hij door uitputting een kanoniek bezoek onderbreken. Zijn hart vertoont al enkele jaren tekenen van vermoeidheid. Op 14 augustus verplicht zijn arts, pater Gemelli, hem zich terug te trekken in het seminarie van Venegono. Hij vertrouwt de seminaristen die rond hem staan toe: "Omdat ik niet jaar na jaar de rente wilde betalen, ben ik nu verplicht om in één keer het hele kapitaal en de rente terug te betalen. En ook, de mensen lijken zich niet meer te laten overtuigen door onze prediking. Maar in het aangezicht van heiligheid geloven ze nog steeds, knielen ze nog steeds en bidden ze nog steeds." In een laatste artikel voor een Milanees tijdschrift ter gelegenheid van de dood van Alcide de Gasperi, de Italiaanse politicus
wiens proces van zaligverklaring in gang was gezet, schrijft hij: "De eenheid van Europa kan alleen worden gevonden in zijn christelijke traditie. In de nacht van 29 op 30 augustus slaapt kardinaal Schuster vredig in, nadat hij het heilig oliesol en de communie heeft ontvangen. 30 jaar later, op 28 januari 1985, wordt zijn lichaam tijdens het kanoniek onderzoek met het oog op zijn zaligverklaring intact aangetroffen. De hoogste waarde. Bij de zaligverklaring van kardinaal Schuster op 12 mei 1996 benadrukte de heilige paus Johannes Paulus II de liefde voor Christus, uitgedrukt in een onvermoeibare dienstbaarheid aan de kerk, vormt de kern van de spiritualiteit en apostolische activiteit van Alfredo Ildefonso Schuster. De geest van gebed en contemplatie, eigen aan de Benedictijner traditie waarin hij was gevormd, bezielde heel zijn pastorale ambt. Ook vandaag nog wijst hij elke priester en elke persoon die geroepen is om in de wijngaard van de Heer te werken, op de allerhoogste waarde van de liefde voor God, het fundament van broederlijke gemeenschap en apostolaat. Uiteindelijk, zo schreef hij, is het de liefde die telt voor de ware grootsheid van de kerk en haar kinderen. Kardinaal Schuster aanbad Christus in zijn hart en was, zoals de heilige Petrus leert, altijd bereid tot verantwoording aan al wie rekenschap vraagt van de hoop die in hem leefde. Met zachtmoedigheid, respect en een rustig geweten was hij bereid, als dat de wil van God was, te lijden voor het goede dat men doet. Mogen hij ons inspireren tot een gelijkaardige trouw aan de Heer.

0: is 3:00 en we bidden de rozenkrans van de goddelijke bemachtigheid, zoals Jezus die aan zuster Faustina heeft geopenbaard. En ik wens u thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmachtig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden,
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid, van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die paden neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wond van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugden en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke bemachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke bemachtigheid. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

In Hollandia Doodshed zoekt basisschooldirectrice en theologiestudente Lissa Brugmans naar een nieuwe horizon voor katholiek onderwijs. Elke uitzending belicht een hoofdstuk uit haar theologische scriptie, waarin de menswording van Jezus het kompas vormt voor de mensvorming in het onderwijs.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij een nieuwe uitzending van Hollandia Docet. Nederland onderwijst, een uitzending die gaat over het katholieke onderwijs. En we zijn de afgelopen maanden heel specifiek gaan praten over het katholieke onderwijs in Nederland. Nou, ik heb hier een onderwijskenner naast me zitten. Dag Lissa.
1: Dag meneer pastoor.
0: Ja, mooi dat je weer bent aangeschoven voor de uitzending. Lissa, het is bijna zomer. Binnenkort begint de zomervakantie. Een beetje genieten van de rust, denk ik.
1: Zeker. Ja. En van de zon.
0: En van de zon. Heel fijn. Heel goed. Ja, we hebben de vorige uitzending volop gesproken over heel concreet hoe zou zo'n school in Nederland eruit zien. Hè? Stel dat je iets heel nieuws begint. En toen heb je ook volop gesproken over de deugden. Hè? Dus dat je het heel belangrijk vindt dat de kinderen niet alleen maar kennis opdoen, maar dat ze ook worden gevormd, hè, in die liefde van Christus. Dat is ook de titel van de scriptie die je hebt geschreven. Hè? Van menswording, Jezus wordt mens, naar mensvorming. Hè? De hele mens moet gevormd worden. En ik wil vandaag nog wat meer gaan praten, heel concreet, over een eventuele school. Hè? Even de vraag of dat ook daadwerkelijk wordt opgericht of niet. Hè? Maar hoe zou zo'n school eruit zien? En nou, daar gaan we dadelijk wat langer over praten. Maar ik wil eerst, zoals gebruikelijk, weer beginnen met gebed. Dus we zullen eerst de Heilige Geest aanroepen. En dan gaan we zo in een gesprek met elkaar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Kom, Heilige Geest. Vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek hen het vuur van uw liefde. Zend uw geest uit en alles zal worden herschapen en gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen. God, gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen. Geef dat wij door diezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden door Christus onze Heer. Amen.
1: Amen.
0: De naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Amen.
0: Lissa, ik maak even een sprongetje naar het einde van jouw scriptie, de laatste paragrafen. Paragraaf 5.3 heb je genoemd het liturgisch jaar, een pedagogisch ritme voor katholiek onderwijs. En daarin beschrijf je eigenlijk uitgebreid hoe je het liturgisch jaar als uitgangspunt voor het schooljaar wil nemen. Waarom deze keuze?
1: Nou, als je in het onderwijs kijkt en je kijkt naar het onderwijsaanbod wat de kinderen altijd krijgen, dan heb je het altijd over een bepaald curriculum wat ze nodig hebben. Dus voor rekenen heb je bepaalde leerdoelen en daar zit een opbouw in tot het einde van het leerjaar waar ze op dat moment zitten. En er zit een overkoepelende leerlijn vanaf groep 1 tot en met groep 8. Maar dat betekent ook, als je het hebt over de mensvorming, dan moet daar ook een doorgaande leerlijn in zitten. En daar hoef je niet heel ingewikkeld over na te denken. Als je gewoon het liturgisch jaar gewoon van de kerk pakt en je gebruikt dat voor, om de kinderen de dingen bij te brengen en je wilt de kinderen vormen, zoals ik dat vorige keer had uitgelegd met de deugden, dan kun je daar als hulpmiddel het liturgisch jaar bij pakken.
0: Ja, ja. Dus je hoeft het wiel niet helemaal opnieuw uit te vinden. Je kunt gewoon datgene wat de kerk aanreikt nemen als uitgangspunt.
1: Ja.
0: Hoe wil je daar dan aandacht op geven, aangeven op school?
1: Nou ja, op school, je gaat altijd lesgeven in wat is de leefwereld van het kind. En je zorgt dat de kinderen raakvlakken hebben met hetgeen wat in de klas komt, wat er buiten de klas aanwezig is. Dus als je lesgeeft op een school waarvan je de kinderen weet dat ze naar de kerk gaan, waarvan de ouders gelovig zijn, waarvan de kinderen gelovig zijn, en dit ook in de kerk horen, dan moet je daar op die manier aandacht aan besteden. Dus hoe doe je dat dan? Dus als je je begint voor kerst met de adventsperiode. En vanaf daar kun je alles wat daar op dat moment voorbij komt aan heiligen, aan mooie verhalen, aan bijbelteksten, aan gebeden. Ja. Kun je allemaal terugkoppelen in school.
0: Ja, ook in de vakken dan laten terugkomen.
1: Precies,
0: ja,
1: dat bedoel ik. We hebben het eerder gehad over vakoverstijgend lesgeven. En in plaats van dat je losse random taalteksten pakt die je op dat moment niet aansluit bij de belevingswereld van het kind. Want dat gaat het vaak over. Oh, we gaan het nu over natuurramp hebben. We gaan het nu over
0: een kind dat op tv zou hebben gezien.
1: Bijvoorbeeld, ja. We gaan het nu over eenden hebben. Dat zijn echt random verhalen. Ja, of over bijen. Ik heb pas toevallig een verhaal moeten leren aanleer bij een kind over bijen en de imker. Maar dat is totaal niet in het leven. Het kind wist niet eens wat een slinger was om bijenhoning daarvan af te halen. Dus dan kan het kind ook niet leren. Dus als je bij het kind vertrekt en bij het leefwereld van het kind, dus in dit geval dus het liturgisch jaar, het kerkelijke jaar, dan kun je daar ook de teksten bij aanpakken en aansluiten en daar de taaldoelen op aanpakken.
0: Ja, dus, maar dan ga je helemaal uit van katholieke gezinnen. Hè? Dus de kinderen die dan op zondag naar de kerk gaan, dat ze daar hetzelfde verhaal horen als wat jij in de klas hebt verteld. En je wil dat vak overstijgend laten zijn. Maar hoe ziet dat er dan uit bijvoorbeeld bij rekenen? Moeten dan de kinderen een sommetje gaan maken van er was dus een man die had 5 broden en 2 vissen. En er moesten 5000 mensen gevoed worden. Mm-hmm. Hoeveel kreeg iedereen?
1: Nou ja,
0: ik zeg dit een beetje als grap natuurlijk. Ja, precies. Maar, of helemaal als grap. Maar wil je dat in alle vakken terug laten komen?
1: Nou ja, ik denk dat je bij rekenen ook wel gewoon rekenen kunt laten. Je hoeft niet per se daarin het liturgisch jaar of het kerkelijk jaar mee te nemen. Maar wat je wel kunt doen is bij alle andere vakken waar dat makkelijk te integreren is. Ja. Je kunt het makkelijk integreren bij taal. Je kunt het makkelijker integreren bij geschiedenis. Heel makkelijk. Ja. Heel makkelijk bij topografie. Dat zijn wel de vakken waar je dat in meeste doen. En natuurlijk kun je ook af en toe een uitstapje maken naar rekenen en naar spelling. Maar ze moeten ook, maar ze moeten ook zoiets als regels leren.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het wel heel mooi is om het te koppelen aan bepaalde Bijbelverhalen. Dus dat je niet het voorbeeld wat ik net gaf, maar dat je iets leest en dan daarna gaat rekenen om aan te geven het belang van rekenen bijvoorbeeld. Ja, ja, ik vind het een prachtig uitgangspunt en ik denk inderdaad die belevingswereld van de kinderen is natuurlijk ontzettend belangrijk. En want je hebt in een eerdere uitzending ook gezegd van de school wil ook het gezinsleven ondersteunen. Dus het is niet een soort concurrent van het gezin, zoals je dat in onze tijd wel eens ziet, dat scholen een hele andere moraal proberen te leren. Proberen te leren aan de kinderen dan de ouders thuis. Nee, je wil het aanvullend laten zijn. Hè?
1: Ja.
0: Je hebt al een beetje laten zien hoe zo'n liturgisch jaar dus een soort rode draad zou kunnen zijn voor de kinderen. Wil je dan op school ook daadwerkelijk de liturgie naar de school toe halen, zeg maar? Wil je ook gebedsmomenten voor de kinderen in de dagen inlassen? Nou, of is het vooral het terug laten komen in de vakken?
1: Nou, ik denk dat het wel een minimaal start moet zijn qua gebed. Als je een dag begint, dan begin je gewoon met een gebed. Als je gaat eten, dan heb je een gebed. De dag afsluiten is ook een gebed. En het is niet dat we de hele dag aan het bidden zijn, maar het mag wel gewoon door het ritme van de dag aanwezig zijn.
0: Ja, wij doen dat overigens bij Radio Maria bijvoorbeeld ook. Altijd. Hè? Dus bij elk moment wat we hebben in de dag begint altijd met een kort gebedje. Al is maar een wees gegroet. Als we een redactievergadering hebben of als we klaar zijn met een kopje koffie 's ochtends, dan bidden we altijd even. En dat, ja, dan gaat gewoon heel de dag het gebed ademen als het ware. Hè? Dus dat ben je ook van plan, zoiets. Nou, nog even wat meer over dat liturgische jaar als uitgangspunt. Ik kan me voorstellen van bijvoorbeeld in de adventstijd, in de vaste tijd, in de paastijd, dat je ook wat meer thematisch zou kunnen werken. Hè? Heel simpel voorbeeld, ook de meimaand, de Maria-maand. Ja. Dat je in zo'n maand ook een soort thema Maria heel die maand laat terugkomen. Is dat ook het idee?
1: Ja, ik denk dat dat een heel mooi idee is. En dan kun je het ook wat breder trekken. Want u zei net al, ja, het is natuurlijk de doelgroep katholieke ouders en katholieke gezinnen. Maar stel, als er kinderen op die school zouden zitten die niet katholiek zijn. Nou, ik geloof dat het objectief een mooi verhaal is. Als je over Maria vertelt of over een bepaalde heilige, dat is gewoon objectief mooi. Dat is objectief schoon.
0: Dus dat hoeft niet elk kind meteen te begrijpen of te bevestigen van ik vind dat ook mooi. Jij zegt dit is in zichzelf mooi, dus ik kan dit aanreiken.
1: Dus dan kun je dat gewoon aanreiken. Ja. Dus als je dan in een Maria maand, bijvoorbeeld mijn maand, over Maria praat en je praat over de verschillende verschijningen die er zijn geweest, of je praat over het hele thema moeder. Wat betekent om moeder te zijn? Ik heb zelf geen kinderen, maar toch ben ik ook een moeder voor al deze kinderen op die school.
0: Ja, dus het thema moederschap zou in zo'n maand prachtig centraal kunnen staan. Ja. De vorige keer hebben we het ook even gehad over de docenten. Hè? Dus dit is nu vooral de kinderen, de leerlingen. Hè? Hoe je het liturgisch jaar bij de kinderen wil brengen. En dat als een soort uitgangspunt wil nemen. Ja, je had het de vorige keer over van je mag ook iets vragen van de docenten die je op school binnenlaten. Mm-hmm. Dat ze een soort minimum aan katholiciteit mogen hebben. Hè? Dus dat ze ook op het moment dat jij in de meimaand over Maria gaat spreken, dat ze dat ook bevestigen natuurlijk. Hè? Dat je niet allerlei verschillende verhalen presenteert aan de kinderen. Hoe zou je de docenten hierin mee kunnen nemen, denk je? Dat zij ook zelf dat liturgische jaar zich eigen maken en zo ook aan de kinderen kunnen doorgeven.
1: Ja, ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat de docenten, als je kijkt naar een reguliere school, hebben docenten altijd studiedagen. En op die studiedagen worden er dingen aangeboden voor docenten waarin zij zich kunnen scholen. En dan is het vaak om de kwaliteit op school omhoog te krikken. Bijvoorbeeld het rekenonderwijs of de manier hoe we met kinderen praten. En ik denk dat op deze school het heel belangrijk is dat de leerkrachten ook worden gevormd in hun
0: identiteit.
1: In hun identiteit.
0: Ja. Ja.
1: En dat ze daarbij bijvoorbeeld dat we een priester uitnodigen of een iemand die kan vertellen over een bepaald thema. Dus voordat je de kinderen in de meimaand onder gaat dompelen over het moederschap, dat je van tevoren een studiedag hebt gegeven aan het team. Of zij worden uitgenodigd op een heidag of zij gaan wandelen of we gaan naar Heilo. Om daar iets te leren over Maria. En dat dat echt wordt aangeboden door iemand die daar echt in is
0: geschoold. Daar het verstand van heeft, ja.
1: En dan hebben zij ook een duidelijke bagage, een duidelijke rugzak met inhoud die zij ook aan de kinderen kunnen vertellen. Zonder te indoctrineren of zo. Nou ja, hoewel indoctrineren niet altijd heel negatief hoeft te zijn.
0: Nee, als het een goede doctrine is, dan mag dat. Hè?
1: Daarom.
0: Ja. Ja, nou dat klinkt prachtig. Dus een soort retraite dagen waarop je ook het team, de docenten, eventueel vrijwilligers misschien ook meeneemt in die rijke bronnen van ons geloof. En jij zegt in jouw scriptie ook nog iets moois, vind ik. We hebben het nu over het liturgisch jaar. In de vorige uitzending hadden we het over de deugden. En je brengt die twee ook met elkaar in verband. Ja, dus vorige keer hadden we het wat meer theoretisch over de deugden. Wat zijn het nou eigenlijk? Maar ook praktisch. Hè? Hoe word je ook daadwerkelijk in die deugden gevormd? En je zegt op een gegeven moment van, nou dat liturgisch jaar kan ons ook die deugden leren. Hè, bijvoorbeeld in de adventstijd leren we te wachten. En wachten heeft alles te maken met hoop. Hè, we zien hoopvol uit naar een moment in de toekomst, naar de geboorte van Jezus in dit geval. We leren de deugd van liefde door te vieren. Hè, dus door ook die grote feesten van onze kerken ook op de school binnen te brengen. En dat samen te vieren, dus de liefde van Jezus te vieren. We leren bijvoorbeeld de deugd van rechtvaardigheid door vergeving centraal te stellen. Nou, dat kan bijvoorbeeld op weg naar het feest van Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, hè, waarin Christus ons onze zonden vergeeft. Hè, waarin we worden opgenomen in dat kruismysterie. Volhouden in de vastentijd. Hè, dat kan ons de deugd van moed leren, dat we 40 dagen wat meer ons best gaan doen om standvastig te zijn. Dus ik vind het ook wel heel mooi om die deugden inderdaad, zoals je ook in jouw scriptie aangeeft, te verbinden aan dat liturgisch jaar. Dat niet twee verschillende werelden zijn. Ja. Lissa, we hebben, zoals ik net al zei, de laatste uitzending voor de zomer. Het is even de vraag of we na de zomer nog terugkomen met ons programma. We kijken even hoe de toekomst zich ontwikkelt. Mm-hmm. Hè, wat er voor plannen zullen ontstaan, ook uit deze uitzendingen natuurlijk. Hey, maar we hebben nu wel een beetje helder van hoe jij dat voor ogen zou zien, hè? Die vernieuwing van dat katholieke onderwijs in Nederland. Ik wil eigenlijk in deze uitzending ook nog even heel praktisch gaan praten. Stel dat iemand de handschoenen oppakt en inderdaad zo'n school wil gaan beginnen. Ja, dan loop je natuurlijk tegen van alles aan. Hè? Ik bedoel, we hebben het nu over docenten gehad. We hebben het gehad over de inhoud van het curriculum. Maar ja, je hebt natuurlijk in een land als Nederland ook heel wat juridische uitdagingen, neem ik aan. Dus kunnen we even wat gaan praten over hoe zou zo'n school concreet worden opgericht?
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk ook belangrijk. We gaan daar zo even over praten wat mij betreft. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek. En dan zijn we zo weer terug in de uitzending.

0: Ja, we zijn weer terug in de uitzending. Nou, zoals ik net voor de muziek al aankondigde, we willen even heel concreet, heel praktisch gaan praten over het oprichten van een school. Want dit zou natuurlijk prachtig zijn als zoiets van de grond zou komen. Maar dat is nog niet zo makkelijk, lijkt me. Ja, Lissa, ik heb wel eens wat zo her en der opgevangen van jonge ouders die natuurlijk met dat probleem kampen van ja, waar gaan onze kinderen naar school? Als ze naar een katholieke school gaan in Nederland, dan is het heel vaak dat ze daar wel komen, maar dat ze daar totaal niks meer aan het geloof doen. Hè? Dat ze hooguit met kerstmis nog een lunch hebben of iets dergelijks en dat is het dan. Ik kan me voorstellen, en dat heb ik ook wel gehoord trouwens van jonge mensen, dat op het moment dat je zo'n plan oppakt, dat er al heel gauw door de overheid wordt gezegd van ja, maar dit bestaat al, want we hebben al katholieke scholen. En dat je dan dat het dan heel veel moeite kost om uit te leggen dat dit echt iets anders is dan wat tegenwoordig een katholieke school heet te zijn. Hoe beweeg jij je in die moeilijkheden? Ja. Wat is je antwoord, zeg maar?
1: Nou, je hebt op in het onderwijswereld, en als je zegt ik wil graag een katholieke school voor mijn kinderen, dan zal de overheid jou niet echt steunen in het zoeken naar een geschikte school, omdat zij zeggen, die hebben we al. Ja. Er zijn, zeker in het zuiden, zijn superveel katholieke scholen. Maar als je dan toch zegt, ja, maar dat past niet bij mijn overtuiging, want wat daar is, is niet katholiek, zoals je net zegt. Dan kan een overheid zeggen, nou ja, goed, als je een school wil starten, dan moet je een school starten op algemeen bijzondere grondslag. En dan kun je aangeven, bijvoorbeeld traditioneel katholiek of wat dan ook. Maar dat is tegenwoordig, als je kijkt.
0: Is dat bijvoorbeeld een islamitische school, is dat ook zoiets?
1: Ja, dat is ook een algemeen bijzondere grondslag. Ja, okay. Maar als je kijkt, tegenwoordig wordt dat zelfs niet meer erkend. En daar wil de overheid eigenlijk van af. Dus de overheid zegt, ja luister, alle scholen zijn eigenlijk gewoon prima. We hebben alleen maar goede scholen. Dus wij willen gewoon dat er neutraal onderwijs wordt gegeven. Dus zelfs jullie met je religie is helemaal niet zo belangrijk. Jullie kunnen gewoon naar een openbare basisschool en dat is prima. En wat ik niet zo helemaal goed begrijp is dat de overheid dit zegt, terwijl we met z'n allen aanvoelen, als er tegen jou wordt gezegd, jij moet je kind op een islamitische school zetten, want dat is allemaal hetzelfde. Ja, dan denk je, je voelt zelf aan dat dat niet zo is.
0: Nee.
1: Dus als je dan gaat bewegen van oké, dan ga ik echt een eigen school starten. Welke keuzes heb je dan? Dan heb je een keuze.

0: als in rijksbekostigde school, dus door de overheid betaald. En
1: ja, dan krijg je wel subsidie. Ja.
0: Krijg je subsidies op bepaalde vlakken per kind, per leerling. En daar van dat geld kun je alles betalen. En de gemeente en de leerkrachten en de zorg
1: kun je
0: inkopen. Dat is rijksbekostigde. Er bestaat ook een stuk dat heet niet rijksbekostigde scholen. En daarin vallen dus de particuliere scholen onder. Mm-hmm. Als je een particuliere school bent, dan ben je nog steeds verbonden aan het ministerie van Onderwijs. Dus zij komen nog steeds op jouw school controle houden om te kijken hoe jouw leerlingen vooruit gaan.
1: Een schoolinspectie.
0: Daarnaast heb je ook bij de niet rijksbekostigde scholen bestaat ook nog een andere variant. Die is hier wat minder bekend, die wordt minder gebruikt. En dat is de internationale school. Dat is de zogenaamde B4-school. Hmm. Als je daarvoor kiest, dan is het ministerie van Onderwijs minder betrokken. Het enige waar zij betrokken bij zijn, is het vak Nederlands aan Nederlandse kinderen.
1: Ja, en dat heeft volgens mij ook te maken met het feit dat een internationale school vaak ook door een ander land wordt gedragen. Hè. Je kunt bijvoorbeeld een internationale school hebben vanuit België hier wordt gesticht. En dan is het in feite een Belgische school in Nederland. Soms kan het ook zijn door een organisatie, een internationale onderwijsorganisatie die een bepaalde plaats heeft in een land. Maar dan ben je dus eigenlijk deel van een groter geheel en die hebben dan een vestiging in een bepaald land.
0: Ja,
1: hè? Dus vandaar dat de overheid er iets minder bij betrokken is. Goed, dus ik denk dat dat eerst nog goed uitgezocht moet worden dan. Hè? Dus het voordeel natuurlijk van een overheidsschool is ook de subsidiesteun. Hè? Dat je gewoon geld krijgt vanuit de overheid. Maar ja, in hoeverre kun je dan je idee van katholiek onderwijs, zoals je het voor ogen hebt, ook daadwerkelijk overbrengen. Hè? Zonder dat een overheid daar een hele andere mening over zal hebben.
0: Ja, of inmenging in wil hebben.
1: Ja, precies. Dus dat je toch die vrijheid hebt om de kinderen zo te vormen zoals je gelooft dat het goed is. Hè? Dus dat moet nog flink uitgezocht worden. Wat we tegenwoordig ook zien, is natuurlijk een ontwikkeling nu gaande. Het thuisonderwijs, hè? Dat is natuurlijk in Nederland nog vrij klein. In Amerika is dat bijvoorbeeld stukken groter. Hè? Dat ouders die zich zorgen maken over de staat van het katholieke onderwijs in Nederland, dat ze zelf de kinderen gaan onderwijzen. Hè. Dan hebben ze natuurlijk die vrijheid wel. Hè. Of meer in ieder geval. Nu recentelijk was in het nieuws dat die optie van thuisonderwijs ook steeds meer op losse schroeven komt te staan. Hè. Het is nog niet helemaal duidelijk welke kant het op gaat. Maar de vrijheid die ouders nu hebben om zelf de kinderen les te geven, die zou straks ook wat meer aan banden worden gelegd, heb ik begrepen. Hè?
0: Ja, kijk, in verschillende landen is thuisonderwijs best wel gangbaar. En niet per se vanuit religieuze overtuigingen. Maar hier in Nederland zijn steeds meer mensen die thuisonderwijs willen geven vanwege wel hun katholieke identiteit. En de overheid wil daar eigenlijk van af. Dus ik heb al regelmatig verschillende thuisonderwijzers bij mij gehad met de vraag van, goh, hey, en wat moeten we nu? Want wij kunnen onze kinderen toch niet naar een gewone basisschool sturen. Er zijn zelfs mensen die ik heb gesproken, als het thuisonderwijs, als dat doorgaat en we mogen het echt niet meer, want het is nog niet zover, dan zijn wij echt wel bereid om te verhuizen. En ik denk van, ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dat mensen die gewoon katholiek zijn, in Nederland niet een plek krijgen. En dat ze daardoor maar moeten vertrekken. En voor die groep denk ik wel, ja, daar moeten wij wel iets mee.
1: En je bedoelt verhuizen naar het buitenland?
0: Verhuizen naar het buitenland, is, ja. Ja,
1: ja, okay. Ja, dus kort samengevat zal het dus nog niet zo heel makkelijk zijn om zo'n school te stichten die jij voor ogen hebt, die jij in jouw scriptie beschrijft. En om dat dan een gesubsidieerde school te laten zijn, hè, want ja, de overheid zal er misschien anders tegenaan kijken. Ja, dat betekent dus als je zo'n school zou willen stichten, dat je wel behoorlijk wat geld nodig hebt ook.
0: Ja, zeker. Dat is het grootste bottleneck eigenlijk.
1: Ja, ja. Ja. Dus nou, mochten er luisteraars zijn die denken van, ik vind dit zo'n mooi initiatief en ik wil dit financieel wel steunen, dan mogen ze aan de bel trekken natuurlijk. Nou, ik heb de laatste tijd ook vaker gehoord over initiatieven uit Amerika die dan ook een beetje overwaaien naar Nederland. Hè. Zo heb je zoiets als het instituut van Regina Celi. Die hebben weer iets heel nieuws ontwikkeld, heb ik begrepen. Die hebben namelijk een soort hybride vorm van onderwijs. Dus dan voor de thuisonderwijzers, een deel van het onderwijs is dan gewoon thuis in de gezinnen. Maar een deel is ook gemeenschappelijk, gezamenlijk. Hè? Dus een deel is op een school. Zoiets zou ook nog mooi zijn om dat te onderzoeken, toch?
0: Ja, want dit is bijvoorbeeld een 2-3 constructie. Dus 2 dagen zorgt zij voor lesstof. Aan de ouders, dat zij aan de kinderen kunnen geven. En 3 dagen zorgen de ouders voor hun eigen onderwijssysteem. En een ander, wat ik ook wel heel vaak van thuisonderwijzers hoor, is het classical education, wat ze vaak op teruggrijpen. En dat is ook een onderdeel wat ouders mee kunnen nemen in hun curriculum thuis.
1: Ja, ja. Dus die hybride vorm van een deel is op een school van het onderwijs en een deel geef je als ouders zelf thuis. Dat is meer de vorm, hè? En het classical education, ik hoor dat ook vaak, dat is meer de inhoud, hè? Dus ja. Klassieke vorming. Waarbij je ook de klassieke talen bijvoorbeeld al op hele jonge leeftijd...
0: Retoriek.
1: Ja, retoriek. Dus het is een beetje het oude Griekse model, zal ik maar zeggen.
0: Filosofie.
1: Ja, dus ja. Dat ook allemaal aandacht krijgt. Dus dat je dat ook op de een of andere manier mee zou nemen in het hele plan. Nou, het lijkt me ontzettend mooi om dat uit te gaan zoeken. Jij bent er al een eindje mee op scheut, hè? Dus mm-hmm. je hebt hier al veel over gelezen. Je hebt ook al verschillende onderwijsinstellingen gemaild om te vragen van hoe zit dat nou precies. Hè? Ook die Regina Celi waar het net over ging, die volgens mij inmiddels ook een dependance hebben in Engeland. Hè? Dus die zitten niet meer alleen in Amerika, maar ook al in Engeland. Hè? Dus om te onderzoeken of zoiets interessant zou kunnen zijn voor Nederland. Hè?
0: Ja.
1: En of dat ook een beetje aansluit bij de hele juridische kant, hè? De wetgeving van Nederland, of dat wel past natuurlijk.
0: Nou, qua inhoud is Regina Celi Academy welwillend om mee te werken. Dat je hun spullen mag gebruiken.
1: Oh, dat hebben ze al aangegeven.
0: Ja, precies. Ja. Dat is al helder.
1: Oké. Nou, Lissa, heel mooi dat je met ons dit alles hebt willen delen de afgelopen maanden. Dus nog een hoop werk aan de winkel, denk ik. Je zei helemaal aan het begin al van... dit alles, hè, dus spreken over het katholieke onderwijs, de vernieuwing van het katholieke onderwijs, kan nooit zonder God. En we hebben het er samen ook over gehad. Het leek ons heel mooi om bijzonder hiervoor een noveen te gaan bidden.
0: Ja.
1: We hebben natuurlijk aan de luisteraars al vaker gevraagd om gebed. Voor God is niets onmogelijk natuurlijk, hè. Hoe dit er voor de toekomst uit zal gaan zien. Of er binnen nu en een paar jaar ergens een prachtig schooltje staat. Waar dit allemaal vorm zal krijgen. Nou, we hopen er natuurlijk van harte op. Hè. Dat zou wel heel mooi zijn. Maar we moeten er wel voor bidden. Hè. De voorzienigheid die zal ons daarin moeten leiden. Dus we hadden het idee eigenlijk om de luisteraars bij deze uitzending ook op te roepen om mee te bidden een noveen. Dat uit alles wat we nu hebben gedeeld samen ook echt iets moois mag ontstaan. En misschien wel echt een mooi nieuw katholiek schooltje mag ontstaan. Het idee is om die noveen te laten starten op 29 juni, het hoogfeest van de apostelen Petrus en Paulus. Lissa, waarom op deze dag? Wat lijkt jou daar een goede dag aan?
0: Nou, het lijkt me heel mooi natuurlijk, want hij had de sleutels.
1: Petrus, ja.
0: Petrus. En daarbij hoort natuurlijk de zin, op deze rots zal ik uw kerk bouwen. Nou, ja. Het zal ook wel mooi zijn als je dat kunt aanvullen met en een katholieke school.
1: Ja. Op deze rots zal ik mijn kerk en een mooi katholiek schooltje bouwen.
0: Ja.
1: Ja. Nou, geweldig. We zullen de tekst van de novena ook delen in de community van Radio Maria. We zullen hem ook op de website zetten overigens. Dus dan kunt u met ons meebidden. We starten hem op 29 juni. En het zal dus heel specifiek zijn om Gods genade af te smeken. Dat dit ook echt, dat hier iets heel moois uit voort mag komen. Nou, ontzettend bedankt voor het luisteren thuis. En ontzettend bedankt nogmaals, Lissa, voor jouw inbreng. En wie weet hebben we na de zomer weer contact.
0: Ja, graag gedaan.
2: Dit was Hollandia Docet. Een katholieke stem in het onderwijsgesprek van nu.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuwboer.
2: Goedemiddag, luisteraars. Voor mijn gevoel zijn we op dit moment in een overgangstijd, in vele opzichten, nog afgezien van de seizoenswisseling. Voor mij aanleiding om het vandaag heel gevarieerd te houden, naar aanleiding van wat mij zo onder ogen en oren kwam. Dat was in de eerste plaats een artikel van Hugo Jager over de Letse componist Petrus Vasks, die met zijn vriend de violist Daniel Rauland optreedt in het Twentse Stiftfestival. Zelf ken ik Vasks vooral van zijn liederen, veel gezongen door het Nederlands Kamerkoor, maar ook, vrij bescheiden, door een vroeger kamerkoor van mij, dat alleen muziek vanaf 1900 zong. De Baltische componisten die wij kennen, hebben doorgaans behoorlijk geleden door de vroegere Sovjet-overheersing. Vandaar dat het vaderlandse element in hun werk meestal een belangrijke plaats inneemt. We gaan luisteren naar het vioolconcert Distant Light uit 1996, deel 1, Andante. De violist is Daniel Rauland, begeleid door het Stift Festival Orchestra. Daarna twee vocale werken, Actus Caritatis en Fatherland, gezongen door het Latvian Radio Choir onder leiding van Sigvard Klava.

De muziek van Erik Satie vertegenwoordigt voor mij bij uitstek de wat lome stemming van de late zomer. Het kabbelt maar voort. Je kunt je ogen even sluiten, geen opwindende zaken. Van zijn serie Gnoscienne laat ik u de eerste drie horen. Ze worden uitgevoerd door een andere favoriet van mij, Rijnbert de Leeuw.

Nu we toch nog even verwijlen bij de uitdovende zomer, is het ook wel aangenaam om naar het werk van Ola Gielo te luisteren. Summer. Het staat op het album Seasons. Gielo is een Noorse componist die in New York zijn werkterrein heeft gevonden. Hij componeert veel koormuziek, maar schrijft ook voor piano en orkest. Tja, en dan gaan we de zomer maar echt afsluiten met het bekende nummer uit Porgy and Bess van George Gershwin. Nu is niet gezongen door Ella Fitzgerald, maar weer eens fris uit de stof getrokken door Sterre Konijn.

De weemoedigheid van het voorgaande leidt als vanzelf naar de 44ste symfonie van Joseph Haydn, die de bijnaam Trauer heeft gekregen. Het langzame derde deel daaruit vond de componist zeer geschikt om op zijn begrafenis gespeeld te worden. Hij was toen al op hoge leeftijd. Luistert u maar eens of u het met hem eens bent. Misschien een ideetje?

Afgelopen weekend heb ik met veel plezier gekeken en geluisterd naar het Prinsengrachtconcert. Ook al zo'n seizoensevenement, einde of begin. Zelf voor een tiental jaren Amsterdammer geweest, voelde ik me weer heel trots en blij worden van de geweldige sfeer daar. Voor mij is Amsterdam inderdaad, in ieder geval in die setting, de mooiste stad van ons land. Heerlijk als iedereen dat meezingt. Daarom nog maar even naar de originele versie van het Amsterdamse volkslied, die van Wim Sonneveld. En laten we niet vergeten dat Amsterdam ook buiten onze grenzen heeft geïnspireerd, zoals we laatst weer konden zien in een programma over de kustplaatsen. Jacques Brel in de Pilarenbar bij de Ruïnekerk in Bergen, Noord-Holland, waar ik ook een stukje persoonlijke geschiedenis heb liggen. Hij zingt Amsterdam.

0: wordt Amsterdam.
1: Zo, nu is het wel weer mooi geweest met al die weemoed. We gaan luisteren naar twee liederen van de Italiaanse componist Giorgio Federico Ghedini. Hij leefde van 1892 tot 1965. Vrij modern dus, maar met een grote voorkeur voor oude muziek, renaissance en barok. Dat maakte het mogelijk om oude en nieuwe stijlen te verweven. Het koor Euridice uit Bologna zingt twee Maria-liederen, 1 Maria Lavava en 2 Dove vai, Madonna mia. Daarmee gaan we deze uitzending besluiten. Ik wens u nog een mooie zondag. Dit was Adele Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
2: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie, met vandaag deel 3 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld De Kerk is het volk van God, geroepen uit alle volken. Paus Leo gaf deze catechese op 11 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Bij onze voortgaande bezinning over de dogmatische constitutie Lumen Gentium staan we vandaag stil bij het tweede hoofdstuk, dat handelt over het volk van God. God, die de wereld en de mensheid heeft geschapen en die iedere mens wil redden, voltrekt zijn heilswerk in de geschiedenis werkelijk een volk te kiezen en onder hen te wonen. Daarom roept hij Abraham en belooft hem nakomelingen, talrijk als de sterren aan de hemel en als het zand aan de zee. Met de kinderen van Abraham sluit God, nadat hij hen uit de slavernij heeft bevrijd, een verbond. Hij gaat met hen mee, draagt zorg voor hen en brengt hen telkens opnieuw bijeen wanneer zij afdwalen. De identiteit van dit volk wordt daarom bepaald door Gods handelen en door het geloof in Hem. Zij worden geroepen een licht te zijn voor andere volken, als een baken dat alle volkeren, ja de hele mensheid, naar zich toe zal trekken. Het concilie zegt hierover, dit alles is echter gebeurd als voorbereiding en voor afbeelding van het nieuwe en volmaakte verbond dat in Christus zou worden bekrachtigd, en van de vollere openbaring die gegeven zou worden door het vlees geworden woord van God zelf. Het is immers Christus die, door zijn lichaam en bloed te geven, dit volk in zich verenigt en dat op definitieve wijze doet. Het gaat om een volk dat bestaat uit leden van alle naties. Het wordt verenigd door het geloof in hem, door de verbondenheid met hem, door hetzelfde leven te delen als hij, bezield door de geest van de verrezenen. Dit is de kerk, het volk van God dat zijn bestaan ontvangt uit het lichaam van Christus en dat zelf het lichaam van Christus is. Zij is geen volk zoals anderen, maar het volk van God, door hem samengebracht en gevormd uit vrouwen en mannen van alle volkeren op aarde. Het beginsel dat hen verenigt is geen taal, cultuur of etnische afkomst, maar het geloof in Christus. Daarom is de kerk, volgens een prachtige uitdrukking van het concilie, de vergadering van allen die in het geloof hun blik richten op Jezus. Het is een messiaans volk, juist omdat het Christus, de Messias, als hoofd heeft. Wie tot dit volk behoren, beroemen zich niet op verdiensten of titels, maar enkel op de gave dat zij in Christus en door hem dochters en zonen van God zijn. Boven iedere taak of functie gaat het er in de kerk om dat men in Christus is ingeplant en door genade kind van God is. Dat is ook de enige eretitel die wij als christenen mogen zoeken. Wij zijn in de kerk om onophoudelijk het leven van de Vader te ontvangen en te leven als zijn kinderen, als broeders en zusters onder elkaar. Daarom is de wet die de relaties in de kerk bezielt de liefde, zoals wij die in Jezus ontvangen en ervaren. Haar doel is het rijk van God, waarheen zij samen met de hele mensheid op weg is. Verenigd in Christus, Heer en Redder van iedere man en vrouw, kan de kerk zich nooit in zichzelf opsluiten. Zij staat open voor iedereen en is er voor iedereen. Als gelovigen in Christus tot haar behoren, herinnert het concilie ons eraan dat alle mensen geroepen zijn tot het nieuwe volk van God te behoren. Daarom moet dit volk, terwijl zij één en enig blijft, zich uitstrekken over de hele wereld en alle tijden, opdat het voornemen van Gods wil vervuld wordt. Hij heeft immers in het begin de menselijke natuur als één geschapen en wil zijn vertrooide kinderen bijeenbrengen. Ook zij die het evangelie nog niet hebben ontvangen, zijn dus op een of andere wijze gericht op het volk van God. De kerk, die meewerkt aan de zending van Christus, is geroepen het evangelie overal en aan iedereen te verkondigen, zodat iedere mens in contact kan komen met Christus. Dit betekent dat er in de kerk plaats is en moet zijn voor iedereen. Iedere christen wordt geroepen het evangelie te verkondigen en getuigenis te geven in elke omgeving waarin hij of zij leeft en werkt. Zo toont dit volk zijn katholiciteit. Het ontvangt de rijkdom en de gaven van verschillende culturen en biedt hun tegelijk de nieuwheid van het evangelie aan, die zuivert en verheft. In dit verband is de kerk één, maar omvat zij allen. Een groot theoloog beschreef haar zo: de ene ark van het heil moet alle menselijke verscheidenheid in haar wijde ruimte opnemen. De ene feestzaal, het voedsel dat zij uitdeelt, is geput uit heel de schepping. Het naadloze kleed van Christus is tegelijk, en dat is hetzelfde, het veelkleurige kleed van Jozef. Genesis 37, vers 3. Het is een groot teken van hoop, vooral in onze tijd, die door zoveel conflicten en oorlogen wordt getekend, te weten dat de kerk een volk is waarin vrouwen en mannen van verschillende nationaliteiten, talen en culturen samenleven in het geloof. Dit teken staat midden in de mensheid, een herinnering en tegelijk een profetie van de eenheid en vrede waartoe God de Vader al zijn kinderen roept. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 11 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 3 van Lumen Gentium met de titel De Kerk is het volk van God, geroepen uit alle volken. Volgende keer gaan we verder met deel 4.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. De koningin snoof. Schei uit met galmen over je dochter in mijn paleis, alsjeblieft. Die muren hebben oren voor het geval dat je dat vergeten bent. En een zekere persoon is nog steeds op Kushitische grond. Let nog een paar dagen op je woorden. Neem het niet kwalijk, Kandake. Deze jonge vrouw heeft dringende informatie betreffende uw veiligheid. Oh, mijn veiligheid. Ik dacht dat het haar magere nek is die we probeerden te beschermen. Ze pakte een delicate waaier van zilveren rollen en wuifde ermee voor haar gezicht. Nou, meisje, wat is dat dan voor belangrijke informatie die je voor mij hebt? Caroline voelde de spanning in Theo naast haar. Ze gaf een kneepje in zijn arm voordat ze hem losliet en naar voren trad. Het spijt me te moeten zeggen, mevrouw, dat uw koninklijke nek in veel groter gevaar is dan de magere van mij. Ze probeerde haar stem vast te laten klinken. Is dat zo? Uwe majesteit, ik vrees dat er een samenzwering is om u te vermoorden. Het gezicht van de koningin bleef uitdrukkingsloos, maar haar ogen werden een fractie groter en ze drukte haar vingers met lange nagels tegen de troon. Verklaar je nader, gromde ze. Caroline schraapte haar keel. Ik heb een gesprek afgeluisterd tussen twee mannen in uw paleis. Eén van hen was uw schatbewaarder Sissen. Een spiertje trok in de mondhoek van de koningin. Caroline's mond werd droog. Ze dwong zichzelf om door te gaan. Sissen en zijn metgezel spraken over uw reis in het voorjaar op het koninklijke schip die was afgelast. Toen hadden ze u aanvankelijk willen doden. Sissen drong erop aan geduld te hebben totdat u deze maand met het schip zult reizen. Ze zijn van plan het schip tot zinken te brengen. En u erbij, zodat het op een ongeluk lijkt. De donkere ogen schoten vuur. De koningin vloog op. Al haar koninklijke trekken drukte verontwaardiging uit. Caroline deed haastig een stap naar achteren en leunde tegen Theo's geruststellende warme lichaam. Natemahar had gelijk. De Kandake wist niets van de samenzwering af. Wat betekende dat ze geen reden had gehad om een moordenaar achter Caroline aan te sturen? Is die ellendeling van plan me te verdrinken? Schreeuwde de koningin, haar stem scherp als een scheermes. Ja, mevrouw, u en uw schip. Ik hou van dat schip. Ze hield haar adem even in. Wacht, wanneer heb je dat gesprek afgeluisterd? Caroline kromp in elkaar. Uwe majesteit, Kandake, bedoel ik. De koningin deed een stap naar haar toe. Achter haar stapten drie soldaten met hun hand op een zwaard als één man naar voren. Zeg het dan, meid. In het voorjaar, toen ik in Kush was. Natemahar, brulde de koningin. Wist jij hiervan? Ik heb als van Sissens plot gehoord toen ik Caroline sprak in Rome, Kandake. Daarom hebben we ons zo snel mogelijk naar Kush gehaast. Het is altijd haar bedoeling geweest om uw leven te redden, mijn koningin. O ja? Ze keek Caroline aan. Je vond dit niet het soort nieuws waarmee je onmiddellijk naar mij toe had moeten komen, meid? De koningin keek Caroline met haar donkere ogen doordringend aan. Je vond het gepast om 3 maanden te wachten totdat je mij of zelfs Natemahar ervan op de hoogte stelde dat iemand mij in de Nijl wenst te verdrinken? Ik hoopte dat ik Sissen op andere gedachten kon brengen voordat dit complot te ver ging. op andere gedachten brengen? We hebben het niet over zijn lievelingsbrood. Mijn leven lag in de waagschaal. Ik heb u altijd willen waarschuwen, Kandake, maar destijds vermoedde ik dat Sisen mijn vader kon zijn. Ik vreesde voor zijn leven als ik naar u kwam met het nieuws. De koningin rolde met haar ogen. Kleine dwaas, mompelde ze. Ik hoopte een manier te vinden om u beiden te redden. Nou, dat is je niet gelukt. Nee. Als je geen Romeinse was, snauwde de koningin, dan liet ik je onthoofden voor dat uitstel. Carilinae richtte zich op tot haar volle lengte. Als ik geen Romeinse was, had ik geweten dat Nathema haar mijn vader was, zei ze met al haar waardigheid. Met een gezicht dat onbewogen was als de grote Sphinx van Egypte, installeerde de koningin zich weer op haar troon. Ik zal later over je lot beslissen. Laten we eerst de kwestie van die samenzwering aanpakken. Je zegt dat twee mannen een complot smeden om mij te doden. Wie is de tweede? Neem me niet kwalijk, Kandake. Ik weet de naam van Sisens medeplichtige niet, zei Carilinae. Maar ik zou hem wel herkennen als ik hem weer zie. Beschrijf hem voor me, blafte de koningin. Carilinae deed een poging. De koningin maakte een hakgebaar in de lucht. Dat zouden 50 mannen in dit paleis kunnen zijn. Vertel me iets wat opviel. Droeg hij onderscheidende kleding? Had hij een dunne haarlijn? Scheve tanden, alles wat me kan helpen om hem te herkennen. Carilinae schudde haar hoofd. Ik heb hem maar enkele ogenblikken gezien. Ze fronste haar voorhoofd. Maar hij droeg wel veel sieraden. Kettingen om zijn hals, brede armbanden versierd met edelstenen. Zelfs zijn riem had gouden verfraaiingen. En hij had een bijzondere ring. Een krokodil die op een amethyst bijt. De Kandake zweeg. Toen glimlachte ze. Ik herinner me zo'n ring. Toch heb ik jouw ogen nodig als getuige. Kandake, er moet minstens nog één ander in dit complot zitten, van wie we de naam niet weten, zei Nathema haar. De man die uw schip schade moest toebrengen. Als Carilinae wordt ontmaskerd als de getuige... Ze wuifde hem weg. Voorlopig zullen we haar verborgen houden. Ze wees naar het geborduurde linnen gordijn dat achter haar troon ging. Ze kan erachter gaan staan en vanaf daar de ontwikkelingen gadeslaan. Als de man die ik laat halen diegene is die ze zag met Sisen, zal ze een van mijn wachters sturen om me te waarschuwen. Dank u, Kandake. Mag Theo met me meegaan, vroeg Carilinae. De koningin draaide zich om. Het goud van haar kroon ving het licht van honderden lampen en schitterde als een ster. Theo? Theodotus van Korinthe, Kandake, verduidelijkte Nathema haar. Hij bood ons het gebruik van zijn schip, zodat we op tijd in Meroe konden aankomen om u te waarschuwen. Ik zal wel een fortuin moeten betalen voor zijn dienst. Hij heeft nergens om gevraagd, maar ik heb hem verzekerd dat we ze onkosten zullen vergoeden. De koningin wuifde het weg. Ja, breng de scheepseigenaar en het meisje nu naar mijn geheime kamer. Jullie tweeën verstoppen je daar tot ik je laat halen. Nathema haar, jij blijft bij mij. De koningin knikte naar een lid van de garde dat Carilinae en Theo begeleidde naar een kleine alkoof vlak achter de troon. Het was een verbazend comfortabele plek, ingericht met een bank en met veren gevulde kussens. Een plek die speciaal gemaakt was om te spioneren, besefte Carilinae. Niet veel later weerklonk het geluid van voetstappen in de troonzaal. Een naam werd formeel aangekondigd in het andere vertrek en de wachter wenkte Carilinae naar de rand van het gordijn te komen. Ze stond volkomen stil en tuurde door de kier naar het vertrek daarachter. U zult eenieder vergelden naar zijn werk. Dat staat in Psalm 62, vers 13b. Sissen arriveerde als eerste en het verraste Carilinee toen de koningin hem met een vriendelijke stem begroette. Ik heb je hulp nodig bij een dilemma, schatbewaarder, zei ze. Sissen glimlachte vertrouwelijk. Het is mijn eer om u te bedienen. Een jonge vrouw heeft een opmerkelijke uitspraak tegen je gedaan. Carilinees adem stokte. Waar was die koningin mee bezig? Tegen mij, mijn koningin? Vroeg Sissen. Ze beweert dat je van plan bent mij te doden. Sissen deed een aarzelende stap naar achteren. Om u te doden, Kandaki? Ik heb met mijn eigen ogen gezien dat ze een brief aan je probeerde te geven. Dus de vraag wordt, maakte zij deel uit van dit complot en is ze van gedachten veranderd vanwege een of andere verdeeldheid tussen jullie? Of is ze onschuldig en in je val getrapt? Carilinee voelde Theo naast zich verstijven. Ze pakte met trillende vingers zijn hand. Ik ben de enige onschuldige hier, zei Sissen met gekmakend veel zelfvertrouwen. Kennelijk schokte de beschuldiging hem niet. Waarom zou ik plannen smeden tegen mijn dierbare koningin? Ik beloof u mijn trouw. Wie is die meid die het waagt mij te belasteren met haar beschuldigingen? De koningin haalde haar schouders op. Ze is niet belangrijk. Het saillante punt is de beschuldiging die ze tegen je inbrengt. Waar is haar bewijs? Ze heeft zeer specifieke bijzonderheden gegeven over tijd en plaats. Sissen fronste zijn wenkbrauwen. Allemaal leugens. Ik ben de rest van de maand juli niet eens in Kush. Morgenochtend vertrek ik naar Egypte. Mijn plannen staan al maanden vast. Hoe zou ik een aanslag op u kunnen plegen wanneer ik niet eens hier ben? Ik heb nooit gezegd dat de aanslag in juli zou plaatsvinden. Sissen verblikte. Op dat moment werd de andere man aangekondigd. Carilinee herkende hem onmiddellijk. De nasale stem, het norse gezicht, de schitterende sieraden. De wachter in de alkoof keek haar aan om bevestiging. En ze knikte ernstig en de soldaat glipte de troonzaal in om de koningin in het oor te fluisteren. Jullie tweeën kennen elkaar, geloof ik, zei de koningin. Op Sissens knappe gezicht verschenen zweetdruppeltjes. We hebben elkaar ontmoet hier in dezezelfde troonzaal. En was het in deze troonzaal dat jullie beraamd hebben om u te verdrinken? U te verdrinken? De nasale stem klonk paniekerig. U te verdrinken? Herhaalde hij. Nooit, mijn koningin. Ik heb een getuige die anders beweert. Leugens en verzinsels, snauwde Sissen. Een wachter glipte zachtjes de zaal binnen en naderde de koningin. Hij sprak zacht, zodat alleen zij het kon horen. Ik begrijp het, prevelde ze. Ze richtte haar aandacht op de mannen voor haar en zei, mijn koninklijk schip heeft klaarblijkelijk zware schade opgelopen. Hinderlijk genoeg is de schade voor de doorloopse toeschouwer verborgen. Maar 1 uur op de rivier in dit seizoen van overstromingen en het zou zeker zinken. Ze boog zich naar voren. Carilinee kon haar gezichtsuitdrukking niet zien van waar ze stond. Maar ze kon Sissen duidelijk zien. En hij wankelde. De schade aan mijn schip is opzettelijk toegebracht, zei de koningin onheilspellend kalm. Iemand heeft mijn prachtige boot met een bijl bewerkt. Dat jullie mij wilden verdrinken is 1 ding, maar jullie wilden mijn schip verwoesten. Ik had niets te maken met die gruweldaad, riep Sissen uit, en hij deed een stap bij zijn medeplichtige vandaan.
1: U kunt mij niet de schuld geven,
0: schreeuwde zijn met sieraden behangen medeplichtige. Het is die meid. Sissen deed een stap dichter naar de troon. U zei zelf dat u haar verdacht. Dat is door haar toedoen. Ik zei dat ik gezien heb dat ze je een brief wilde geven. Als zij schuldig is, dan jij ook. Het kan niet allebei, schatbewaarder. Sissens gezicht vertrok van wanhoop. Ik had niets met haar te maken. Vraag haar waarom ze onder valse voorwenselen uw paleis is binnengedrongen. Vraag haar waarom ze stiekem binnen is gekomen en deed alsof ze een bediende was, terwijl ze de kleindochter is van... Zwijg, beet de koningin hem toe. Onmiddellijk drukte een van de wachters de punt van een speer onder Sissens keel en legde hem doeltreffend het zwijgen op. Je bent een glibberig serpent, maar je bent niet erg slim. Te bedenken dat ik je de leiding heb gegeven over de schatten van Kush. Met je eigen verdediging heb je je in de knoop gedraaid. In je radeloosheid om een ander jouw schuld in de schoenen te schuiven, heb je het verhaal van het meisje bevestigd. Caroline ontspande. Voor het eerst, sinds ze het schip hadden verlaten, lukte het haar om haar longen vol te zuigen. De koningin dacht dus toch niet dat ze bij de samenzwering betrokken was. Ze hoorde de mannen ontkennen hun kreten om genade. Caroline begon te rillen nu ze gedwongen was de wanhopige smeekbeden van de intriganten aan te horen, terwijl ze gearresteerd werden en de troonzaal uitgesleept. Ze draaide zich in Theo's armen en kroop dicht tegen hem aan. Wat denk je dat ze met hen zal doen? Dat is niet aan jou om te dragen, schat. Je hebt haar leven gered. Dat is alles wat Yeshua van je vroeg. Nu moet je het lot van die mannen aan hem overlaten. Ze herinnerde zich dat Hermione had gezegd dat ze misschien niet de macht had om zowel Sissen als de koningin te redden. Caroline hield Theo steviger vast en wist dat hij haar niet alleen omringde met zijn armen, maar ook met gebed. Toen het stil werd in de troonzaal en de echo's van de kreten van de veroordeelde mannen wegstierf in de gangen van het paleis, liet de koningin Caroline terugkomen. Theo en Caroline bogen voor de Kandake, die met een kaarsrechte rug en een gezicht als van steen op het puntje van haar troon zat. Caroline keek naar haar ondoorgrondelijke trekken. De donkere ogen verraden een storm van ingehouden woede en van nog iets, pijn. De koningin keek naar het jonge paar. Haar gezicht verzachtte. Het is nooit makkelijk om een man de dood in te sturen, zei ze. Dit zul je je hele leven bij je dragen, Caroline. Ja, Kandake, fluisterde ze. Maar draag dan ook dit. Je hebt niet alleen mijn leven gered, maar ook de vrede van Kush. Want als ik een gewelddadige en ontijdige dood zou sterven, dan zou dit land in een burgeroorlog verwikkeld raken. Waarom hebben ze het gedaan? Vroeg Caroline met droge lippen. Het dwarsboomde ambitie kan iets ziekelijks worden. Ik heb hem niet gegeven waar hij om vroeg. Een hoge positie voor de een en een lucratieve deal voor de ander. Ik heb hun verlangens gedwarsboomd. Ze vonden dat ik daarom moest sterven. Haar gezichtsuitdrukking veranderde. Je moet blij zijn dat Sissen je vader niet is. Heel blij, majesteit. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
2: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Fox Brasiliensis zingt Domine ne Mineris van componist Emerico Lobo de Mesquita.

Heer, laat mij geloven in uw aanwezigheid, hier en nu, diep in mij. Laat mij rust vinden in u. Laat mij luisteren naar uw woord. Geef dat ik bidden mag.

0: De lezing van vandaag komt uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 4, vanaf vers 16.
1: Jezus kwam ook in Nazareth, waar hij was opgegroeid. En volgens zijn gewoonte ging hij op Sabbat naar de synagoge. Toen hij opstond om voor te lezen, werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd. En hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: De geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden. En ze zeiden: Dat is toch de zoon van Jozef? En hij zei tegen hen: Ongetwijfeld zullen jullie me dit gezegde voorhouden: Genees, Heer, genees uzelf. Doe alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Kafarnaüm gebeurd is, ook hier in uw vaderstad. Hij vervolgde: Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad, maar ik zeg het jullie zoals het is. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef en er in het land een grote hongersnood uitbrak, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia niet naar één van hen gezonden, maar naar een weduwe in Sarepta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël met een huidziekte die hen onrein maakte. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naaman. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok.

aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven. Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan. Hoe komt deze tekst uit de schrift vandaag in jouw leven tot vervulling? Kun je een onderdeel van je leven bedenken waarin God je heeft bevrijd of je ogen heeft gegeven om iets te zien en te begrijpen? Laat toe dat een herinnering in je boven komt drijven en dank God dat zijn geest aan het werk is in je leven.

Is er op dit moment een aspect van je leven waar je je bewust van bent dat je bevrijd moet worden? Of dat je wijsheid nodig hebt om het te zien en te begrijpen? Sta gewoon toe dat de vraag tot je doordringt en zie wat er tevoorschijn komt. Als er iets naar boven komt, spreek er dan met Christus over. En vraag hem om je te bevrijden en je het inzicht te geven dat je nodig hebt.

0: Luister opnieuw naar het evangelie en hoor Christus heel duidelijk verkondigen waartoe de Geest hem heeft gezalfd.
1: De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Hij rolde de boekrol op, gaf hem terug aan de dienaar en ging weer zitten. De ogen van alle aanwezigen in de synagoge waren op hem gericht. Hij zei tegen hen: "Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan." Allen betuigden hem hun bijval en verwonderden zich over de genaderijke woorden die uit zijn mond vloeiden.

Nodig Christus in je eigen woorden uit om je te bevrijden van wat je belet om vandaag je beste zelf te zijn.

0: Eer aan de Vader, en de Zoon,
1: en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin,
1: en nu en altijd,
0: en in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De slaven, de dwaalleraars. Veelgeliefde. Zij die als slaven hun juk te dragen hebben, moeten hun meesters alle eer waardig achten. Anders zal men kwaad spreken van onze God en van de christelijke leer. Zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minder achten, omdat ze hun broeders zijn. Ze moeten hen integendeel des te trouwer dienen, omdat zij die van hun dienst profiteren, één zijn met hen in geloof en liefde. Zo moet je leren en vermanen. Wie een afwijkende leer verkondigt en zich niet houdt aan de gezonde beginselen van onze Heer Jezus Christus en de leer van onze godsdienst, is een verwaand mens, zonder werkelijke wetenschap, maar met een ziekelijke belangstelling voor twistvragen en woordenstrijd. Hieruit kan niets anders voortkomen dan afgunst, oneenigheid, gelaster,

Het werk van mensen van wie de geest verward is en van de waarheid verstoken. Zij zien in de godsvrucht een bron van inkomsten. Nu brengt de godsvrucht ongetwijfeld grote winst, maar alleen voor hem die tevreden is met wat hij heeft. Want wij hebben in deze wereld niets meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Als wij voedsel en kleding hebben, moet ons dat genoeg zijn. Zij die zich willen verrijken, vallen in verzoeking en in de strik van allerlei dwaze en kwalijke begeerten die een mens in verderf en ondergang storten. Want de geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door deze hartstocht zijn sommigen al van het geloof afgedwaald en hebben zich afgemarteld met kwellingen zonder tal. Tweede lezing uit de geschriften van de heilige priester Vincentius van Lera. De ontwikkeling van de christelijke leer. Is binnen de kerk van Christus een ontwikkeling in de leer niet mogelijk? Zeker, en wel in grote mate. Wie is immers zo afgunstig op de mensen en zo vol haat jegens God dat hij deze ontwikkeling probeert te verhinderen? Maar dan moet het wel een ontwikkeling van het geloof zijn en geen verandering. Er is sprake van een ontwikkeling als iets innerlijk groeit. Van verandering echter, als het een uit het ander tot iets nieuws omgevormd wordt. Daarom moeten we bij het voortschrijden van de tijd en de jaren, zowel bij de enkeling als bij allen, zowel bij één persoon als in de gehele kerk, inzicht, kennis en wijsheid in hoge mate groeien en zich krachtig ontwikkelen. Maar dit vindt dan wel in elk geval plaats binnen de gestelde grenzen, dat wil zeggen, binnen dezelfde leer, met dezelfde betekenis en dezelfde inhoud. De ontwikkeling van de godsdienst volgt dezelfde weg als die van het lichaam. Ook al groeien en ontwikkelen zich in de loop van de jaren de delen van het lichaam, toch blijft het lichaam altijd wat het was. Er is een groot verschil tussen de bloei van de jeugd en de rijpheid van de ouderdom. Toch gaat het bij iemand die nu een grijsaard is, maar vroeger een jonge man, om één en dezelfde persoon. Ook al verandert de gestalte en het uiterlijk van de ene man, toch blijft hij in wezen en persoon dezelfde. De ledematen van een zuigeling zijn klein. Die van jonge mensen komen tot volle groei, maar het blijven steeds dezelfde ledematen. Het aantal ledematen is bij een kind gelijk aan dat bij een volwassen. Als er dan op rijpere leeftijd nog iets tot ontwikkeling komt, dan was dat reeds aanwezig in de kiem. Er ontwikkelt zich dus op latere leeftijd niets nieuws dat tevoren al niet bij het kind verborgen aanwezig was. Daarom kan er geen twijfel over bestaan dat bij de ontwikkeling van de mens deze wetmatige en juiste regel gevolgd wordt. En bij de groei deze steeds geldende en toch zo schitterende ordening gehandhaafd blijft. Met de leeftijd ontwikkelen zich bij een volwassene altijd die delen die door de wijsheid van de schepper bij een kind reeds tevoren gevormd zijn. Indien echter een menselijke gestalte gedurende het leven in een geheel andere gedaante verandert, of het aantal ledematen toeneemt of vermindert, dan moet het hele lichaam ofwel te gronde gaan, ofwel monsterachtige trekken aannemen, of in elk geval verzwakken. Zo moet ook de christelijke leer deze wetten van de ontwikkeling volgen. Met de jaren moet de leer versterkt worden. Met de tijd moet hij uitgroeien en tenslotte zich vervolmaken. Onze voorouders hebben destijds op deze akker van de kerk

0: het zaad van het geloof als tarwe gezaaid. Het zou toch onbillijk en ongerijmd zijn als wij, hun nakomelingen, in plaats van de tarwe van de zuivere waarheid van het geloof, het onkruid van dwaling en bedrog zouden oogsten. Het is veeleer juist en logisch dat er geen tegenstelling is tussen begin en einde. En dat wij van de korenhalmen van het onderricht de rijpe tarwe van de leer oogsten. Wat zich in de loop van de tijd uit het gezaaide heeft ontwikkeld, moet aldus op gelukkige wijze veredeld worden.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent deze morgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7 uur. Vandaag is het maandag 31 augustus, in de 22e week door het jaar. De ochtend is een prachtig moment om in stilte en dankbaarheid te beginnen. Wij nodigen u samen uit om God te loven door het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. Antifoon bij de uitnodiging 899. De hymne 701. De psalmen en antifonen van de maandag van de tweede week 902. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek, psalmen en antifonen maandag van de tweede week, 173. Of op de getijden gebeden app van de Tiltenberg. Wij wensen u vanuit Hoensbroek veel devotie toe. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als eens in Meriba, zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tachten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laat ons de Heer met gejubel begroeten, hem met liederen eren.
0: O hemelslicht, dat God ons geeft. licht dat in licht zijn oorsprong heeft. O Zoon, o zuivere fontein, ons daglicht, onze zonneschijn.
1: Ja, onze zon die stralend staat, die dag en nacht niet ondergaat. Geef dat uw geesten allen tijd in licht en waarheid ons geleidt.
0: Wij roepen ook de Vader aan, de Vader die ons bij kan staan, die in het licht zijn woning heeft, dat Hij ons onze schuld vergeeft.
1: Dat Hij ons leidt, en zie wij zijn naar ziel en lichaam waarlijk rein, en door een groot geloof vervuld, bevrijd van dwaling en van schuld.
0: Als Christus onze spijze is, en het geloof tot laven is, dan schenkt de Geest ons goede wijn. We zullen nuchter dronken zijn.
1: Een lichte dag zij ons bestaan, nog schuchter in het open gaan. Vol warm geloof als het middag is, en zonder nacht of duisternis.
0: De dageraad, verrijs zo schoon. O onze Zoon, des Vaders Zoon. De Vader is in u. En gij zit aan Vaders rechterzij. Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Zoals het hert de beekjes zoekt, zo zoekt mijn geest naar u, mijn God.
1: Mijn ziel heeft dorst naar God, de God die leeft. Zal ik hem ooit bereiken en zijn aanschijn zien?
0: Mijn tranen zijn mijn brood geworden, dag en nacht. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
1: Ik denk eraan met weemoed in het hart, hoe ik naar God verblijf trok in de mensenstroom.
0: Ik liep vooraan in deze feestdoet mee, terwijl rondom mijn lof en jubel klonken.
1: Waarom zijt ge bedroefd, mijn ziel? Waarom opstandig? Vertrouw op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God.
0: In mijn neerslachtigheid denk ik aan u. In het Jordaanland op de heuvels bij de Hermon.
1: Daar roept de ene bergbeek tot de ander, met het geklater van een waterval. Zo valt ook over mij uw stortvloed neer.
0: Bij dag verleent de Heer mij zijn genade, en in de nacht prijs ik de God die leven geeft.
1: Ik zal hem zeggen, gij mijn rots, vergeet gij mij? Waarom dan loop ik treurig rond, door vijanden gekweld?
0: De hoon van mijn bestrijders pijnigt mijn gebeente. Want aldoor vragen zij, waar is uw God?
1: Waarom zijt gij bedroefd, mijn ziel? Waarom? Opstandig. Vertrouw op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn redder en mijn God.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zal ik de Heer ooit bereiken en zijn aanschijn zien? Toon ons, Heer, het licht van uw erbarmen. Wees ons barmhartig God en Heer van het heelal. Sla acht op ons, toon ons het licht van u erbarmen.
1: Vervul de volken met ons zag voor u, de volken die naar u niet omzien.
0: Opdat zij weten dat naast u geen God bestaat, en overal uw grote daden gaan verhalen.
1: Hef tegen vreemde volken uw hand op, zodat uw macht ook zichtbaar wordt voor hen.
0: Zoals zij hier bij ons uw heiligheid ontwaren. Zo zullen wij bij hen uw glorie zien.
1: Dan weten zij, zoals ook wij het weten, dat er geen God is, Heer, dan gij alleen.
0: Hernu uw tekenen, herhaal uw wonderdaden. Toon ons uw meesterhand, de sterkte van uw arm.
1: Breng Jacob's stammen weer bijeen. Geef hun het erfdeel van voorheen terug.
0: Ontferm u, Heer, over het volk naar u genoemd. En over Israël, uw eerstgeborene.
1: Ontferm u over deze stad door u geheiligd. Jeruzalem, de plaats waar gij vertoeft.
0: Laat Sion van uw majesteit vervuld zijn. Uw tempel van de glorie van uw naam.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Toon ons, Heer, het licht van uw erbarmen.
0: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. De hemel verkondigt Gods heerlijkheid. Het uitspansel toont ons het werk van zijn handen.
1: De dag roept het toe aan de volgende dag. De nacht geeft het door aan de nacht.
0: Geen woord wordt gesproken. Geen stem weerklinkt. Geen enkel geluid is te horen.
1: Toch klinkt over heel de aarde hun roep. Een boodschap dringt door tot de rand van de wereld.
0: Daar plaatste de Heer een tent voor de zon, zoals een bruidegom komt uit zijn bruidsvertrek. Zo begint zij onstuimig haar baan.
1: Vanaf de hemelrand klimt zij omhoog en daalt weer af naar de andere einde. Geen schepsel ontkomt aan haar gloed.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geprezen zijt gij, Heer, in de koepel des hemels. Zodra uw woord mij bereikte, verslond ik het. Het was mijn vreugde. Het maakte mij zielsgelukkig. Ik draag immers uw naam, Heer, God van de legerscharen. Jubel, gerechtige voor de Heer, rechtschapene past in lofzang.
1: Jubelt, gerechtige voor de Heer, rechtschapenen past in lofzang.
0: Zingt voor hem in nu gezang.
1: Rechtschapenen past in lofzang.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Jubelt, gerechtige voor de Heer, rechtschapenen past in lofzang.
0: Geprezen zij de Heer, omdat hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In Redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David, zijn getrouwe.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: Deed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geprezen zij de Heer, omdat hij naar ons omziet en ons bevrijdt. Onze Verlosser heeft ons gemaakt tot een koninklijk geslacht van priesters, om aan God welgevallige offers te brengen. Bidden wij daarom.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Heer Jezus, priester in eeuwigheid, gij maakt ons tot Gods eigen volk. Laat ons datgene doen wat de Vader wel gevallig is.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Schenk ons de vruchten van de geest, goedheid, zachtmoedigheid en geduld.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Laat ons u beminnen, zodat uw liefde ons vervult. En laat ons het goede doen, zodat ons leven een lofzang wordt voor u.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Leer ons oog te hebben voor de noden van anderen en mee te werken aan hun geluk.
1: Heer, bewaar ons in uw dienst.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, gij laat ons het begin van deze dag beleven. Behoed ons met uw heilzame kracht, zodat wij vandaag niet neigen naar het kwade, maar altijd uw gerechtigheid volbrengen in ons denken, spreken en doen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. We wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 22e week door het jaar leidt de kerk ons binnen in de viering van de heilige geheimen met een tekst uit Psalm 47. Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. En men sprak over hem in heel de streek. Hij trad nu op als leraar in hun synagogen en werd algemeen geprezen. Zo kwam hij ook in Nazareth waar hij was grootgebracht. Hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikte hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: De geest des Heren is over mij gekomen, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en een blinde dat ze zullen zien, om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen op hem gevestigd. Toen begon hij hen toe te spreken. Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: Is dat dan niet de zoon van Jozef? Jezus zei hun: Natuurlijk zult ge mij dit spreekwoord voorhouden: Genees, Heer, genees uzelf. Doe al wat naar wij hoorden in Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad. Maar hij gaf er dit antwoord op: Voorwaar, ik zeg u, geen profeet is heilzaam voor zijn eigen vaderstad. En het is waar wat ik u zeg. In de tijd van Elia immers, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia tot niemand van hen gezonden, maar wel tot een weduwe te Sarepta in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël. Toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naaman. Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen hem de stad uit en dreven hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop een stad gebouwd was om hem daar in de afgrond te storten. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, die thans zijn woord gaat spreken tot mij. We moeten leven in het nu-moment. Alle gedachten aan verleden en toekomst weg. Alleen Jezus. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden. Even stil blijven staan. De blik omhoog. Zien hoe hij mij ziet. En wat hij ervoor over heeft gehad om bij mij te zijn. Daarvoor heeft hij de intimiteit met zijn eigen stadgenoten, met zijn eigen kring, moeten opgeven. Want als er staat, hij ging midden tussen hen door en vertrok, dan betekent dat dat hij naar anderen is gegaan. Andere steden, andere gezinnen, andere families, andere mensen. En dat hij nu naar ons is gegaan, naar mij, op dit ogenblik. In een gebaar mijn eerbied tot uitdrukking brengen en daardoor ook laten groeien.
dan het gebed ingaan in de houding die mij het meeste helpt om in het besef van zijn aanwezigheid te blijven. En dan vraag ik om de genade dat heel mijn leven mag zijn zoals ik nu ben. Zodat heel mijn leven gebed wordt in dienst van God. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Wie het dichtste bij het heil schijnen te zijn, staan er soms het verste vanaf. Zoals de inwoners van Nazareth. En wie er het verste vanaf lijken te staan, zoals de melaatse Naaman uit het heidense Syrië en de arme weduwe van het heidense Sarepta, staan er in feite het dichtste bij. En die geschiedenis herhaalt zich zo vaak dat Jezus er een regel van heeft gemaakt. Denk eraan, er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn. En dan de plaats zien. Want de geschiedenis geschiedt steeds ergens op een bepaalde plaats. En hier is dat het stadje Nazareth, gebouwd tegen de helling. En in die stad de synagoge. En daar worden zij en wij voor een keuze geplaatst. Aanvaarding of afwijzing van Jezus als persoon. Tot val of opstanding. Er moet dus gekozen worden. Maar wat ik verlang. De bijzondere genade van een innerlijke kennis van Christus. Om hem meer lief te hebben en te volgen. Dit evangelie waarschuwt ons dat er nogal wat obstakels zijn om Jezus te leren kennen. Jezus en de kerk hebben bepaalde kanten die bij ons mensen afkeer en zelfs agressie oproepen. De overweging. Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan, zegt Jezus. Hij citeert een passage uit de profeet Jesaja. En het woord van God, gesproken in het oude verbond, gaat daarmee in Jezus in vervulling. Dit woord van God en alle woorden van God. Want in Jezus spreekt God zijn definitieve woord. In Jezus spreekt God zich helemaal uit. In Jezus spreekt God ons toe, zoals hij destijds zijn stadgenoten in Nazareth toesprak. Jezus zei, het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan en allen betuigden hem hun instemming. Het woord van God ging er bij hen in, raakte hun hart en ze zeiden er ja op. Het is helemaal waar. Het wordt waar in ons. Het wordt werkelijkheid in ons en in mij. Overal waar je tegenwoordig komt, staat de radio aan. Met muziek, met nieuws. Maar in de kerk staat God aan. Mensen in de wereld praten maar door of er nu iemand luistert of niet. Ze staan soms aan als de radio. Maar God spreekt niet zomaar. Hij richt zich tot mensen. En niet tot mensen in het algemeen, maar tot iedere mens persoonlijk. Tot elk op de manier die bij hem past. Zoals heel die gemeenschap van de bewoners van Nazareth op een heel eigen manier werd aangesproken door het woord van Jezus, door het woord van God. Dat woord zoekt zijn vervulling. Dat woord zoekt opnieuw vlees aan te nemen, zoekt opnieuw mens te worden. Hoe meer je ervoor openstaat, ja en amen zegt, je instemming betuigt, des te meer vrucht zal Gods woord in je leven afwerpen. En een van de vruchten van het woord van God is dat hij je vrij maakt. Zoals Jezus zegt, de geest van de Heer is over mij gekomen om aan gevangenen de vrijlating bekend te maken. Hij maakt je vrij van de gevangenis waarin je zit opgesloten. Vrij van je neiging mensen etiketten op te plakken, in hokjes op te sluiten, mensen op te sluiten in hun gedrag, hun uiterlijk en ongeordendheden.
vrij van onze neiging ook te denken, ja, die is nu eenmaal zo, die doet nu eenmaal zo, eenmaal een dief, altijd een dief. Hij maakt je dus vrij van de dingen waarin je jezelf gevangen houdt. Laat je door Jezus vrijmaken. Laat je uit de gevangenis van je ik bevrijden. Een andere vrucht van het woord van God is, blinden doet hij zien, aan blinden dat zij zullen zien. Heb dus geduld met mensen die niet zien. Hij zal ze ziende maken. En tenslotte om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Jezus kondigt een heilig jaar aan. Het ligt nog redelijk vers in onze herinnering. Wat een grote genade het jubeljaar 2000 voor heel de kerk en voor heel de wereld is geweest. Als Jezus een heilig jaar aankondigt, wordt ons toch zoveel aangeboden. Zet je leven, zet je hart wijd open. Zijn genade gaat alle perken te buiten. Denk niet wat mogelijk is en onmogelijk. Het gaat je grenzen te buiten. Niemand heeft er een voorstelling van. Arme mens, voel je toch rijk met de blijde boodschap van het evangelie? Zegt hij toch om een arm in de blijde boodschap te verkondigen? En dat je dus een arm gevoel krijgt met je rijkdom en een rijk gevoel met je armoede. Want samen met het woord zendt Jezus zijn heilige geest. De geest des Heren is over mij gekomen en zo komt hij ook over ons. Hij zegt niet alleen iets, zijn woord stroomt binnen de bedding van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, binnen de bedding van de liefde tussen de Zoon en de Vader. Daarin worden wij opgenomen, als Jezus zijn woord tot ons spreekt. Het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, zegt Sint Jan, is geen ander dan ons geloof. Ons geloof dus in de Heilige Geest, in de liefde waarmee God ons lief heeft. Het schriftwoord dat gij zojuist hebt gehoord, is thans in vervulling gegaan. Thans, dat zei Jezus toen. En dat zegt de priester elke keer wanneer hij het evangelie heeft voorgelezen, misschien met andere woorden, maar met dezelfde lading. Dit is het woord van God, of zo spreekt de Heer. Het woord van God maakt door Jezus geschiedenis. Jezus leeft voort in de kerk. God blijft dus maar geschiedenis maken door de kerk. Ik word nog steeds onmiddellijk door God aangesproken. Bij het luisteren naar het evangelie moet ik er wel op rekenen dat Jezus twee kanten heeft. Een heel aantrekkelijke kant, waardoor hij je voor zich inneemt, en een afstotelijke kant. Eerst de aantrekkelijke kant. Allen betuigden hem een instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Mooie getuigenis van Jezus' vermogen om de harten voor God te winnen is er in de schrift niet te vinden. Wel zijn er vele andere getuigenissen die ons minder sterk hetzelfde zeggen. Allen die hem, de 12-jarige Jezus, hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. De genade maakt zijn mens zijn transparant. En dat oefent op mensen een bijna magische aantrekkingskracht uit. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezaret, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Maar als Jezus weigert de rol over te nemen die ze hem toeschuiven, de rol van wonderdoener, van wereldverbeteraar, van boven lijden en dood verheven supermens, als hij gewoon zichzelf blijft, zich niet wil aanpassen aan hun belangen en hun verwachtingen, maar in tegendeel verlangt dat zij zich aanpassen aan hem, dan stoten ze hem uit. Nu uit Nazareth, later in Jeruzalem. Dan slaat het hele volk zelfs om, als een blad aan een boom, en wordt hun hosanna tot kruisigen. Luid, schreeuwend, bleven zij echter zijn kruisiging eisen en hun geschreeuw gaf de doorslag. Wat is nu
het aanstotelijke in Jezus. De steen des aanstoots is de eenvoud van Jezus. Zijn gewoon mens zijn. Ze zeiden, is dat dan niet de zoon van Jozef? We kijken dus een beetje op hem neer. Ze zijn blasé. En dat komt gauwer voor dan je denkt. Want het is een gave om familie van Jezus te zijn en mede-inwoner van de stad Nazareth. En het is ook voor ons een voorrecht van huis uit het geloof te mogen hebben. Maar het is ook een opgave. Want aan Jezus en zijn evangelie wen je nooit. Het is zaak zich steeds opnieuw te bekeren. Zoals er dan ook staat, hij ging midden tussen hen door en vertrok. Jezus gaat weg en elders gaat hij door. En zo komt het evangelie steeds verder. De vervolging joeg de eerste christenen buiten Israël en het is een vast patroon geworden. De Samaritanen ontvingen hem niet, daarom vertrokken zij naar een ander dorp. Jezus zit aan niets vast, niet aan zijn vaderstad, niet aan zijn eer. Hij zit alleen maar aan ons vast. Aan het einde het ritme vertragen, zodat we de gewonnen diepte niet verliezen, maar over de rand van de gebedstijd meenemen. Een goede manier is gesprekjes voeren met Maria, de moeder van Jezus, die ook onder de Nazareners aanwezig is geweest, en dan met Jezus, vertrouwelijk en eerbiedig. Tenslotte me door Jezus naar de Vader laten brengen en een Onze Vader bidden.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: En van harte een goedemorgen hier bij Goedemorgen Radio Maria. Ja, en als u inderdaad luistert en nu mijn stem hoort, dan weet u dat het nieuwe seizoen is begonnen. Want Goedemorgen Radio Maria heeft natuurlijk even een pauze gehouden tijdens de maanden juli en augustus. Om de mensen hier bij Radio Maria ook de gelegenheid te geven om even op vakantie te gaan, wat dingen voor te bereiden voor bijvoorbeeld dit nieuwe seizoen en zo voort. Nou, maar nu zijn we er weer. Tenminste, we zijn er bijna allemaal weer. Want normaaliter op de maandagochtend zit Christina hier. Nou, dat is volgende week weer het geval. Op de maandag. Ze komt van de week terug. Dus niet getreurd. Maar wij starten vandaag. En ik zou graag willen beginnen met het toewijdingsgebed van Radio Maria. Het is het bekende gebed, tenminste, denk voor veel luisteraars inmiddels wel, van Radio Maria. Dat speciaal is geschreven voor Radio Maria, gemaakt. En ook in alle talen waar Radio Maria wordt uitgezonden, is vertaald. Ja, het wordt dus over de hele wereld gebeden. En ik wil dat ook graag doen. En mocht u willen meebidden, het staat helemaal achter in het boekje Bidden met Radio Maria. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van en naar het heil dorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en luisteraars die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht. Vanuit elk volk en elk land wijden wij onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen, nederig en gelovig, aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel, o Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken, de eenzamen en de bedrukten, en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid, hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gaven van onze levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft, snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, en dat dit prachtige gebed en de bede die daar ook in uitgesproken wordt, dat die ons natuurlijk mag begeleiden. En niet alleen maar de mensen die hier in de studio iets doen of op afstand als vrijwilliger, maar ook voor u als luisteraar natuurlijk. We hebben geprobeerd om in de zomer ook heel mooie programma's te laten horen. Veel daarvan had u wellicht al eens eerder gehoord, maar ja, als een goed programma nog eens voorbij komt, is dat eigenlijk alleen maar leuk natuurlijk. Maar goed, we starten met het nieuwe seizoen. En afgelopen vrijdag is in het programma Het Weekend In, dat was al live natuurlijk. Ja, is daar ook wel het een en ander over gezegd. Naast dat er natuurlijk veel verteld is over de Rosary Rally. Want die komt eraan aanstaande zaterdag. U heeft het ongetwijfeld gehoord op zaterdag aanstaande in Amsterdam. De Rosary Rally. Nou, daar is alles over te vinden. Inderdaad ook op de website. Ik zal er nu niet heel uitgebreid op ingaan. U kunt het ook allemaal vinden. Wat ik zeg, op de website. En ook als u programma's terug zou willen luisteren. Wat wel mooi is, en dat zullen we ook hier doen aan het einde van het programma Goedemorgen Radio Maria, is de noveen die we bidden ter voorbereiding op de Rosary Rally. Nou, dat zullen we zijn bij dag 5 inmiddels, dus dat zullen we strakjes ook gaan doen. Maar eerst gewoon een mooie start maken van dit nieuwe seizoen, waarin, zoals ik net zei, een paar dingen ook nieuw zullen zijn. En dat zijn bijvoorbeeld de Franciscusmaanden. Nou, wilt u daar meer over? Ook dat is allemaal te vinden op de website. Dus dat is sowieso al heel fijn om het daar terug te kunnen vinden. Als u die mogelijkheid heeft. Nou, wat gaan we doen met de Franciscusmaanden? 3 maanden lang, met wellicht nog een kleine uitloop in december, dus het is september, oktober, november, gaan we extra aandacht besteden aan, ja, zeg maar, de Franciscanen, maar dan breed gezien. Dus de Franciscanen, de Clarissen, de Kapucijnen. Je hebt ook nog de leden van de derde orde. Er zijn zoveel verschillende takken, zeg maar, van mensen die door de heilige Franciscus zijn geïnspireerd. En dit jubileumjaar, wat van 10 januari 2026 tot 10 januari 2027 loopt, daar sluiten we dus eigenlijk aan met deze Franciscusmaanden. Dat jubileumjaar is er omdat op 3 oktober 2026 het 800 jaar geleden is dat de heilige Franciscus van Assisi, want daar hebben we het natuurlijk over, is overleden. Nou, er staan veel dingen in het vooruitzicht. Speciale gesprekken met mensen die dus betrokken zijn, die Franciscaan zijn of op een andere manier betrokken zijn bij dus de Franciscanen. Maar bijvoorbeeld ook een Franciscusuur, dat gaan we uitzenden om de week, deze week nog niet, maar vanaf volgende week, om de week op de donderdagmiddag. En daarin komen allerlei, ja, eigenlijk ook leuke weetjes voorbij. Gesprekjes, die natuurlijk heel speciaal passen bij Franciscus. Over onder andere de musical van Kumi, die de Franciscus musical hebben gemaakt en ook gaan opvoeren met een première hier in Den Bosch in de Parade. Het theater aan de Parade. Nog zoveel meer eigenlijk. Er is, je kunt dat dus terugvinden. En ik heb wel een lied uitgekozen wat ik ook strakjes wil draaien. Speciaal, vanwege die Franciscusmaanden. Dat is het Zonnelied. Althans een uitvoering daarvan door de Clarissen, die natuurlijk zelf ook verbonden zijn met de heilige Clara. En Clara was weer eigenlijk een volgelinge, maar dan de vrouwelijke volgelingen. En ook vervolgens haar eigen congregatie opgericht. Volgelingen van Franciscus. Maar ik heb ook een ander lied en ik vond dat er gewoon toch ook bij passen. Het is geen specifiek religieus lied, maar het past gewoon bij de start nu weer van de dag, van de week en ook wel van de nieuwe programmering. Weer een nieuwe start en het is het lied Morning Has Broken. Ja, misschien een beetje onverwacht, maar het is toch een mooi lied, ook best wel rustig zo in de ochtend. En dat wil ik nu voor u gaan draaien en dan zal ik een mooi gebed ook uitzoeken van Franciscus om dan daarmee daarna verder te gaan. Morning Has Broken, de originele uitvoering door Cat Stevens.

Een gebed tot de heilige Franciscus. Heilige vader Franciscus, de heilige Franciscus van Assisi. Denk aan al uw broeders en zusters. U weet maar al te goed, machtige heilige, hoe zij gekweld door onontkoombare beproevingen uw voetstappen slechts van verre volgen. Geef hun de kracht om weerstand te bieden. Reinig hen om stralend te leven. Schenk hun blijdschap, zodat ze echt gelukkig zijn. Verkrijg voor hen dat de geest van dankbare liefde en gebed over hen komt, opdat ze in waarachtige nederigheid leven, zoals u dat hebt gedaan. Opdat ze arm blijven, zoals u arm bent geweest. En opdat ze verdienen de gekruisigde Christus lief te hebben, zoals u hem altijd lief hebt gehad. Hem, die met de Vader en de Heilige Geest leeft en heerst voor alle eeuwigheid. Amen. Ja, dit gebed mag ik voorlezen uit een bundel, een handboek van de Franciscaanse Lekenorde, wat ik van een van de actiefste en misschien ook wel oudste en liefste vrijwilligers hier heb gekregen. En daar ga ik uitgebreid uit putten, ook voor het programma Het Franciscusuur, zoals ik u uitlegde. Ook mooie teksten van de heilige Clara staan hierin. Nou, die komen ook zeker voorbij. Ja, verder bij Radio Maria. We gaan, nou dat merkt u in de loop van de programmering. Er is niet heel erg veel veranderd. Een paar kleine wijzigingen zijn er wellicht. Maar goed, we gaan gewoon van start. En ik ga u bijvoorbeeld vertellen wat er vandaag allemaal op het programma staat. Nou, goedemorgen Radio Maria. Gaan we natuurlijk om 8:30 de Rozenkrans bidden. Daarna zal de Eucharistieviering worden uitgezonden. We sluiten dan daarvoor aan bij de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. Om 10:00 is het tijd voor de heilige van de dag. En om 9:45 is het weer tijd voor een bisschop opent de week. En deze keer starten we deze week en dus ook het nieuwe seizoen met Monsieur Mutsaerts. En hij is natuurlijk eind van het vorig seizoen heel even een beetje buiten beeld geweest. Vanwege dat ongeluk wat hij heeft gehad. Maar hij is weer volop in touw, zeg maar. Dus we zullen hem verwelkomen strakjes hier in de studio. Voor dus het programma Een Bisschop Opent de Week. Nou, de lezingen uit de lezingendienst komen dan nog een keertje voorbij. Dan is het tijd om 11:00 voor geloofsvorming. En daarin kunt u luisteren naar de derde uitzending van een korte serie die we afgelopen weken hebben uitgezonden over de traditionele Latijnse mis, de Tridentijnse mis dus. Een serie van 3 in het programma Geloofsvorming. En dit is de derde uitzending, verzorgd door pastoor Harry van der Vecht en Joost Verstegen. En dat is eigenlijk ook wel een beetje in speciaal gedaan. Omdat de mis die voorafgaat aan de eigenlijke Rosary Rally aanstaande zaterdag in Amsterdam ook een traditionele mis zal zijn in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Amsterdam. Nou, wilt u daar dus meer over weten, dan is deze serie van 3 uitzendingen zeker een aanrader. U kunt hem vinden in de audiotheek en de originele uitzendingen, zeg maar, die zijn in mei geweest. Eind mei was deel 3, moet ik zeggen, 25 mei. Dus u kunt zoeken in de audiotheek naar de Tridentijnse Latijnse de traditionele Latijnse mis. En dan kunt u deze 3 uitzendingen vinden. En als u er tijd voor heeft natuurlijk en dat graag wil, beluisteren. Als ook een mooie voorbereiding op zaterdag aanstaande. Dan zijn we bij het middaguur aangekomen. We gaan het Angelus bidden, het middaggebed en de middagrozenkrans. Nou ja, u weet het, u kunt daarvoor natuurlijk uw intenties doorgeven. En dat kan via WhatsApp, maar dat kan ook dan tijdens die rozenkrans, tijdens de muziek die we dan draaien, kunt u bellen naar de live studio. Nou, in de middag gaan we verder
zoals gebruikelijk eigenlijk. Ook in de zomer was de heilige van de dag om 1:15. Om 1:30 wij lezen voor. Dan is het tijd voor om 2:00 voor de ladder van Jacob. En ik zie alleen dat de noveen hier niet tussen staat. Want na de rozenkrans bidden we natuurlijk ook de noveen. Net zoals we dat na de eucharistievieringen zullen doen. En ook direct hier dus in Goedemorgen Radio Maria. In de middag de ladder van Jacob. Een serie die vorige week is begonnen over oude en nieuwe taboes. Nou, dit is dus uitzending 2. En het is naar aanleiding van een boek dat is geschreven door de katholieke Oostenrijkse psychiater Raphael Bonelli. Nou, dat is zeker een interessante uitzending ook zijn. Even kijken, 3:00 is het dan tijd voor de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En om 4:30 aan tafel met, het is nou weer net de eerste uitzending na de zomerprogrammering. Veel bezig geweest met allerlei dingen voorbereiden. En ik dacht, wat zou het leuk zijn om op die eerste maandag nu eens wat luisteraars aan het woord te laten. Nou, dat zijn sowieso een aantal luisteraars die een getuigenis geven over wat Radio Maria voor hen betekent. U heeft het in de zomerprogrammering ook voorbij horen komen. Dus korte getuigenissen van eigenlijk mensen van over de hele wereld die dan voorgelezen worden in het Nederlands. Maar mocht u nou zeggen, maar ik heb ook een mooi verhaal, of een kort verhaal, of een mooi verhaal, een mooie getuigenis over wat Radio Maria voor mij betekent, voor mij betekend heeft. Ja, dan wil ik u eigenlijk uitnodigen om in dat uur vanmiddag tussen 4:30 en 4:30 ook te bellen naar de live studio. Dat zal ik allemaal, ik zal dat dan allemaal nog een keer zeggen natuurlijk. En het telefoonnummer. Dus naast dat we kunnen luisteren naar een aantal getuigenissen van over de hele wereld, zou het natuurlijk heel leuk zijn om ook te kunnen luisteren naar een paar van de getuigenissen die u kunt geven als luisteraar. Nou, we gaan het merken. Het is vrij spontaan. Het is, we zullen zien. Ik zal het nog een paar keer opnoemen vandaag. En dan gaan we kijken hoe dat gaat lopen vanmiddag. Nou, dan zijn we inderdaad toch wel zo'n beetje tegen het einde van de dag gekomen. We bidden de rozenkrans om 5:00, de vespers om 5:30. En dan 7:00 is het Angelus. De luistertip uit het archief zal gaan over Geertrui van Helfta. Mystieke lectuur. Mooie uitzending door priester Paul van der Stuift, ooit eerder verzorgd voor Radio Maria. En dan om 7:00 de eucharistieviering vanuit de Gerardus Majellakerk in Utrecht. En daarna volgen dus de herhalingen. Nou, weer een hele mond vol. Maar ja, goed, er valt natuurlijk ook heel, heel veel te vertellen altijd. Ik ga aanzetten het zonnelied. Het is een lange uitvoering. Ik draai hem op een gegeven moment terug. En dan wil ik graag de noveen bidden. Dag 5. De noveen ter voorbereiding op de Rosary Rally van aanstaande zaterdag. En ik hoop natuurlijk dat u in gebed en in gedachten ook mee wilt doen.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarste lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligste hart en van het onbevlekt hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekt hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de doorns van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen. Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. De heilige maagd sprak tot de kinderen in Fatima. Blijf de rozenkrans bidden ter ere van onze lieve vrouw van de rozenkrans, om zo vrede voor de wereld te verkrijgen en het einde van de oorlog, want alleen zij kan van enig nut zijn. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Ja, en mocht het dus lastig zijn om de website misschien te bekijken voor u op een of andere manier, en toch bent u geïnteresseerd in de Rosary Rally, zaterdag 5 september om 12:30 zal dus de Eucharistieviering in de Ons Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218 in Amsterdam beginnen. Een traditionele mis, een Tridentijnse mis, dus een lange, uitgebreide viering. Het is ook niet zo eenvoudig om bij de Keizersgracht te komen. Dus dat moet u echt even van tevoren goed uitzoeken. Om 3:00 zullen we in processie naar het Vondelpark lopen. En daar zal om 4:00 dus de rozenkrans gebeden worden. En houdt kardinaal Burke, die dus speciaal daarvoor naar Nederland komt, voor zowel de Rosary Rally als de dag erop programma nog, komt hij naar Nederland. Hij zal in het Vondelpark ook een korte lezing houden. Ja, allemaal dus te vinden op de website. We gaan hier goedemorgen, deze eerste Goedemorgen Radio Maria afsluiten. En dan gaan we zo de rozenkrans bidden. En ik hoop uiteraard dat u bij ons, dat u kunt meebidden. En daarna ook mee kunt vieren. Bedankt in ieder geval voor nu en tot zo.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: En dan is het hoogste tijd om de rozenkrans te gaan bidden. En uiteraard nodigen we u daarvoor uit om met ons mee te bidden. En ik zie dat er een heleboel intenties zijn binnengekomen. Nou, we gaan ons best doen om ze allemaal mee te nemen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. We bidden voor eigenlijk alle mensen en vooral zij die het moeilijk hebben, die met problemen kampen, dat zij alle genade en ook steun van ons lieve Heer natuurlijk mogen ontvangen. En we bidden ook voor alle luisteraars van Radio Maria, dat er zegen over hen en over hun geliefde, over de mensen naast hen ook mag neerdalen. We willen graag bidden voor een oom die morgen waarschijnlijk al zal overlijden, om de redding van zijn ziel en een zalige dood. Ja. Ook willen we graag bidden voor een luisteraar uit dankbaarheid. En we vragen om inzicht en volharding op voorspraak van onze lieve moeder. We bidden ook voor rust in het hoofd van luisteraar en meer zelfvertrouwen. En voor rust in het hoofd van een andere luisteraar en toewijzing van een aanleunwoning. Heer, we vragen dat deze nieuwe week ons weer vrede en rust in het gezin mag brengen. We willen ook graag bidden voor kleinkinderen die vandaag weer hun nieuwe schooljaar beginnen, om zegen voor hen allen. We vragen op voorspraak van Pater Pio en Carlo Acutis voor dochters en gezinnen, voor geloof en bescherming en voor wijsheid, voor psychische rust en vrede in hoofden en harten, en ook goedheid naar andere mensen. Ook willen we graag bidden uit diepe dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van onze lieve Heer. En dat het ook goed mag blijven gaan met een dochter, dat ze gezond mag blijven. En uiteraard bidden we ook dat het zaterdag in Amsterdam, aanstaande zaterdag, een mooie dag mag worden tijdens de Rosary Rally. En dat het ook voor die mensen die daarbij zijn of bij willen zijn, dat de obstakels die er misschien zijn, dat het lukt om die te overwinnen met de hulp van onze lieve Heer. Ook willen we graag bidden voor mooi weer en een zegenrijke Rosary Rally op 5 september. We bidden voor de zielen in het vage vuur en ook voor de ongeboren kinderen. Voor alle overledenen en alle mensen die het meest nodig hebben. En ook willen we graag bidden, Heer, voor een broer die alcoholist is en een tante die kanker heeft. En voor een zus die het moeilijk heeft, dat zij alle mogen worden gezegend met de kracht die ze nodig hebben. Dat u hen wil schenken wat zij nodig hebben. En ook bidden we uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest voor alle zegeningen die we dagelijks weer mogen ontvangen. We bidden voor zegen over een geslaagde bedevaart naar Kevelaar vanuit de Clara Franciscus parochie. Ja, dat het inderdaad een mooie bedevaart mag worden. En ook willen we graag aan Moeder Maria vragen voor moed, kracht en dat een medische behandeling mag aanslaan. En ook willen we voor rust in het hoofd van een luisteraar. We willen graag bidden voor een vriendin dat pijn afneemt en het leven draaglijk wordt. En dat ze nog kan genieten van het leven en dat het ook nog lang zo mag zijn. En ook, Heer, bidden we uit dankbaarheid aan Jezus en aan onze lieve moeder om voor haar kinderen te zorgen. Dat vragen we eigenlijk ook. En we zijn dankbaar voor getuigenissen van. We zijn dankbaar voor verhoringen van het gebed. Ja, en vandaag gaan we ook de blijde geheimen overwegen bij dit rozenkransgebed. En ja, u mag weten dat ook de gebeden die leven in de stilte van uw hart, dat we die bij deze rozenkrans insluiten en daarvoor bidden. En natuurlijk vragen dat het allemaal verhoord mag worden. We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vierde, blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden.

0: ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Eer aan de Vader.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
1: Ja, en dank voor het meebidden met natuurlijk alle intenties die we hebben mogen aanbieden aan Moeder Maria. En ja, alle gebeden ook daarbij, ter ondersteuning. We gaan hier over een paar minuten overschakelen naar de Eucharistieviering. Die zenden we uit vanuit de Sint-Servaas-basiliek in Maastricht. Ja, tot die tijd nog heel eventjes muziek. En dan zijn we inderdaad zo weer bij u terug.

We schakelen over naar de Sint-Servaas-basiliek voor de Eucharistie-viering. Aldaar, ik wens u een heel gezegende viering.

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Broeders en zusters, hier in de kapel van de Sint-Servaas-basiliek, als ook thuis verbonden via Radio Maria, we vieren de Eucharistie op deze laatste dag in augustus, deze 22e week door het jaar. Wees mij genadig, Heer, want zonder ophouden roep ik tot u. Want gij, Heer, zijt goed en vergevingsgezind en rijk aan barmhartigheid voor allen die u aanroepen. Eucharistie vieren is dankzeggen, maar we willen dat doen met een zuiver hart, vragen we oprecht vergeving. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek de Heilige Maria altijd maar, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons allen ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Laat ons bidden. Almachtige God, al het goede komt van U. Vervul ons hart van liefde voor Uw naam. Laat in ons het goede toenemen door een grotere ijver voor U. En houd het stand door Uw voortdurende zorg, door onze Heer, Jezus Christus, Uw Zoon, die met U en de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: We vertrouwen ons toe aan Gods woord.

0: Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, toen ik, Paulus, u de getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien voelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde had niets te danken aan de overredingskracht van de wijsheid, maar het getuigde van de kracht van de geest. Uw geloof moest niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Woord van de Heer. Hoezeer ik uw wet, hoezeer is mijn wet u lief, Heer.
1: Hoezeer is mijn wet u lief, Heer.
0: Hoezeer is uw wet mij lief, Heer. De hele dag denk ik eraan. Mijn vijanden overtref ik in wijsheid, want uw gebod blijft mij bij.
1: Hoezeer is uw wet mij lief, Heer.
0: Verstandiger dan ik, dan zij die mij leerde, omdat ik aan uw verordening denk. Mijn inzicht is groter dan dat van een grijsaard, omdat ik steeds let op wat gij beveelt.
1: Hoezeer is uw wet mijn lief, Heer.
0: Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden, om steeds aan uw woord te voldoen. Nooit wijk ik af van uw bepalingen, want gij hebt mij wijsheid gegeven.
1: Hoezeer is uw wet

ontvangt het goddelijk woord niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God.

0: De Heer zij met u.
1: Amen.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer, Jezus Christus, volgens Lucas. In die tijd kwam Jezus in Nazareth, waar hij was grootgebracht en ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge. En hij stond op om voor te lezen. Ze reikten hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: De geest des Heren is over mij gekomen, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan de armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat zij zullen zien. Om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren alle ogen gespannen op hem gevestigd. Toen begon hij hen toe te spreken. Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: Is dat dan niet de zoon van Jozef? Hij zei hun: Natuurlijk zult ge mij dit spreekwoord voorhouden. Genees, Heer, genees uzelf. Doe al wat, naar wij hoorden, in Kavarnaum gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad. Maar hij gaf er dit antwoord op: Voorwaar, ik zeg u, geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En het is waar wat ik u zeg. In de tijd van Elia immers, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia tot niemand van haar gezonden dan tot de weduwe te Sarepta in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël. Toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naaman. Toen ze dit hoorden, werden ze allen die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen hem de stad uit en dreven hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem daar in de afgrond te storten. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Woord van de Heer.
1: Amen.

0: Broeders en zusters, thuis en hier in de kapel, met de woorden van Jezus kondigt Hij ook zijn eigen programma aan, met de woorden van Jesaja. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, gevangenen hun vrijlating bekend te maken, blinden dat ze zullen zien en verdrukte te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen. Jezus wordt ook de Verlosser genoemd. Zo wordt hij ook aangekondigd bij zijn geboorte. Heden is u een verlosser geboren. Jezus is gekomen om ons te verlossen. En ook wij mogen in zijn dienst staan om ook verlossend tussen de mensen in te staan. Dat hoor je niet graag. Mensen wilden graag wonderen zien en ze verwijten Jezus: waarom doe je dat dan niet hier in je eigen stad waar je vandaan komt? En Jezus noemt twee voorbeelden. De weduwe in Sarepta en de Syriër Naaman. Mensen die ondanks alles hun hart hebben opengezet in geloof voor de kracht van de Verlosser en van de verlossende boodschap. Als je dat doet, zul je die kracht ook ondervinden. Blijf je nadenken en denk je van: hoe kan dat nou? En dit is toch Jezus die we kennen? En wat moet dat allemaal? Hier staat geloof tegenover de ratio, een begrip. Als je hart kunt openzetten, als je geloof kunt hechten aan de woorden van Christus, dan zul je ook die kracht daarvan ervaren. En zul je ook de verlossing, zul je deelgenoot aan zijn. Dat kost moeite. Laten we samen voorbidden dat we als kerk, als maatschappij, als gemeenschap, ook voor onszelf daartoe in staat zijn. Laten we dan samen bidden, vandaag op bijzonder voorspraak van onze patroon Sint Servaas.
1: Bidden wij voor de kerk, voor heel de geloofsgemeenschap, dat de Heer ons de genade mag schenken om steeds dieper door te dringen in het geheim van Jezus kruisdood. Laat ons bidden. Bidden wij om vrede voor alle volkeren, dat haat en nijd plaats mogen maken voor vrede en verzoening. Laat ons bidden. Bidden wij voor die mensen waarop wordt neergekeken, om welke reden dan ook, dat zij in hun waardigheid als mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis, behandeld mogen worden. Laat ons bidden. Bidden wij voor alle zieken en voor alle die onder grote zorgen gebukt gaan. Laat ons bidden. Bidden wij voor onze dierbare overledenen, dat hun leven bij God tot voltooiing mag komen. Laat ons bidden.
0: Bidden wij voor alle mensen die in grote nood verkeren, door natuurgeweld en oorlogsgeweld. Bidden wij ook voor alle hulpverleners. Deze Eucharistie wordt ook opgedragen ter ere van Sint Servaas en voor alle intenties die opgegeven zijn hier in de basiliek. We bidden ook voor de zielerust van zuster Carolina van Onder de Bogen, voor Beb Boetsen, de kosteres in Limmel, voor Toos Ammerlaan van de Beuken en voor José Husson. Bidden we ook een ogenblik in stilte voor datgene wat wij zelf aan de Heer willen voorleggen. God, u bent onze Vader. U weet wat wij meedragen in ons hart. Wil ons gebed verhoren en ons geven wat uw vaderhart u ingeeft. Wij vragen het u door Christus onze Heer. Amen.

Bid, zusters en broeders, thuis en hier in de kapel, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, gij kent de gezindheid waarmee wij deze gaven neerleggen op uw altaar. Geef nu aan elk van ons zijn plaats en taak. Maak deze gemeenschap tot een levende tempel waarin wij het offer opdragen van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Machtige God, met alle eerbied noemen wij uw naam, die gij gegeven hebt aan wat er leeft en ademhaalt, de hemel en het land, het licht van deze dag en ook wij zelf, God, zijn er, dankzij u, die al van mensen houdt, voor zij geboren zijn. Wij noemen u van harte onze God en Vader, die doet wat gij zegt en ons in leven houdt, die naar ons zoeken blijft, tot gij ons in den vreemde vindt, omwille van uw Zoon, de eerste van ons allen. In stad en land, in mens en macht, in leven en doden, wordt gij vermoed en uitgesproken, tot deze aarde zal zijn omgevormd tot stad van vrede. Het nieuwe Jeruzalem, waar alle leed geleden is en al ons kwaad vergeten. Luister dan ook als wij u zegenen, God, en zingen zonder einde.

Heer onze God, Gij zijt heilig en goed en zo bekend met ons, dat onze namen staan geschreven in uw hand. Geen mens zult Gij vergeten, dankzij Jezus Christus uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt, om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken u dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken u dat Hij de naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Want in de nacht dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen. Hij zegende u, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Ook nam hij de beker, zegende u weer en gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. Wij belijden tot uw wederkeer. Heer onze God, zo gedenken we hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien. Die hebt opgewekt en naam gegeven en hebt hoog boven alle namen. Jezus de Heer is hij. Die is en blijven zal uw rechterhand en tot hij komt, verkondigen we hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt gedeeld. Wij bidden u, zend dan uw geest in ons die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk dat recht doet om gerechtigheid. Maak leven en welzijn nog groter en sterker dan oorlog en dood. En laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede. Breek het geweld in ons en breng ons thuis bij u uit kracht van hem, de mensenzoon, hier in ons midden. Bevestig uw kerk die in ballingschap is en maak er één in liefde en geloof. Tezamen met uw dienaar, Leo, onze paus, en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer. Met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de martelaren en al uw heiligen. Vragen wij om uw almachtigheid voor levenden en doden. Erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Bidden we met geloof en vertrouwen de woorden die Jezus zelf ons leerde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals op de hemel. Zoals dat jij dat je op ons gedaan hebt. En wij ons niet op u, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad en geef vrede in onze dagen. Dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonden. Beveiligd tegen angst en onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. Heer Jezus Christus, je hebt uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. De vrede van de Heer zij altijd met u. Met elkaar die vrede toe.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie dan hier het Lam van God dat wegneemt de zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal het. Lichaam van Christus, bewaren ons tot eeuwig leven.

Zalig zij die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het rijk der hemelen.

Nu de priester de heilige communie uitreikt aan de gelovigen in de kerk, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden wij samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. Heer, tot ieder van ons hebt Gij uw woord gesproken. Gij hebt ons uitgenodigd aan uw tafel. Gij zelf hebt ons bediend. Wij vragen u, geef dat ook wij gastvrij zijn voor elkaar, dat wij uw woord bewaren in ons hart en in de wereld bewerkers van uw liefde zijn. Door Christus onze Heer. Amen. Aansluitend zegen ik u met de reliek van Sint Servaas, waarna we in een kleine processie naar de schijntrekken, de noodkist in de kerk, in de basiliek, om daar te bidden voor alle noden. Voor u allen een gezegende dag. De Heer zij met u. Gezegen u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ga dan allen heen in vrede.

Voor de Augustiviering waren we verbonden met de Sint-Servaas Basiliek in Maastricht. En u hoorde het deken Doutzenberg zeggen. Ze trokken nu in de kerk al zingend naar de schrijn of de noodkist zoals het heet. En dat vindt dan verderop in de kerk plaats voor de mensen die daar aanwezig zijn natuurlijk. Ja, hier gaan wij verder met het bidden ook van de Noveen voor de Rosary Rally. We zijn daar mee bezig al een paar dagen. Het is vandaag de vijfde dag. En u weet, de Rosary Rally vindt plaats op 5 september. Dat is de eerste zaterdag en dat is niet voor niks, want het is een... Ja, het is bedoeld ook om aan te sluiten bij de eerste zaterdag devotie. En ook om eerherstel te brengen. De Noveen bidden wij hier samen. En van harte bent u natuurlijk uitgenodigd om mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik geloof, ik aanbid... Ik hoop en bemin u. Ik vraag u vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarst lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekt hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuiver hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer we uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de dorens van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen. Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam, ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen. De Heilige Maagd sprak tot de kinderen in Fatima. Blijf de rozenkrans bidden ter ere van ons lieve vrouw van de rozenkrans, om zo vrede voor de wereld te verkrijgen en het einde van de oorlog. Want alleen zij kan van enig nut zijn. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, ook fijn om ons op deze manier voor te kunnen bereiden. En wellicht bent u al lid van de WhatsApp community. En daar kunt u dus ook lid van worden als u dat wil. Om dus deze noveen iedere dag in die community ook mee te bidden. En ook dat kunt u allemaal vinden op de website. Ik denk dat dat wel voor degenen die in zo'n community mee zouden kunnen of willen doen, dat het ook mogelijk is om de website te bezoeken en dan daarna de informatie te vinden. We gaan hier verder met muziek en dan is het direct tijd om 10:00 voor de heilige van de dag. Daarna om 10:15 schuift Monsieur Mutsaerts aan voor het programma Een Bisschop Opent de Week. Nou, en hij opent dus eigenlijk ook weer ons nieuwe seizoen. Dus dat is heel fijn. Dus eerst nog even muziek en dan direct om 10:00 kunt u luisteren naar de heilige van de dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag bij de heilige van de dag, op 31 augustus, ja, zijn er heel wat heiligen waaruit we kunnen kiezen. Een lijst van maar liefst 25 heiligen, maar er zitten ook zaligen bij, hebben deze datum van 31 augustus toegewezen gekregen. Vandaag hebben we gekozen voor Raimundus Nonatus. Raimundus Nonatus is gestorven in het jaar 1240. En ja, 31 augustus is zijn feestdag. Hij werd geboren in 1204 in het Catalaanse plaatsje Portello. En op het moment van zijn geboorte was zijn moeder reeds overleden. Hij moest met de keizersnede gehaald worden. En dat verklaart zijn merkwaardige bijnaam Nonatus. Want dat betekent ongeboren. Eenmaal volwassen werd hij medeoprichter van de in 1218 gestichte orde der Mercedariërs. En later zou Petrus Nolascus opvolgen als algemeen overste van de orde. Ja, wie zijn dat, de Mercedariërs? Het Spaanse woord merced betekent lofprijs of vrijkoop, of eigenlijk barmhartigheid, vergeving, vergiffenis of kwijtschelding. Een van de Spaanse eretitels die Maria draagt luidt Nuestra Señora de la Merced. En dat betekent onze lieve vrouwen tot vrijkoop van slaven. In het Latijn Maria de Mercede Redemptionis, Captivorum. Deze benaming gaat terug op de gelijknamige religieuze orde. Van de 8e tot de 15e eeuw gingen grote delen van het Iberische schiereiland gebukt onder het juk van de islam. In sommige periodes werden alle onderdanen gedwongen zich tot Allah te bekeren. Wie zich weigerde te onderwerpen, werd als slaaf verkocht in dienst van een moslim, tenzij er voldoende geld was om een lofprijs te betalen. Om deze toestand het hoofd te bieden, richtte Petrus Nolascus in 1222 de orde van de Mercedariërs op. Petrus Nolascus is ook een Spaanse heilige, overleden in 1256 op 25 december. En dat is dus ook zijn feestdag, 25 december. Orde van de Mercedariërs wordt ook wel genoemd de orde van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid tot Vrijkoop van Slaven. Maar dan hebben we het over dezelfde orde. De mannen en vrouwen die zich hierbij aansloten, stelden zich ten doel om christenen die als slaaf in bezit van een moslim geraakt waren, vrij te kopen. Soms betaalden zij de lofprijs door zichzelf in hun plaats als slaaf aan te bieden. De orderegel is gebaseerd op die van Sint Augustinus en werd geschreven door de Dominicaan Sint Raimundus Peñaforte, overleden op 7 januari 1275. Ze was voltooid in 1223 en werd in 1235 door paus Gregorius de 19e officieel goedgekeurd. De orde plaatste zichzelf onder de bescherming van Maria. Daardoor kreeg zij de bovengenoemde eretitel erbij. Het bijbehorende feest op 10 augustus en 24 september werd enerzijds ingesteld om Maria's hulp in te roepen bij deze riskante onderneming, anderzijds om haar te bedanken voor alle keren dat de orde erin geslaagd was iemand vrij te krijgen. Raimundus preekte tegen slavernij en zette zijn woorden kracht bij door zich uiteindelijk zelf te verkopen om voor de losprijs anderen die in slavernij verkeerden vrij te krijgen. Zo komt het dat hij 8 maanden doorbracht in afschuwelijke gevangenschap. Zijn lippen werden doorboord met gloeiende ijzers om met een hangslot verzegeld te kunnen worden. Na zijn vrijkoping in 1239 werd hij in Spanje als een held ontvangen en naar Rome uitgenodigd om kardinaal te worden.
Onderweg daar naartoe stierf hij in Cardona, Spaans Baskenland, op 36-jarige leeftijd. Hij werd heilig verklaard in het jaar 1681. Hij is patroon van de moeders in barensnood, van kinderen en van onschuldige veroordeelden. In Bretagne is de oude parochiekerk van Audrien aan hem toegewijd. Kennelijk had hij daar een speciale band met de zeelui, gezien de bootjes die zijn afgebeeld tegen de buitenmuur van de kerk. Hij wordt afgebeeld als kardinaal met een rode mantel, rode schoudercape en een rode kardinaalshoed, met het embleem van de Mercedariërs duidelijk zichtbaar op zijn borst. Een monstrans met hostie in de ene hand en de palmtak van de overwinning, zinnenbeeld van het martelaarschap, in de andere. In de palm zijn nog drie kroontjes zichtbaar. Vaak heeft hij gebroken boeien bij zich en een buidel met geld. Deze attributen verwijzen naar het feit dat hij zichzelf als losprijs gaf tot vrijkoop van slaven. Mochten we op de weg zijn en een auto zien rijden van een zeker merk, te herkennen aan het rondje met de drie streepjes daarin die elkaar in het midden treffen, ja, dan is dat vanaf nu een teken van de heilige Raimundus Nonatus, medeoprichter van de in 1218 gestichte orde der Mercedariërs. Ja, als we dat merktekentje zien, ja, kunnen we de heilige van de dag herdenken. Heilige Raimundus Nonatus, bid voor ons.

0: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.
1: En van harte welkom bij het programma Een Bisschop Opent de Week. In dit nieuwe seizoen, de allereerste met Monsieur Mutsaerts hier in de studio. Van harte welkom.
2: Goedemorgen Yvonne, welkom. Ja. Ook luisteraars, goedemorgen.
1: Ja, wat fijn dat u hier ook weer bent natuurlijk. Dat is ook heel fijn.
2: Op de fiets.
1: Op de fiets zelfs, ja. En ja. Nou, ook dat we het seizoen mogen starten, zeg maar hier samen met u. In het Een Bisschop Opent de Week. Nou, de meeste luisteraars die zullen weten dat u in mei een behoorlijk ongeluk heeft gehad. Daardoor ook eventjes niet aanwezig was. Even kort, hoe is dat gegaan? Of niet zo weer hoe is het ongeluk gegaan, maar gewoon hoe is het gegaan en hoe gaat het nu?
2: Ja, hoe het ongeluk gegaan is, het raar is, dat weet ik helemaal niet. Nee. Ik werd ineens wakker in een ambulance, geen idee wat er gebeurd was. Als je die foto heeft in de krant gestaan, dus veel mensen hebben dat kennelijk gezien. Ja, als je die auto ziet, dan denk je, heeft hij dat overleefd, degene die erin zat?
1: Ja.
2: Ik heb er heel goed afgebracht. De heup was uit de kom, nou, die hebben ze teruggezet. En een bovenarm, die is verbrijzeld. En daar zitten nou de nodige schroeven en pinnen in. Maar ik heb daar helemaal geen last van. Pijn heb ik eigenlijk ook niet aangehad. En binnen de kortste keer was ik weer uit het ziekenhuis. En het gaat eigenlijk prima.
1: Ja, ja.
2: Dus er zijn twee factoren die een rol spelen, denk ik. Er is een goede engelbewaarder en een goede auto. Het laatste scheelt ook natuurlijk.
1: Ja, dat maakt zeker uit. Ja. Dat maakt zeker uit. Ja, ja. Ja. Maar fijn om te horen. Ook alles weer op kunnen pakken aan werkzaamheden. Ja. En,
2: nou, enige beperking is, ik ben tijdelijk mijn rijbewijs kwijt.
1: Oh.
2: Dat sturen ze dan op naar CBR. En dat duurt allemaal eindeloos voordat die er nou eens afgewerkt hebben.
1: Zo.
2: Maar goed, dat gaat wel weer goed komen.
1: Ja, ja, ja.
2: Ik heb dus weinig benzinekosten de laatste maanden. Alles heeft zijn voordeel.
1: Ja. Ja, want je bent hier op de fiets
2: deze keer.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, dat kan ook in deze maanden natuurlijk goed.
2: Ik heb wel een elektrische fiets aangeschaft, want ik kreeg wat van het gefiets. Ja, ja.
1: Ja, ja, ja. Nou, maar gewoon weer ook actief in de parochie.
2: Ja,
1: misschien
2: zeker.
1: Ook even al wat vakantie gehouden.
2: Nee. Ik heb vakantie als het lekker weer is en ik kan in mijn eigen achtertuin zitten met een kopje koffie of een glaasje witte wijn. Dan ben ik helemaal content.
1: Ja, ja.
2: Ja. Nee, en verder het gewone werk in de parochie. En het bisdom ligt het allemaal een beetje stil in juli en augustus. Mm-hmm. Ook de vormsels en zo. Ik wel weer trouwens gisteren, ik wijs er toch graag op, heb ik twee jonge lui mogen vormen van 15 jaar. En dat is toch een wonderlijk fenomeen wat je dat tegenwoordig ziet. Die komen uit zichzelf, melden zich aan. Een hele pure zielen verdiepen zich erin. Verlangen ook naar de communie. Hadden wij dat ook als kind? Ik geloof het niet. We deden gewoon mee, denk
1: ja,
2: ik.
1: Je deed mee. Ja. Ja. Wel erg onder de indruk natuurlijk van alles. Dat wel, maar...
2: Ja, en nou ja, ik heb ze ook het sacrament van de vormers natuurlijk mogen toedienen. Dat is mooi.
1: Ja.
2: En alle twee ook uit een gezin wat niet praktiseert of wat dan ook.
1: Uit twee verschillende gezinnen?
2: Twee gezinnen, ja. Dat meisje die had een zus, die heb ik 2 jaar geleden gedoopt. En die is door haar zus eigenlijk tot dat geloof gekomen. En die jongen, ik weet het niet. Ze kunnen het zelf ook vaak moeilijk benoemen. Maar gewoon echt, en hij kwam ook al maanden trouw naar de kerk. En verlangde echt daar volledig deel te nemen.
1: Ja, ja.
2: Ook op de Tong to Communie, dat heeft hem ook niemand verteld. Maar dat, dus die hebben alle respect en eerbied en verdiepen zich erin. Worden ook goed voorbereid.
1: Ja, want hoe gaat dat dan?
2: Kijk, we hebben natuurlijk al jaren kan dat eigenlijk niet meer, de gewone gang van zaken. Eerste communie, een aantal bijeenkomsten. En dat was het dan eigenlijk meestal. Bijvoorbeeld als ze het vormsel doen, de laatste keer dat ze in de mis waren, was de eerste communie. En de volgende keer dat ze in de kerk komen, is waarschijnlijk bij de uitvaart van opa. Maar dat schiet allemaal niet op. Mm-hmm. Er zit geen beleving in. We zitten gewoon wat kennis misschien te geven, wat nauwelijks verinnerlijkt is. Dat heeft geen zin meer. Je moet eigenlijk gewoon het hele pakket aanbieden. En En niet alleen beginnen met kennis van zo zit het in elkaar en dit staat in de Bijbel. Nee, neem ze maar mee. Kom maar eens zien, vind ik altijd een goed idee. He, dus kom maar mee met Jezus, laat maar zien wat er gebeurt. Ja, en we hebben zoveel antwoorden op grote vragen.
1: Ja.
2: Dat de kerk, de traditie, de heiligen. En als je wilt duidelijk maken, de Eucharistie, dat is natuurlijk moeilijk. Hè? Realis presentia, laat dat maar eens doordringen. Nou, vertel maar een aantal en laat ze ook maar zien, de Eucharistische wonderen. Dat helpt veel beter.
1: Ja, ja.
2: En we moeten eigenlijk gewoon een heel uitgebreid programma hebben waar alles in zit. Ja, en die blijven ook komen. Dat is de toekomst echt van de kerk.
1: Een doorlopend programma,
2: ja.
1: Zeg maar.
2: Ja.
1: Waarin je jongeren, kinderen zijn dit eigenlijk zelf, nou ja, tieners.
2: Ja.
1: Of wie dan ook, wie zich aanmeldt.
2: Nou,
1: hè,
2: dat
1: want
2: klopt.
1: Ze eigenlijk betrekt in het kerkelijk leven
2: ja.
1: ook.
2: Ja, kijk, de doop is wat anders. Daar kun je niet meer wachten natuurlijk. Maar de eerste communie, ik meen ook, die het zijn natuurlijk kleine aantallen. Laat ze maar de eerste communie in een gewone zondagsmis. Elke keer 2 of 3 of 1. Hebben ze nog extra aandacht ook. Want kijk, normale communie missen. Ja, dan komen ze de volgende keer in de kerk. En dan is het ineens totaal anders.
1: Ja, ja.
2: En dan is het ineens allemaal heel, heel vreemd. En ook met het vormsel. Doe maar het hele pakket. Ja. En betrek ze er maar mee en ga met ze mee.
1: Ja, ja.
2: Ja. En ik merk ook bij de nieuwe katholieken, noem ik ze maar, ik heb er geen beter woord voor. Dat is ook geen discussieclub of wat dan ook. Die willen gewoon weten, hey, wat leert de kerk? En hoe zit dat in elkaar? En ze verwonderen zich erover. En ze hebben er houvast aan. Dat is echt mooi hoor.
1: Ja, ja. Ja. En ze nemen echt tijd voor gebed. En het,
2: zeker.
1: Om het te verinnerlijken, ja. U zei het net
2: ook. Ze lezen ook de Bijbel.
1: Ja.
2: Ja. En ook het gebed is iets gewoons.
1: Ja.
2: En dan komt de familie mee. Die vinden het allemaal mooi. En waarom hij het oppikt en de rest niet, ja, dat weet ik ook niet.
1: Nee.
2: Maar op een of andere manier toch ook met internet heeft het veel te doen. Dat ze de juiste kanalen weten te vinden.
1: Ja, ja, ja. Er is natuurlijk alles te vinden op internet.
2: Maar kennelijk ook de gave. Dat is onderscheid hebben.
1: Ja, ja.
2: En merken van, nou, dit is een beetje raar en dit klopt volgens mij wel. Jongeren hebben dat toch nogal gauw. Dus zelfs met kinderen op school. Hè. Dus kijk, als iemand aardig is, maar je meent er niks van, dan hebben de kinderen feilloos door.
1: Ja.
2: En andersom ook, als iemand best wel streng is, maar heeft het goed voor met die kinderen, ook dat hebben ze door.
1: Ja.
2: Dus, nou.
1: Ja, dat zijn echt wel heel mooie ontwikkelingen. Maar er wordt op zich toch ook al wel langer gesproken over van hoe kun je zo'n doorlopende, of catechese is misschien niet eens dan het goede woord, want je wil meer dan kennis overdragen. Ja. Maar het is eigenlijk nog zomaar fragmentarisch.
2: Ik denk dat het ook anders is. Je moet ook niet zeggen, dan en dan is de eerste communie en op die en die datum is het vormsel. Ja, je moet wel iets regelen, want je hebt een bisschop nodig. Ja, ik kan het dan zelf in de eigen parochie. Maar eigenlijk laten ze zichzelf maar aanmelden. En dan heb je al een heel ander publiek, als ik het zo mag noemen.
1: Ja, ja.
2: Ja. Kijk, er is natuurlijk heel weinig over van de communicanten en vormen. Die aantallen echt, die kelderen. Wat niet verwonderlijk is, hè. Het is eigenlijk nog wonderlijk dat ze er überhaupt nog zijn. Want ja, ik vraag me wel eens af, waarom laat ik ouders hun kinderen het vormsel doen? Zelf komen ze er nooit. Ze zijn ook niet van plan om dat te veranderen. Wat is de waarde daarvan? Kijk, ik neem dat niemand kwalijk, maar het is wel verwonderlijk dat het nog steeds zo werkt in een tijd wat eigenlijk niet meer kan.
1: Nee. Het zou ook betekenen dat je dus als, zeg maar, vrijwilligers in parochies, maar ook de priesters zelf en de bisschop uiteindelijk natuurlijk, toch ook anders daarover moeten gaan denken van hoe je dat dan kan aanpakken.
2: En je moet het ook niet overlaten aan ouders die eigenlijk nauwelijks betrokken zijn, maar aan iemand die echt weet, die ook zelf een trouwe bidziel is, daar begint dit echt mee. Het gaat gewoon niet.
1: Nee.
2: Iemand die zelf niet praktiseert, die kun je zoiets niet laten voorbereiden. Dan, hoe moet dat overkomen bij kinderen? Dat het kennelijk niet echt belangrijk is.
1: Nee, precies.
2: Ja. En hoewel willend die ouders ook zijn, hè, die bedoelen het vaak goed, maar Ja.
1: Ook zij zouden misschien zelfs meegaan. Dat zijn wel verhalen die ik in ieder geval wel gehoord heb. Van ouders die inderdaad... het kind gaat naar de eerste... de voorbereiding voor de eerste huigcommunie.
2: Ja.
1: En in die periode raakt zo'n ouder ook weer opnieuw... geraakt, zeg maar.
2: Dat kan ook, hè?
1: Gaat meedoen.
2: Ja, ja.
1: En wordt uiteindelijk gewoon praktiserend weer katholiek. Ja. Dat gebeurt ook wel. Ja. Maar goed, dat gaat dan misschien om enkelingen.
2: Kijk, die trajecten moeten ook wat langer zijn. Maar je moet gewoon absoluut nul beginnen. En dan 5 bijeenkomsten of iets in die geest. Dat gaat natuurlijk niet.
1: Nee.
2: Dat gaat natuurlijk niet.
1: Nee.
2: Dus ik ben al bezig een heel project te schrijven. Kijken of we daarmee uit de voeten komen.
1: Oké.
2: Ik doe mijn best.
1: Oké. Ja. Nou, dat is mooi. Dat is de mooie toekomst. Mooi vooruitzicht dus.
2: Ja.
1: Leuk. U heeft nog wat anders ook geschreven. Ik heb het net in mijn handen gehad, maar ik heb het nu niet hier.
2: Ja, Helden, Boeven en Wonderen. Dat zijn bijbelverhalen. Bij de KBS, Katholieke Bijbelstichting, heeft dat uitgegeven. Het is net uit. En het is bedoeld voor kinderen, niet de allerkleinste, maar meer 10 tot 13, 14 jaar, zal ik maar zeggen. Het is geschreven. Het zijn een stuk of 15 verhalen uit het Oude Testament en ongeveer 15 uit het Nieuwe Testament. En het is geschreven vanuit het perspectief van zo'n 10, 12-jarige zelf.
1: Oké.
2: Ik meen te weten hoe die denken. Maar dan laat ik graag van qua kinderhoofd ook iets van klopt. Dus in die zin is het toch een beetje uniek, zal ik maar zeggen.
1: Ja,
2: en het is handzaam. Mooie tekeningen van Bob Leenders.
1: Ja, zeker. Nou, het is wel leuk, hè? Want we hebben het natuurlijk over gehad. We hebben hier het programma gehad, Levi.
2: Juist,
1: Avontuur met Levi. Of met Levi op avontuur,
2: geloof ik. Met Levi op
1: avontuur. Ja, met Levi op avontuur. En dat is eigenlijk ook een beetje de weergave.
2: Zeker. Het is hier begonnen op Radio Maria. Met een paar kinderen erbij. Die af en toe ook hun bijdrage leverden. Dit is nou het resultaat.
1: Ja. En is het, maar dat kan waarschijnlijk allebei, is het om voor te lezen of is het voor de kinderen om zelf te lezen?
2: Nee, kinderen van die leeftijd kunnen het zelf lezen. Kinderen die wat jonger zijn, dan kan het voorgelezen worden. Van harte aanbevolen. Ja, ik zit hier geen verkooppraatje te houden. Maar er is niet zo heel veel voor jeugd van die leeftijd. En ik hoop dat het dit voor hun iets geschikt is. En dat het ook een beetje die Bijbel gaat leven.
1: Ja.
2: En ook het Oude Testament heb je daarvoor nodig. Want als je het Oude niet kent, dan begrijp je het Nieuwe minder. En het Oude Testament zelf kun je ook niet echt begrijpen als je het Nieuwe helemaal niet kent. Net zoveel verhalen uit het Oude als het Nieuwe Testament.
1: Oké. En er staan ook af en toe vragen tussen, zie ik.
2: Ja.
1: En de kinderen zelf, maar waarschijnlijk ook de ouders, als ze het met hun kind lezen, een beetje te helpen om over na te denken.
2: Zeker. En de verhalen waar kinderen in voorkomen bij, die heb ik wat opgenomen. En natuurlijk ook de spannende Daniel en de leeuwenkuil. Je kent het allemaal wel, David en Goliath. Maar die hebben ook allemaal zo zijn betekenis.
1: Ja.
2: En dan ga je ook een beetje het grote plaatje zien. En dan gaat het meer leven.
1: Ja. Nou, ik denk dat als je kijkt in de supermarkt, dan liggen al de pepernoten klaar voor Sinterklaas.
2: Oh, dat is al die tijd.
1: Heel verschrikkelijk. Ja. Maar goed, dit is natuurlijk wel een heel mooi cadeautje.
2: Ja, het is gewoon verkrijgbaar bij elke boekwinkel of bij bol.com of hoe werkt het allemaal. Het is uitgegeven door de KBS, heeft gewoon een ISBN-nummer.
1: Ja.
2: En ook met dank aan Radio Maria, want dat is een beetje de aanzet geweest, hè?
1: Ja, Helden, Boeven en Wonderen.
2: Zo
1: een bijbel
2: heet het.
1: Voor kinderen. Leuk.
2: Ja.
1: Het is een lief. Ja, het is geen dik boek, laat ik zeggen.
2: Nee.
1: Het is een. Wie weet volgt er nog wel eens een keertje een deel 2 of zo.
2: Ja,
1: hè?
2: Ik kan het niet zo goed laten. Dus, ik heb ooit geschreven: Jezus kan niet voetballen. Waar natuurlijk ook. Niet direct bijbelverhalen, maar er waren gewoon alledaagse gebeurtenissen die kinderen meemaken. En altijd wel een link te leggen met een bijbelverhaal.
1: Ja.
2: Dus in die zin is het nou een beetje een opvolger. Nou ja, vooruit maar.
1: Leuk.
2: Ja.
1: Wij lopen zo tegen het eind van het programma al aan. En ik zou eigenlijk willen vragen. Heeft u nog een mooie gedachte of een zegenwens voor onze luisteraars?
2: Nou, een zegenwens. Laten we het daar maar bij laten. Dat is het beste wat we kunnen doen, denk ik. Hè. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
2: De naam des Heren zij gezegend.
1: Van nu af tot in eeuwigheid.
2: Onze hulp is in de naam des Heren.
1: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
2: Zegenen alle luisteraars van Radio Maria, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
2: Het gaat iedereen goed.
1: Heel veel dank en tot een volgende keer weer.
2: Heel goed, Yvonne. Dank u ook.
0: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De slaven, de dwaalleraars. Veelgeliefde. Zij die als slaven hun juk te dragen hebben, moeten hun meesters alle eer waardig achten. Anders zal men kwaad spreken van onze God en van de christelijke leer. Zij die gelovige meesters hebben, mogen hen niet minder achten, omdat ze hun broeders zijn. Ze moeten hen integendeel des te trouwer dienen, omdat zij die van hun dienst profiteren, één zijn met hen in geloof en liefde. Zo moet je leren en vermanen. Wie een afwijkende leer verkondigt en zich niet houdt aan de gezonde beginselen van onze Heer Jezus Christus en de leer van onze godsdienst, is een verwaand mens, zonder werkelijke wetenschap, maar met een ziekelijke belangstelling voor twistvragen en woordenstrijd. Hieruit kan niets anders voortkomen dan afgunst, oneenigheid, gelaster, achterdocht en eindeloze discussies, het werk van mensen van wie de geest verward is en van de waarheid verstoken. Zij zien in de godsvrucht een bron van inkomsten. Nu brengt de godsvrucht ongetwijfeld grote winst, maar alleen voor hem die tevreden is met wat hij heeft. Want wij hebben in deze wereld niets meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Als wij voedsel en kleding hebben, moet ons dat genoeg zijn. Zij die zich willen verrijken, vallen in verzoeking en in de strik van allerlei dwaze en kwalijke begeerten die een mens in verderf en ondergang storten. Want de geldzucht is de wortel van alle kwaad. Door deze hartstocht zijn sommigen al van het geloof afgedwaald en hebben zich afgemarteld met kwellingen zonder tal. Tweede lezing uit de geschriften van de heilige priester Vincentius van Lera. De ontwikkeling van de christelijke leer. Is binnen de kerk van Christus een ontwikkeling in de leer niet mogelijk? Zeker, en wel in grote mate. Wie is immers zo afgunstig op de mensen en zo vol haat jegens God dat hij deze ontwikkeling probeert te verhinderen? Maar dan moet het wel een ontwikkeling van het geloof zijn en geen verandering. Er is sprake van een ontwikkeling als iets innerlijk groeit. Van verandering echter, als het een uit het ander tot iets nieuws omgevormd wordt. Daarom moeten we bij het voortschrijden van de tijd en de jaren, zowel bij de enkeling als bij allen, zowel bij één persoon als in de gehele kerk, inzicht, kennis en wijsheid in hoge mate groeien en zich krachtig ontwikkelen. Maar dit vindt dan wel in elk geval plaats binnen de gestelde grenzen, dat wil zeggen, binnen dezelfde leer, met dezelfde betekenis en dezelfde inhoud. De ontwikkeling van de godsdienst volgt dezelfde weg als die van het lichaam. Ook al groeien en ontwikkelen,

0: als die van het lichaam. Ook al groeien en ontwikkelen zich in de loop van de jaren de delen van het lichaam, toch blijft het lichaam altijd wat het was. Er is een groot verschil tussen de bloei van de jeugd en de rijpheid van de ouderdom. Toch gaat het bij iemand die nu een grijsaard is, maar vroeger een jonge man, om één en dezelfde persoon. Ook al verandert de gestalte en het uiterlijk van de ene man, toch blijft hij in wezen en persoon dezelfde. De ledematen van een zuigeling zijn klein. Die van jonge mensen komen tot volle groei, maar het blijven steeds dezelfde ledematen. Het aantal ledematen is bij een kind gelijk aan dat bij een volwassen. Als er dan op rijpere leeftijd nog iets tot ontwikkeling komt, dan was dat reeds aanwezig in de kiem. Er ontwikkelt zich dus op latere leeftijd niets nieuws dat tevoren al niet bij het kind verborgen aanwezig was. Daarom kan er geen twijfel over bestaan dat bij de ontwikkeling van de mens deze wetmatige en juiste regel gevolgd wordt. En bij de groei deze steeds geldende en toch zo schitterende ordening gehandhaafd blijft. Met de leeftijd ontwikkelen zich bij een volwassene altijd die delen die door de wijsheid van de schepper bij een kind reeds tevoren gevormd zijn. Indien echter een menselijke gestalte gedurende het leven in een geheel andere gedaante verandert, of het aantal ledematen toeneemt of vermindert, dan moet het hele lichaam ofwel te gronde gaan, ofwel monsterachtige trekken aannemen, of in elk geval verzwakken. Zo moet ook de christelijke leer deze wetten van de ontwikkeling volgen. Met de jaren moet de leer versterkt worden. Met de tijd moet hij uitgroeien en tenslotte zich vervolmaken. Onze voorouders hebben destijds op deze akker van de kerk het zaad van het geloof als tarwe gezaaid. Het zou toch onbillijk en ongerijmd zijn als wij, hun nakomelingen, in plaats van de tarwe van de zuivere waarheid van het geloof, het onkruid van dwaling en bedrog zouden oogsten. Het is veeleer juist en logisch dat er geen tegenstelling is tussen begin en einde. En dat wij van de korenhalmen van het onderricht de rijpe tarwe van de leer oogsten. Wat zich in de loop van de tijd uit het gezaaide heeft ontwikkeld, moet aldus op gelukkige wijze veredeld worden.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
2: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
3: Welkom luisteraars van Radio Maria. In een serie van uitzendingen waarin we praten over de traditionele Latijnse mis, gaan we vandaag verder met pastoor Van der Vecht en ondergetekende Joost Verstegen. We hebben diverse punten aangeraakt, zoals het ad orientem celebreren, de priester die afgezonderd is van het volk, en ook over de herhalingen in de liturgie. Als laatste hebben we een klein stukje gesproken over de liturgische kalender. Om daar verder op in te gaan is een wat meer technische kwestie, maar in ieder geval dus wel even aangestipt dat de liturgische kalender die in de TLM gebruikt wordt toch duidelijk afwijkt van de kalender zoals we die in de mis van Paulus VI kenden. Wat wel een heel bijzonder punt rond de TLM is, en dat menigeen die de kerk binnenkomt tijdens dat de viering gaande is, soms denkt van, ben ik te laat of ben ik te vroeg? Ik hoor nog niks. Terwijl je wel allerlei dingen aan het altaar ziet. Nou, daar is een heel fameuze opmerking die sommige mensen zeggen. Het is een iconostase van stilte. En iconostase verwijst dus naar de Byzantijnse of orthodoxe liturgie, waarin een iconostase, een paneel van diverse iconen, het Allerheiligste, het priesterkoor, afschermt van de kerk.
4: En bij de consecratie gaan zelfs de deurtjes dicht.
3: Dan zijn de deurtjes dicht. Ja. Maar dat is het verschil. In onze Romeinse ritters kennen we zo'n afschuiming door iconen of wat dan ook, kennen we niet. Of ik moet eigenlijk even heel voorzichtig zeggen, niet meer. Mm-hmm. Want in de oudere kerken kom je iets van dat soort fenomenen kom je best nog wel eens tegen.
4: Ja, zeker als je boven het altaar dus een ciborium hebt. Dat wil zeggen vier pilaartjes met er een dakje boven. Ja, van oorsprong gingen daar tussen de pilaartjes gordijnen. En op Moment Suprême gingen de gordijntjes dicht.
3: Dicht. Kijk. Maar hoe moeten we dus dat zien van dat er dan in de Romeinse ritus die iconostase van stilte, om dat beeld toch maar even weer te noemen.
4: Ja.
3: Waarom wordt een gedeelte van het gebed of van de liturgie, met name zeg maar het eerste deel, wel hoorbaar gesproken, terwijl er op enig moment er bijna het, nou, letterlijk, het heilige stilzwijgen toegedaan wordt, terwijl het niet stil is?
4: Fides ex auditu. Ja, geloof komt uit het horen. Vandaar dat de woorddienst, dus de lezingen in feite, dus hardop zijn. En dat betekende dat je dus de lezingen via je oren kunt interioriseren. Terwijl juist wanneer we overgaan naar de viering van de Eucharistie, dat het geïnterioriseerd zijn, dus het zich eigen maken, door de stilte wordt bewerkt. Dat zie je ook in de oude, in de verschillende Bijbelboeken, zie je dat weer naar voren toe komen. Wanneer spreekt God? God spreekt niet in het rumoer en van ons en nog wat. Ja, het mooiste voorbeeld is Elia, die op een gegeven moment nadat die Baal profeten heeft geëlimineerd en hij dus een prijs op zijn kop gezet. Hij vlucht de woestijn en hij zegt na mij de zonvloed, ik ga sterven, ik wil sterven. En dan zegt God wel nee jongen, en God komt hem tegemoet. Ja, en in de storm en in het onweer van alles en nog wat meer, in de orkanen, het zegt Elia allemaal niks. En op het moment dat bliksem flits en het zegt Elia allemaal niks. Maar op het moment dat er een stilte en een heel zacht suizen van de wind is, Dan bedekt Elia zijn gezicht en dan weet hij, nu komt God voorbij. Ook in de stilte van Mozes, ja, op de berg, spreekt God. En zo zijn er tig momenten aan te wijzen, ook in de Heilige Schrift, dat stilte de voorwaarde is om bij het mysterie te komen. En vandaar dat er dus een soort iconostase is van de stilte. Het geeft ook aan, hè, dat niet op de eerste plaats staat datgene wat we doen, maar wat God aan ons doet. En dat je daarvoor open staat, dat je met je handen open staat en dat je ontvangt. En de stilte zegt in feite, hè, dat je ontvangt met heel je hart, met heel je verstand, met heel je wezen. En dat je dat wat je ontvangt ook je eigen mag maken.
3: En dan komt natuurlijk altijd, althans vanuit de moderne mens, die overal aan wil meepraten, meedoen.
4: We struikelen over de talkshows, ja.
3: De vraag van, er is inderdaad die iconostase van stilte aan de priesterkoorkant.
4: Ja.
3: Wanneer mogen wij gelovigen iets zeggen? Wij antwoorden een aantal keren wel op van Dominus Verbiscum.
4: Het komt spiritu duo en met uw geest.
3: Waarvan trouwens ook een aantal mensen niet begrijpen van wat dat antwoord eigenlijk dan is. Mm-hmm. Misschien is het wel goed om daar ook even op in te gaan.
4: Mm-hmm. En met uw geest, wat betekent dat? Ja.
3: Ja. En dat zeker tijdens de consecratie
4: is er stilte.
3: Is er echt stilte. Absolute stilte.
4: Ja.
3: Daarbij is altijd de grote wens dat indien er ook nog een koor is, dat hij op tijd ophoudt met zingen.
4: Klopt.
3: Zodat dan in ieder geval
4: de consecratie is in stilte.
3: In stilte kan zijn.
4: Ja.
3: Maar, en dan krijg je dus het bijzondere in de mis, het Onze Vader wordt dan een keer wel weer luid gesproken.
4: Ja, door de priester. Voor het volk, wat het volk beantwoordt met Zet Libranos Amalo. Terwijl ik me kan voorstellen dat in een verdere ontwikkeling van de TLM, ja, dat ook door het volk in totaal gebeden kan worden. Ja.
3: Maar daar zie je dat
4: er volgens mij heeft Pius de XII daar in de, ja, in de Missa Dialogata al een aanzet toegegeven. Maar dat zou ik moeten opzoeken.
3: Zover mij bijstaat, inderdaad in 1958 is er überhaupt over de muziek. En
4: ja.
3: is dit ook
4: Musica Sacra, ja.
3: Ja, is een punt geweest van om voor te stellen, omdat die dan ook wel door de gelovigen mee te laten bidden.
4: In verband met de fameuze participatio actuosa. Oftewel, we moeten allemaal iets gaan doen, maar dat wordt er niet meer bedoeld. Dat we erbij betrokken zijn. En de stilte is ook een wijze van betrokken zijn, hè, waar we in feite wat we ons ontwend hebben. Ja? De stilte is de voorwaarde om goed te luisteren. De stilte is de voorwaarde, hè, om het mysterie te laten. Ja, de stilte is in feite, ja, het redmiddel, hè, om ons te behoeden voor uitspraken die we niet waar kunnen maken. Ja, zie bijvoorbeeld al die talkshows. Hè, stel dat en stel dit. Hè, we weten het niet zeker, hè, maar we hebben toch wel onze mening klaar. Dit en dat en zus en zo. Hè. Ja, of het beroemde voorbeeld, hè, van een minister die meteen al begint te krijsen dat een heleboel politieagenten de fout in zijn gegaan omdat ze in een dossiertje hebben gekeken enzovoort, terwijl er later allemaal niks van waar is, hè, enzovoort enzovoort. De stilte behoedt ons voor een heleboel misère en ellende. Waarom trekken kluizenaars zich terug? Waarom trekken mensen zich terug in de stilte om in feite de grootheid van God te zien en de grootheid ook van de schepping?
3: Daarbij is natuurlijk toch wel opvallend in de mis, wat ik net ook al aangaf, ja, naast de iconostase van stilte,
4: ja,
3: de momenten van stilte. Inderdaad, in het beginstuk van de mis wordt dus wel meer,
4: ja,
3: alsof het, hè, een gedialogeerde mis,
4: ja,
3: is.
4: Ja.
3: Hè, priester en de gelovigen die dus op elkaar antwoorden.
4: En met uw geest, dat wil zeggen, hè, ja, wij vormen een eenheid met u.
3: En daarmee ook zichzelf ontvankelijk maken om het gebed wat de priester vervolgens, ja, uitspreekt, om dat ook zich, ja, eigen te maken.
4: Ik zeg, de Heer zij met u. Ja, met al die mensen die voor me zitten. Ja, en zij zeggen, het komt spirit en met uw geest. Ja, dus ook met u. Ja, datgene wat u ons geeft, ja, dat mag doorresoneren in de mensen. En dat datgene wat de mensen, wat dat daarin resoneert, ook weer terugkomt naar mij toe. Dus een wisselwerking.
3: Dat is dan een wisselwerking op dat moment. Vervolgens gaan we dus de stilte in, eigenlijk min of meer vanaf de offerande.
4: Ja.
3: Waarbij je dan ook het gebed heeft ook de naam gekregen, Secreta.
4: Secreta, ja.
3: Het wordt in stilte, eigenlijk in het geheim. Ja. Misschien dat nog de betere vertaling.
4: Ja.
3: Alsof het een geheim is, ja. Wordt het gebed gedaan. Ja. De privatie daarentegen gaat eigenlijk alsof het luikje lofzang, weer open gaat.
4: Lofzang.
3: Waarin dus dan weer luid gebeden wordt.
4: Ja.
3: En vervolgens na het Sanctus begint dus het kanongebed en dan
4: weer de stilte.
3: Maar dan ook de, zou hij zeggen, de volstrekte stilte.
4: Heilige stilte.
3: De heilige stilte.
4: Ja.
3: Met een kleine moment van het nobiscum.
4: Ja. Terwijl dat nobis peccatoribus, dat wil zeggen, dat werd vroeger gedaan voor de priesters die ook aanwezig waren in coro. Dus in de koorbanken zaten, vlakbij het altaar. Was dat voor hun een teken dat ze er ook bij betrokken werden. Ja, het nobis slaat dus niet terug op het volk, maar het nobis slaat terug op de priesters die erbij waren.
3: En die dus ook op het priesterkoor aanwezig zijn.
4: In toog en superplie.
3: Ja. Ja. En dus eigenlijk zich ook achter die iconostase bevinden.
4: Ja, ja.
3: Dan gaat opnieuw toch weer dat deurtje open tijdens het paternoster.
4: Ja, gaat het deurtje weer dicht.
3: Ja. Maar het deurtje gaat vervolgens weer toch weer over.
4: Ja.
3: Wanneer de priester met een partikel boven brood en wijn.
4: Pax Domini sit semper vobis cum et cum spiritu tuo. Ja.
3: En de daar vrede. Is dus dat element van dat die vredeswens die daarin geïncorporeerd is, zo mooi, eigenstandig, herkenbaar en voor ons als gelovigen in de kerk hoorbaar plaatsvindt.
4: Ja, want de echte vrede komt uit de eenheid met Christus. En niet omdat ik jou zo leuk vind.
3: Dat en omdat ook dat
4: ik moment vind je wel leuk hoor, maar even terzijde. Hè, dus er wordt altijd gedacht, hè, als we maar on speaking terms zijn met elkaar, hè, dat dan de vrede komt. Maar de echte vrede komt uit het hart van Christus.
3: Nou, en
4: we geven ook de vrede van Christus. En ik geef niet mijn vrede aan jou. En jij geeft niet jouw vrede aan mij. Nee, we geven de vrede van Christus.
3: Omdat, en probeer het even wat in wat lekentaal te vertellen. Met het feit dat na de Onze Vader ontvangt de priester de paten, gebruikt de paten, bidt daarbij, het liberamee gebed.
4: Ja.
3: En vervolgens schuift
4: Kust de paten. Schuift hem onder de hostie.
3: Min of meer symboliseert, als zoals Thomas Wordekin ook zegt, van eigenlijk de graflegging van Christus.
4: Ja.
3: En dan vervolgens met het breken van het lichaam van Christus.
4: Ja.
3: En het vervolgens een
4: dat is partikel. Een vloeiende beweging is dat.
3: Ja. En één partikel dus dan vervolgens met drie kruisen boven de kelk. In de commixio, in het samenvoegen.
4: Commixio et consecratio, corpus domini nostri Jesu Christi, fiat nobis. Ja.
3: En even in het Nederlands.
4: Ja. Ja, de vermenging en de consecratie van beide mogen ons tot voordeel zijn, geloof ik.
3: Ja. Waarmee eigenlijk ook dan, dus waar de twee consecratiemomenten zijn geweest van het lichaam van Christus en het bloed van Christus, die daar samen gevoegd wordt in het ene offer. En eigenlijk daarmee ook weer representeert dat ook daarmee de verrezen Christus als één geheel zou plaatsen. En dat die vrede ons dus deelgenoot is.
4: Ja.
3: En daarna pas wordt het Agnus Dei ingezet.
4: Klopt. Men op de borst geklopt.
3: En zie daar, ik wil het dan toch even dus aanduiden in de nieuwe mis, dat eigenlijk die Pax moment, het elkaar de vrede wensen, eigenlijk vooraf gaat aan die commictio.
4: Ja.
3: En de commictio vindt eigenlijk min of meer plaats tegelijkertijd dat het Agnus Dei wordt.
4: Ja.
3: Dus daar
4: een soort fremdkörper zou je bijna kunnen zeggen. En daar kom je als priester dan ook vaak heel moeilijk uit. Op het moment dat dus het koor het Agnus Dei zingt, ben jij aan het breken. En legt dus een kleine partikel in de kerk. Terwijl je niet weet, moet ik dan het gebed bidden wat erbij hoorde? Of moet ik het Agnus Dei bellen? Bidden.
3: Ja. Maar goed, dat was even een klein zijstapje. Dat zij ons vergeven hopelijk. Ja. We hadden het over die stilte.
4: Ja.
3: Dan is dus na het stille moment van dat de priester zelf... gaat consumeren.
4: Ja.
3: En dat wordt dan geaccentueerd door dat de mistenaars de bel laten klinken.
4: Ja.
3: Zodat eigenlijk ook iedereen weet van...
4: Domine non sum dignus.
3: Nu, wat een eerdere uitzending ook al een keer precies is genoemd, van de liturgie vereist dat vanaf dat de offergaven gebracht worden tot aan het communiceren door de priester...
4: Ja.
3: Dat één doorgaande beweging is.
4: Ja. De priester mag dus ook niet halverwege ergens naar de sacristie gaan. Hij mag het superdanium, hij mag het priesterkoor niet verlaten. Hij moet contact houden, fysiek met het altaar.
3: Ja. En dus even terug naar dat stilte moment. Dat is dan ook een stil moment.
4: Ja.
3: Als je een drie herenmis bijwoont, zie je ook dat de diaken en subdiaken even tijdelijk wijken.
4: Ja.
3: Zodat het heilige moment dat de priester het offer gaat consumeren,
4: dat is zijn moment.
3: Dat zijn moment is.
4: Ja.
3: En dat het ook in die zin weer die iconostase van stilte mag zijn.
4: Ja, klopt.
3: En pas na dat wij...
4: Een soort onderstreping eigenlijk van A, wat gebeurt er? B, wat betekent het? C, wat voor effect heeft het? Ja, je ziet het, het gebeurt, maar het effect is dat je dus één wordt met Christus. Ja, word wie je ontvangt. Dat is de oude uitspraak van Augustinus.
3: En wat de gelovigen later dan ook vervolgen in hun communie.
4: Ja, ze zien dus alle het voorbeelden van wat hun ook een paar minuten later zullen ontvangen. En vandaar ook dat het gepast is om soms ook de schuldbelijdenis te herhalen. Om zich weer innerlijk bewust te zijn. Ik nader als een patiënt naar de dokter. En ik nader als een bedelaar naar degene die me alles geeft. Ja? Vanuit een houding van eenvoud en nederigheid. Niemand kan de communie claimen. Niemand kan zeggen, en ik moet de communie gaan.
3: En ik denk dat, om even toch even een korte zijstapje te maken, niemand is verplicht om
4: één keer per jaar
3: naar de communiebank te rennen.
4: Nadat je gebiecht hebt.
3: Mijn buurman gaat, omdat iedereen gaat. Nee.
4: Bank voor bank is de vreselijkste methode die we ooit hebben uitgevonden in Nederland. Ja, om mensen te dwingen te communie te gaan. En als je blijft zitten, voel je je bijna schuldig en word je aangekeken van, wat is met jou aan de hand?
3: Ja, dus in deze zin wil ik ook zelf een warm pleitbezorger van zijn van, kijk niet naar wat je buurman doet.
4: Nee.
3: Het is voor jou, in welke gesteldheid je bent, dat je meent je te kunnen naderen tot Christus.
4: Ja. Ja.
3: Of dat je zegt, ik ben er vandaag niet aan toe.
4: Nee.
3: Het gaat me niet.
4: Ja.
3: Of dat je...
4: Het is jouw persoonlijke keuze.
3: Ja.
4: En in die vrijheid, onze kerk geeft ons altijd... Ja, persoonlijke vrije keuze is iets wat bij onze kerk heel hoog staat aangeschreven. Ja? Vandaar ook de felle reacties tegen de reformatie. Met name tegen Calvijnen. Ja, die in feite de eigen vrije menselijke wil tot niks meer verklaart.
3: Ja. Ja. Maar waarmee ik dus ook de gelovigen wil aanmoedigen van... Niet om af te zien van de communie gaan... Maar wel om vanuit eigen keuze en vanuit eigen gewetensonderzoek, van ben ik inderdaad in de gesteldheid om...
4: Het getuigt soms van meer eerbied en meer ontzag om dan niet de communie te gaan... dan naar voren te schokken en alsnog de communie te gaan. Om de doodeenvoudige reden, je moet weten wie je ontvangt... en je moet je huis op orde hebben. Vandaar dat... Communie gaan en het sacrament van de biecht hebben altijd bij elkaar gehoord. En helaas hebben we dat in Nederland uit elkaar gesloopt. Met rampzalige gevolgen. Ja.
3: Even tot dit moment.
4: Ja.
3: En dan komen we straks nog wat verder te spreken over het te communie gaan, de tongcommunie.
4: Ja.
3: Maar voor het moment even een moment van de muziek.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met de bespreking van de TLM, de traditionele Latijnse mis. Tal van aspecten hebben er al de revue gepasseerd. En ik kan u vast beloven, er kunnen nog zoveel meer nog passeren die heel bijzonder en heel belangrijk zijn. Laten we toch nu even een opstapje maken nadat we aan het eind van het vorige stuk terechtgekomen bij de communiegang van de gelovigen. En het bijzondere fenomeen, de tongcommunie, die we op diverse plekken in de wereld eigenlijk niet meer kennen. En dat zeker in de kringen die met de nieuwe liturgie gaan is. Waarbij ik wel meteen moet zeggen, op heel veel plekken is er wel een revival, dat het op de hand ontvangen van de communie steeds minder is geworden en dat er steeds meer mensen zijn die A, de communie op de tong ontvangen en B, daarbij ook door de knieën gaan.
1: Ja.
0: Dat zijn dus de twee aspecten. Eén, men gaat bij de communiebank op de knieën en wanneer de priester komt met de heilige hostie, dat je dus die ontvangt op de tong. Wat is nou het bijzondere van dat je niet je handen naar voren toeschuift, met alle eerbied die je daarbij toch zou kunnen hebben, waar ze zeggen van, ik maak een troon van mijn handen om Christus te ontvangen.
1: Ja, weten we allemaal. Maar dan moet je wel even teruggaan. Ten eerste, de handcommunie is afgedwongen. Ik zeg het nou even heel bout. Maar in feite heeft men Rome het mes op de keel gezet, hè, dat men toch de handcommunie wilde ingevoerd zien. En men had daarvoor de glorieuze gedachte dat de handcommunie was de oudste manier van communiceren. Inderdaad, bij Cyprianus en bij nog een aantal kerkvaders vind je, wat je net zei, dat je handen tot een troon maakt. Maar wat gebeurt er dan? En daar refereert men dan meestal niet aan. Dan wordt er dus een doek over je hand gelegd. De communie wordt op die doek gelegd. Je beweegt je hoofd richting de doek die op je handen ligt, waarop de communie is. En je pakt met je tong, pak je dus voorovergebogen naar je handen toe, pak je de communie en je raakt hem dus zelf niet aan. Want de communie pak je niet.
0: Het is een gave.
1: Het wordt je gegeven. Dat is ook de reden waarom dus de kerkcommunie zo problematisch is. Nou, afgezien dat iedereen uit dezelfde kerk zit te drinken. Ja, en het morsen enzovoort. Maar het wordt je gegeven. Je neemt niet zelf. Ja? Gods gaven worden je gegeven. Daar heb je geen zeggenschap op. Daar heb je geen recht op. Dat kun je niet claimen. Daar kun je niet voor naar het gerecht toe gaan om dat af te dwingen of wat dan ook. Het wordt je gegeven. En dat is de oudste manier van te communie gaan. Uit hygiënische zaken heeft men rond de 6e, 7e eeuw, heeft men dus besloten om de communie niet meer op de hand te leggen, maar op de tong. En die oude handcommunie, dus dat je je hand als troon maakt, dat er een doekje overheen gelegd wordt. Ja, en dat dus de communie erop gelegd wordt en dat je dat je je hoofd dus met de tong open richting de hand begeeft en dat je dus met je tong de communie opneemt, ja, en niet vastpakt met je handen. Ja, daarin zie je ook al de eerste aanzet in feite tot een soort communiebank. En de communiebank is het verlengde in feite van het altaar. En de communiebank is het altaar van de gelovigen. Ja, wat je dan ook ziet in de tijd van Carolus Borromeus, in de late middeleeuwen zie je die communiebank langzaam maar zeker ontstaan. De tongcommunie was dus in de 7e, 8e eeuw werd gefrequenteerd. En ja, in 1968, 69, 70 zie je dat met name uit Nederland dus de impressie komt. Dat de handcommunie moet en zal weer ingevoerd worden. Niet wetend, niet snappende hoe de handcommunie in vroegere tijden in de vroege kerk werd gepraktiseerd. En dat men dus een troon maakt, ja, lichaam van Christus, amen, wordt erop gelegd en je pakt met je handen, je stopt in je mond op. Ja, dan zie je al, ja, je pakt het zelf en dat klopt niet. Ja, je ontvangt het.
0: Voor de luisteraars die in kerken waar geen communiebank is en zich misschien geen voorstelling kunnen maken van wat dat is.
1: Ja.
0: Dus daar waar het priesterkoor begint, daar wordt meestal een bank, een zeg maar een half hoog, bijna zeg maar op tafelhoogte rail.
1: Waar je
0: aan kunt knielen.
1: Op een kussen.
0: En als de kerk dat op een goede manier voor elkaar heeft krijgen, ligt daar overheen een zogenaamde communiedwaal. Wow,
1: daar steek je je handen
0: en
1: onder.
0: Daar steek je inderdaad de handen onder. En dat is nog een extra puntje wat natuurlijk meespeelt bij de tongcommunie. Vaak is er dus een misdienaar die de priester begeleidt. Ja. En die dus een zogenaamde communiepateen.
1: Ja,
0: dat
1: klein
0: is
1: een
0: klein schaaltje, een wel waardevol schaaltje. Onder de kin houdt.
1: Ja. Zodat met er geen erbij partikels verloren gaan, ja, kleine stukjes.
0: De kleine stukjes van de hostie, want nadat de kerk ons ook leert, in ieder partikel is Christus ten volle
1: tegenwoordig, ja, zowel ondergedaante als brood als ondergedaante van bloed.
0: Goed.
1: Dat heeft mij wel eens tot vreselijke dingen, hoe heet het, niet aangezet, maar ik heb daar vreselijke dingen mee meegemaakt. Dat je dus in die tijd ook nog de kelkcommunie had en dat mensen met indopen en dat je dus nadat je klaar was met communiëren echt op de knieën moest gaan. Met een doekje dus de stenen vloer moest afvegen vanwege de druppels bloed die er in feite op lagen. En dat mensen niet snapten wat je op dat moment aan het doen was. Ja. Terwijl de eerbied gewoon vereiste, hè, jongens, ga met het heilige der heiligen heilig om. Anders keert het zich tegen je. Pas daarmee op.
0: En vandaar dus dat mooie gebaar dat wij dus dan kennen. Dat we dus knielend te communie gaan.
1: Ja.
0: En dus ook
1: je maakt je klein. Huh?
0: En maar dat de kerk ook dan zo zorgzaam is. Dat ze zegt van oké, je gaat het ontvangen. Maar zelfs op dat moment proberen we dus die zorgvuldigheid te bewaren. Dat ja, als er partikelen, om welke reden ook. En dat kan natuurlijk een klein ongelukje zijn. Ja. Dat toch dat netjes opgevangen wordt. Ja. En voor de oplettende kijkers die dan misschien een keer hebben gezien van nadat de priester klaar is met het communie uitreiken, neemt hij direct van de misdienaar die pateen mee. Ja. Dus het is niet meer de zorg van de misdienaar, maar het is de zorg van de priester zelf.
1: Ja.
0: Dat hij dus de pateen meeneemt naar het altaar en hem daar verder vervolgt.
1: Als een van de taken van jou als priester, dat wordt ook heel vaak vergeten, dat je het heilige bewaakt. Je bent een custodes, een bewaker voor het heilige. Zorg dat de mensen die in contact komen met het heilige ook dat heilige zien, respecteren en bewaren.
0: En ook nog een klein saillant detail. Op het moment dat de priester de communie uitreikt, zegt hij de woorden erbij, waarbij hij die zelf afsluit met amen.
1: Ja.
0: In tegenstelling tot
1: Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodet animam tuam in vitam aeternam. Amen. Ik ben degene die het zegt, ja.
0: Want de priester kan het ook zeggen, want hij is degene geweest die de consecratie heeft voltrokken.
1: Ja.
0: En die dus weet, dit is het lichaam van Christus. En hij zegt dus, dit is Christus, amen, het zij zo.
1: En de communicant, degene die de communie gaat, beaamt dat hij op zijn manier door te knielen, door de knieën te gaan en door zijn tong uit te steken.
0: En hier zie je dus die verschuiving in het aspect waarin dus in de Paulus VI mis, dat het geacht wordt dat jij als gelovige die Christus gaat ontvangen, dat jij amen zegt.
1: Ja.
0: Terwijl eigenlijk dat
1: amen, dat er ook van je gevraagd wordt, om dat op dat moment de communie te nuttigen op de plek waar je het ontvangt. En dan je dat pas gaat lopen. Terwijl je nu in de domme praktijk ziet, men ontvangt het en men gaat al lopen. En tijdens het lopen gebeurt er van alles en nog wat. En dat je soms als priester, en dat klinkt heel vervelend, achter iemand aanmoedigt om te zeggen, wilt u alsjeblieft nuttigen?
0: Ik geef toe dat
1: Sorry dat ik het zeg, maar er zullen collega's zijn die dit zullen herkennen, maar erg prettig voel je er allemaal niet bij, want je wordt gewoon afgeleid en uit je concentratie gehaald. Maar omdat je het heilige moet bewaken, moet je het soms gewoon zeggen.
0: Ja, maar het gaat mij even dus om van wie het amen spreekt, dat het toch eigenlijk heel, heel bijzonder is dat je dus als ontvangende Christus ontvangt.
1: Ja.
0: En dat je daar, je stemt ermee in, Maar jij kunt niet zeggen dat het Christus lichaam is. Want ja, je hebt wel iets gezien in de verte. Maar kun jij daarmee vaststellen dat het dus... Ja. Nee, dat is dus in de TLM...
1: De Christus is de garantie.
0: Die is de garantsteller. Hm. En ik geef ook toe dat ik als misdienaar die dus het patheen onderhoudt... Hm. Best ook altijd toch wel even een scheef oogje houdt van degene die weggaat... Ja. Want ook daar gebeuren toch helaas ook gekke dingen in.
1: Ja.
0: En maar dat is dan de gedeelde verantwoordelijkheid samen met de priester... om dus dat oogje in het zeil te houden van dat het op die manier goed gaat. Ja.
1: Er is natuurlijk omdat met name in Nederland zit zo ingebakken van... ik ben in de kerk en de communie wordt uitgedeeld... dus moet ik ook de communie gaan? Nee. Ja, onderzoek uzelf of u waardig bent... En blijf ook gewoon zitten. En de communiebank is een heerlijk instrument. Iedereen die de communie wil gaan, komt gewoon op zijn of haar eigen tijdstip naar voren toe. Schuift aan, neemt plaats bij de communiebank. Niemand hoeft bank voor bank te gaan. Wie blijft zitten, blijft zitten. Klaar.
0: Even toch een klein zijstapje ook richting de orthodoxe liturgie.
1: Ja.
0: Wat zie je daarin? Daar zie je dat dus Christus lichaam en bloed... Ja. Worden door de priester op het altaar al reeds vermengd.
1: Ja.
0: En de gelovigen die naar voren komen, knielen niet. Maar beginnen in eerste instantie al maken een hele diepe buiging.
1: Ja.
0: En vervolgens halen ze hun hoofd iets naar achteren.
1: Ja, en maakt met zijn, de holle mond.
0: Waarin dan door de priester met een lepeltje
1: lichaam en bloed.
0: In
1: geschoven wordt en het tepeltje wordt gekanteld.
0: Ja. Ja. Waarbij dan ook daar wel een doek ook bijgehouden wordt... om ook daar dus wel die voorzorg te houden.
1: Ja.
0: Waarmee ik wil zeggen, ja, het is een andere traditie.
1: Ja.
0: Je hebt toch net geroepen van, je moet toch knielen? Nee, dat hoeft niet. Maar als je dus in deze wijze binnen die liturgie van... De Oosterse kerken, daar Christus op die manier ontvangt. Ja. Daar zie je eigenlijk hetzelfde aspect.
1: Ja.
0: Alleen naar de mores van de Slavische volken.
1: Ja, zoals je dus in een orthodoxe kerk ook geen knielbanken hebt... en ook geen banken überhaupt hebt. Je staat daar de hele tijd.
0: Ja.
1: Ja.
0: En daar maakt het niet uit dat daarmee dus de gelovigen minder... devoot zouden zijn.
1: Nee.
0: Mensen die wel eens, misschien eens een keer zo'n viering hebben meegemaakt... In de orthodoxe kerk. Daar wordt toch heel regelmatig dat men diepe buigingen maakt... kruistekens maakt en dat soort zaken.
1: En lang niet iedereen gaat de communie.
0: En lang niet iedereen gaat de communie. Maar waar ik ook mee wil zeggen... en dat is natuurlijk wel een kenmerk van onze liturgie evenzeer... er zijn momenten van staan. Er zijn momenten van knielen. Er zijn momenten van hoofdbuiging maken... Ja. Het is, plat gezegd, geen sportschool.
1: Nee.
0: Maar je kunt wel zeggen dat dus de liturgie uitnodigt... om niet alleen in je geest en in je woorden... maar ook in je lichaamshouding aan te geven... van dat je betrokken bent bij wat er aan liturgie op dat moment plaatsvindt.
1: In principe in de oude liturgie kniel je. Bij de lezing... Epistel zit je. Bij het evangelie sta je. Bij het credo sta je. Maar voor de rest is het geknield in feite. Zeker in de stille mis. Ja. Zijn er geen knielbanken of zijn er geen zitbanken in de kerk... wat soms in Rome gewoon voorkomt, dan sta je dus. Maar bij de consecratie kniel je.
0: We onderbreken even nog weer voor een momentje voor het draaien van een stuk muziek.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. In het voortgaand gesprek over de traditionele of de tridentijnse Latijnse mis, de Romeinse rites, die op de aloude wijze nog steeds gevierd wordt en, al zeg ik het zelf, op steeds meer plekken gelukkig weer mogelijk is om bij te kunnen wonen, ook in Nederland, praat pastoor Van der Vecht en ondergetekende Joost Verstegen over wat aspecten van die liturgie. Heel veel hebben we nu al langs zien komen. Er is nog het fenomeen van de lex orandi, lex celebrandi, oftewel
1: lex credendi.
0: Hetgeen men bidt is hetgeen men viert. Hetgeen men viert is hetgeen men gelooft. Het zijn fameuze woorden.
1: Ja. Vincentius van Lorraine ooit besproken. Ja, lex credendi statuit lex orandi. Dus wat je geloofde, hè, dat uit je in je gebed. Maar datgene wat je dus bidt, hè, ook vanuit jezelf, hè, moet ook een uiting zijn van wat je gelooft. Dus het is geen eenrichtingsverkeer van A naar B, maar het is ook van B naar A. En dat is wel belangrijk om te weten. Hè, wij voegen ons in het geloof van de kerk. En het geloof van de kerk heeft dus te maken met de hele traditie. En ik word niet moe om te zeggen, hè, dat je vier dingen bij elkaar moet houden altijd. Dat is ten eerste Christus, dat draait het om. Valt hij weg, wordt het Bhagwan, Gandhi of wie dan ook, ja, dan klopt er iets niet. De schrift, ja, de heilige schrift. Wordt plotseling de heilige schrift in de liturgie vervangen, hè, door een spiegelverhaaltje of wat dan ook. Hè.
0: Gedicht van
1: klopt
0: Toon Hermans.
1: Iets niet. Gedicht van Toon Hermans ook niet, ja. Enzovoort, klopt het ook niet. Dan de traditie, maar niet de traditie van het moment, maar de traditie dus van uitgaande van het leven, lijden, sterven en verrijzen van Christus tot op de dag van vandaag. Dus geen geïsoleerde traditie.
0: En wat ons door de apostelen is ook, ja, overgeleverd.
1: Ja, en wat in de kerk is doordacht, bewaard als het depositum, fidei, als het, ja, de geloofsschat. Ten vierde, het gezonde boerenverstand. Als dat er niet is, ja, gaat het ook niet goed. Snap je? Christus, schrift, traditie, gezonde boerenverstand. Dat hoort bij elkaar. Vandaar ook, hè, datgene dat als je bidden, hè, mag je ook weten dat je opgenomen bent in de grote stroom van het kerkelijk gebed. En als je de brevier bidt en als je de rozenkrans bidt, hè, mag je weten, hè, dat je dus bidt. Ja, in de stroom van eeuwen. En dat, ja, op het moment dat je de Eucharistie vierde, op het moment dat je aan het bidden bent, dat je de schrift leest, dat je weet dat aan de andere kant van deze aardbol ook iemand is, hè, die aan het bidden is en met wie je kunt verenigen. Daar gaat het om.
0: En ook, ik denk dat het ook een standaardpunt is, de gebeden, hè, voor de collecta. En ja. Ze hebben het gebed na het Gloria. De collecta is heel kernachtig.
1: Ja.
0: En geeft
1: typisch Romeins. Kort en krachtig, zonder grote bijwegen, zijwegen of wat dan ook.
0: Maar in zijn kernpunten, ja, altijd een geloofsmysterie, ja, aangevend.
1: Ja.
0: Waarmee je dus in iedere mis, ja, bij de les getrokken wordt van, ja, ey, dit, ja, is ook een punt dat, ja, wij, ik durf wel te zeggen, moeten.
1: En daar wil ik dus even een klein zijsprongetje maken. In de oude gebeden, hè, vind je het woord ziel elke keer terug. Je vindt het woord propitiatio, vind je terug. En expiatio.
0: En voor de luisteraars even vertalend.
1: Ja, propitiatio wil zeggen toewijding. Ja. Het heilig misoffer, ja, wordt gevierd in eenheid met Christus. Gaat terug op zijn lijden en sterven. Maar de vruchten van dat lijden, sterven en verrijzen, ja, kun je aan jezelf toe-eigenen. Dat wil zeggen dat het vruchtbaar wordt voor je eigen leven. Expiatio wil zeggen uitboeting. Dat het lijden, sterven en verrijzen van Christus geweest is voor de uitboeting van de zonden. En dat in elke Eucharistieviering wij aanvullen wat in het lijden van Christus nog ontbreekt. En daarmee bedoel ik niet dat ik het unieke, eenmalige offer wat Christus op het kruis heeft volbracht loochen, maar dat in feite de ontvouwing van dat ene onherhaalbare, unieke offeringen ontvouwd wordt in op een bloedige wijze op het altaar van de Heer. En dat het ook dus onze zonden uitwist. Dat als je daar met een open, eerlijk en oprecht hart aan deelneemt, als je gebiecht hebt, als je geen belemmeringen hebt, dat de genade letterlijk vanuit het kruis door de heilige mis naar je hart stroomt en je innerlijk vernieuwd wordt. Snap je? Daar gaat het om. Die laatste twee dingen, dus propitiatio, dus ja, toe-eigening zou je kunnen zeggen, en expiatio, dus uitboeting, vind je in de nieuwe liturgie dus bijna niet meer terug. Ook de woorden zelf niet.
0: Aan de andere kant dan ook mijn warm pleidooi om zeker aan te moedigen dat mensen thuis al de liturgie van de komende zondag voorbereiden. Ja. En niet alleen dus zich concentreren.
1: En niet zeggen zondagmorgen in de kerk, en wat gaan we vandaag weer eens doen?
0: Er kunnen heel veel andere dingen kunnen gebeuren. Maar ja, wat in de liturgie gebeurt, dat kan al dus van voren uit dus voorbereid worden.
1: Ja. En dat je zelf ook een intentie hebt. En ik ga nu naar de kerk toe met de intentie om bijvoorbeeld te bidden voor opo. Of te bidden voor een goede baan. Dat kan allemaal. En dat brengt zoveel meer energie teweeg. We laten te veel genade liggen.
0: En daarbij, in ieder geval zoals ik het zelf dan ervaar, door die liturgie van de komende zondag voor te bereiden.
1: Ja.
0: Niet alleen te kijken naar de lezingen uit de Heilige Schrift. Hoe goed en hoe fantastisch dat ook is. We hebben het eerder al benoemd. Ja. Daar liggen natuurlijk ook kernpunten in van de heilsmysterie die ons meegegeven wordt. Maar je ziet, althans, soms is het moeilijk. Soms ligt het iets meer boven in het zichtveld. Dat juist ook in die collecta's, in die secreta's, daar eigenlijk, ik noem het zeg maar, de kapstokken hangen. Om 1, je eigen geloof weer eens voor het daglicht te halen van, hey, wat hier nu gezegd wordt, geloof ik dat nou echt? Of te onderzoeken van, wat staat daar nou? Wat wil de kerk nu eigenlijk op dat moment met dat gebed mij meegeven? En, zoals je net zelf ook al aangaf, het helpt mij ook om dus de intentie van de komende zondag wil ik toch speciaal een keer bidden voor, welke noden er zich ook in het persoonlijke leven voordoen of van mensen die je kent. En dat is eigenlijk en dan kom ik weer terug op wat we eerder opgesproken hebben, die herhalende factor, dat je wellicht misschien zondag na zondag denkt van, eigenlijk staat hier toch dezelfde gebed bij de collecte. Nee, kijk ze maar eens na. Ja. Slechts in heel enkele gevallen zie je dat het een herhaling is van een exact dezelfde tekst, maar het is vaak in de combinatie van een aantal termen dat je denkt, hey, hier wordt ons nu weer een nieuw heilsgeheim naar voren gebracht.
1: Ja.
0: En ik geef toe, het is niet altijd even makkelijk om het te ontdekken. Het vraagt kunst en
1: herhaling. Oraties in het Latijn zijn soms ontzettend moeilijk. Klein voorbeeldje. Praesta nobis quesumus. Ja? Verleen aan ons, zo smeken wij, domine, o Heer. Ut salutaribus iuniis eruditi. Ja? Onderwezen door het heilsbrengende vasten. Anoxiis quoque vitiis abstinentes. Ja? En zich afhouden van dodelijke ondeugden, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Propitiationem tuam. Ja. Door de toeheiliging. Dat we facilius op een gemakkelijke manier impetremus. Ja, worden uitgenodigd, zou je kunnen zeggen. Snap je wat ik bedoel?
0: Je zit daar dus die.
1: Heb je de Nederlandse vertaling? Want ik heb het nu even uit de losse hand vertaald.
0: Maar dan moet u me even zeggen.
1: Dat is de derde week. En dat op de vierde. Op de woensdag. Woensdag in de derde week van de vaste.
0: En dan praten wij over de collecta.
1: Collecta. Praesta nobis quesumus domine ut salutaribus iunius eruditi.
0: Ik zeg meteen erbij een vertaling, want ja, de vertaling bestaat niet. Nee. Want diverse missaals hebben verschillende vertalingen. Maar daar staat hier, wij bidden nu, o Heer, geef dat wij door een heilzaam vasten.
1: Ja.
0: En dan komt het woordje geoefend.
1: Geoefend, ja.
0: Ja, dus dat geeft dat wij door een heilzaam vasten geoefend.
1: Ja. Onderwezen, onder eruditus, onderwezen, ja.
0: Ook aan onze schuldige ondeugden.
1: Ja, noxis vitis, ja.
0: Daar zitten natuurlijk twee elementen in. Een schuldige.
1: Ja.
0: En ondeugden.
1: Ja, ik ben de sukkel.
0: Ja. Nee, maar je kunt ondeugden hebben waar je misschien net aan part nog deel hebt. Maar dit zijn echt toch wel schuldigen.
1: Ja.
0: Hè? Bewust.
1: Ja. Ja.
0: Even een vrije vertaling van een leek hier.
1: Ja.
0: Ook aan onze schuldige ondeugden. Ja. Ah, daar krijgen we hem. Afsterven.
1: Ja, abstinentes.
0: Het is niet van leuk, van we hebben het vastgesteld, dat zal wel. Nee, ja. Ook naar de toekomst
1: toe. Afstervend, ja, aan onze schuldige ondeugden. Ja. Oké, en nou komt het. Propitiationem.
0: En daar zie je toch ook hoe de kerk toch ook heel pastoraal is.
1: Hmm.
0: De vertaling zegt in ieder geval, en zo gemakkelijker.
1: Ja.
0: Want het is niet altijd makkelijk.
1: Nee, facilius. Ja,
0: maar het is gemakkelijker. Ja. Hè, het helpt je. Uw vergiffenis te bekomen.
1: Ja, propitiationem. Vergiffenis, toe-eigening.
0: Ja. Maar dus dit even als een kleine oefening van hoe leest men gebeden.
1: Ja.
0: Hier zie je inderdaad eigenlijk in wat is het, 6-7 regels.
1: Wat het hele helsmysterie ontvouwt. Het is zonder gekheid.
0: Ja.
1: Dat meen ik echt. Ja.
0: En dat is
1: elk gebed is een bouwwerk. En dat staat als een huis. Ja, dat staat als het paleis op de Dam. Ja, dat kun je ook niet zo 1, 2, 3 weggummen. Ja, dat staat als de Eiffeltoren. Die kun je ook niet onder die arm meenemen en zeggen van nou, dat.
0: Ja. Waarmee dus dan dus dat lex orandi is inderdaad die opstap of eigenlijk het helpje.
1: Ja.
0: Die
1: op dat moment, als je dit gebed bidt, ga je staan in de complete helsgeschiedenis, in de complete traditie. Je staat in, het komt uit de schrift. Ja, de meeste woorden komen uit de schrift. Het verwijst naar Christus. En het gezonde boerenverstand nodigt ons uit om het goed in ons op te nemen. Daar draait het om.
0: Een mooi moment om toch ook even te luisteren naar een stukje Gregoriaans.

Welkom luisteraars van Radio Maria. Een korte serie van 3 uitzendingen over de traditionele Latijnse mis hebben pastoor Van der Vecht en ik, Joost Verstegen, de revue laten passeren. We hebben nog heel veel meer dingen die over de liturgie te bespreken zijn of uit te leggen zijn. En wellicht dat de luisteraars daar best ook heel geïnteresseerd in zullen zijn. We kijken wel of wij daar nog een nadere serie kunnen laten volgen op deze serie. Maar misschien is het wel goed om een klein beetje samenvatting van deze 3 uitzendingen te maken. Waarbij we in aanvang het specifieke van wat is liturgie en wat is mysterie daarin tot uitdrukking hebben laten komen. En wellicht dat de luisteraars dan de lijntjes hebben kunnen trekken van als we bijvoorbeeld gesproken hebben over de iconostase van stilte, wat dat inderdaad en met het mysterie te maken heeft, maar ook datgene wat wij in de liturgie dan ook samen doen. We hebben nog niet eens over dingen gesproken als

0: we hebben nog niet eens over dingen gesproken als van waarom wordt het epistel naar het oosten gelezen en waarom wordt het evangelie naar het noorden gelezen. Nou, al dat soort aspecten gaan we hopelijk in een vervolgserie bespreken. Wat wel opvalt, is dat wij praten er dus nu al 3 uitzendingen over.
1: Ja.
0: We kunnen natuurlijk een waterval zijn op dat terrein zoveel we willen.
1: Ja.
0: Maar we zien gelukkig dat heel veel mensen binnenkomen in de liturgie, kennelijk bij de keel gegrepen worden en het niet meer loslaten.
1: Klopt. En sommigen lopen gillend weg. Maar met name dus de oudere mensen die zeggen van dit willen we niet meer enzovoort enzovoort. Ja, net zo goed als ook zeggen, u moet niet denken dat u mij nog in de kerk krijgt. Of u moet niet denken dat u mij nog aan het biechten krijgt enzovoort enzovoort. Die zitten zo vast in hun vooroordelen van alles en nog wat. Die bereiken we niet meer. Niet dat ik ze afschrijf, maar zij gaan hun eigen weg. Prima. De Heer zal ervoor zorgen. Maar er is nu een hele groep van mensen die bij stukjes en beetjes dus de katholica herontdekt. En met name ook onze kerk ontdekt en binnenkomt en ziet wat speelt zich hier af. En soms ook gewoon letterlijk als een kat in een vreemd pakhuis komt en dingen ziet. En ik zeg dan ook allereerst, als je met de oude liturgie in aanraking komt, mensen, dompel je onder, stel geen vragen. Zit niet te bladeren in boekjes in de hoop dat je kunt gaan volgen, kunt begrijpen of dit of dat of zo. Maar laat het eens op je afkomen. Laat het mysterie gewoon mysterie zijn. Mozes ging ook de berg op, ging ook de wolk in. Hij brak de wolk niet af. Hij zat geen klasje scheikunde te doen. Om de wolk scheikundig te analyseren in H2O en vooral ze nog wat meer. Nee, hij liet de wolk de wolk. En op dat moment gebeurt er wat. En dan zie je ook de dingen. En dan voel je ook het samenspellen. En als de liturgie goed gevierd wordt. Want ook de oude liturgie kun je om zeep helpen. Door hem snel te doen. Zonder aandacht enzovoort enzovoort. De meeste mensen rommelen maar wat aan. Ja, maar echt met aandacht. En dat je voelde van hey, die zijn op elkaar ingespeeld. Daar ontvouwt zich het mysterie. Een bloem die in de knop staat, in de bloei staat, gaat langzaam maar zeker open. En als je dat een paar keer hebt gedaan, dan voel je ook dat je meegenomen wordt. Onze wereld, die bol staat met woorden, bol staat met meningen, bol staat met AI, bol staat met voor alles en nog wat mogelijkheden te overgaan. Maar het mysterie van het leven wordt niet meer aangeraakt. Vandaar dat men dus een enorme leegte ervaart in het dagelijkse leven. Die leegte wordt niet opgevuld door koffie te leuten, wordt niet opgevuld door een jointje te roken, wordt niet opgevuld door allerlei sigaretten achter elkaar af weg te paffen, wordt niet opgevuld door hele trades met bieren achterover te slaan, wordt niet opgevuld met allerlei festiviteiten en allerlei van alles en nog wat af te lopen met wat dan ook. Maar die leegte wordt opgevuld met de gave van God. En die gave van God staat altijd klaar. Ja, God is als een bron die altijd opborrelt. Ja, zoals Jezus ook zegt aan de bron van Jacob tegen de Samaritaanse vrouw. Ja, ik geef u het water wat opborrelt tot eeuwig leven. Heer, geef mij van dit water. Ik ben het levend water. Het gaat om Christus. In onze liturgie gaat het niet om de priester. Het gaat niet om mensen, het gaat niet om dit of dat. Je kunt de oude liturgie kun je op een grootse steenblok vieren, wat ze in Ierland ook gedaan hebben in de tijden dat de katholieken daar vervolgd werden. Dus om te gaan de missen aan het strand of aan de kusten. Enzovoort, enzovoort. Het maakt niet uit, maar dat je voelde dat die liturgie, dat vieren van dat mysterie, dus geloof, hoop en liefde naar boven laat komen. En in dat geloof, hoop en liefde, dat daar eenheid gemaakt wordt. Dat daar dingen naar voren te komen die ons mensen overstijgt. Wat we zelf niet kunnen maken. Ja, onze eigen onvolmaaktheid, ja, ons eigen geneuzel over familieomstandigheden, van alles en nog wat meer over geld, macht en seks en

0: kun je zo gek niet bedenken. Ja. Dat is allemaal niet aan de orde. Wat aan de orde is, ja, dat er als een bloemen, ja, dat Gods liefde, aanwezigheid, vrede en vreugde zich ontvouwt en aan jou gegeven worden. En dat jij daar naartoe mag gaan, open mag staan, jezelf zuivert en zo die genade die God ons geeft ook durft te beantwoorden. En ik denk dat steeds meer mensen dat gaan ontdekken.
1: En in die zin proberen wij ook wel als parochiegemeenschap, die bijvoorbeeld in Os de liturgie viert, er ook voor open te staan bij het achtersacrament, de koffie.
2: Ja.
1: Om toch de vragen en opmerkingen die er zijn op te nemen en ook mensen daarin te begeleiden. Maar het belangrijkste verzet.
0: Maar wel het mysterie laten.
1: Wat ik net zeg, het belangrijkste element blijft dan van: kom de volgende keer gewoon terug. Nog een keer. Ja.
0: Omdat door het mysterie te laten, wil ook zeggen dat je zelf ook als mens, ja, jezelf accepteert ook als een mysterie. Niet als een optelsomme van deeltjes of van wat dan ook. Of van eigenschappen die gekwalificeerd en geclassificeerd kunnen worden enzovoort enzovoort. Ja, een van de belangrijkste dingen op de eerste pagina's van de Bijbel. Als Adam en Eva van de appel gegeten hebben, wat roept God dan? God roept niet van: hey Eva, waar ben je? Of: hey Adam, waar ben je gebleven? Nee, hij zegt: mens, waar ben je? En daarmee sluit hij alles in. Snap je? En dat is het mooie. Onze liturgie sluit alles in. Voor de mens die dat wil proeven. Die daarvoor openstaat. Mensen die om de hoek in komen kijken en zeggen: poppenkast, sorry, heb ik geen boodschap meer aan. Die gaan hun eigen weg. Prima. Maar mensen die gaan snuffelen en gaan krenken en gaan kijken, oké. Daar kunnen mooie dingen uit ontstaan.
1: Laten we dan ook samenvattend zeggen van: laten deze uitzendingen dan eigenlijk een soort snuffelstage zijn. Ja. Om elementen gewoon even aan te snuffelen. Ja. Aan een beetje tot ze door te laten werken. Ja. Is het niet helemaal duidelijk van wat we hier besproken hebben? Meld u zich via Radio Maria met uw vragen en opmerkingen. Die willen we heel graag dan in.
0: De wijsheid hebben we ook niet in pacht. Maar deels wat ik zeg, komt ook uit een achtergrond van meer dan 30 jaar. Ja, toch de oude mis vieren. Maar ook 43 jaar priesterschap. Ja, gewoon de koude grond van de harde realiteit en het leven.
1: En ook dan de ervaringen van de mensen zelf, die dan op een bepaalde manier er tegenaan kijken. Ja. En misschien iets meegemaakt hebben. En daardoor wat vragen hebben. Of die van datgene wat we dan besproken hebben zeggen van: nou, er zit wat hiaten in. Of zo kunnen aspecten bespreken. Die zaken willen we graag meenemen.
0: Ik kan alleen voor mijzelf zeggen: sinds dat ik de oude liturgie vier, ben ik thuisgekomen. En dat zou ik voor geen goud meer willen missen.
1: En het thuiskomen ook van anderen zouden we eigenlijk graag aan willen moedigen. Waarbij ik nadrukkelijk ook zeg van: we sleuren u niet aan uw oren de kerk in.
0: Nee.
1: We zijn hier niet aan het ronselen.
0: Nee, we zijn geen secte.
1: Wij zeggen duidelijk: dit biedt de kerk aan.
0: Ja.
1: Dit biedt Christus aan. En laat dit dan ook tot iedereen deugd zijn van: voel u vrij. Maar de vrijheid in Christus.
0: Ja. Bedankt voor het luisteren, beste mensen.
1: Idem. En wellicht tot een volgende keer.
0: Oké. Joost, bedankt.
1: Arie, ook bedankt.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Ja, en na deze prachtige uitzending, deel 3 dus in de serie over de Tridentijnse mis, gaan wij hier het Angelus bidden en daarna het middaggebed natuurlijk. En ik geef u graag de pagina's, zodat u ook met ons kunt meebidden. Dus de pagina's in het groot en het klein getijdenboek. We gaan direct na het Angelus beginnen met de hymne in het groot getijdenboek op pagina 758. 758. En dan vindt u de psalmen en verder op bladzijde 906, allemaal in het groot getijdenboek. En in het klein getijdenboek, daar kunt u beginnen met de hymne op bladzijde 58. En daarna staan de psalmen en verder vanaf bladzijde 179 in het klein getijdenboek. Ja, en als u natuurlijk een getijden-app heeft, dan kunt u het daar vandaan ook allemaal meebidden. Ik wens u alvast heel veel devotie.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Omdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Laat mij nu, Heer, uw erbarming ontvangen. Uw heil, zoals gij hebt beloofd.
1: Dan zal ik te woord kunnen staan die mij honen. Omdat ik vertrouw op uw woord.
0: Ontneem aan mijn mond niet het woord der waarheid. Op wat gij bepaald hebt, stel ik mijn hoop.
1: Uw wet zal ik altijd trouw onderhouden. Te alle tijden in eeuwigheid.
0: Dan zal ik voortgaan langs brede wegen. Want ik verlang slechts wat gij beveelt.
1: Ik zal verkondigen wat gij verordent. Door vorsten voel ik mij niet beschaamd.
0: Ik vind mijn genoegen in uw geboden. Ik heb ze van harte lief.
1: Naar uw geboden strek ik mijn handen. En nooit vergeet ik wat gij hebt beschikt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gelukkig die naar het woord van God luisteren en het onderhouden. Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt. En hij sloeg acht op mij.
1: Hij heeft geluisterd naar mijn roepen. Mij uit de modderpoel van leed gered.
0: Mijn voeten zette hij op vaste grond. Hij gaf mijn schreden kracht.
1: Hij legde in mijn mond een nieuw gezang. Een lied voor onze God.
0: Nu zullen alle die het zien God vrezen en hopen op de Heer.
1: Gelukkig hij die op de Heer zijn hoop stelt. Niet op verwaande en bedriegers let.
0: Hoe talrijk zijn uw wonderdaden, Heer mijn God. Hoe groot de zorg die gij aan ons besteedt. Niemand is u gelijk.
1: Als ik het heel en al verhalen moest, het zou te veel zijn om te noemen.
0: Hebt gij geen offer of geschenk gewild? Gij hebt geen offer of geschenk gewild. Gij hebt mijn oor geopend.
1: Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij. Dus zei ik, ja, ik kom.
0: Want in de boekrol staat van mij geschreven dat ik uw wil volbreng.
1: Mijn God, dat is het wat ik wil. Uw wet staat in mijn hart geschreven.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Mijn spijs is het de wil te doen van mijn Vader. Al ben ik ook armoedig, de Heer draagt zorg voor mij. Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt. Ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, gij weet het.
1: Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart. Uw trouw, uw bijstand heb ik steeds verkondigd.
0: Ik maakte geen geheim van uw barmhartigheid, noch van uw trouw waar vele mensen waren.
1: Onthoud mij dan niet uw erbarming, Heer. Laat uw genade en uw trouw mij steeds omringen.
0: Want rampen zonder tal bedreigen mij. Mijn zonden houden mij gevangen zonder uitzicht.
1: Het zijn er meer dan haren op mijn hoofd. De moed is mij ontzonken.
0: Gewaardig u mij te verlossen, Heer. Heer, haast u mij te helpen.
1: Laat jubelen van blijdschap die u zoeken en steeds getuigen, groot is God, die uitzien naar uw heil.
0: Al ben ik ook ellendig en armoedig, de Heer draagt zorg voor mij.
1: Mijn helper en bevrijder zijt gij toch. Mijn God, blijf dan niet talmen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Al ben ik ook armoedig, de Heer draagt zorg voor mij.
1: Ik sluit met mijn volk een eeuwig verbond. Ik keer mij nooit meer van hen af en blijf hen goed doen. De eerbied voor mij leg ik in hun hart, zodat ze mij nooit meer verlaten.
0: Bij God ligt mijn heil en mijn eer.
1: Mijn sterkte is Hij en mijn toevlucht.
0: Laat ons bidden. Heer van de wijngaard en van de oogst, die de taken verdeelt en aan ieder zijn loon schenkt, help ons in overgave aan uw wil de last en de hitte van de dag te dragen. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken

na dit middaggebed gaan we natuurlijk zo direct de rozenkrans bidden. Om 12:15 is dat. Nou, mocht u het begin graag willen meebidden, dus de geloofsbelijdenis en het eerste tientje, dan kunt u zo bellen naar de live studio. En het nummer daarvan is 073 687 2001.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Ja, en zo zijn we aangekomen bij de tijd om de rozenkrans te gaan bidden. En wij doen dat natuurlijk heel graag. Ook samen met u. We beginnen hier in de studio. En zo na het eerste tientje, dan zullen we muziek draaien. En dan kunt u bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. En ook om eventueel aan te geven of u een tientje wil meebidden. Ik heb in ieder geval ook een meebidder nu voor het begin. En we gaan ook de intenties natuurlijk meenemen die via WhatsApp zijn binnengekomen. Maar eerst beginnen we hier. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de vrijheid van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondag.
1: Nu en in het uur van onze...
2: Ik ben het kwijt.
1: Nu en in het uur van onze dood. Amen. Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan direct het eerste tientje bidden. En dat willen wij graag doen, alvast voor de volgende intenties. We bidden voor de intentie van de paus, voor de maand augustus. Dat we in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. We bidden om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld kan worden. En ook bidden we uit dankbaarheid voor onze luisteraars, meebidders en weldoeners. En we vragen, Heer, dat er zegen over hen mag komen. Graag willen we ook bidden voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieus leven. En we bidden ook om zegen voor alle Nederlandse bisschoppen. Vragen, Heer, dat het goed of zelfs beter mag gaan met de oren van een luisteraar. En dat het gehoor toch goed behouden mag blijven. En ook willen we graag bidden om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. We vragen, Heer, ook voor een oom, een een ook een man van een goed gezin, dat hij het gevecht tegen een longziekte mag overwinnen. Dat het mag, dat de behandeling goed aanslaat en ja, dat hij dus hier helemaal overheen mag komen. Willen we ook bidden voor een kleinzoon die overal waar hij gaat voetballen geblokkeerd wordt. Dat hij ja, toch een plekje mag vinden en dat dat hem mag toevallen wat hij nodig heeft. Heren, we bidden ook uit dankbaarheid. En willen graag bidden voor een vrouw die het leven niet meer aan kan. Heer, wil haar toch hoop schenken dat zij toch licht mag zien in de duisternis. We overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, boet ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
1: Ja, dank voor het meebidden met dit eerste tientje. We gaan muziek draaien en dan bent u in de gelegenheid om te bellen naar de live studio. En dan kunt u uw intentie doorgeven. En ja, als u graag wil meebidden, kunt u dat natuurlijk ook aangeven. Het nummer is 073 687 2001.

belt u gerust om een intentie door te geven, maar ook om mee te bidden met het volgende tientje. Dat zou fijn zijn, want ik heb nog geen meebidder. Dus heel graag.

0: We gaan het tweede tientje zo bidden, waarvoor u nog steeds kunt bellen om mee te bidden op de radio. Voor de volgende intenties. We bidden dat er vrede mag komen. Natuurlijk allereerst in de harten van de mensen, maar vooral ook in die gebieden waar oorlog heerst, onrust. We denken dan vooral aan Oekraïne, aan het Midden-Oosten. Maar ook denken we aan die gebieden waar grote rampen gebeurd zijn en ook veel onrust, onduidelijkheid is, veel leed. En we bidden dat alle betrokkenen zich inzetten voor een goede afloop en voor vrede. Bidden we ook om zegen over de radioprogramma's van het nieuwe seizoen. Dat de harten van veel mensen geraakt mogen worden. En dat we alle mogen groeien in onze liefde tot God, onze Vader en onze hemelse Moeder Maria. We bidden ook voor een mevrouw, om zegen voor haar en speciaal voor haar slechtziendheid. En we bidden uit dankbaarheid. Graag willen we ook bidden voor een nichtje, dat zij gered mag worden door een vol vertrouwen in God onze Vader. En ook bidden we bij deze rozenkrans voor een moeder die vandaag haar 95ste verjaardag viert. Van harte gefeliciteerd. Dat zij een heel gezegend nieuw levensjaar in mag gaan met alle barmhartigheid die onze lieve Heer haar natuurlijk wil schenken in dit levensjaar. We overwegen het tweede blijde geheim. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, zoals wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die op barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, dank voor het inbellen om mee te bidden. Nou, voor het volgende tientje geldt dezelfde oproep. U kunt bellen tijdens de muziek om uw intentie door te geven. Ja, en als u wil meebidden met het tientje op de radio, het volgende tientje, kunt u dat laten weten. En dat is altijd heel fijn. Het nummer is 073-687-2001.

0: We gaan het derde tientje zo bidden. En we doen dat voor de volgende intenties. Graag willen we bidden voor een goede uitslag van een longfoto. En ook algeheel herstel van een dochter die nog zo nodig is voor haar jonge kindjes. De Heer wil hen toch zegenen en bijstaan. Graag willen we ook bidden voor een gezin op voorspraak van de heilige familie. En eigenlijk voor alle gezinnen en alle mensen. Dat zij inderdaad ook mogen worden bijgestaan en dat zegen op hen mag rusten. We bidden heel in het bijzonder voor een jonge moeder die nu al voor de tweede keer is geopereerd. Dat het toch mag slagen en dat ook het helemaal mag genezen. En heel in het bijzonder daarbij bidden we ook voor een 10-jarige zoon van deze moeder en vader. Kampt met ernstige gezondheidsproblemen waar de doktoren aan het zoeken zijn wat het toch precies is. Dat ze het mogen vinden, dat ze het kunnen behandelen. En dat ook de zoon dus helemaal mag genezen. We bidden ook om vrede en harmonie in een gezin. Geloof en genezing op voorspraak van de heilige maagd en de heilige Jozef voor een mevrouw. En uit dankbaarheid bidden we. En voor een bijzondere intentie. En Heer, we bidden voor mensen die lijden in hun ongeneeslijke ziektes. Dat zij kracht mogen ontvangen om dit te dragen en vertrouwen dat u het met hen meedraagt. Ook willen we graag bidden uit dankbaarheid voor de geboorte van een babytje in een familie. Nou, dat het mag opgroeien tot een echt kind van God. We vragen hier dat zenuwpijn mag verhinderen en ook bidden we voor een financiële oplossing voor een bedrijf. We overwegen het derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd in alle eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen. Dankjewel.
0: Ja, dank voor het meebidden. We gaan zo direct het vierde tientje bidden. Daarvoor is muziek en dat geeft u de gelegenheid om te bellen naar de live studio. Als u graag wil meebidden op de radio, maar natuurlijk sowieso om uw intentie door te geven. Het nummer is 073 687 2000.

0: Het vierde tientje gaan wij bidden. Voor een vriendin die naar China gaat reizen, dat dat allemaal goed mag verlopen. En ook voor de thuisblijvers, dat het allemaal een goede tijd wordt. Met natuurlijk een behouden terugkeer ook. We bidden voor een luisteraar die veel pijn en last heeft van diverse aandoeningen. Om kracht om dit te dragen. Het vertrouwen dat ons lieve Heer dit samen draagt met haar. En dat natuurlijk het ook heel snel weer veel beter mag gaan. We willen ook graag bidden om Gods zegen over het nieuwe studiejaar. Voor alle schoolgaande kinderen. Maar ook de studenten en ieder die weer is begonnen met een studie, met een opleiding. We bidden ook voor de wereldvrede. En we vragen, Heer, dat alle mama's en papa's die een abortus overwegen, dat er toch bekering in hun hart mag komen en zij hun kindje, dat al hun kindje is, toch behouden. We willen ook graag bidden om genezing van een zieke oom. En ook bidden we op voorspraak van de Heilige Maagd dat een knie herstelt van een mevrouw, zodat ze mee kan naar Lourdes. We bidden ook uit dankbaarheid voor alle goeds dat ons ten deel valt. En ook willen we graag bidden voor een mevrouw die vandaag wordt geopereerd aan haar hart. Dat natuurlijk de handen van de chirurgen en ieder die daarbij betrokken is, gezegend mogen zijn, dat het allemaal goed mag gaan en dat er een heel voorspoedig herstel mag zijn. Bidden we ook voor de zielenheil van een zus. Vandaag is de datum dat zij 15 jaar geleden is overleden. Ja, dat zij ook een voorspreekster wellicht mag zijn bij onze lieve Heer. Bidden we ook voor een voorspoedig herstel van een mevrouw. En Heer, we willen graag bidden uit dankbaarheid. Uit dankbaarheid. En we bidden ook uit dankbaarheid voor de hoop die geschonken wordt. En die voor zoveel mensen dit mag betekenen. En ook bidden we, Heer, voor een luisteraar dat een oogziekte spoedig over mag gaan. We overwegen het vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, Bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus.

0: is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Ja, dank voor het meebidden ook met dit tientje. We gaan muziek draaien voor het laatste tientje, het vijfde tientje. En we zullen dan daarna afsluiten met de noveen die we bidden ter voorbereiding op de Rosary Rally van aanstaande zaterdag in Amsterdam. U kunt bellen tijdens de muziek om mee te bidden en, nou ja, ook natuurlijk om uw intentie door te geven.

0: veel bemoediging en kracht is hier nodig. Dus Heer, wilt u uw zegen over hen laten schijnen. En dat geldt ook voor een kleinzoon die al 10 jaar ook veel last heeft van allergie. Noten en zaden allergie. Dat ook hier een... Ja, dat hij er overheen mag groeien. En ook goede hulp, natuurlijk goede medische hulp hier ook bij mag ontvangen. We willen graag bidden voor alle overledenen. Dat alle zielen van de overledenen in Gods vrede mogen rusten. En dat het eeuwige licht hen verlichte. En ook willen we graag bidden uit dankbaarheid voor de hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. En ook bidden we voor bescherming voor mensen in crisis, op voorspraak van Maria, middelares van alle genade. Bidden we ook voor een intentie, bidden we een intentie voor de ziel in het vage vuur en ook voor ongeboren kinderen en voor alle overleden mensen en voor hen die het meeste nodig hebben. Willen we ook graag bidden voor een broer die alcoholist is, dat hij hier toch vanaf mag komen en ja, daar de kracht voor mag ontvangen. En voor een tante die kanker heeft en een zus met problemen, dat zij de steun die zij nodig hebben ook werkelijk mogen ontvangen. We willen graag bidden, Heer, voor de genezing van een goede kennis. En we bidden voor alle mensen die... anderen begeleiden dat ze openstaan voor de Heilige Geest, voor de juiste ingevingen en dus voor de juiste manier van begeleiden en de juiste woorden. We bidden ook voor een jonge vrouw die morgen een zware hersenoperatie ondergaat. Heer, dat de handen van de artsen gezegend mogen zijn, dat zij de rust in haar hart mag ervaren, dat de operatie goed gaat, heel goed gaat, en dat ook het herstel natuurlijk voorspoedig mag verlopen. En willen we bidden ook, Heer, voor zegen, bijstand en bescherming voor mensen in crisis. Ja, en ook, Heer, de intenties die natuurlijk leven in de stilte van uw hart, die willen wij hier meenemen. Waarbij we ook nog bidden voor zegen, voor een veilige vakantie van iemand. En voor de gezondheid van een schoonzoon. En ook vragen we, Heer, dat iedereen die naar Radio Maria wil luisteren, dit ook kan doen. En we bidden voor een zwager die een ernstig val heeft gemaakt en nog op de IC ligt, dat hij mag genezen, dat hij mag bijkomen uit zijn de toestand waarin hij nu verkeert, dat het allemaal goed begeleid mag worden, Heer, en dat hij ook in zijn hart u wil zoeken en mag vinden. En ook, Heer, bidden we dus voor al die intenties die niet hardop zijn genoemd, maar die leven in de stilte van de harten van de luisteraars. Heer, wil deze intenties ook verhoren en beantwoorden. We overwegen het vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij een ander hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En we sluiten hier dus af met de noveen ter voorbereiding op de Rosary Rally die zaterdag 5 september in Amsterdam plaatsvindt, ook als dag van eerherstel. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met grootste eerbied en ik offer u op het allerkostbaarst lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, die tegenwoordig in alle tabernakels op aarde tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekt hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuivere hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer wij uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de dorens van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen. Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien. die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuis brengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen. De Heilige Maagd sprak tot de kinderen van Fatima. Blijf de Rozenkrans bidden ter ere van onze lieve vrouw van de Rozenkrans, om zo vrede voor de wereld te verkrijgen en het einde van de oorlog, want alleen zij kan van enig nut zijn. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En dank voor het meebidden hier met de Rozenkrans, met deze noveen. En natuurlijk ook voor het meebidden voor al die intenties die we hebben mogen neerleggen aan de voeten van onze zoete moeder, van onze lieve vrouw. We gaan hier nog heel even verder met muziek. En dan is het direct tijd voor de heilige van de dag. En daarna kunt u luisteren naar het voorleesboek. We zijn nog steeds bezig met de juweel van de Nijl, maar is wel bijna afgelopen. Ja, en daarna wordt het natuurlijk tijd voor een ander boek. Maar eerst nog even deze. Alvast een heel fijne middag. En voordat ik het vergeet te zeggen, natuurlijk vanmiddag, dan is het programma Aan Tafel Met, en ik heb het vanmorgen al even aangekondigd. In het programma laat ik graag de luisteraars aan het woord. En dat zullen mensen zijn die getuigenis geven over wat Radio Maria voor hen betekent. Het zijn opnames van getuigenissen uit de hele wereld. Maar als u nou zelf ook zegt, ik wil heel graag vertellen, of ik kan iets vertellen over wat Radio Maria voor mij betekent, dan bent u van harte uitgenodigd om tijdens dat uur tussen 4:30 en 5:30 dus te bellen naar de live studio. Nou, dat nummer zal ik dan nog een keertje opnoemen, maar dan weet u daar alvast van. Nou, nogmaals, we gaan luisteren nu naar muziek en dan is het direct tijd voor de heilige van de dag. Tot later, dag.

Ja, en zo zijn we aangekomen bij het laatste tientje. En dat willen wij gaan bidden voor de volgende intenties. We vragen, Heer, uw kracht en zegen voor een nichtje dat ernstig ziek is en nu een open been heeft. En ja, het is wel al langdurig en

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

Vandaag bij de Heilige van de Dag, op 31 augustus, zijn er heel wat heiligen waaruit we kunnen kiezen. Een lijst van maar liefst 25 heiligen, maar er zitten ook zaligen bij, hebben deze datum van 31 augustus toegewezen gekregen. Vandaag hebben we gekozen voor Raimundus Nonatus. Raimundus Nonatus is gestorven in het jaar 1240. En 31 augustus is zijn feestdag. Hij werd geboren in 1204 in het Catalaanse plaatsje Portello. En op het moment van zijn geboorte was zijn moeder reeds overleden. Hij moest met de keizersnede gehaald worden. En dat verklaart zijn merkwaardige bijnaam Nonatus. Want dat betekent ongeboren. Eenmaal volwassen werd hij medeoprichter van de in 1218 gestichte orde der Mercedariërs. En later zou Petrus Nolascus opvolgen als algemeen overste van de orde. Ja, wie zijn dat, de Mercedariërs? Het Spaanse woord merced betekent lofprijs of vrijkoop, of eigenlijk barmhartigheid, vergeving, vergiffenis of kwijtschelding. Een van de Spaanse eretitels die Maria draagt luidt Nuestra Señora de la Merced. En dat betekent Onze Lieve Vrouwe tot vrijkoop van slaven. In het Latijn Maria de Mercede Redemptionis, Captivorum. Deze benaming gaat terug op de gelijknamige religieuze orde. Van de 8e tot de 15e eeuw gingen grote delen van het Iberische schiereiland gebukt onder het juk van de islam. In sommige periodes werden alle onderdanen gedwongen zich tot Allah te bekeren. Wie zich weigerde te onderwerpen, werd als slaaf verkocht in dienst van een moslim, tenzij er voldoende geld was om een lofprijs te betalen. Om deze toestand het hoofd te bieden, richtte Petrus Nolascus in 1222 de orde van de Mercedariërs op. Petrus Nolascus is ook een Spaanse heilige, overleden in 1256 op 25 december. En dat is dus ook zijn feestdag, 25 december. Orde van de Mercedariërs wordt ook wel genoemd de orde van Onze Lieve Vrouw van Barmhartigheid tot Vrijkoop van Slaven. Maar dan hebben we het over dezelfde orde. De mannen en vrouwen die zich hierbij aansloten, stelden zich ten doel om christenen die als slaaf in bezit van een moslim geraakt waren, vrij te kopen. Soms betaalden zij de lofprijs door zichzelf in hun plaats als slaaf aan te bieden. De orderegel is gebaseerd op die van Sint Augustinus en werd geschreven door de Dominicaan Sint Raimundus Peñaforte, overleden op 7 januari 1275. Ze was voltooid in 1223 en werd in 1235 door paus Gregorius de 19e officieel goedgekeurd. De orde plaatste zichzelf onder de bescherming van Maria. Daardoor kreeg zij de bovengenoemde eretitel erbij. Het bijbehorende feest, op 10 augustus en 24 september, werd enerzijds ingesteld om Maria's hulp in te roepen bij deze riskante onderneming, anderzijds om haar te bedanken voor alle keren dat de orde erin geslaagd was iemand vrij te krijgen. Raimundus preekte tegen slavernij en zette zijn woorden kracht bij door zich uiteindelijk zelf te verkopen om voor de losprijs anderen die in slavernij verkeerden vrij te krijgen. Zo komt het dat hij 8 maanden doorbracht in afschuwelijke gevangenschap. Zijn lippen werden doorboord met gloeiende ijzers om met een hangslot verzegeld te kunnen worden. Na zijn vrijkoping in 1239 werd hij in Spanje als een held ontvangen en naar Rome uitgenodigd om kardinaal te worden.
Onderweg daar naartoe stierf hij in Cardona, Spaans Baskenland, op 36-jarige leeftijd. Hij werd heilig verklaard in het jaar 1681. Hij is patroon van de moeders in barensnood, van kinderen en van onschuldige veroordeelden. In Bretagne is de oude parochiekerk van Audrien aan hem toegewijd. Kennelijk had hij daar een speciale band met de zeelui, gezien de bootjes die zijn afgebeeld tegen de buitenmuur van de kerk. Hij wordt afgebeeld als kardinaal met een rode mantel, rode schoudercape en een rode kardinaalshoed, met het embleem van de Mercedariërs duidelijk zichtbaar op zijn borst. Een monstrans met hostie in de ene hand en de palmtak van de overwinning, zinnenbeeld van het martelaarschap, in de andere. In de palm zijn nog drie kroontjes zichtbaar. Vaak heeft hij gebroken boeien bij zich en een buidel met geld. Deze attributen verwijzen naar het feit dat hij zichzelf als losprijs gaf tot vrijkoop van slaven. Mochten we op de weg zijn en een auto zien rijden van een zeker merk, te herkennen aan het rondje met de drie streepjes daarin die elkaar in het midden treffen, ja, dan is dat vanaf nu een teken van de heilige Raimundus Nonatus, medeoprichter van de in 1218 gestichte orde der Mercedariërs. Ja, als we dat merktekentje zien, ja, kunnen we de heilige van de dag herdenken. Heilige Raimundus Nonatus, bid voor ons.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl.
1: De koningin snoof. Schei uit met galmen over je dochter in mijn paleis, alsjeblieft. Die muren hebben oren voor het geval dat je dat vergeten bent. En een zekere persoon is nog steeds op Kushitische grond. Let nog een paar dagen op je woorden. Neem het niet kwalijk, Kandake. Deze jonge vrouw heeft dringende informatie betreffende uw veiligheid.
2: Oh, mijn veiligheid.
1: Ik dacht dat het haar magere nek is die we probeerden te beschermen. Ze pakte een delicate waaier van zilveren rollen en wuifde ermee voor haar gezicht.
2: Nou, meisje, wat is dat dan voor belangrijke informatie die je voor me hebt?
1: Karilene voelde de spanning in Theo naast haar. Ze gaf een kneepje in zijn arm voordat ze hem losliet en naar voren trad.
2: Het spijt me te moeten zeggen, mevrouw, dat uw koninklijke nek in veel groter gevaar is dan de magere van mij.
1: Ze probeerde haar stem vast te laten klinken.
2: Is dat zo?
1: Uwe majesteit, ik vrees dat er een samenzwering is om u te vermoorden. Het gezicht van de koningin bleef uitdrukkingsloos, maar haar ogen werden een fractie groter en ze drukte haar vingers met lange nagels tegen de troon.
2: Verklaar je nader, gromde ze.
1: Karilene schraapte haar keel. Ik heb een gesprek afgeluisterd tussen twee mannen in uw paleis. Eén van hen was uw schatbewaarder Sissen. Een spiertje trok in de mondhoek van de koningin. Karilene's mond werd droog. Ze dwong zichzelf om door te gaan.
2: Sissen en zijn metgezel spraken over uw reis in het voorjaar op het koninklijke schip die was afgelast.
1: Toen hadden ze u aanvankelijk willen doden.
2: Sissen drong erop aan geduld te hebben totdat u deze maand met het schip zult reizen. Ze zijn van plan het schip tot zinken te brengen. En u erbij, zodat het op een ongeluk lijkt.
1: De donkere ogen schoten vuur. De koningin vloog op. Al haar koninklijke trekken drukte verontwaardiging uit. Karilene deed haastig een stap naar achteren en leunde tegen Theo's geruststellende warme lichaam. Natemahar had gelijk. De Kandake wist niets van de samenzwering af.
2: Wat betekende dat ze geen reden had gehad om een moordenaar achter Karilene aan te sturen?
1: Is die ellendeling van plan me te verdrinken? Schreeuwde de koningin, haar stem scherp als een scheermes.
2: Ja, mevrouw, u en uw schip. Ik hou van dat schip.
1: Ze hield haar adem even in.
2: Wacht, wanneer heb je dat gesprek afgeluisterd?
1: Karilene kromp in elkaar.
2: Uwe majesteit, Kandake, bedoel ik.
1: De koningin deed een stap naar haar toe. Achter haar stapten drie soldaten met hun hand op een zwaard als één man naar voren.
2: Zeg het dan, meid.
1: In het voorjaar, toen ik in Kush was.
2: Natemahar, brulde de koningin. Wist jij hiervan?
1: Ik heb pas van Sissens plot gehoord toen ik Karilene sprak in Rome, Kandake. Daarom hebben we ons zo snel mogelijk naar Kush gehaast. Het is altijd haar bedoeling geweest om uw leven te redden, mijn koningin.
2: O ja?
1: Ze keek Karilene aan.
2: Je vond dit niet het soort nieuws waarmee je onmiddellijk naar mij toe had moeten komen, meid?
1: De koningin keek Karilene met haar donkere ogen doordringend aan.
2: Je vond het gepast om 3 maanden te wachten totdat je mij of zelfs Natemahar ervan op de hoogte stelde dat iemand mij in de Nijl wenst te verdrinken?
1: Ik hoopte dat ik Sissen op andere gedachten kon brengen voordat dit complot te ver ging. op andere gedachten brengen? We hebben het niet over zijn lievelingsbrood. Mijn leven lag in de waagschaal. Ik heb u altijd willen waarschuwen, Kandake, maar destijds vermoedde ik dat Sisen mijn vader kon zijn. Ik vreesde voor zijn leven als ik naar u kwam met het nieuws. De koningin rolde met haar ogen. Kleine dwaas, mompelde ze. Ik hoopte een manier te vinden om u beiden te redden. Nou, dat is je niet gelukt. Nee. Als je geen Romeinse was, snauwde de koningin, dan liet ik je onthoofden voor dat uitstel. Carilinee richtte zich op tot haar volle lengte. Als ik geen Romeinse was, had ik geweten dat Nathema haar mijn vader was, zei ze met al haar waardigheid. Met een gezicht dat onbewogen was als de grote Sphinx van Egypte, installeerde de koningin zich weer op haar troon. Ik zal later over je lot beslissen. Laten we eerst de kwestie van die samenzwering aanpakken. Je zegt dat twee mannen een complot smeden om mij te doden. Wie is de tweede? Neem me niet kwalijk, Kandake. Ik weet de naam van Sisens medeplichtige niet, zei Carilinee. Maar ik zou hem wel herkennen als ik hem weer zie. Beschrijf hem voor me, blafte de koningin. Carilinee deed een poging. De koningin maakte een hakgebaar in de lucht. Dat zouden 50 mannen in dit paleis kunnen zijn. Vertel me iets wat opviel. Droeg hij onderscheidende kleding? Had hij een dunne haarlijn? Scheve tanden, alles wat me kan helpen om hem te herkennen. Carilinee schudde haar hoofd. Ik heb hem maar enkele ogenblikken gezien. Ze fronste haar voorhoofd. Maar hij droeg wel veel sieraden. Kettingen om zijn hals, brede armbanden versierd met edelstenen. Zelfs zijn riem had gouden verfraaiingen. En hij had een bijzondere ring. Een krokodil die op een amethyst bijt. De Kandake zweeg. Toen glimlachte ze. Ik herinner me zo'n ring. Toch heb ik jouw ogen nodig als getuige. Kandake, er moet minstens nog één ander in dit complot zitten, van wie we de naam niet weten, zei Nathema haar. De man die uw schip schade moest toebrengen. Als Carilinee wordt ontmaskerd als de getuige... Ze wuifde hem weg. Voorlopig zullen we haar verborgen houden. Ze wees naar het geborduurde linnen gordijn dat achter haar troon ging. Ze kan erachter gaan staan en vanaf daar de ontwikkelingen gadeslaan. Als de man die ik laat halen diegene is die ze zag met Sisen, zal ze een van mijn wachters sturen om me te waarschuwen. Dank u, Kandake. Mag Theo met me meegaan? Vroeg Carilinee. De koningin draaide zich om. Het goud van haar kroon ving het licht van honderden lampen en schitterde als een ster. Theo? Theodotus van Korinthe, Kandake, verduidelijkte Nathema haar. Hij bood ons het gebruik van zijn schip, zodat we op tijd in Meroe konden aankomen om u te waarschuwen. Ik zal wel een fortuin moeten betalen voor zijn dienst. Hij heeft nergens om gevraagd, maar ik heb hem verzekerd dat we zijn onkosten zullen vergoeden. De koningin wuifde het weg. Ja, breng de scheepseigenaar en het meisje nu naar mijn geheime kamer. Jullie tweeën verstoppen je daar tot ik je laat halen. Nathema haar, jij blijft bij mij. De koningin knikte naar een lid van de garde dat Carilinee en Theo begeleidde naar een kleine alkoof vlak achter de troon. Het was een verbazend comfortabele plek, ingericht met een bank en met veren gevulde kussens. Een plek die speciaal gemaakt was om te spioneren, besefte Carilinee. Niet veel later weerklonk het geluid van voetstappen in de troonzaal. Een naam werd formeel aangekondigd in het andere vertrek en de wachter wenkte Carilinee naar de rand van het gordijn te komen. Ze stond volkomen stil en tuurde door de kier naar het vertrek daarachter.
2: U zult eenieder vergelden naar zijn werk. Dat staat in Psalm 62, vers 13b. Sisen arriveerde als eerste en het verraste Carilliné toen de koningin hem met een vriendelijke stem begroette.
1: Ik heb je hulp nodig bij een dilemma, schatbewaarder, zei ze.
2: Sisen glimlachte vertrouwelijk. Het is mijn eer om u te bedienen.
1: Een jonge vrouw heeft een opmerkelijke uitspraak tegen je gedaan.
2: Carilliné's adem stokte.
1: Waar was die koningin mee bezig?
2: Tegen mij, mijn koningin, vroeg Sisen.
1: Ze beweert dat je van plan bent mij te doden.
2: Sisen deed een aarzelende stap naar achteren.
1: Om u te doden, Kandaki?
2: Ik heb met mijn eigen ogen gezien dat ze een brief aan je probeerde te geven. Dus de vraag wordt, maakte zij deel uit van dit complot en is ze van gedachte veranderd vanwege een of andere verdeeldheid tussen jullie? Of is ze onschuldig en in je val getrapt?
1: Carilliné voelde Theo naast zich verstijven. Ze pakte met trillende vingers zijn hand.
2: Ik ben de enige onschuldige hier, zei Sisen met gekmakend veel zelfvertrouwen. Kennelijk schokte de beschuldiging hem niet.
1: Waarom zou ik plannen smeden tegen mijn dierbare koningin?
2: Ik beloof u mijn trouw.
1: Wie is die meid die het waagt mij te belasteren met haar beschuldigingen?
2: De koningin haalde haar schouders op.
1: Ze is niet belangrijk.
2: Het saillante punt is de beschuldiging die ze tegen je inbrengt.
1: Waar is haar bewijs?
2: Ze heeft zeer specifieke bijzonderheden gegeven over tijd en plaats.
1: Sisen fronste zijn wenkbrauwen.
2: Allemaal leugens. Ik ben de rest van de maand juli niet eens in Kush. Morgenochtend vertrek ik naar Egypte. Mijn plannen staan al maanden vast. Hoe zou ik een aanslag op u kunnen plegen wanneer ik niet eens hier ben?
1: Ik heb nooit gezegd dat de aanslag in juli zou plaatsvinden.
2: Sisen verblikte. Op dat moment werd de andere man aangekondigd.
1: Carilliné herkende hem onmiddellijk.
2: De nasale stem, het norse gezicht, de schitterende sieraden.
1: De wachter in de alkoof keek haar aan om bevestiging. En ze knikte ernstig en de soldaat glipte de troonzaal in om de koningin in het oor te fluisteren.
2: Jullie tweeën kennen elkaar, geloof ik, zei de koningin.
1: Op Sisens knappe gezicht verschenen zweetdruppeltjes.
2: We hebben elkaar ontmoet hier in dezezelfde troonzaal.
1: En was het in deze troonzaal dat jullie beraamd hebben om me te verdrinken?
3: U te verdrinken?
1: De nasale stem klonk paniekerig.
3: U te verdrinken? Herhaalde hij. Nooit, mijn koningin.
1: Ik heb een getuige die anders beweert.
2: Leugens en verzinsels, snauwde Sisen.
1: Een wachter glipte zachtjes de zaal binnen en naderde de koningin. Hij sprak zacht, zodat alleen zij het kon horen.
2: Ik begrijp het, prevelde ze.
1: Ze richtte haar aandacht op de mannen voor haar en zei,
2: mijn koninklijk schip heeft klaarblijkelijk zware schade opgelopen. Hinderlijk genoeg is de schade voor de doorloopse toeschouwer verborgen. Maar 1 uur op de rivier in dit seizoen van overstromingen en het zou zeker zinken.
1: Ze boog zich naar voren.
2: Carilliné kon haar gezichtsuitdrukking niet zien van waar ze stond.
1: Maar ze kon Sisen duidelijk zien en hij wankelde.
2: De schade aan mijn schip is opzettelijk toegebracht, zei de koningin onheilspellend kalm. Iemand heeft mijn prachtige boot met een bijl bewerkt. Dat jullie mij wilden verdrinken is 1 ding,
1: maar jullie wilden mijn schip verwoesten.
2: Ik had niets te maken met die gruweldaad, riep Sisen uit, en hij deed een stap bij zijn medeplichtige vandaan.
3: U kunt mij niet de schuld geven, schreeuwde zijn met sieraden behangen medeplichtige.
1: Het is die meid. Sisen deed een stap dichter naar de troon. U zei zelf dat u haar verdacht. Dat is door haar toedoen.
2: Ik zei dat ik gezien heb dat ze je een brief wilde geven. Als zij schuldig is, dan jij ook.
1: Het kan niet allebei, schatbewaarder.
2: Sisens gezicht vertrok van wanhoop.
1: Ik had niets met haar te maken. Vraag haar waarom ze onder valse voorwenselen uw paleis is binnengedrongen. Vraag haar waarom ze stiekem binnen is gekomen en deed alsof ze een bediende was, terwijl ze de kleindochter is van...
2: Zwijg, beet de koningin hem toe. Onmiddellijk drukte een van de wachters de punt van een speer onder Sisens keel en legde hem doeltreffend het zwijgen op.
1: Je bent een glibberig serpent, maar je bent niet erg slim. Te bedenken dat ik je de leiding heb gegeven over de schatten van Kush. Met je eigen verdediging heb je je in de knoop gedraaid. In je radeloosheid om een ander jouw schuld in de schoenen te schuiven, heb je het verhaal van het meisje bevestigd.
2: Carilinee ontspande. Voor het eerst sinds ze het schip hadden verlaten, lukte het haar om haar longen vol te zuigen. De koningin dacht dus toch niet dat ze bij de samenzwering betrokken was. Ze hoorde de mannen ontkennen, hun kreten om genade. Carilinee begon te rillen nu ze gedwongen was de wanhopige smeekbeden van de intriganten aan te horen, terwijl ze gearresteerd werden en de troonzaal uitgesleept. Ze draaide zich in Theo's armen en kroop dicht tegen hem aan. Wat denk je dat ze met hen zal doen?
1: Dat is niet aan jou om te dragen, schat. Je hebt haar leven gered. Dat is alles wat Yeshua van je vroeg. Nu moet je het lot van die mannen aan hem overlaten.
2: Ze herinnerde zich dat Hermione had gezegd dat ze misschien niet de macht had om zowel Sisen als de koningin te redden. Carilinee hield Theo steviger vast en wist dat hij haar niet alleen omringde met zijn armen, maar ook met gebed.
1: Toen het stil werd in de troonzaal en de echo's van de kreten van de veroordeelde mannen wegstierf in de gangen van het paleis, liet de koningin Carilinee terugkomen. Theo en Carilinee bogen voor de Kandake, die met een kaarsrechte rug en een gezicht als van steen op het puntje van haar troon zat. Carilinee keek naar haar ondoorgrondelijke trekken. De donkere ogen verraden een storm van ingehouden woede en van nog iets, pijn. De koningin keek naar het jonge paar. Haar gezicht verzachtte. Het is nooit makkelijk om een man de dood in te sturen, zei ze. Dit zul je je hele leven bij je dragen, Carilinee.
3: Ja, Kandake, fluisterde ze.
1: Maar draag dan ook dit. Je hebt niet alleen mijn leven gered, maar ook de vrede van Kush. Want als ik een gewelddadige en ontijdige dood zou sterven, dan zou dit land in een burgeroorlog verwikkeld raken.
3: Waarom hebben ze het gedaan? Vroeg Carilinee met droge lippen.
2: Het dwarsboomde ambitie kan iets ziekelijks worden. Ik heb hem niet gegeven waar hij om vroeg. Een hoge positie voor de een en een lucratieve deal voor de ander. Ik heb hun verlangens gedwarsboomd. Ze vonden dat ik daarom moest sterven. Haar gezichtsuitdrukking veranderde.
1: Je moet blij zijn dat Sisen je vader niet is.
2: Heel blij, majesteit.
0: U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
4: Dit was Wij lezen voor. het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: De ladder van Jacob. Literatuur, geschiedenis en muziek met Theo Parlevliet.
1: Beste luisteraar, hartelijk welkom bij de tweede aflevering van mijn bespreking van het boek van de katholieke Oostenrijkse psychiater Raphaël Bonelli. Dat boek verscheen recent onder de titel Taboe. Eerst een korte samenvatting van het voorafgaande. In de vorige aflevering vertelde ik u hoe het woord taboe pas in de 19e eeuw verscheen in de westerse talen. De eerste die dat Polynesische woord gebruikte was de ontdekkingsreiziger en kaartenmaker kapitein Cook. Maar natuurlijk is het taboe-concept, het taboe als idee, al zo oud als de mensheid. Al op de eerste bladzijdes van de Bijbel zien we de mens een taboe doorbreken. In alle oude culturen hadden taboes betrekking op de grens tussen het heilige en het profane. Verder vertelde ik u dat het woord vooral bekend is geworden via de psychoanalytische theorie van Sigmund Freud. Als 19e eeuwse arrogante Europese atheïst ontzegde hij alle traditionele taboes iedere zinvolle betekenis en functie. En daarmee kunnen we hem als een van de geestelijke vaders van de culturele revolutie van de jaren 60 zien. De huidige nieuwe taboes wortelen volgens Bonelli in de culturele omslag die zich in de jaren 60 en 70 voltrok. Een generatie trad toen naar voren in het Westen die alle mogelijke taboes wilde afschaffen. Maar deze revolutionaire maakte geen onderscheid tussen functionele en dysfunctionele taboes. Veel van wat vorige generaties dachten en geloofden werd toen in de ban gedaan. Maar, zo stelt de auteur vast, de paradox is dat we een halve eeuw later in een maatschappij leven die alleen maar onder meer taboes moet zuchten. Taboes die, net als in vroegere dagen, heftige reacties oproepen wanneer ze doorbroken worden. Bonelli onderscheidt, anders dan Freud, natuurlijke, functionele taboes van ideologisch gedreven, dysfunctionele taboes. Functionele taboes maken de mens vrij. Zij geven oriëntatie, ordenen zijn intuïties en bevrijden hem van morele dwaalwegen en doodlopende stegen. In het beste geval kunnen ze hem wijzen op het ware, het goede en het schone, wanneer zij hem helpen zich af te wenden van het leugenachtige, het boze en het lelijke. In een gemeenschap kunnen taboes zowel de uitdrukking vormen van gezamenlijke waardesystemen als ook heldere begrenzingen geven naar buiten toe. Maar in onze tijd worden we in het Westen vooral met taboes geconfronteerd, zo schrijft Bonelli, die louter cultuurproducten zijn van de moderne samenleving. Taboes die geconstrueerd zijn om ideologische denkbeelden een aura van heiligheid te verschaffen. Dat zijn volgens de auteur dysfunctionele, onnodige taboes. En zijn boek gaat natuurlijk vooral over die tweede categorie. Aldus mijn korte samenvatting van de vorige aflevering. In zijn boek analyseert Bonelli 7 van die grote hedendaagse taboes en hun ermee verbonden psychologische patroon. Hij onderscheidt achtereenvolgens het migratietaboe, het demografische taboe, het gendertaboe, het klimaattaboe, het abortustaboe, het coronataboe en het godstaboe. U zult het me niet kwalijk nemen dat ik ze hier niet alle 7 ga bespreken. Zelf wil ik in toekomstige uitzendingen nog eens uitvoerig aandacht geven aan een ander taboe dat bij Bonelli slechts zijdelings aan de orde komt, namelijk de wijze waarop de nieuwe fatsoenlijken ons tegen ons eigen verleden willen laten aankijken. In hun invloedrijke visie is het Westen schuldig aan zowat alle kwalen waaraan de huidige wereld leidt. En ook dit thema speelde in de verkiezingsoverwinning van Trump trouwens een belangrijke psychologische rol. Maar we zien in de huidige Verenigde Staten natuurlijk ook hoe de strijd tegen een invloedrijke en door de Trumpisten fel bekritiseerde ideologie, die gedreven wordt door een opzichtige weg met ons mentaliteit, heel gemakkelijk op haar beurt weer kan leiden tot het omgekeerde. Een exorbitante vorm van overspannen nationalisme. Onder andere weer begeleid door weer opnieuw lijstjes van verboden woorden. En zo kan het ene extremisme als haast vanzelf een nieuw extremisme oproepen. Na een korte pauze wil ik eerst uw aandacht vragen voor twee van de door Bonelli beschreven taboes. Het abortustaboe en het taboe van de godsvraag. En net als in de vorige aflevering kunt u ook nu in de korte pauzes pianomuziek beluisteren van de 20e eeuwse componist Henri Dutilleux.

Bonelli noemt de abortuskwestie uitdrukkelijk een van de grootste taboes van onze tijd. Hoewel in veel landen gelegaliseerd, blijft de thematiek maatschappelijk extreem gevoelig en mijdt men het in de openbare ruimte vaak als serieus gespreksonderwerp. Opmerkelijk is het hoe abortus in de moderne samenleving, ondanks een ruime legalisering, net als vroeger, van een denkverbod is voorzien, zelfs in landen met een zeer liberale wetgeving. Waarom, zo vraagt onze auteur zich retorisch af, blijft het onderwerp zo brisant en tegelijkertijd zo onuitgesproken? De bescherming van het ongeboren leven kent immers diepgewortelde ethische en religieuze oorsprongen. Al omstreeks 400 voor Christus wordt het in de eed van Hippocrates genoemd. De grote wereldreligies, zoals christendom, jodendom, hindoeïsme en boeddhisme, zien die bescherming als fundamenteel gebod. In de islam geldt het ongeboren kind als schepping Gods en daarom als bescherming waardig, al wordt in sommige stromingen abortus toegestaan voor een bepaald tijdstip. Zelfbeschikking en individuele beslissingsbevoegdheid van de vrouw, beide centrale principes van het feminisme, worden in deze samenhang vaak als pro-abortus argumenten genoemd. Vaak wordt dan een tegenstelling gehanteerd tussen de rechten van de moeder en die van het ongeboren kind. Maar precies hier ontstaat volgens Bonelli het taboe. Er bestaat volgens hem immers geen maatschappelijk geaccepteerde taal om deze spanningsrelatie op te lossen. En daarmee hangt dan nog een ander taboe samen, namelijk de posttraumatische storing die bij de vrouw soms vele jaren later of zelfs decennia later na de daad kunnen optreden. Moderne samenlevingen staan voor een onoplosbaar moreel conflict. Enerzijds wordt de abortus als een snelle en gemakkelijke oplossing gepresenteerd. Anderzijds voelen veel mensen, zelfs pleitbezorgers, onbehagen bij de voorstelling dat ongeboren leven in het moederlichaam gedood wordt. Een dergelijk fenomeen wordt wel aangeduid als cognitieve dissonantie. Dat betekent mensen houden twee tegenstrijdige overtuigingen gelijktijdig overeind, zonder het dilemma te kunnen oplossen. En dat leidt ertoe dat het thema getaboeïseerd wordt, omdat het anders een onaangenaam nadenken over ethiek, moraal en consequenties gaat vergen. Een onbehagen dat soms zelfs leidt tot agressieve woede, wanneer activisten bijvoorbeeld afbeeldingen van dat ongeboren leven inzetten. Dergelijke verontwaardiging is illustratief voor het taboekarakter dat om dit onderwerp hangt. Anti-abortusactivisten worden in de media vaak of doodgezwegen of als agressieve extremisten voorgesteld. En soms, met name in landen als Engeland en Schotland, door de justitie bestraft. In zijn speech haalde de Amerikaanse vicepresident Vance het voorbeeld aan van de 51-jarige fysiotherapeut en legerveteraan Adam Smith Connor, die 2 jaar geleden een afschuwelijke misdaad pleegde door op 50 meter afstand van een abortuskliniek 3 minuten lang in stilte te bidden. Zonder iemand lastig te vallen, zonder met iemand contact te zoeken. Toen Britse politieagenten hem aanhielden en wilden weten waarvoor hij bad, antwoordde hij dat het voor de ongeboren zoon was die hij en zijn ex-vriendin jaren geleden had laten aborteren. Adam kreeg een boete van 1000 pond voor deze euveldaad, want volgens een nieuwe wet was zelfs het in stilte bidden binnen een omtrek van 200 meter van de abortuskliniek verboden.

Een tweede voorbeeld van de hedendaagse taboes die Bonelli in zijn boek beschrijft, betreft wat hij noemt het godstaboe. Dan gaat het hem uitdrukkelijk niet om wat hij noemt een patchwork klaube, een soort voor de moderne mens gemaakt samenstel van aantrekkelijke elementen die interessant en aangenaam lijken. Dat kunnen bijvoorbeeld allerlei diffuse, spiritueel, esoterische overtuigingen zijn. Nee, hij heeft het over een bindend en verbindend geloof aan een God en zijn geboden, die ons uitdagen dagelijks aan onszelf te werken. Hij schrijft: waarom vinden sommige tijdgenoten het zo irritant wanneer anderen zich als gelovig presenteren? Wat kan daaraan zo bedreigend zijn wanneer bijbelgetrouwe christenen de politiek correcte mainstream tegenspreken? Vanwaar die woede wanneer mensen het katholieke leergezag voor waar houden en hun leven daarnaar inrichten? Waarom is het heden te dagen voor velen al ergerniswekkend wanneer voor hen volledig onbekende jonge mensen vanuit het geloof vrijmoedig voor het celibaat kiezen? In welke zin kan het buitenstaanders raken wanneer jonge paren tot het huwelijk willen wachten? Hoezo is het erg dat de meeste religies masturbatie en homoseksuele handelingen als zondag beschouwen? Waarom valt tolerantie ten aanzien van religie tegenwoordig nu juist zoveel liberalen zo zwaar? Echte, bindende en uitdagende religie is een provocatie en een taboe geworden. Een religie waarbij we niet sowieso allemaal automatisch in de hemel komen, omdat we zo braaf zijn. Een religie waarin God serieuze beslissingen van ons vraagt en de zondaar bestraft. Een religie die de andere wang toekeert wanneer men op de ene slaat, waar vrede belangrijker is dan de overwinning. Een religie die de mensen leert dat vergeven belangrijk is en dat niet altijd de anderen schuldig zijn. Kortom, een geloof waarbij niet alles op het even is. Zo'n geloof is taboe. Aldus Bonelli, die er nog op wijst dat praktiserende christenen principieel vogelvrij zijn, juist in die media die de huidige tijdgeest het meest enthousiast dienen. Want het zijn juist deze persorganen die zich voortdurend opwerpen als verdedigers van andere minderheden, die op geen enkele manier gediscrimineerd mogen worden. Een taboe binnen een taboe is het dan om een onderscheid te maken tussen de bereidheid geweld te gebruiken binnen de diverse godsdiensten. Wereldwijd worden de christenen het meest vervolgd, maar voor dat gegeven hebben deze media doorgaans heel weinig belangstelling. In dit verband vertelt Bonelli zijn lezers over een grappig verlopend experiment dat hij deed met het inmiddels roemruchte ChatGPT. ChatGPT. Kunt u een paar goede moppen over Jezus vertellen? Vraagt hij zijn computer. Nu, die vraag levert wel een aantal smakeloze grappen op. Maar wanneer hij vervolgens aangeeft dat hij ook wel belangstelling heeft voor wat moppen over Mohammed, weigert het computerprogramma dat. Als motivering krijgt hij de brave boodschap: ik houd me aan de grenzen die respect en sensibiliteit tegenover religieuze figuren vragen. Maar wanneer u in plaats daarvan een algemene godsdienstige mop wilt horen, zal ik u er graag één vertellen. De nadrukkelijke vraag waarom het programma dan wel net moppen verteld heeft over Jezus, die toch overduidelijk ook een religieuze figuur is, verandert daar niets aan. Wij worden hier, beste luisteraar, geconfronteerd met het boeiende gegeven dat moderne taboes kennelijk zo sterk zijn dat ze een geïntegreerd onderdeel kunnen worden van digitale denksystemen.
Het godstaboe is natuurlijk ouder dan 1968. Maar de huidige democratisering ervan heeft natuurlijk te maken met die toen opbloeiende Umwertung aller Werte, die met het religieuze zelfgevoel samenviel. Het individualisme dat alles aan zich ondergeschikt gaat maken, die tot onze huidige narcistische cultuur geleid heeft, gaat moeilijk samen met het geloof aan iets hogers dat zich boven het eigen ik bevindt. Het geloof aan een God die absoluut is en die niet automatisch meebuigt met onze eigen wensen en begeerten, staat op gespannen voet met de reclame- en consumptiesamenleving die ons voortdurend toeroept: jij kunt krijgen wat je wilt. Niets van wat je wil kan schadelijk zijn. Jouw begeerte mag grenzeloos zijn. Hoogstens is er de grens van je eigen gezondheid of die van anderen. Maar het bestaan van God begrenst natuurlijk die uitwassen van het ik. Hij kortwiekt ons ego. Hij vraagt nederigheid, zelfverloochening en onderschikking. Hij staat daar als de radicale tegenhanger van het hedonisme, van de culturele spraakmakers van na 1968. Het godsgeloof vormt een correctie op die menselijke onderbuikgevoelens van hebzucht, wellust, gulzigheid, afgunst. Voor al die prikkels van de moderne consumptiemaatschappij. En in die zin ontstond de meest ingrijpende vergissing van 1968 door God als antithese van de vrijheid voor te stellen. God, zo beweerde men, zou onze vrijheid begrenzen door al die talrijke voorschriften en normen die hij ons via de godsdienst oplegt. En die godsdienst wordt in het christendom natuurlijk gerepresenteerd door de kerk. En die kerk heeft zich dan gedurende eeuwen immers als corrupt en machtshongerig bewezen. Natuurlijk, zo schrijft Bonelli treffend, maakt de kerk als menselijk instituut fouten. Maar haar louter beoordelen naar fouten van haar grondpersoneel en haar daarom de deur uit doen, is hetzelfde als de democratie willen afschaffen omdat in parlementen ook foute ideeën geuit kunnen worden. Maar afgezien hiervan werd het geloof aan een God volledig misverstaan. Hij kortwiekt de vrijheid van de gelovige immers niet, maar de gelovige wordt juist door het geloof een vrije mens. Want de ware gelovige, zo schrijft Bonelli, wordt bevrijd van zijn driften en begeerten die jaarlijks met de nieuwste trends veranderen. De ware gelovige laat zich ook niet leiden door dysfunctionele, bijgelovige taboes als symptomen van de actuele politieke tijdgeest. Dat is de ware vrijheid, het vrij zijn van de manipulatie en politieke ideologie. Zijn morele kompas is helder. En dat biedt zeker weinig zwakke plekken ten aanzien van politieke indoctrinatie. Een gelovig mens laat politiek niet in ieder segment van zijn leven domineren. In de diepst gelegen kamers van zijn bestaan laat hij alleen God toe. En nu begrijpen we weer beter waarom moderne ideologieën zo vijandig staan en stonden tegenover het geloof. Dat soort ideologieën willen immers het gehele leven politiseren. Ze hebben immers een sterke neiging in ieder woord en handeling een voortzetting van de politiek te zien. Daarom waren het communisme en het nationaal socialisme militant atheïstisch van karakter en werd de kerk in hun dictaturen vervolgd en gehaat. Maar, zo laat Bonelli ons weten, dat geldt ook voor het tegenwoordig zo invloedrijke woke-denken. Voor dat wokisme in al haar verschijningsvormen geldt immers dat het net als het communisme en nationaalsocialisme vaak de trekken van een pseudo-religie aanneemt. In al dat moderne woke-gedachtegoed geldt als het hoogste gebod de eigen individuele
bevrediging. Vindt als het ware de sacralisering van ons eigen ik plaats. Benedictus XVI bracht die op het ik betrokken ethiek ooit kort aldus onder woorden. Er ontstaat een dictatuur van het relativisme, die niets definitiefs aanvaardt en als laatste maatstaf slechts het eigen ik en zijn wensen gelden laat. Alleen wanneer christelijke kerken of bepaalde vertegenwoordigers ervan zich verregaand aan de tijdgeest onderwerpen, worden zij in de media toegejuicht. Een oprecht christelijk geloof daarentegen dat een egocentrisch individualisme in de weg staat, geeft slechts grote ergernis en geldt als reactionair. En dan wordt een dergelijk geloof als subversief waargenomen en om die reden getaboeiseerd. Nu goed, na de bespreking van deze twee taboes rest nog de vraag waarom mensen, vooral uit de maatschappelijke en culturele bovenlaag in het Westen, vaak zo slaafs en fanatiek aan die valse taboes blijven vasthouden. Ja, hoe konden die taboes zo lang succes hebben? Welnu, in het laatste deel van zijn boek laat Bonelli zien hoe die moderne taboes ook onder delen van de bredere massa zijn gaan leven via de toepassing van een groot aantal psychische technieken.

0: Rafael Bonelli beschrijft in zijn boek ook een groot aantal psychologische afweermechanismen die werkzaam zijn bij het in stand houden van die moderne, dysfunctionele taboes. Ik geef u er ter illustratie enkele voorbeelden van. Twee typische afweermechanismen zijn rationalisering en intellectualisering. Beide mechanismen dienen om niet geconfronteerd te worden met onaangename emoties of onzekerheden. Rationaliseringen dienen vaak als rechtvaardiging voor bestaande overtuigingen, terwijl men bij het verschijnsel intellectualisering zijn toevlucht neemt tot louter abstracte argumenten om maar geen onaangename gevoelens toe te laten. In de media vindt men tal van voorbeelden van wat Bonelli aanduidt met de term rationalisering. In de bewering "geslacht is slechts een sociale constructie" wordt de biologische realiteit van het geslachtsonderscheid uitgewist om een zuiver ideologische positie in te nemen waarmee totale gelijkheid boven natuurwetenschappelijke feiten gesteld wordt. Of de bewering "abortus is slechts een kwestie van reproductieve zelfbestemming", waarmee de rationalisering hierin bestaat dat het morele dilemma verdrongen wordt. Het biologische feit dat een mensenleven beëindigd wordt, wordt zo genegeerd om een heldere morele rechtvaardiging te krijgen. De bewering "alle asielzoekers vluchten voor oorlog en onderdrukking en hebben onze hulp nodig" simplificeert een oneindig ingewikkeld probleem tot een simpel, dwingend, moralistisch gebod. Iets anders functioneert het afweermechanisme van de intellectualisering. Wanneer we lezen "migratie is historisch gezien een normale toestand dat met complexe geopolitieke factoren samenhangt", worden daarmee reële sociale problemen waarmee de bevolking geconfronteerd wordt op een quasi-academisch niveau opzij geschoven. Een dergelijke functie heeft ook de volgende bewering ten aanzien van abortus. De discussie over het recht op leven versus zelfbeschikking is een normatief ethisch debat dat geen objectieve antwoorden kent. Beide afweermechanismen maken een eerlijk debat moeilijk, omdat zij of de ware motieven versluieren, zoals gebeurt bij rationalisering, of emotionele en morele vragen omzetten in droge theorie. Iets wat in het Duits zo treffend wordt aangeduid met de onvertaalbare term Klugscheißerei, dat zoiets betekent als je standpunt hullen in wolken van onbegrijpelijk pseudowetenschappelijk verbalisme. Ik liet in deze boekbespreking al eerder de term cognitieve dissonantie vallen. Cognitieve dissonantie treedt op wanneer wij dingen zien die afwijken van onze diepgevoelde overtuigingen. En men heeft dan de keuze uit twee mogelijkheden: zijn overtuiging bijstellen of zijn waarnemingen negeren of verdringen. Wie je bent, wordt dat bepaald door wat je ziet, of bepaalt wat je ziet wie je bent? Anders gezegd, zijn onze standpunten gebaseerd op wat we waarnemen, of zijn onze waarnemingen gebaseerd op onze standpunten? We zien bijvoorbeeld regelmatig progressieve feministische voorvechters van de multiculturaliteit het antisemitisme en de vrouwenverachting in sommige groepen migranten zorgvuldig negeren ten einde hun beeld van de wereld geen krassen op te laten lopen. Enerzijds zetten zij zich in voor vrouwenrechten en benadrukken zij het gevaar van patriarchale structuren, vrouwenonderdrukking zogezegd. Anderzijds zeggen zij geen enkel bezwaar te hebben tegen massale immigratie uit streng patriarchale culturen. De schijnbare bevrijding uit deze dissonantie luidt dan stevast: alle culturen zijn gelijkwaardig en wie op duidelijke problemen wijst is racistisch. Een vroege beschrijving van cognitieve dissonantie vinden we overigens al in een fabel van de oud-Griekse schrijver Esopus. Die fabel gaat als volgt. Een hongerige vos zag een fraaie tros druiven hangen aan een lange wijnstok. Die zien er lekker rijp uit, dacht de vos. Hij ging op zijn twee poten staan om de druiven te grijpen, maar de tros hing te hoog. De vos nam een aanloopje en sprong hoog in de lucht, maar nog kon hij de tros niet bereiken. Wat de vos ook probeerde, het lukte hem niet de druiven te pakken. Dus gaf hij het op. De vos keerde zich om met de neus in de lucht en liep weg alsof het hem niks kon schelen. Ik dacht dat die druiven rijp waren, zei hij tegen zichzelf. Maar nu zie ik dat ze toch zuur zijn. Bonelli geeft ook tal van voorbeelden van methoden om die dysfunctionele taboes in leven te houden. Een ook in ons land overbekende strategie duidt hij aan met de term reductio ad Hitlerum, waarbij de positie van tegenstanders in verband worden gebracht met de opvattingen van Hitler. Het bekritiseren van onwelgevallige opvattingen door de vertolkers ervan voor te stellen als fascisten is in vooruitstrevende kring natuurlijk al decennia lang een geliefde sport, ook bij ons. En we zijn nu natuurlijk op het onvermijdelijke punt aangekomen waarin sommige lieden het establishment daadwerkelijk wensen te provoceren door hun symbolen en hun gedrag te ontlenen aan wat ze op de politieke rommelzolder kunnen vinden. Of de meeste van deze mensen alleen al het woord fascisme zouden kunnen spellen, waag ik te betwijfelen. Beste luisteraar, tijdens het lezen van dit boek werd ik geconfronteerd met een treffende illustratie van wat Bonelli in dit boek schreef over het karakter en de werking van die hedendaagse ideologisch gedreven taboes. Dinsdag 15 oktober jongstleden zou SGP-aanvoerder Chris Stoffer in het praatprogramma EVA een toelichting mogen geven op de campagne die zijn partij was gestart om het stijgende aantal abortussen in ons land weer te laten dalen. Wie dit deel van het programma nog eens zou willen bekijken, krijgt een haarscherpe illustratie te zien van veel van wat Bonelli in zijn boek beschrijft. Te midden van een gezelschap aan tafel, dat de heer Stoffer ook niet zeer welgezind was, zagen we de gastvrouw duidelijk steeds verontwaardiger worden. Vandaar het grote aantal interrupties van deze mevrouw. Stoffer kreeg nauwelijks de kans een zin af te maken. Het was mij overigens volkomen duidelijk dat die verontwaardiging niet gespeeld was. Dit ging niet over zoiets als de hypotheekrenteaftrek of de hoogte van de energierekening. Nee, het ging hier over het doorbreken van een modern taboe. De verontwaardiging van mevrouw Jinek was authentiek, om dat woord maar weer eens van stal te halen. Authentiek, want was gericht op een man die doodleuk aan haar tafel het moderne abortustaboe zat te doorbreken. Veel van wat Bonelli in zijn boek beschreef kon de kijker hier aantreffen. Intellectualisering. Het ging hier niet over het doden van ongeboren leven, maar over een schandalige politieke partij die wilde beslissen over de lichamelijke integriteit van andere mensen. Rationalisering. Wat wilt u, meneer Stoffer, met de zwangerschappen die het gevolg zijn van verkrachtingen? En ja, meneer Stoffer, als vader van drie dochters, zou u nog steeds een tegenstander van abortus zijn als een van uw eigen dochters verkracht wordt? Het kon niet op. En de abrupte manier waarop mevrouw Jinek het gesprek afbrak, liet overduidelijk zien dat ze mentaal werkelijk aan het eind van haar krachten was. Kortom, we zaten te kijken naar een hedendaagse versie van de aloude schandpaal. Beste luisteraar, meer als een eerste indruk van dit zeer lezenswaardige boek kan ik u hier niet geven. Bonelli laat ons zien hoe wij in het Westen in een dysfunctionele taboe-maatschappij leven, terwijl we eigenlijk een maatschappij zouden moeten zijn met functionele taboes. Vandaag de dag kunnen we in iedere zin die we uitspreken op zulke dysfunctionele taboes betrapt worden. God wordt afgelost door politieke cultussen, door allerlei soorten pseudo-intellectuele goeroes, door de wetenschap, door bijgeloof, door de natuur of door het klimaat. Ons innerlijke heiligdom wordt zo in toenemende mate een altaar voor afgoden. Hier geldt het bekende woord: wanneer de mens ophoudt in God te geloven, kan hij in alles gaan geloven. Bonelli beschrijft in zijn boek nog talloze andere ideologisch gedreven taboes. Taboes die de samenleving verdelen en ons op de aardse bodem terneerdrukken. En die het ons extreem moeilijk maken naar het hemelse te streven. Er is het anekdotische verhaal over Thales van Mileten, een van de eerste Griekse filosofen. Op een avond, zo gaat dat verhaal, loopt hij te wandelen en raakt volledig in de ban van de prachtige sterrenhemel. Terwijl hij naar boven kijkend naloopt te denken over de diepere geheimen van het uitspansel, valt hij in een put. En toen zou iemand hem belerend hebben toegesproken: hij wilde de dingen van de hemel kennen, maar hij vergat te kijken naar wat voor zijn voeten lag. En Bonelli wijst zijn lezers er fijntjes op dat dit verhaal voor onze tijd omgekeerd moet worden. Wij zijn tegenwoordig zo druk niet in de talloze valkuilen te stappen die de taboe-samenleving voor ons uitgestrooid heeft, dat wij volledig vergeten zijn de blik af en toe omhoog te heffen, om de hemeltent in al haar schoonheid en volmaaktheid te beschouwen. Hij schrijft: wanneer we eindelijk een geestelijk pauzemoment gebruiken om ons op te richten, merken we dat we elke oriëntering verloren hebben. We weten niet waar we ons bevinden, waar we eigenlijk heen willen, hoe en waar we eigenlijk naar op weg zijn. Dan wordt het aanlokkelijker de blik weer te laten dalen en uit angst ons te vergissen weer een spoor vol taboes en valstrikken te volgen. Want op zijn minst geeft ons dat tenminste een geprefabriceerde richting. Ergens aan te komen schijnt ons kennelijk aantrekkelijker dan de weg naar het juiste doel te betreden. In dit geval ook de weg naar een eigen meningsvorming. En zo kwellen we ons op onze weg. De gedachten reiken niet verder dan tot onze volgende stap. Ons innerlijke heiligdom verduistert. Het vult zich met banaliteiten en verliest zo het zicht op het ware, het goede en het schone. De uitwerking van al die dysfunctionele taboes ondermijnt niet alleen onze vrijheid op het gebied van taal en denken, ondermijnt niet alleen een gezond politiek discours en tast onze democratische grondwaarden aan. Zij tast ook ons innerlijke kompas aan, ons zintuig voor waarde en ons verantwoordelijkheidsgevoel. Zij corrompeert het hart. Een beschaafde maatschappij kan zich zonder functionele taboes niet ontplooien. Een vrije maatschappij wordt door te veel dysfunctionele taboes onderdrukt. Aldus Raphaël Bonelli. Beste luisteraar, ik ben aan het eind van mijn bespreking van zijn boek Taboe gekomen. Volgende week start ik met een langere serie getiteld De Katholieken van Vietnam. Weer zeer bedankt voor uw gewaardeerde aandacht.
1: U hebt geluisterd naar De Ladder van Jacob door Theo Parlevliet.

Over een paar minuutjes gaan we hier bij Radio Maria natuurlijk de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid bidden. En ja, ik wil nog even opnoemen dat straks om 3:30 is het natuurlijk tijd voor het programma Aan Tafel Met. En in dat programma had ik bedacht, wil ik graag luisteraars aan het woord laten. Uiteindelijk bent u misschien wel de grootste schat van Radio Maria. En we laten sowieso een paar getuigenissen horen van mensen die elders in de wereld vertellen over wat Radio Maria voor hen betekend heeft. Het zijn de getuigenissen die eerder ooit zijn opgenomen, ingesproken in het Nederlands dan. Maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat u zelf ook een mooie getuigenis heeft, een kort verhaaltje. Het kan van alles zijn over wat het gebed misschien voor u betekent, of een bepaalde uitzending, of misschien het contact met mensen van Radio Maria, of misschien bent u ooit bij een van de open dagen of een rosary rally geweest. Nou, noem maar op. Het kan natuurlijk van alles zijn. En dan wil ik u uitnodigen om dan straks tijdens de uitzending te bellen naar de live studio, want dan kan ik u op de radio ook aan de andere luisteraars laten horen. Kunt u uw verhaal dus vertellen. Korte

Het zullen korte bijdragen zijn. Maar goed, ik noem straks het telefoonnummer natuurlijk op als wij ook beginnen aan het programma. Dat zal zijn om 3:30, het programma Aan Tafel Met. En als u dus tegen die tijd denkt van ja, ik heb een mooi verhaal. Nou, dan zou ik zeggen, zorg dat u bij de radio en bij de telefoon zit. En dan gaan we er een prachtig programma van maken. Zo direct dus eerst de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid. En dan om 3:30 Aan Tafel Met. Tot later. Dag.

0: Een hele goede middag. Fijn dat u met ons wilt meebidden de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En we wensen u veel devotie toe. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons, voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. En we gaan nu verder met de lofprijzing van de goddelijke barmhartigheid. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op de aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilige sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: De goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilige doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid verbaaswekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uitteelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenken tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met een groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte God, barmhartig, wie kan op u waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

En van harte welkom hierbij aan tafel met in dit nieuwe seizoen, hè, want het is de eerste uitzending weer van het seizoen 2026-2027, zo heet het dan officieel. Heb ik toch wel bijzondere gasten, u hoort het goed, aan tafel, want dat bent u als luisteraar. En ik heb het even heel erg breed geïnterpreteerd. Want luisteraars natuurlijk naar Radio Maria Nederland luisteren. Nederlandse luisteraars. Maar Radio Maria, u weet het natuurlijk wel, is internationaal. Komt in meer dan 90 landen bij de mensen thuis in de, ja, ik wil zeggen in de woonkamer, maar misschien is het ook wel de keuken of de slaapkamer of de trailer of de auto of de campingradio of noem maar op. Er zijn natuurlijk zoveel plekken waar mensen gelukkig naar Radio Maria luisteren over de hele wereld. En zonder luisteraars zou er ook gewoon geen Radio Maria bestaan. Het gebed bijvoorbeeld, wat toch wel de belangrijkste pijler is van Radio Maria, wordt gedragen door u als luisteraar. Wij kunnen hier in de studio natuurlijk zitten bidden en dat doen we ook heel veel. Maar als dat niet met u zou zijn, die dat thuis met ons meedoet, dan zou het toch wel een beetje mager zijn. Maar doordat het door zoveel wordt gedragen, wordt meegebeden, u viert mee met de vieringen op de radio, u luistert, u reageert, u vraagt intenties aan, wat een ontzettend krachtige en heel belangrijk onderdeel is ook van Radio Maria, ook weer wereldwijd. Ja, daardoor mag, denk ik, Radio Maria ook rekenen op de goedkeuring van ons lieve Heer. Ik hoop het natuurlijk, van ons lieve vrouw, van wie eigenlijk deze radio is. Het is haar project, zoals ook altijd de stichters zeiden. Het is inderdaad het project van Maria, die natuurlijk Christus bij de mensen heeft mogen brengen. En nog steeds mogen wij dan door Maria u de mensen bij Christus brengen. Dat hopen we, dat proberen we. En nogmaals, uw gebed, uw betrokkenheid, uw donaties, dat mag ik zeker niet vergeten, die zijn ongelooflijk belangrijk om überhaupt Radio Maria te kunnen laten bestaan. Daarom dacht ik, het is mooi om in deze eerste uitzending in het nieuwe seizoen dan ook de luisteraar centraal te stellen. Hoe doen we dat? Ik heb een aantal getuigenissen van mensen die vertellen over wat Radio Maria voor hen betekent of wat er gebeurd is misschien ook wel. En dat zijn getuigenissen van over de hele wereld. U heeft er ook wel meerdere kunnen beluisteren tijdens de zomerprogrammering. Maar ik heb er nu toch nog weer een paar verzameld die ik graag wil laten horen. En als nou zo'n opname draait, dan zou u kunnen bellen naar de live studio. Als u zegt, ik wil ook graag vertellen, of ik heb een mooie getuigenis of een kort verhaal, of ik heb iets moois meegemaakt of ervaren, of een gebedsverhoring. Of het is gewoon mijn steun en toeverlaat, of het is net die ene keer geweest dat het precies het juiste woord is gezegd, of het juiste gebed of het juiste lied heeft geklonken. Dat vinden we fijn, niet zozeer voor onszelf om te horen, ook dat is natuurlijk heel fijn, maar juist ook voor elkaar. We zijn samen een grote familie en laten we elkaar ook op deze manier laten weten van elkaar dat het ons goed doet. Dat we dankbaar zijn aan Moeder Maria, aan onze lieve Heer. En ik dacht, die gelegenheid wil ik u geven. Ik ga beginnen met een getuigenis die eerder dus vertaald is naar het Nederlands en voorgelezen is door een van onze vrijwilligers. En het is een getuigenis uit de Filipijnen. Dit is best wel een getuigenis van een minuut of 8-9. Maar in die tijd kunt u bellen hier naar Radio Maria om dan te laten weten dat u bijvoorbeeld daarna best wel
kort iets zou willen vertellen zelf op de radio. Het nummer waar u dus naar kunt bellen is van de live studio. En dat is 073-687-2001. En we gaan dus luisteren naar een getuigenis van iemand uit de Filipijnen, vertaald uiteraard en voorgelezen door een van onze vrijwilligers.

0: Een getuigenis van Robin, ingenieur Filipijnen. Er was eens een man van midden 20 die met zijn ouders naar Radio Maria Filipijnen kwam om een zeer krachtig getuigenis te geven. We zullen hem gewoon Robin noemen. Robin is burgerlijk ingenieur en werkt momenteel bij een bouwbedrijf. Hij is vrijgezel en hij geniet van deze levensstijl. Een jaar geleden leefde hij echter samen met een vriendin van wie hij veel hield en die hij koesterde sinds zijn middelbare schooltijd. Ze waren gelukkig in hun relatie, tot de noodlottige dag waarop ze het uitmaakte met Robin. Robin begreep niet waarom en het deed hem heel veel pijn, tot op het punt dat hij in een latente depressie raakte, die niet door iedereen werd opgemerkt, zelfs niet door hemzelf. Zijn verdriet en depressie hadden zoveel invloed op zijn werk- en gezinsrelaties dat hij voortdurend berispt werd door zijn bazen en verkeerd werd begrepen door zijn ouders, broers en zussen, wat zijn lijden nog verergerde. Hij bracht dagen en nachten door met het drinken van alcohol, alsof er geen morgen bestond. Hij zei dat de depressie hem in die dagen echt bezeten had, vooral omdat hij niemand had om over zijn beproeving te praten. Toen, op een dag, werd hij rustig wakker, alsof alles geregeld was, zoals het weer de dag na een storm. Maar te midden van de schijnbare kalmte was er een opwellende pijn van binnen die niet te temmen was. Met dat gevoel, zei hij, was het hem heel duidelijk dat zelfmoord de enige manier was om het lijden te stoppen. Dus zocht hij op internet naar informatie over hoe hij zelfmoord kon plegen. Hij was resoluut in zijn beslissing en er leek niets te zijn dat hem van gedachten kon doen veranderen. Toen hij alleen thuis was, bereidde Robin in stilte alles voor op zijn zelfmoord, die hij zou plegen door zichzelf diezelfde dag om middernacht in zijn kamer op te hangen. Een van de voorlopige voorbereidingen die hij trof was om de radio naar zijn kamer te brengen, zodat hij die, wanneer hij zelfmoord pleegde, kon aanzetten, zodat niemand van zijn familie enig verdacht geluid zou horen dat hij zou kunnen veroorzaken en daardoor de beslissing zou belemmeren zijn eigen leven te nemen. Die avond, na het eten, ging hij naar zijn kamer en deed hij op slot. Robin bereidde zich voor op zijn dood door één voor één melancholische zelfbrieven te schrijven voor zijn ouders, broers en zussen en zijn ex-vriendin. Het kostte hem uren om te schrijven, tot ongeveer 11 uur 's avonds. Toen alles gedaan was, zette hij de radio aan en het volume hoger. Hij stond op een stoel en bond het touw voorzichtig om zijn nek. Maar terwijl hij daarmee bezig was, merkte hij het geluid op dat uit de radio kwam. Het was geen muziek of gewoon praten, maar een gebed. Het trok zijn aandacht en, terwijl hij klaar was met het vastbinden van het touw, hoorde hij deze gebeden uit de psalmodie van de complete van dinsdag. Heer, verhoor mijn gebed. Luister in uw trouw naar mijn smeken. Antwoord mij in uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met uw dienaar. Voor jou kan niemand rechtvaardig zijn. De vijand heeft mijn ziel achtervolgd. Hij heeft mijn leven tot op de grond verpletterd. Hij heeft me in duisternis doen wonen, zoals degenen die allang dood zijn. Mijn geest is zwak in mij. Mijn hart wanhoopt. Ik herinner me de dagen van weleer. Ik denk na over al je daden. De werken van uw handen herinner ik me. Ik strek mijn handen naar u uit, mijn ziel voor jou als een dor land. Haast u om mij te antwoorden, Heer, want mijn geest laat me in de steek. Verberg je gezicht niet voor mij, opdat ik niet word zoals degene die afdalen in de put. Laat me morgenochtend horen van uw genade, want op jou vertrouw ik. Laat me het pad zien dat ik moet bewandelen, want ik vertrouw mijn leven aan jou toe. Red mij, Heer, van mijn vijanden, want ik zoek mijn toevlucht bij U. Leer mij Uw wil te doen, want Jij bent mijn God. Mogen Uw vriendelijke geest mij leiden op een vlakke ondergrond. Omwille van Uw naam, Heer, geef mij leven. Leid in Uw gerechtigheid mijn ziel uit de benauwdheid. Maak in Uw genade een einde aan mijn vijanden, al degenen die mijn ziel benauwen, want ik ben Uw dienaar. Toen Robin die woorden op de radio hoorde, herinnerde hij zich God. Hij herinnerde zich meteen hoe goed zijn leven en zijn gezin waren. Hij herinnerde zich Gods goedheid voor hem zoveel jaren. Tranen welden onbedoeld en overvloedig uit zijn ogen. Onmiddellijk haalde hij het touw van zijn nek, stapte uit de stoel en huilde en huilde, terwijl hij om vergeving vroeg voor het vergeten van God en zijn grote liefde, toen hij overwoog zelfmoord te plegen. Robin zei dat het de eerste keer was dat hij die krachtige emotie voelde om gered te worden en geliefd te zijn. Hij zei: ik had het gevoel dat God me omhelsde. Voor hem was het een gevoel opnieuw waardevol en belangrijk behandeld te worden. Op dat moment zag hij zijn leven als meer dan alleen de pijn om gebroken en achtergelaten te worden. Er was meer in zijn leven. Toen, terwijl hij snikte, volgde het bidden van de heilige Rozenkrans op de complete. En op dat moment bad hij mee, zich steeds vrediger voelend, terwijl de pijn in zijn hart geleidelijk verdween. Hij herinnerde zich de gebeden, hoewel het de eerste keer was dat hij ze na zoveel jaren echt bad. Toen het gebed was geëindigd, ging Robin naar de kamer van zijn ouders, maakte hen wakker en vertelde hun hetzelfde verhaal. Dagen na die middernacht kwamen ze alle drie naar het station om hun dankbaarheid te betuigen aan en hun krachtige ervaring met Radio's Maria Missie, waardoor Robin werd gered van het plegen van een onherroepelijke misstap, gewoon door toevallig af te stemmen op de frequentie van een station dat hem totaal onbekend was. Robin en zijn gezin zijn nu constante luisteraars en supporters van Radio Maria Philippines. Het is hun vaste overtuiging dat de genade die ze via de radio hebben ontvangen beschikbaar is voor iedereen die ook lijdt onder de pijn en de angst die Robin heeft ervaren.
1: Een indrukwekkende getuigenis die natuurlijk heel heftig is, maar die aangeeft hoe Radio Maria inderdaad op wonderlijke wijze de harten en de levens van mensen ook beïnvloedt. En dit was dus een verhaal uit de Filipijnen. Ja, er zijn er natuurlijk van over de hele wereld, zoals ik zei. En ik laat u er graag nog eentje horen. Dat is een getuigenis die komt uit Venezuela, dus andere kant van de wereld. Maar ook prachtig, korte getuigenis. Maar nog steeds staat ook de uitnodiging dat u belt naar de live studio als u zelf graag iets zou willen vertellen over wat Radio Maria in uw leven wellicht betekend heeft of nog betekent. En u kunt daarvoor bellen naar het nummer 073-687-2001. Intussen luisteren we dan naar dus deze kortere getuigenis vanuit Venezuela, maar belt u gerust.

0: Anonieme getuigenis uit Venezuela. Het programma Talking Till Dawn, dat één zaterdag per maand wordt uitgezonden van middernacht tot 6 uur 's ochtends op Radio Maria Venezuela, is gemaakt om mensen te ondersteunen die om welke reden dan ook niet kunnen slapen tijdens die late avond- en vroege ochtenduren. Tijdens een van de afleveringen van het programma, gepresenteerd door mevrouw Marlene Croci, kwam er rond 2 uur 's nachts een telefoontje binnen van een 32-jarige man. Hij wilde niet geïdentificeerd worden en het eerste wat hij vroeg was of zijn oproep zou worden uitgezonden, omdat hij niet wilde dat iemand anders het gesprek zou horen. Toen hij eenmaal was gerustgesteld, vertelde hij de telefoniste dat hij op het terras van zijn huis gelegen in de staat Vargas een sigaret zat te roken. Hij maakte zich grote zorgen over zijn economische en zijn gezinssituatie. Hij werkte voor het ministerie van Onderwijs, maar zijn salaris was niet genoeg om in de behoeften van zijn gezin te voorzien. Hij woonde bij zijn ouders en voelde zich erg depressief en een mislukkeling, omdat hij op zijn leeftijd niet in staat was onafhankelijk te worden en zijn gezin de stabiliteit te geven die hij wilde. Met een gebroken en zeer droevige stem vertelde hij de telefoniste dat hij die nacht op het terras was geklommen met de bedoeling een einde aan zijn leven te maken door zich in de leegte te werpen. Maar toen hij aan zelfmoord dacht, hoorde hij een stem in zijn binnenste die hem zei de radio aan te zetten. Hij zocht en vond Radio Maria op kanaal AM 1450 en begon te luisteren naar wat de presentatoren zeiden. Hij besefte dat het een live-uitzending was en hij voelde zich aangemoedigd om te bellen. Hij hoefde alleen maar zijn angst te ventileren en afstand te nemen van de gedachten die hem constant bezighielden. Hij moest voor zijn kleine 2-jarige meisje zorgen. De telefoniste, die van zijn leeftijd was, moedigde hem aan en vertelde hem dat we er allemaal waren om naar hem te luisteren, maar vooral om voor hem en zijn behoeften te bidden. Toen nam de jonge man dankbaar afscheid. Na die avond belde hij nog 3 keer en hoewel hij nooit in de ether wilde komen om aan het programma zelf deel te nemen, zei hij dat hij God dankte dat hij die zaterdagavond geen zelfmoord had gepleegd. Hij is dankbaar dat hij op dat moment Radio Maria Venezuela heeft gevonden en is dankbaar voor Gods glorie.
1: En weer een toch wat heftige getuigenis van mensen, van iemand dus in dit geval, die ook diep in de put zat. Maar het is toch mooi om te horen hoe op wonderlijke wijze ook vaak Moeder Maria in de levens van mensen via de radio dan ingrijpt, zou je kunnen zeggen. En blijvend ook dan een metgezel is. Nou, ik heb iemand aan de lijn hier van Radio Maria Nederland. En de stem die komt ongetwijfeld bekend voor, want vaak dan bidt zij mee. Melanie is dat. Dag Melanie, welkom in de uitzending.
2: Dag Yvonne.
1: Ja, nou,
2: dankjewel.
1: Het is hartstikke fijn dat je belt. En ik denk dat het heel mooi is om te horen, hè, want jij bidt vaak mee met de rozenkrans van 11:45 zo, het laatste tientje bijvoorbeeld. Ik ben gewoon benieuwd, wat is Radio Maria? Wat betekent Radio Maria voor jou?
2: Radio Maria betekent voor mij heel veel en ook voor mijn man.
1: Ja.
2: Het is voor ons alles. Het is een steun, een toeverlaat. En zeker op een oude dag is het geweldig. Ook na het overlijden van onze zoon hebben we daar heel veel steun aan gehad.
1: Ja, ja. Hebben we ook veel voor gebeden in de tijd, hè?
2: Ja.
1: Mensen die weten dat misschien niet, maar we hebben bij de intenties altijd heel veel voor jullie zoon gebeden. Heeft dat jullie? Wat betekende dat voor jullie?
2: Heel veel, want hij was zelf namelijk een heel Maria-kind. En hij had ook Radio Maria ook altijd aan. En hij heeft destijds ook bij Marieke Al in gesprek gehad op Radio Maria.
1: Ja.
2: Ja, dus en hij was zo'n Maria-kind. Dat is mijn man, die moest op een gegeven moment de hele kamer blauw-wit schilderen. Alles was Maria en engelen, nog.
1: Ja.
2: Alles nog, ja.
1: Ja, dus, ja. En, ja?
2: Ja, zeg maar.
1: Nou, je geeft eigenlijk aan, hè, ook als je ouder wordt, dan, nou ja goed, de ouderdom komt met gebreken, hè, dat weten we allemaal wel. Maar goed, dingen worden soms ook gewoon moeilijk in de tijd waarin we leven, in de wereld waarin we leven. Waar haal jij bij Radio Maria kracht uit of bemoediging?
2: Ik zal het zo vertellen, Yvonne. Ik ben destijds, toen ik 4 jaar was, ik heb het al een keer verteld, maar bijna 5, heb ik hersenvliesontsteking gehad. En toen was ik al helemaal blauw. En omdat mijn vader op zaterdagavond de kachelpijp ging zetten, wat je normaal niet doet natuurlijk in een gezin, maar hij wel. En die kwam boven en wij sliepen met een groot gezin, wij sliepen op zolder. En toen kwam die boven. En toen dacht hij, hé, wat ziet onze wil er raar uit? En hij ging naar beneden. Hij zei tegen mijn moeder van, onze wil ziet er zo raar uit. Het is net als helemaal blauw is. En mijn moeder dacht, oh, die zie beren op de weg. Maar die is toch naar boven gegaan. En ja, die vond het ook. En toen is ze naar de buurvrouw. Die buurman was net getrouwd. Was voor de 2e keer getrouwd. Die mevrouw was overleden. En zij was een verpleegster. En toen dacht zij, die haal ik erbij.
1: Yeah.
2: En die zei, daar moet je mee heen. Want dat is niet goed. En als het een half uur langer had geduurd, dan was ik er niet meer geweest.
1: Zo, ja, ja, ja.
2: En we hebben allemaal gebeden, de Rozenkrans en de Noveen van Maria. Heel Tiel. Dus daar is heel veel voor mij gebeden. Dus ik zeg altijd, ik ben een lopend wonder.
1: Ja, ja, nou in die tijd bestond Radio Maria dan nog niet. Maar
2: nee,
1: wel natuurlijk
2: nee, maar
1: de Rozenkrans
2: kijk, Radio Maria,
1: en het gebed.
2: Omdat,
1: ja.
2: Ja. Ik, toen die kwam, Radio Maria, kijk, wij hebben die hele afstand van 62 af, de kerk die achteruit ging. En ik zeg alleen, Paus Johannes Paulus II was mijn leidsman. Dat was de enigste, want ook met de priesters ging het allemaal niet zo goed en alles wat om ons heen gebeurde. Dus ik stond helemaal alleen. En ik zeg altijd, ik ben die hele oceaan alleen overgezwommen. En in die tijd ben ik, mijn vader was ook een hele Maria-vereerder.

0: Maria vereerde en die is ook onder die gebeden overleden. Want toen ik zei, hij was een heilige Treetje en heilige Maria. En mijn moeder Bernadette, mijn moeder Theresia. En omdat ik zei van heilige Maria, heilige Treetje, heilige Bernadette. Haal papa toch, want hij komt zo graag.
1: Ach, ja.
0: En hij overleed. En ik denk, dan moet er niemand op de wereld zeggen dat er niks is.
1: Nee.
0: Dus dat zijn allemaal hele dingen.
1: Ja.
0: En ik ben altijd, toen ben ik in tegen 80 naar Lourdes geweest, want daar zou ik met hem nog naartoe. En dat kon niet meer. En toen ben ik toch gaan bedanken. En ben in Lourdes, dat was de eerste keer. En toen ben ik naar de hand met Katholiek Nieuwsblad, ben ik mee naar Fatima, de eerste reis naar Fatima.
1: Oh ja.
0: Ja, die reis heb ik toen meegemaakt. En daarna ben ik nog 6-7 keer geweest.
1: Ja.
0: En toen ontmoet ik Joop.
1: Ja. Hey, en is nou bij Radio Maria zelf, hè, is dan vooral het gebed of ook bepaalde programma's? Wat spreekt jou het meeste aan? Of waar heb je zelf het meeste aan?
0: Ik vind aan alles, want wij krijgen zoveel informatie wat we zelf nooit gehad hebben en ook niet wisten. En dat krijg je nu allemaal mee. Mm-hmm. Voor allerlei vlakken zit erin.
1: Ja.
0: Allerlei vlakken. Kijk, ik vind het al morgens met morgens. De Rozenkrans, de Heilige Mist vind ik zo geweldig. De programma's die er zijn, wat uitgelegd wordt, hoe het benaderd wordt. Alles, ook vanuit Rome en noem van de paus, alles.
1: Ja, zeker. Ja. De intentie van de paus elke maand natuurlijk, daar de uitleg bij. Maar ook wel andere natuurlijk dingen die vanuit de Heilige Stoel komen, die worden dan inderdaad toegelicht. En veel catechetische programma's natuurlijk, zoals je zegt, dingen die worden uitgelegd. Ja, ja.
0: Ja, en de kerk vind ik zelf in Nederland ook heel, er is zoveel te krijgen, laat ik het zo zeggen. Mensen zijn arm als ze het niet pakken.
1: Ja, want jullie hebben eigenlijk ook meegemaakt wat je net aangeeft. Er zijn natuurlijk jaren geweest dat het er behoorlijk hopeloos uitzag. Maar goed, volhouden en blijven bidden. En nu zien jullie misschien ook, en ik hoop dat je dat op Radio Maria hoort, echt ook weer lichtpuntjes.
0: Ik kan je zo zeggen, Yvonne, ik heb mijn hele leven gezegd, ik hoef mijn hele leven niet te winnen als ik aan het eind van mijn leven maar gewonnen heb. En dat zijn jullie aan het vervolmaken.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb in 1980 heb ik een brief geschreven naar Brandpunt, naar aanleiding van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Duitsland.
1: Mm-hmm.
0: En toen is Barbara Engel van het protocol afgeweken. En dat was natuurlijk een Nederland kaartje. En toen heb ik 10 nachten geschreven. En heb ik een brief geschreven naar Brandpunt. En ik heb hem ook aangetekend gestuurd naar kardinaal Willy Brandt. Want ik dacht, als die op de televisie komt, dan moet ik wel antwoord kunnen geven.
1: Ja.
0: En jullie, ik krijg nu antwoord op mijn brief. Ik ben er nu. Ik zeg altijd met deze pauze, het is net mijn kleinste broertje. En ik heb ze allemaal gevolgd. Dus en het klinkt raar, maar ik ging s'avonds met paus Johannes Paulus II naar bed. Want ik had een radio. En dan had ik van die bandjes. En dan die preken die je haalt, die zette ik dan op. En daaronder viel ik in slaap.
1: Ja.
0: Dus.
1: Hey, en stel dat, als je nu, je komt natuurlijk mensen tegen, misschien wel, dat weet ik niet precies waar. Maar als je iemand zou willen aanraden van, goh, Radio Maria moet je eens proberen. Wat zeg je dan waarom ze dat zouden moeten doen? Waarom mensen naar Radio Maria zouden moeten luisteren?
0: Nou, ik heb toevallig 14 dagen terug had ik een mevrouwtje die ik altijd vroeger zag in de kapel van de Vrouw van alle Volkeren en ook wel in Eilau. En sinds kort hebben ze een diemen om 10:30 vrijdagsmorgens, is een beetje een nieuw initiatief om een mis te doen. Dat zijn Irakezen, Turken. En daar gingen wij, en Joop zegt toen, daar gaan wij heen. Want we kunnen niet meer naar Heilo, of moeilijk. En bij Alof, de kapel, dat is ook niet meer. Tenminste, het is allemaal te vermoeiend. En daar gaan we vrijdagsmorgens heen. En dan is het ook niet druk in die kerk. En we waren de eerste keer dat we kwamen, dus zeg ik dacht dat hier een heilige mis was. Maar ik zag niemand. Maar ik hoorde wel praten. En toen werd de mis nog op het altaar gehouden met 8 mensen.
1: Mm-hmm.
0: En we werden heel geweldig ontvangen. En daar gaan we nou heen. En ik zie 14 dagen terug, zie ik een mevrouwtje daar. En die ken ik van de kapel van Onze Lieve Vrouw van alle Volkeren. Ik zeg, zo ken je Radio Maria? Ze zegt, nee.
1: Hmm.
0: Nou, ik zeg, zo en zo. Nou, toen weet ik, erop was er niet. En ik had geen telefoonnummer van haar. Dus ik zie haar van de week weer. Ik zeg, zo en zo. Ze zegt, ik heb

0: het al. Ze was op de WIP gegaan en ze had er 2 bij jullie besteld.
1: Ach, ja.
0: En ze was er zo blij mee. Ja, zo blij mee. Dus zo verspreid ik
1: nou.
0: Je hebt het overal door.
1: Ja, precies. Ja, ja. Nou, dat is ook denk ik de manier waarop het het beste werkt. Hè? Als luisteraars zelf, ook uit hun eigen ervaring, andere mensen kunnen vertellen. Joh, Radio Maria, je moet er naar luisteren. Want, en dan is het natuurlijk voor iedereen weer zelf om in te vullen. Dat, ja, ja. Maar ik wil jou heel erg bedanken, Melanie. Want leuk zoals je vertelt erover. En fijn sowieso. Zo hè, dat zoals jij, maar ook andere natuurlijk luisteraars met ons meebidden en ook voor ons bidden, dat weet ik. Daar zijn wij zeer dankbaar voor.
0: Zeker.
1: En ik heb hem klaargezet, het lied Barca. Want ik weet dat jij dat heel leuk vindt. Nou, je noemde Paus Johannes Paulus II op, hè, als de grote houvast, zeg maar. En dit was het lied, hè, wat hij zijn lievelingslied, zoals het wel gezegd werd, over het bootje. He, waarop we uitgenodigd worden om daarop te stappen in vol vertrouwen.
0: En uit dankbaarheid voor aankomend weekend met Maria van Guadeloupe, Maria van Fatima, Moeder Teresa. Ja, ik vind het geweldig. Het is echt voor mij het antwoord op mijngene waar ik mijn hele leven voor gevacht heb.
1: Nou, daar danken wij jou sowieso ook voor. En we met het gebed dan
0: en dat door je heilige families komen.
1: Ja, heel belangrijk.
0: Ja,
1: heel
0: voor
1: belangrijk
0: de jeugd,
1: dat ze daar bidden.
0: Zo moeilijk, je leest het overal. Maar we zitten op de goede weg.
1: Nou, super.
0: Ja.
1: Heel veel dank, Melanie. Groetjes ook aan jouw man, aan Joop.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Dan tot een volgende keer weer.
0: We horen elkaar vast nog.
1: Heel goed. Dag.
0: Doei, doei.
1: Dag. En dat was inderdaad een van de heel trouwe luisteraars en meebidders. En zoals beloofd is hier het lied Barca.

0: Barca, gezongen door Capella Gorole in het Pools. Ja, voor de mensen die Pools spreken, heel herkenbaar natuurlijk. Het lied waar, of eigenlijk het favoriete lied van Paus Johannes Paulus II. En Paus Johannes Paulus II is nou net weer een heel favoriete paus van, ik denk, best wel veel luisteraars. Ja, we zijn hier in aan tafel met dus eigenlijk de luisteraars in het zonnetje aan het zetten. En dat doen we door middel van getuigenissen. We hebben net ook gehoord van een van de Nederlandse luisteraars. En de andere getuigenissen komen van over de hele wereld. Want die zijn verzameld door de wereldfamilie van Radio Maria. Vertaald en voorgelezen. Ik heb er weer eentje klaarstaan. Het is een getuigenis uit Frankrijk. En nou, de eerste twee getuigenissen waren best heftig. Ik heb ze dus ook niet allemaal zo. Ik weet niet precies waar ze over gaan allemaal. Maar ik denk dat het mooi is om te horen, ook in het verhaal van Melanie, die we net mochten beluisteren, hoe het echt een familie is waar mensen thuis, zich thuis voelen komen eigenlijk. En dat is ook de bedoeling. Dat is ook waar Radio Maria voor staat. Dat door weer en wind, zon en regen, eigenlijk je een thuis hebt. Een thuiskomen bij Moeder Maria, bij ons Lieve Heer, maar ook bij elkaar als luisteraars. Hè. Je ziet elkaar dan niet, maar je weet dat je verbonden bent, ook door het gebed. En misschien ook wel door de levenservaring die iedereen toch ook heeft op een gegeven moment. Verschillend, maar we kennen allemaal vreugde, verdriet, pijn, lijden. Dat komt allemaal voor. En gelukkig mag Radio Maria daarin van betekenis zijn. We gaan luisteren dus naar een getuigenis. En deze komt dan vanuit Frankrijk. En wordt ook weer voorgelezen door een van onze vrijwilligers.
1: Anoniem getuigenis uit Frankrijk. Dit is een getuigenis van wat er gebeurde in de familie van een van mijn nichten, Judith, nadat ik via Radio Maria had deelgenomen aan de mis van 19 januari 2017, voorgezeten door frère Jean-Michel Tour, waarbij gebeden werd voor genezing. Half januari hoorde ik dat een van de zoons van mijn neef, Judith, Henri, een jonge vader van ongeveer 30 jaar oud, geopereerd was aan een gezwel op zijn tong. De biopsie onthulde kankercellen. Op 23 januari stond een tweede operatie gepland. Ik heb Henri meteen in mijn hart gesloten en de missen voor hem laten opdragen. Op donderdag 19 januari besloot ik, na een afspraak die net was afgezegd, om de tijd te gebruiken om naar Radio Maria te luisteren. Er werd een mis aangekondigd waarin men speciaal voor de zieken zou bidden met voorbeden voor hun genezing. Aangezien mijn afspraak was afgezegd, besloot ik mee te doen, waarbij ik mij vooral richtte op mijn neef Henri en zijn ouders en grootouders, die elkaar al een paar jaar niet hadden gesproken. Na de communie beval de priester dat de zieken die dat wilden, moesten aanraken waar ze leden. Dus ik stak mijn hand in mijn mond om mijn tong aan te raken. Ik begon te denken aan de woorden van wijsheid die de priester zei en bad mee voor de mensen voor wie deze woorden werden uitgesproken. Op een gegeven moment hoorde ik: de Heer komt iemand bezoeken vanwege zijn mond, zijn wang. Ik weet niet of dit kleine dingen zijn of een infectie of kanker in de mond. De Heer komt je nu bezoeken in die gebieden. Net als bij de vorige gebeden deed ik mee aan deze, En toen ik besefte dat ik mijn tong aanraakte, was het alsof er een luide kreet in mij losbarstte. Het is voor Henri. Ik werd toen overspoeld door een grote vreugde en met intense dankbaarheid ben ik nooit opgehouden God te danken en keer op keer te zeggen: ja, Heer, ik geloof dat u komt om Henri te genezen. Ik wil dat Henri geneest. En ik wil ook dat de stilte tussen zijn moeder en grootouders wordt genezen. Amen. Dank u, Heer. Toen de mis ten einde liep, kreeg ik een bericht van mijn neef. Henri heeft net een röntgenfoto laten maken. De kankercellen zijn niet uitgezaaid. Grote opluchting. Het bericht was voor mij een prachtige bevestiging dat de Heer in Henri had gewerkt. De volgende maandag, 23 januari, was de tweede operatie. Tot verbazing van de doktoren waren er geen kankercellen meer in de testen. Geen bestraling of chemotherapie nodig. Dus deelde ik met Judith wat ik rechtstreeks via Radio Maria had meegemaakt en vertelde haar dat deze kanker van de tong mij meteen aan het denken had gezet over de gesloten relatie tussen haar en haar ouders. En ze stemde er meteen mee in om een innerlijke reis voor vergeving te maken. Anderhalf jaar nadat dit gebeurde, toen ze mijn neef belde voor nieuws over Henri, vertelde ze me voor het eerst over haar relatie met haar ouders. Ze had een aantal pogingen ondernomen om de communicatie met hen te herstellen, maar zonder enig succes. Hoewel de situatie nog steeds pijnlijk is, heeft ze nu rust, omdat ze alles heeft gedaan wat ze kon. Wat Henri betreft, die moet nog een paar jaar elke maand op controle. Tot nu toe zijn de resultaten goed. Dank u, Heer, voor de wonderen die u in deze familie tot stand hebt gebracht door Radio Maria en al degenen die daar werken. Bedankt voor de kracht van de gebeden van luisteraars.
0: Ja, een getuigenis dus vanuit Frankrijk. Met een toch heel andere sfeer. Ik weet even niet het juiste woord voor. Dat ook wanneer niet een gebed letterlijk wordt verhoord, gelukkig wel rust gevonden kan worden. En ook dat eigenlijk wordt ervaren als een gebedsverhoring, wat natuurlijk op een bepaalde manier ook zeker zo gezien mag worden. Ja, het zijn vanuit heel verschillende delen van de wereld dus deze getuigenissen. En nogmaals, mocht u misschien zelf iets willen vertellen, misschien wel over een verhoring ook van een gebed, of hoe u dat heeft ervaren, of hoe u het ervaart om mee te bidden, bijvoorbeeld bij Radio Maria, dan kunt u dat natuurlijk altijd delen. Ik ga nog een andere getuigenis laten horen. Helemaal vanuit Panama is dat. Dus ook weer Zuid-Amerika, weer een ander deel van de wereld. En u kunt dan tijdens dat die getuigenis op de radio klinkt, zou u eventueel kunnen bellen hier naar de live studio als u zegt: ja, ik wil best een korte getuigenis geven. Het nummer is 073 687 2000.

0: Lesbia Inés Cubas de Castillo, Panama. Ik ben mevrouw Lesbia Inés Cubas de Castillo en ik ben 61 jaar oud. Toen ik 48 jaar oud was, werd ik ernstig ziek. Op een dag, toen ik alleen was, zette ik de radio aan en ging op zoek naar een radiostation en kwam Radio Maria tegen. Ik luisterde naar de Rozenkrans en liet de radio afgestemd op de zender. Sinds die dag is Radio Maria mijn partner geweest. Ik luister er elke dag naar. Tijdens mijn ziekte was Radio Maria mijn gids en stelde me in staat om Jezus en de Maagd Maria te ontmoeten. Mijn gezondheid ging elke dag achteruit. Ik kon niet voor mijzelf zorgen. Mijn man moest me helpen en ondersteunen, omdat ik niet kon lopen. Ik ging naar verschillende specialisten, maar 2 jaar lang was er geen verbetering. Ik luisterde echter altijd naar Radio Maria. Als ik pijn had, bad ik de Rozenkrans op de verschillende tijdstippen dat deze werd uitgezonden. En daardoor voelde ik zoveel vrede. Omdat ik geen verbetering zag, besloot ik om niet meer naar de dokter te gaan en te stoppen met medicatie. Maar ik voelde dat het luisteren van de catechese, de mis, de gebedsuren en het heilig uur op donderdag mij elke dag sterker maakten. Via Radio Maria leerde ik de Rozenkrans bidden. Ik leerde bidden en de weg naar God zoeken. Ik had alleen het sacrament van de doop ontvangen en ik maakte mij zorgen of ik ooit de andere sacramenten wel zou ontvangen. In mijn moeilijkste momenten heb ik God gevraagd om mij de sacramenten te laten ontvangen. Naarmate de tijd verstreek, verbeterde mijn gezondheid, beetje bij beetje. Ik kon weer lopen en mijn pijn verminderde. Ik ging naar de kerk wanneer ik maar kon, maar ik voelde me verdrietig omdat ik niet ter communie kon gaan. Ik bezocht Jezus in zijn werkelijke aanwezigheid in het tabernakel wanneer ik maar kon. En op een dag sprak ik met mijn man en vroeg hem om me te helpen de sacramenten die ik had gemist te ontvangen en om met me in de kerk te trouwen. We trouwden met Gods zegen en vandaag zijn we een gezin met God als middelpunt. We hebben geprobeerd ons hele gezin tot het geloof te leiden. Mijn man leerde ook de Rozenkrans bidden. Bij ons thuis luisteren we alleen naar Radio Maria. We gaan op zondag naar de mis en God zij dank is mijn ziekte aan het verdwijnen. Elke dag vraag ik God om zijn instrument te zijn, zodat zijn wil kan worden volbracht, niet de mijne. Dat heb ik geleerd dankzij alle programma's op Radio Maria, mijn trouwe metgezel. Toen mijn man zag dat ik dag en nacht naar Radio Maria luisterde, kocht hij een radio op batterijen voor me. Op een dag viel de radio uit en ik vroeg mijn man of hij kon kijken wat er aan de hand was. Hij zei: "De radio is een jaar oud en de batterijen gaan al het hele jaar mee. Alleen God kan dat mogelijk maken." Tegenwoordig ben ik catecheet en probeer ik ten dienste te staan van het huis van God, onze kerk. Ik gebruik geen medicijnen meer. Gebeden en de Rozenkrans zijn mijn medicijn. Ik dank Radio Maria, Gods instrument, dat duizenden mensen zoals ik bereikt, dat ons leidt en ons leert communiceren met God en onze hemelse moeder. Thank you.
1: een prachtige getuigenis dus uit Panama. Ja, en ik heb ook een getuigenis hier vanuit Nederland van een luisteraar. Ik zie dat er nog een lijntje gaat, maar dat kan ik nu even niet tegelijkertijd opnemen. Maar ik heb een luisteraar aan de lijn. Dag, en ik heb even uw naam nu niet meer helder. Sorry.
2: Maddie.
1: Ja, dag Maddie. Nou, we hadden net al heel eventjes kort met elkaar gesproken. En ja, eigenlijk is het Maria, hè, die in uw verhaal vooral centraal staat.
2: Ja, ja.
1: Want hoe is dat gekomen?
2: Nou, ik ben bevriend met Irakezen. Zij zijn van de islam, ik ben christen. En op een gegeven moment wilden ze zo graag een kindje, een eerste kindje, maar het lukte niet. Ik vertel het gewoon in het kort.
1: Ja.
2: Ja, toen raakte ze zwanger, maar het kindje is doodgeboren.
1: Och, ja.
2: Natuurlijk groot verdriet. En toen was ik met haar in gesprek. We praten altijd over het geloof en over de liefde onderling met elkaar. Goed zijn voor elkaar enzovoort. Toen zei ik, weet je, de katholieke kerk in het dorp, als je naar binnen gaat, linksaf is er een Mariakapel. Want jullie zeggen dat Mohammed zijn moeder Mirjam heette. En Jezus zijn moeder die heette Maria. Dus een beetje raakvlakken.
1: Hmm.
2: Ik zeg, als je nou naar binnen gaat, linksaf in de Mariakapel, daar zie je allemaal kaarsjes. Ga maar op het bankje zitten. En dan praat je tot Maria. Dan zeg je van, Maria, u bent zelf ook moeder. Ik wil zo graag moeder worden. Enzovoorts. Ik zeg, ga het proberen. En na 2 maanden belde ze me op. Ze zegt, ik ben naar het dorp gelopen, in de kapel geweest. Ik heb een kaarsje gebrand en ik heb met Maria gesproken. En nu ben ik zwanger.
1: Zo.
2: En dat kindje is geboren, helemaal gezond. En dat kindje is laatst 20 jaar geworden.
1: Zo, wauw.
2: Ja,
1: wow.
2: Ja.
1: En jullie hebben nog altijd contact ook?
2: Jawel, alle jaren contact gehouden. Ja. Hele vele mensen, ja.
1: Ja, en bidden jullie ook wel eens samen?
2: Ja, in gesprekken. Ik heb zelf nog een Marokkaanse in de Meren. En die had ook wat probleempjes. En ik zei, weet je, zullen we samen bidden?
1: Hmm.
2: En dat doen we al een heel jaar.
1: Ja, ja.
2: Elke week eventjes samen bidden.
1: Zo. En helpt Radio Maria daar ook u bij in het bijzonder?
2: Nou, Radio Maria die helpt mij in het bijzonder. Want ik, natuurlijk alle mensen hebben wel eens wat. Maar dan grijp ik gelijk aan Maria. U weet het. U bent moeder. Ik ben moeder. Help alsjeblieft. Wees een voorspraak bijvoorbeeld voor mijn zoon. Het werk wat hij doet. Dat hij beschermd wordt, enzovoorts. Bij alles betrek ik Maria bij, want als kind baden wij de rozenkrans thuis in Suriname.
1: Mm-hmm.
2: Ik word 80 jaar, dus de rozenkrans is voor mij piece of cake.
1: Ja.
2: Zeg ja, ja, ja. Ja. We hebben op de nonnenscholen gezeten, Maria was er altijd voor ons. En ik kan me herinneren dat mijn oma mij voor het eerst als kindje van 6 of 7 naar het Marialof meenam op de vrijdagavond.
1: Ja, ja.
2: En het bestaat nog steeds in Suriname, vrijdagavond Marialof. En zij heeft me toen het Ave Maria geleerd. En nu klinkt het misschien vreemd, maar elke ochtend, al 9 jaar doe ik het, elke ochtend uit mijn bed het Ave Maria.
1: Ja, ja.
2: En dat galmt door mijn huis. Elke ochtend.
1: Geweldig, geweldig. Ja, ja,
2: ja. Ja,
1: ja. Ja.
2: En ik voel me er heel prettig bij. En ik voel me er heel geliefd bij. Op een gegeven moment, 2 maanden geleden, heb ik gewoon tegen God gezegd, weet je wat, eigenlijk heb ik geen mensen nodig. Ik kan met alles naar u toe komen. Ik leg het gewoon in uw handen.
1: Ja.
2: En het is weer goed. Eigenlijk heb ik geen mensen nodig om te gaan zitten klagen of wat. Maar natuurlijk kan dat niet. Je hebt elkaar nodig.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dat
1: ja,
2: gevoel, maar dat sterk gevoel van, ik kan het bij God neerleggen. Ik kan het bij Maria neerleggen.
1: Ja, ja.
2: En gaan vragen om een voorspraak.
1: Een echte, een kind van Maria.
2: Ik ben echt een kind van Maria.
1: Ja, ja. Ja. Wat
2: en
1: mooi om te horen.
2: Door aan mijn kleinkinderen. Ja. Even een heel leuk anekdote. Mijn kleindochter was toen 3 of 4 en ik zie haar met een doek over haar hoofd lopen. Ze speelde met die poppen. En ik vroeg haar, lieverd, waarom heb je die doek op je hoofd? Ze kijkt me heel ernstig aan en ze zegt, ik ben even Maria.
1: Eventjes, ben eventjes Maria. Ach, wat ja, mooi. Ja,
2: ja, Maria, ja. Toch mooi.
1: Ja. Ja, nou ik hoop dat Radio Maria ook inderdaad, wat u zei, hè, u tot steun is. Om die sterke band natuurlijk ook te onderhouden. En fijn ook om te horen hoe Maria u eigenlijk onder haar mantel houdt.
2: Ja,
1: zo mag je het zeggen, ja. Ja, leuk. Is er misschien een lied dat ik voor u kan draaien? Ik heb het niet van tevoren gevraagd, dus ik weet niet of u toevallig een lied in gedachten heeft.
2: Die noem ik dan de oude Maria liedjes van vroeger. Even kijken hoor. Dat liedje van Bernadette.
1: Oh, het dorp of...
2: ben ik naar Lourdes geweest voor het eerst.
1: Ja.
2: Het heeft zo'n indruk op mij gemaakt. En daar heb ik op het plein met duizenden mensen samen staan zingen van Maria in de bergen.
1: Ja. Ik zal eens kijken of ik het...
2: Ja. Dat liedje, ja.
1: Oké, okay. Nou, we gaan het gesprekje afsluiten. Heel veel dank dat u heeft gebeld. En nou, ik zou zeggen, blijf bidden en blijf het Ave Maria zingen. Lekker, door het huis galmend.
2: Oké.
1: Dank, hè. Dag. Dag. Ja, en inderdaad natuurlijk het Ave Maria, wat zowel in Lourdes als in Fatima klinkt. Hè. Dat is bij de processies vooral, denk ik, dat het gezongen wordt. Ja, dat is het echt wel het lied waar heel veel luisteraars warme herinneringen aan hebben. En dat is ook wel heel mooi om dan deze uitzending mee af te sluiten. We gaan ernaar luisteren. Eén van de uitvoeringen van Ave Maria. En ja, heel veel dank dat u heeft geluisterd. Dat u heeft gebeld om hier iets te vertellen over wat Maria of wat Radio Maria betekent voor u. En er zijn natuurlijk al die getuigenissen van over de hele wereld. Die komen zeker nog wel een keertje voorbij. Maar we gaan nu luisteren. Ik ben dus inmiddels druk aan het zoeken, zoals u misschien hoort. Ik hoop dat ik de juiste te pakken heb dan, het juiste lied. En dan nogmaals, dank voor het luisteren. Dit was Aan Tafel Met. En dan gaan we het Lourdeslied draaien.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op maandag in de 22e week door het jaar leidt de kerk ons binnen in de viering van de heilige geheimen met een tekst uit Psalm 47. Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zover als uw naam reikt, God, weerklinkt ook uw lof tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd keerde Jezus in de kracht van de Heilige Geest terug naar Galilea. En men sprak over hem in heel de streek. Hij trad nu op als leraar in hun synagogen en werd algemeen geprezen. Zo kwam hij ook in Nazareth waar hij was grootgebracht. Hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Ze reikte hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: De geest des Heren is over mij gekomen, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en een blinde dat ze zullen zien, om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren aller ogen gespannen op hem gevestigd. Toen begon hij hen toe te spreken. Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan. Allen betuigden hem hun instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: Is dat dan niet de zoon van Jozef? Jezus zei hun: Natuurlijk zult ge mij dit spreekwoord voorhouden: Genees, Heer, genees uzelf. Door al wat naar wij hoorden in Kafarnaüm gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad. Maar hij gaf er dit antwoord op: Voorwaar, ik zeg u, geen profeet is heilzaam voor zijn eigen vaderstad. En het is waar wat ik u zeg. In de tijd van Elia immers, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia tot niemand van hen gezonden, maar wel tot een weduwe te Sarepta in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël. Toch werd niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naaman. Toen ze dit hoorden, werden allen die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen hem de stad uit en dreven hem voort tot aan de steile rand van de berg waarop een stad gebouwd was om hem daar in de afgrond te storten. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Dit is het woord van God. Beginnen de geest wat te laten rusten bij hem, die thans zijn woord gaat spreken tot mij. We moeten leven in het nu-moment. Alle gedachten aan verleden en toekomst weg, alleen Jezus. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, even stil blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet en wat hij ervoor over heeft gehad om bij mij te zijn. Daarvoor heeft hij de intimiteit met zijn eigen stadgenoten, met zijn eigen kring, moeten opgeven. Want als er staat, hij ging midden tussen hen door en vertrok, dan betekent dat dat hij naar anderen is gegaan. Andere steden, andere gezinnen, andere families, andere mensen. En dat hij nu naar ons is gegaan. Naar mij, op dit ogenblik. In een gebaar mijn eerbied tot uitdrukking brengen en daardoor ook laten groeien.
dan het gebed ingaan in de houding die mij het meeste helpt om in het besef van zijn aanwezigheid te blijven. En dan vraag ik om de genade dat heel mijn leven mag zijn zoals ik nu ben. Zodat heel mijn leven gebed wordt in dienst van God. Dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. De geschiedenis. Wie het dichtste bij het heil schijnen te zijn, staan er soms het verste vanaf. Zoals de inwoners van Nazareth. En wie er het verste vanaf lijken te staan, zoals de melaatse Naaman uit het heidense Syrië en de arme weduwe van het heidense Sarepta, staan er in feite het dichtste bij. En die geschiedenis herhaalt zich zo vaak dat Jezus er een regel van heeft gemaakt. Denk eraan, er zijn laatsten die eersten en eersten die laatsten zullen zijn. En dan de plaats zien. Want de geschiedenis geschiedt steeds ergens op een bepaalde plaats. En hier is dat het stadje Nazareth, gebouwd tegen de helling. En in die stad de synagoge. En daar worden zij en wij voor een keuze geplaatst. Aanvaarding of afwijzing van Jezus als persoon. Tot val of opstanding. Er moet dus gekozen worden. Maar wat ik verlang, de bijzondere genade van een innerlijke kennis van Christus, om hem meer lief te hebben en te volgen. Dit evangelie waarschuwt ons dat er nogal wat obstakels zijn om Jezus te leren kennen. Jezus en de kerk hebben bepaalde kanten die bij ons mensen afkeer en zelfs agressie oproepen. De overweging. Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt, is thans in vervulling gegaan, zegt Jezus. Hij citeert een passage uit de profeet Jesaja. En het woord van God, gesproken in het oude verbond, gaat daarmee in Jezus in vervulling. Dit woord van God en alle woorden van God. Want in Jezus spreekt God zijn definitieve woord. In Jezus spreekt God zich helemaal uit. In Jezus spreekt God ons toe, zoals hij destijds zijn stadgenoten in Nazareth toesprak. Jezus zei, het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan en allen betuigden hem hun instemming. Het woord van God ging er bij hen in, raakte hun hart en ze zeiden er ja op. Het is helemaal waar. Het wordt waar in ons. Het wordt werkelijkheid in ons en in mij. Overal waar je tegenwoordig komt, staat de radio aan. Met muziek, met nieuws. Maar in de kerk staat God aan. Mensen in de wereld praten maar door of er nu iemand luistert of niet. Ze staan soms aan als de radio. Maar God spreekt niet zomaar. Hij richt zich tot mensen. En niet tot mensen in het algemeen, maar tot iedere mens persoonlijk. Tot elk op de manier die bij hem past. Zoals heel die gemeenschap van de bewoners van Nazareth op een heel eigen manier werd aangesproken door het woord van Jezus, door het woord van God. Dat woord zoekt zijn vervulling. Dat woord zoekt opnieuw vlees aan te nemen. Zoekt opnieuw mens te worden. Hoe meer je ervoor open staat, ja en amen zegt, je instemming betuigt, des te meer vrucht zal Gods woord in je leven afwerpen. En een van de vruchten van het woord van God is dat hij je vrij maakt. Zoals Jezus zegt, de geest van de Heer is over mij gekomen om aan gevangenen de vrijlating bekend te maken. Hij maakt je vrij van de gevangenis waarin je zit opgesloten. Vrij van je neiging mensen etiketten op te plakken, in hokjes op te sluiten, mensen op te sluiten in hun gedrag, hun uiterlijk, hun ongeordendheden.
vrij van onze neiging ook te denken, ja, die is nu eenmaal zo, die doet nu eenmaal zo, eenmaal een dief, altijd een dief. Hij maakt je dus vrij van de dingen waarin je jezelf gevangen houdt. Laat je door Jezus vrijmaken. Laat je uit de gevangenis van je ik bevrijden. Een andere vrucht van het woord van God is, blinden doet hij zien, aan blinden dat zij zullen zien. Heb dus geduld met mensen die niet zien. Hij zal ze ziende maken. En tenslotte om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Jezus kondigt een heilig jaar aan. Het ligt nog redelijk vers in onze herinnering. Wat een grote genade het jubeljaar 2000 voor heel de kerk en voor heel de wereld is geweest. Als Jezus een heilig jaar aankondigt, wordt ons toch zoveel aangeboden. Zet je leven, zet je hart wijd open. Zijn genade gaat alle perken te buiten. Denk niet wat mogelijk is en onmogelijk. Het gaat je grenzen te buiten. Niemand heeft er een voorstelling van. Arme mens, voel je toch rijk met de blijde boodschap van het evangelie? Zegt hij toch om een arm en de blijde boodschap te verkondigen? En dat je dus een arm gevoel krijgt met je rijkdom en een rijk gevoel met je armoede. Want samen met het woord zendt Jezus zijn heilige geest. De geest des Heren is over mij gekomen en zo komt hij ook over ons. Hij zegt niet alleen iets, zijn woord stroomt binnen de bedding van de heilige geest. Dat wil zeggen, binnen de bedding van de liefde tussen de Zoon en de Vader. Daarin worden wij opgenomen, als Jezus zijn woord tot ons spreekt. Het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, zegt Sint Jan, is geen ander dan ons geloof. Ons geloof dus in de Heilige Geest, in de liefde waarmee God ons lief heeft. Het schriftwoord dat gij zojuist hebt gehoord, is thans in vervulling gegaan. Thans, dat zei Jezus toen. En dat zegt de priester elke keer wanneer hij het evangelie heeft voorgelezen, misschien met andere woorden, maar met dezelfde lading. Dit is het woord van God, of zo spreekt de Heer. Het woord van God maakt door Jezus geschiedenis. Jezus leeft voort in de kerk. God blijft dus maar geschiedenis maken door de kerk. Ik word nog steeds onmiddellijk door God aangesproken. Bij het luisteren naar het evangelie moet ik er wel op rekenen dat Jezus twee kanten heeft. Een heel aantrekkelijke kant, waardoor hij je voor zich inneemt, en een afstotelijke kant. Eerst de aantrekkelijke kant. Allen betuigden hem een instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Mooie getuigenis van Jezus' vermogen om de harten voor God te winnen is er in de schrift niet te vinden. Wel zijn er vele andere getuigenissen die ons minder sterk hetzelfde zeggen. Allen die hem, de 12-jarige Jezus, hoorden, waren verbaasd over zijn begrip en zijn antwoorden. De genade maakt zijn mens zijn transparant. En dat oefent op mensen een bijna magische aantrekkingskracht uit. Op zekere dag stond Jezus aan de oever van het meer van Genezaret, terwijl de mensen op hem aandrongen om het woord Gods te horen. Maar als Jezus weigert de rol over te nemen die ze hem toeschuiven, de rol van wonderdoener, van wereldverbeteraar, van boven lijden en dood verheven supermens, als hij gewoon zichzelf blijft, zich niet wil aanpassen aan hun belangen en hun verwachtingen, maar in tegendeel verlangt dat zij zich aanpassen aan hem, dan stoten ze hem uit. Nu uit Nazareth, later in Jeruzalem. Dan slaat het hele volk zelfs om als een blad aan een boom en wordt hun hosanna tot kruisigen. Luid schreeuwend bleven zij echter zijn kruisiging eisen en hun geschreeuw gaf de doorslag. Wat is nu
het aanstotelijke in Jezus. De steen des aanstoots is de eenvoud van Jezus. Zijn gewoon mens zijn. Ze zeiden, is dat dan niet de zoon van Jozef? We kijken dus een beetje op hem neer. Ze zijn blasé. En dat komt gauwer voor dan je denkt. Want het is een gave om familie van Jezus te zijn en mede-inwoner van de stad Nazareth. En het is ook voor ons een voorrecht van huis uit het geloof te mogen hebben. Maar het is ook een opgave. Want aan Jezus en zijn evangelie wen je nooit. Het is zaak zich steeds opnieuw te bekeren. Zoals er dan ook staat, hij ging midden tussen hen door en vertrok. Jezus gaat weg en elders gaat hij door. En zo komt het evangelie steeds verder. De vervolging joeg de eerste christenen buiten Israël en het is een vast patroon geworden. De Samaritanen ontvingen hem niet, daarom vertrokken zij naar een ander dorp. Jezus zit aan niets vast, niet aan zijn vaderstad, niet aan zijn eer. Hij zit alleen maar aan ons vast. Aan het einde het ritme vertragen, zodat we de gewonnen diepte niet verliezen, maar over de rand van de gebedstijd meenemen. Een goede manier is gesprekjes voeren met Maria, de moeder van Jezus, die ook onder de Nazareners aanwezig is geweest, en dan met Jezus, vertrouwelijk en eerbiedig. Ten slotte me door Jezus naar de Vader laten brengen en een Onze Vader bidden.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: En de Heilige Geest. Amen.
1: Ik geloof in God, Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, vol van genade. Dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Willen we dit rozenhoedje bijzonder bidden voor de volgende gebedsintenties. Voor de kerk, onze paus, alle bisschoppen en de parochies. Voor de nieuwe evangelisatie en roepingen. Voor de wereld en de wereldvrede. Voor de bekering van de zondaars. En we overwegen het eerste blijde geheim. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede blijde geheim, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde blijde geheim. Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde blijde geheim. Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon
2: en de, Zoon,
1: en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Dank u wel voor het meebidden. Dank u wel ook u thuis, misschien met u elders of onderweg. Ook dank voor het meebidden. Het mooie gebed van het Rozenhoedje.

0: Zoals u hoort is het tijd voor het kerkelijk avondgebed, de Vespers. En dat bidden we natuurlijk heel graag samen. Daarvoor geef ik u ook de pagina's in het Groot Getijdenboek en het Klein Getijdenboek, zodat u makkelijk met ons kunt meebidden. We beginnen direct met de hymne op bladzijde 703. En dan staan de psalmen en verder vanaf pagina 910. En dat is dan in het Groot Getijdenboek, beide. In het Klein Getijdenboek is het eenvoudig. Daar staat de hymne op bladzijde 183. En dan kunt u vanaf daar ook gewoon doorbladeren naar de psalmen, want die volgen daar meteen op. En in de Getijden-app, als u die heeft, ja, daar staat alles achter elkaar. Dus daar kunt u het gewoon ook heel makkelijk volgen en meebidden. Ik wens u heel veel devotie.
1: God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
1: Gij die der wereld schepper zijt, de hemel van de aarde scheidt en welft de grote hemelzaal en stelt de wateren perk en paal.
0: Waar gij omhoog hen samendrijft of loop en stroom op aarde omschrijft, zodat de grond verzadigd wordt en niet in het zonnevuur verdort.
1: Zend nu op ons, o trouwe Heer, de stromen van uw zegen neer, opdat de oude dwaling niet over ons hart opnieuw gebiedt.
0: Geef dat er in ons hart een licht zo stralende staat opgericht, dat er geen ijdelheid, geen waan, geen leugen in ons kan bestaan.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Geen mens is uw gelijk in edele gestalte. Beminnelijk is uw gelaat. Een dichter woord stijgt uit mijn hart omhoog. Ik zing mijn lied nu voor de koning. Mijn tong gaat als een snelle pen.
0: Geen mens is u gelijk in edele gestalte, beminnelijk is uw gelaat. Gods zegen rust op u bestendig.
1: Omgord u met uw zwaard, vermaarde held. Leg aan uw schitterende wapenrusting.
0: Trek zegevierend op voor trouw en recht. Uw hand zal uw verdiende roem verwerven.
1: Uw pijlen scherp, de volken aan uw voeten. De koningsvijanden ontzinkt de moed.
0: Uw troon staat als de troon van God voor eeuwig. Uw koningsscepter is gerechtigheid.
1: Gij wilt rechtvaardigheid en haat het onrecht, daarom zijt gij door God gezalfd. Met heerlijkheid die allen overtreft.
0: Uw kleding geurt van mirre en lavendel. Uit het ivoorpaleis klinkt vrolijk snarengespel.
1: Prinsessen komen u daar tegemoet. En naast u staat de koningin getooid met goud uit Ophir.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Geen mens is u gelijk in edele gestalte, beminnelijk is uw gelaat.
1: Daar is de bruidegom, trekt hem tegemoet. Nu, dochter. Nu, luister, dochter, wees aandachtig. Vergeet uw volk, vergeet uw vaderhuis.
0: Uw schoonheid wekt de liefde van de koning. Breng hem uw hulde, want hij is uw heer.
1: Van Tyrus komt men uw geschenken brengen. De adel van het volk dingt naar uw gunst.
0: Daar treedt de koningsdochter binnen in haar schoonheid, haar klederen van goud doorweven stof.
1: In kleurenpracht gehuld leidt men haar tot de koning. Met haar gevolg van maagden komt zij naderbij.
0: Men haalt hen in met blijdschap en gejuich. Zij treden binnen in de koninklijke woning.
1: Uw zonen nemen eens de plaats in van uw vader. Gij zult hen vorsten maken over heel het land.
0: Zo blijft uw naam beroemd bij komende geslachten. En zullen volkeren u prijzen voor altijd.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Daar is de bruidegom, trekt hem tegemoet.
1: God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen.
0: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
1: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
0: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
1: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden.
0: Dankzij de rijkdom van zijn genade, die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
1: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen, de beslissing die hij in Christus had genomen, ter verwezenlijking van de volheid der tijden,
0: het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. God heeft de beslissing genomen ter verwezenlijking van de volheid der tijden, het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Wij danken God zonder ophouden, dat Gij het goddelijk woord der prediking van ons hebt ontvangen en aanvaard. Niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God zelf. En het blijft ook werkzaam in u die gelooft.
1: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
0: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
1: Als wierook voor uw aanschijn.
0: Laat mijn bidden opstijgen tot u.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Heer, luister naar mijn stem. Laat mijn bidden opstijgen tot u.
1: Laat mijn ziel, Heere God, u altijd hoog verheffen. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser.
0: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
1: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige groot is zijn naam.
0: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft hij uiteen.
0: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt hij overvloed. maar rijken gaan heen met ledige handen.
0: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan, zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Laat mijn ziel, Heer God, u altijd hoog verheffen.
1: Christus heeft de kerk lief. Hij voedt haar en omringt haar met zijn liefdevolle zorg. Laten wij hem prijzen en vol vertrouwen bidden.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Heer, laat alle mensen gered worden en tot de kennis van de waarheid komen.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Bescherm onze paus Leo en onze bisschop Gerardus en alle bisschoppen. Sta hen bij en schenk hun uw kracht.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Help hen die zoeken naar werk en het niet vinden. Laat hen met vreugde en zonder zorgen door het leven gaan.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Wees een toevlucht voor ongelukkigen, een bescherming voor allen in tijden van nood.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Wij bidden u voor allen die een kerkelijk ambt hebben vervuld en die gij uit dit leven hebt weggeroepen. Laat hen u prijzen in eeuwigheid.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: En hier kunt u in stilte bidden voor uw eigen intentie.
0: Heer, vervul de wensen van uw volk.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Almachtige God, gij hebt vandaag uw onnutte dienstknechten kracht geschonken bij hun werk. Aanvaard deze lofprijzing die wij u als een avondoffer brengen, vol dankbaarheid voor de gaven die wij hebben ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Ja, na dit avondgebed wat we samen hebben mogen bidden, gaan we hier nog heel even verder met muziek. En dan is het zo direct eerst tijd natuurlijk voor het Angelus en daarna het programma uit het archief, of luistertip uit het archief, moet ik het goed zeggen. Ja, en daar komen natuurlijk altijd prachtige uitzendingen voorbij. Het zal vanavond gaan over de mystieke lectuur van Geertrui van Helfta. Een lezing die ooit eerder is verzorgd door priester Paul van der Stuift. Om 7:00 kunt u de Eucharistieviering meevieren. Die wordt uitgezonden vanuit de Gerardus Majellakerk. Ja, en dan daarna komen de diverse programma's voorbij, die natuurlijk eerder op de dag ook zijn uitgezonden. Zoals de derde aflevering in een korte serie in het programma Geloofsvorming. Om 8:30 zal het zijn. En die derde uitzending gaat over de Tridentijnse mis, dus over de traditionele Latijnse mis. En daar wordt ingegaan op de gewijde stilte en de tongcommunie. Nou, dat is maar een voorbeeldje. Ook een bisschop opent de week bijvoorbeeld, wat ook weer begonnen is vandaag. Want we zijn gestart met de nieuwe programmering, zoals het heet. Nou, nieuw is het niet, maar we zijn weer terug, zeg maar, van de zomerprogrammering. Weer terug van vakantie. En we gaan er gewoon iets moois van maken. Heel veel dank vandaag ook voor het meebidden met alles. En een heel fijne, gezegende avond alvast gewenst. En tot morgen. Dag.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heer heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
1: Welkom, beste luisteraars. We luisterden in de tweede helft van de vorige editie naar teksten die zeer spontaan tot stand zijn gekomen als eenvoudige notities van ervaringen, opgesteld zoals een dagboek, om de pastoor die onvoorbereid verrast werd door de specifieke en speciale ervaringen en vragen van zijn parochianen in staat te stellen bij een specialist raad te vragen hoe hiermee om te gaan. Het handelde over het geluk dat we hebben om God te beminnen. Deze keer beginnen we met de heilige Geertrui van Helfta, die ons bij de hand neemt en ons zal spreken over een thema dat ons misschien wat minder evident in de oren zal klinken, namelijk het goed benutten van de ziekten. De heilige Geertrui is geboren in het jaar 1256 en overleed in 1301. Vanaf haar vijfde jaar werd Geertrui toevertrouwd aan de kloosterzusters van Helfta in Saksen, die onder de leiding stonden van haar naamgenote Geertrui van Hakkeborn. Men weet niets over haar familie. Ze werd opgevoed door de zus van de abdis, de heilige zienster Mechtilde, die haar gidste in uitstekende studies. In het klooster was Geertrui kantor en kopiist, ondanks haar broze gezondheid. Geertrui en Mechtilde zijn typische vertegenwoordigers van de vrouwenmystiek van de 13e eeuw. Ze drukken zich graag uit met visioenen en openbaringen van zeer hoog literair gehalte. Dankzij het Kartuizerklooster van Keulen, dat in 1536 haar geschriften uitgaf, werd Geertrui uit de vergetelheid gehaald. En zo zal zij een grote invloed uitoefenen op Louis de Blois, de Spaanse Karmel en tenslotte op Frankrijk, het Frankrijk van de 17e eeuw. Louis de Blois wordt ook bij ons eerder Lodewijk van Blosius genoemd. De heraut van de goddelijke liefde, Legatus Divinae Pietatis, is een van de titels voor de vijf boeken die de verzameling van Geertrui's openbaringen bevatten. In de lijn van Sint Bernardus getuigen ze van een zeer levendig bewustzijn van de mensheid van Christus, de bruiloft van God en de ziel in het register dat bij de beschrijving gehanteerd wordt. Hun uiterst zachte en tedere toonaard maakt ze bijzonder aantrekkelijk. Doorheen de thema's van het hart van Christus, Geertrui staat mede aan de oorsprong van de heilig hartverering, of de thema's van de liefdeskwetsuur en de liefdesdood die zich zullen doen gelden in de latere spiritualiteit. Laten we nu het eerste paragraaf aanpakken van de tekst van de heilige Geertrui van Helfta. Wanneer iemand mij vraagt, zegt de Heer, om hem rust te gunnen, zodat hij mij kan loven en zelf op kracht te komen, gesteld dat ik hem niet verhoor en hij toch geduldig is en nederig zijn zwakte verdraagt, dan zal mijn goddelijke zachtheid en goedheid haar met des te meer tederheid van hem aannemen. Men kan verzwakt zijn omdat men zich tijdens de waken heeft uitgeput. Wie mij die zwakte aanbiedt door ze nederig en geduldig te verdragen, is mij oneindig aangenamer dan degene die met een stevige gezondheid de hele nacht in gebed zou doorbrengen zonder enige moeilijkheid. Exponent van de fijnheid van de kloosterzusters van Helfta naar ziel en lichaam tekende Geertrui in de ruwe omgeving van de Saksische ridderschap helemaal op die kleine weg waar zij aan Christus haar geduld en zachtheid aanbiedt, eerder dan haar prestaties. En luisteren we naar het vervolg van de tekst van de heilige Geertrui. Op een nacht was zij erg koortsig. Ze begon zich onrustig af te vragen of de kwaal zou verergeren of afnemen. En de Heer verscheen haar met in zijn rechterhand de gezondheid en in zijn linker de ziekte. Hij reikte haar beide handen aan om haar te laten kiezen voor wat haar voorkeur wegdroeg. Maar ze duwde ze weg en met vurigheid begaf ze zich tussen de twee handen van de Heer door, tot bij zijn hart van oneindige tederheid. Ze wist dat daarin de volheid van alle goed huist. Haar enige verlangen was zijn heel aanbiddelijke wil. De Heer verwelkomde haar met tederheid en omhelsde haar zachtjes. Hij trok haar tegen zijn hart om haar daar te laten rusten. Maar onmiddellijk keerde zij haar gelaat van de Heer af en terwijl ze alleen haar hoofd op de borst van de Heer liet steunen, zei ze: "Zie, Heer, hoe ik mijn gelaat van u afwend, want mijn hart verlangt alleen dit, dat u geen rekening houdt met mijn wil, maar in alles uw aanbiddelijke wil volbrengt." Hieruit valt op te merken dat de trouwe ziel zich in alles overgeeft aan Gods leiding, en wel met zo'n zeker vertrouwen dat zij er zichzelf over verheugt niet te weten wat de Heer met haar doet. Zo kan de goddelijke wil met des te meer zuiverheid in haar volbracht worden. Het zoeken naar de wil van God komt bij Geertrui op elke bladzijde voor. Tegen die achtergrond van tedere intimiteit met de Heer Jezus. Maar men ziet dat die tederheid niet zoeterig is en dat zij de eis tot geloof en zelfverloochening ten volle voert. Deze paragraaf is zeer representatief voor de liefdevolle overgave die de hoofdtrek is van het werk van die andere apostel van de christelijke zachtheid, Franciscus van Sales. Hij herneemt de tekst bijna letterlijk in een van zijn geestelijke gesprekken in de visitatie, namelijk het tweede gesprek over het vertrouwen. We lezen vandaag teksten van de heilige Geertrui van Helfta die handelen over de impact van ziekte en gezondheid in ons spiritueel leven. En laten we nu dan verder lezen in die tekst, en de derde paragraaf aansnijden van de heilige Geertrui van Helfta, het stukje dat we uit haar werken lezen. Zij sprak tot de Heer, Vader van alle barmhartigheid, zult u niet verwaardigen mij na deze zevende ziekteaanval mijn vroegere gezondheid terug te geven? De Heer antwoordde: als ik je van bij de aanvang had doen weten dat je tot 7 keer toe het bed moest houden, dan had je dat uit menselijke zwakheid wellicht bang gemaakt en zelfs de fout van het ongeduld doen begaan. En beloofde ik je nu dat je voor het laatst aan deze ziekte lijdt, je zou dan ongetwijfeld heel jouw hoop op die genezing richten en zo zou jouw verdienste verminderen. Daarom heeft mijn ongeschapen wijsheid in haar vaderlijke voorzienigheid voor jou goed besloten je in die dubbele onwetendheid te laten. Dat verplicht je met geheel je hart naar mij te verzuchten en je in al jouw in- en uitwendige zwakheden of zwarigheden met vertrouwen te verlaten op mij, die met zo'n tedere trouw naar je omkijkt en zorg voor je draagt. Want ik laat echt niet toe dat je ooit boven je krachten bezwaard wordt. Ik ken immers goed de broosheid en de kwetsbaarheid van jouw geduld. God verlangt dus slechts één ding, de volledige eenheid tussen hem en ons. Heel zijn voorzienigheid legt het erop aan om ons te dwingen om naar hem te verzuchten met geheel ons hart. Weer een passage die de heilige Franciscus van Sales kon geïnspireerd hebben. Niet naar rechts kijken, niet naar links, maar het heden van God beleven, met de zekerheid dat hij onze beproevingen afmeet aan zijn genade. En ziezo, we lezen nu die tekst van de heilige Geertrui van Helfta nogmaals in zijn geheel door. Wanneer iemand mij vraagt, zegt de Heer, om hem rust te gunnen, zodat hij mij kan loven en zelf op kracht te komen, gesteld dat ik hem niet verhoor en hij toch geduldig is en nederig zijn zwakte verdraagt, dan zal mijn goddelijke zachtheid en goedheid haar met des te meer tederheid van hem aannemen. Men kan verzwakt zijn omdat men zich tijdens de waken heeft uitgeput. Wie mij die zwakte aanbiedt door ze nederig en geduldig te verdragen, is mij oneindig aangenamer dan degene die met een stevige gezondheid de hele nacht in gebed zal doorbrengen zonder enige moeilijkheid. Op een nacht was ze erg koortsig. Ze begon zich onrustig af te vragen of de kwaal zou verergeren of afnemen. En de Heer verscheen haar met in zijn rechterhand de gezondheid en in zijn linker de ziekte. Hij reikte haar beide handen aan om haar te laten kiezen wat haar voorkeur wegdroeg. Maar ze duwde ze weg en met vurigheid begaf ze zich tussen de twee handen van de Heer door tot bij zijn hart van oneindige tederheid. Ze wist dat daarin de volheid van alle goed huist. Haar enige verlangen was zijn heel aanbiddelijke wil. De Heer verwelkomde haar met tederheid en omhelsde haar zachtjes. Hij trok haar tegen zijn hart om haar daar te laten rusten. Maar onmiddellijk keerde ze haar gelaat van de Heer af en terwijl ze alleen haar hoofd op de borst van de Heer liet, steunen, zei ze, zie Heer, hoe ik mijn gelaat van u afwend, want mijn hart verlangt alleen dit, dat u geen rekening houdt met mijn wil, maar in alles uw aanbiddelijke wil volbrengt. Hieruit valt op te merken dat de trouwe ziel zich in alles overgeeft aan Gods leiding, en wel met zo'n zeker vertrouwen dat zij er zichzelf over verheugd, niet te weten wat de Heer met haar doet. Zo kan de goddelijke wil met des te meer zuiverheid in haar volbracht worden. En ze sprak tot de Heer, Vader van alle barmhartigheid, zult u niet verwaardigen mij na deze zevende ziekteaanval mijn vroegere gezondheid terug te geven? En de Heer antwoordde, als ik je van beide aanvang had doen weten dat je tot 7 keer toe het bed moest houden, dan had je dat uit menselijke zwakheid wellicht bang gemaakt en zelfs de fout van het ongeduld doen begaan. En beloofde ik je nu dat je voor het laatst aan deze ziekte lijdt, je zou dan ongetwijfeld heel jouw hoop op die genezing richten en zo zou jouw verdienste verminderen. Daarom heeft mijn ongeschapen wijsheid in haar vaderlijke voorzienigheid voor jou goed besloten je in die dubbele onwetendheid te laten. Dat verplicht je met geheel je hart naar mij te verzuchten en je in al jouw in- en uitwendige zwakheden met vertrouwen te verlaten op mij, die met zo'n tedere trouw naar je omkijkt en zorg voor je draagt, want ik laat echt niet toe dat je ooit boven je krachten bezwaard wordt. Ik ken immers goed de broosheid en de kwetsbaarheid van jouw geduld. Tot zover de bijdrage van de heilige Geertrui van Helfta over het goed gebruik van de ziekten. En laten we hierbij opmerken dat ze ons leert dat God slechts één ding wil, de volledige eenheid tussen hem en ons.

En we zetten weer om een hele stap in de tijd en luisteren nu naar teksten van Louis Chardon, geboren in het jaar 1595 en overleden in 1651. Zijn teksten gaan handelen over een intens aanwezige God. Louis Chardon werd geboren in de Oise uit een familie van juristen en clerici. Zijn leven speelde zich af in het Parijs van de 17e eeuw. Na zijn universitaire studies wordt hij in 1618 dominicaan in het klooster van de Annunciatie, dat op dat moment een grondige intellectuele en spirituele vernieuwing doormaakt. Hij was een gewaardeerd biechtvader en geestelijk directeur, betrokken bij de politiek-godsdienstige geschillen van de Fronde. Pas 4 jaar voor zijn dood begint hij verschillende werken over geestelijk leven te publiceren, zoals vertalingen van Catharina van Siena en van de Institutiones Tolerienses. La Croix de Jésus verschijnt in 1647 en is het meest bekende werk van Chardon. Moeizaam geschreven, met een traag ritme, soms wijdlopig, 600 grote pagina's, is het een doorwrochte meditatie over het mysterie van het kruis, die het geheel van het geestelijk leven met zijn vreugden en beproevingen begrijpt als de voortzetting van het mysterie in de ziel van de leerling van Jezus. De geciteerde passage gaat over het voetstuk van elk contemplatief leven, de bewustwording van de intimiteit van Gods aanwezigheid. Dat wil zeggen van het feit dat wij op elk ogenblik maar bestaan omdat Hij wil dat wij bestaan. Wij bestaan omdat we deel hebben aan Zijn bestaan. Laten we nu de 2 eerste stukjes van een tekst van Louis Chardon lezen, die we uit het eerste hoofdstuk van het 3e deel halen van zijn werk Het Kruis van Jezus. God is overal op zo'n wijze aanwezig dat er niet meer van zijn goedheid, schoonheid, vrijheid, kracht, vreugde en volmaaktheid te vinden is in de wereld als geheel dan in het kleinste zandkorreltje of het geringste waterdruppeltje uit de zee, ofwel in het lichtste en nietigste atoom uit de lucht. Hij verleent evenveel bestaan, presentie, kracht en wijsheid aan de ondeelbare elementen uit de ruimte als aan de ruimte van het universum als geheel. Hij is in alles en in elk deel van dit alles, in alles op een ondeelbare wijze zichzelf. God is in alles en toch ook boven alles verheven. Hij is immers zo aanwezig in alle dingen dat Hij er toch door een oneindige afstand van gescheiden blijft, omwille van zijn zeer verheven heilige natuur, die Hij aanhoudend in haar puurheid bewaart. Hij is tegelijk en tegelijkertijd zeer nabij en zeer ver verwijderd, intens aanwezig en sterk op zichzelf, wijd verbreid en zeer teruggetrokken, zeer mededeelzaam en zeer terughoudend. En met deze tekst leert Louis Chardon ons heel wat over God zelf. Gods aanwezigheid is niet plaatselijk. God is in mij, maar oorzakelijk en wezenlijk. Ik in God. Hij neemt geen plaats in, maar doet alles wat plaats inneemt bestaan. Alles is afhankelijk van Hem, maar Hij is van niets afhankelijk,
Vandaar dat hij tegelijk zeer nabij en zeer ver verwijderd enzovoorts is. Intens aanwezig en sterk op zichzelf, wijdverbreid en zeer teruggetrokken, zeer mededeelzaam en zeer terughoudend. Chardon geeft ons hier een kleine metafysica van de liefde, de onafhankelijkheid van God, van wie alles afhankelijk is, laat toe om tezelfder tijd de gratuïteit van zijn liefde voor ons te denken en de verplichting die hij is aangegaan om zich in naam van dezelfde liefde aan ons te onderwerpen. Aan de horizon vermoedt men, in de weigering van diegenen die er de weldaad van ontvangen, Jezus zijn kruis als eindpunt van deze onvoorwaardelijke liefde. Luisteren we weer even naar een stukje, een ander stukje uit die 600 grote bladzijden van zijn werk, Het Kruis van Jezus. Hier het derde deel. En hoewel God nog mijzelf, nog mijn persoon is, is de afhankelijkheid van mijn leven, mijn vermogens en activiteit tegenover zijn aanwezigheid absoluter, fundamenteler en intenser dan de band die ik kan hebben met de natuurlijke beginselen zonder de welke ik niet zou bestaan. Dit op zodanige wijze dat ik leven bezit en dat ik alles doe in de onmetelijkheid van het goddelijk bestaan die het bestaan van mijn bestaan is, de kern van mijn kern, het principe van mijn principes en de soevereine bewerker van al mijn handelen. Ik put mijn leven uit het leven van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, het fundament dat mij in stand houdt, de ruimte die mij omvat en de plaats die mij omgeeft, is dezelfde schoot waar de levende Vader zijn Zoon doet geboren worden en waar beiden, verenigd in dit gebeuren, de Heilige Geest voortbrengen. Ik ben, ik versta, ik wil, ik handel, ik beeld me in, ik ruik, ik proef, ik raak aan, ik zie, ik loop, ik bemin in het oneindige zijn van God, in de goddelijke essentie en substantie, in de onmededeelbare eigenheid en persoonlijke eigenschappen van de aanbiddelijke persoon van de zeer gelukzalige drievuldigheid. We dachten misschien al alles gehoord te hebben wat men over God kan zeggen, maar in dit paragraafje leren we toch nog heel veel. Door deze overgrote liefde is God inniger met mij verbonden dan ikzelf, zoals Augustinus ons dat leerde. En ik ben maar mezelf omdat hij mij aan mezelf geeft. Bij gevolg is mijn diepste identiteit goddelijk en kan ik de werkelijkheid van wat ik doe als meer goddelijk dan menselijk denken. De vereniging met God is zowel een vertrekpunt als een eindpunt in het geestelijk leven. Een leven dat zich helemaal afspeelt in dezelfde schoot waar de levende Vader zijn Zoon doet geboren worden. Het christelijk leven maakt van mij juist een zoon in de enige Zoon. Laten we nu onze aandacht geven aan het laatste paragraafje van de tekst van Louis Chardon die we vandaag gaan lezen om te zien wat hij ons nog meer wil meegeven. In de hemel is God meer hemel voor mij dan de hemel zelf. In de zon is hij meer licht voor mij dan de zon. In de lucht is hij meer lucht voor mij dan de lucht die ik voelbaar inadem. En ook al heeft hij ruimschoots genoeg aan zichzelf,
Zijn aanwezigheid is zo immens dat zij mij tot wereld, hemel, ruimte, plaats en alle dingen dient. Hij bewerkt in mij alles wat ik ben, wat ik leef, wat ik kan, wat ik doe. Want hij is zo innerlijk, zo aanwezig en zo levend in mij als de bovenwezenlijke en eerste auteur van mijn werken, zonder wie wij met onszelf en onze daden zouden verdwijnen. Ook nu willen we eens nagaan hoe we dit beter kunnen begrijpen. Zonder dat God er ook maar iets minder goddelijk door wordt, leef ik van dan af van zijn leven en ontvang ik alles aan de bron, daar waar de hemel God is, vooraleer hij hemel is. Waar het licht God is, voordat het licht is, enzovoorts. In die zin is God de bovenwezenlijke auteur van mijn werken. Het woord bovenwezenlijk, dat voortkomt in alle literatuur van het noorden, verwijst fundamenteel naar dit goddelijk niveau van de werkelijkheid. Ziezo, vooraleer we deze bijdrage afronden, nemen we de tekst van Louis Chardon nogmaals in zijn geheel door. God is overal op zo'n wijze aanwezig dat er niet meer van zijn goedheid, schoonheid, vrijheid, kracht, vreugde en volmaaktheid te vinden is in de wereld als geheel dan in het kleinste zandkorreltje of het geringste waterdruppeltje uit de zee. Zowel in het lichtste en nietigste atoom uit de lucht. Hij verleent evenveel bestaan, presentie, kracht en wijsheid aan de ondeelbare elementen uit de ruimte als aan de ruimte van het universum als geheel. Hij is in alles en in elk deel van dit alles, in alles op een ondeelbare wijze, zichzelf. God is in alles en toch ook boven alles verheven. Hij is immers zo aanwezig in alle dingen dat hij er toch door een oneindige afstand van gescheiden blijft, omwille van zijn zeer verheven heilige natuur die hij aanhoudend in haar puurheid bewaart. Hij is tegelijk en tegelijkertijd zeer nabij en zeer ver verwijderd, intens aanwezig en sterk op zichzelf, wijdverbreid en zeer teruggetrokken, zeer mededeelzaam en zeer terughoudend. En hoewel God nog mijzelf, nog mijn persoon is, is de afhankelijkheid van mijn leven, mijn vermogens en activiteit tegenover zijn aanwezigheid absoluter, fundamenteler en intiemer dan de band die ik kan hebben met de natuurlijke beginselen zonder de welke ik niet zou bestaan. Dit op zodanige wijze dat ik leven bezit en dat ik alles doe in de onmetelijkheid van het goddelijk bestaan, die het bestaan van mijn bestaan is, de kern van mijn kern, het principe van mijn principes en de soevereine bewerker van al mijn handelingen. Ik put mijn leven uit het leven van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, het fundament dat mijn stand houdt, de ruimte die mij omvat en de plaats die mij omgeeft, is dezelfde schoot waar de levende Vader zijn Zoon doet geboren worden en waar beiden, verenigd in dit gebeuren, de Heilige Geest voortbrengen. Ik ben, ik versta, ik wil, ik handel, ik beeld me in, ik ruik, ik proef, ik raak aan, ik zie, ik loop en ik bemin in het oneindige zijn van God, in de goddelijke essentie en substantie, in de onmededeelbare eindigheid en persoonlijke eigenschappen van de aanbiddelijke persoon,
en van de zeer gelukzalige drievuldigheid. In de hemel is God meer hemel voor mij dan de hemel zelf. In de zon is Hij meer licht voor mij dan de zon. In de lucht is Hij meer lucht voor mij dan de lucht die ik voelbaar inadem. En ook al heeft Hij ruimschoots genoeg aan zichzelf, zijn aanwezigheid is zo immens dat zij mij tot wereld, hemel, ruimte, plaats en alle dingen dient. Hij bewerkt in mij alles wat ik ben, wat ik leef, wat ik kan, wat ik doe, want Hij is zo innerlijk, zo aanwezig en zo levend in mij als de bovenwezenlijke en eerste auteur van mijn werken, zonder wie wij met onszelf en onze daden zouden verdwijnen.

0: Ziezo, in het tweede deel van deze bijdrage luisterden we naar teksten van Louis Chardon die handelen over een intens aanwezige God. Hij werd geboren in de Oise uit een familie van juristen en clerici. Zijn leven speelde zich af in het Parijs van de 17e eeuw. Na zijn universitaire studies wordt hij in het jaar 1618 dominicaan in het klooster van de Annunciatie, dat op dat moment een grondige intellectuele en spirituele vernieuwing doormaakt. Hij was een gewaardeerd biechtvader en geestelijk directeur, betrokken bij de politiek-godsdienstige geschillen van de Fronde. Pas 4 jaar voor zijn dood begint hij verschillende werken over het geestelijk leven te publiceren, zoals vertalingen van Caterina van Siena en van de Institutiones Tolerienses. Louis Chardon leert ons dat God ons zo zeer nabij is dat hij gewoon niet weg te denken valt uit ons menselijk bestaan. Of anders gezegd, zijn geciteerde passage gaat over het voetstuk van elk contemplatief leven, de bewustwording van de intimiteit van Gods aanwezigheid, dat wil zeggen van het feit dat wij op elk ogenblik maar bestaan omdat Hij wil dat we bestaan. En dus bestaan we enkel en omdat we deel hebben aan Zijn bestaan.
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

De heilige mis vanavond op Radio Maria komt uit de heilige Gerardus Majella-kerk in Utrecht.

Wij gedenken uw goedheid, Heer, hier binnen uw heiligdom. Zo ver als uw naam reikt, God, wij klinkt ook uw lof, tot aan het uiteinde van de aarde. Al wat komt uit uw hand is gerechtigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woorden en gedachten, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Laat ons bidden. God, altijd blijft gij bezig binnen het verbond van uw Zoon uit alle volkeren uw volk bijeen te brengen, dat in de geest tot eenheid groeit. Geef dat uw kerk trouw aan haar zending altijd samen met de mensheid optrekt als het zuurdeeg en de ziel van in de menselijke samenleving, die in Christus vernieuwd en tot Gods eigen geschin herschapen moet worden. Onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Broeders en zusters, toen ik, Paulus, u het getuigenis van God kwam verkondigen, deed ik dat niet met vertoon van welsprekendheid of geleerdheid. Ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Bovendien gevoelde ik mij toen zwak, nerveus en angstig. Het woord dat ik u verkondigde had niets te danken aan de overredingskracht van de wijsheid, maar het getuigde van de kracht van de geest. Uw geloof moet niet steunen op menselijke wijsheid, maar op de kracht van God. Woord van de Heer. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer? Hoezeer is uw wet mij lief? Hoezeer is uw wet mij lief, Heer? De hele dag denk ik daaraan. Mijn vijanden overtref ik in wijsheid, want uw gebod blijft mij bij. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer? Verstandiger ben ik dan zij die mij leerden, omdat ik aan uw verordening denk. Mijn inzicht is groter dan dat van grijsaards, omdat ik steeds let op wat gij beveelt. Hoe lief is uw wet mij, Heer? Van slechte wegen weerhoud ik mijn schreden, om steeds aan uw woord te voldoen. Nooit wijk ik van uw bepalingen af, want gij hebt mij wijsheid gegeven. Hoezeer is uw wet mij lief, Heer?

ontvangt het goddelijk woord niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God.

Der Herr sei mit ü. Heute teile ich Evangelie von unser Herr Jesus Christus volgens Lukas. In die Zeit kam Jesus in Nazareth, waar hij was groot gebracht. Hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. Zij reikte hem de boekrol van de profeet Jesaja aan. Hij opende de rol en vond de plaats waar geschreven stond: De geest des Heren is over mij gekomen, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de blijde boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden dat ze zullen zien. Om verdrukte te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer. Daarop rolde hij het boek dicht, gaf het terug aan de dienaar en ging zitten. In de synagoge waren alle ogen gespannen op hem gevestigd. Toen begon hij hen toe te spreken. Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is thans in vervulling gegaan. Alle betuigden hem hun instemming en verbaasden zich dat woorden zo vol genade uit zijn mond vloeiden. Ze zeiden: Is dat dan niet de zoon van Jozef? Hij zei hun: Natuurlijk zult gij mij dit spreekwoord voorhouden. Genees, Heer, genees uzelf. Doe al naar wat wij hoorden in Kafarnaum gebeurd is, nu ook hier in uw vaderstad. Maar hij gaf er dit antwoord op: Voorwaar, ik zeg u, geen profeet wordt aanvaard in zijn eigen vaderstad. En het is waar wat ik u zeg, in de tijd van Elia immers, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten bleef en een grote hongersnood uitbrak over het hele land, waren er veel weduwen in Israël. Toch werd Elia tot niemand van haar gezonden, dan tot een weduwe in Zarepta in het gebied van Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er vele melaatsen in Israël, toch werd er niemand van hen gereinigd, behalve de Syriër Naaman. Toen ze dit hoorden, werden alle die in de synagoge waren woedend. Ze sprongen overeind, joegen hem de stad uit en dreven hem voort tot aan de steile rand van de berg waar hun stad gebouwd was, om hem daar in de afgrond te storten. Maar hij ging midden tussen hen door en vertrok. Woord van de Heer. Het eerste woord dat Jezus spreekt als missionaris in zijn apostolisch leven is een Bijbelwoord. Hij leest uit de Bijbel voor. Het schriftwoord dat gij zojuist gehoord hebt is in vervulling gegaan. De geest des Heren is over mij gekomen uit Jesaja. De allereerste woorden in het Lucas-evangelie van Jezus, die zijn niet hier gesproken, dat is tegenover de duivel die hem verleidt in de woestijn. En ook daar gaat het over het woord van God. De mens, zegt Jezus tegen de duivel, leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat uit Gods mond komt. Jezus, heel nederig, gaat in de school van het woord van God, van de Bijbel, van de schrift. 30 jaar lang heeft hij ze gelezen, uit zijn hoofd geleerd. En nu gaat hij het verkondigen. En dan zegt hij: heden is dit woord in vervulling gegaan. Eén ding is het woord horen, luisteren, begrijpen. En een ander ding is dat het in vervulling gaat. Dat het zich verwezenlijkt in het hier en nu. Hoe komt het dat het woord dan plotseling in vervulling gaat? Hoe komt het dat in ons leven soms momenten zijn waar ons hopelijk dat woord van God dat we lezen in de Bijbel plotseling aanspreekt? En dat het in vervulling gaat voor ons. Dat het voor ons levendig wordt. Dat het tot ons spreekt in het hier en het nu. Dat is precies die geest des Heren die over mij is gekomen. En die mij gezalfd heeft. En die mij gezonden heeft. De geest des Heren
is niet zomaar een bijbelcitaat dat Jezus voorleest. We weten dat Lucas een hele grote aandacht had voor, attentie had voor de Heilige Geest en voor de rol van de Geest in het leven van Jezus. Maar het is nog meer dan dat, dan aandacht. Het hoort bij elkaar. Ze zijn één natuurlijk. In God zijn ze één en in hun missie op aarde zijn ze ook één. Het woord is vlees geworden, hoe? Door de Heilige Geest in Maria. Door zijn werking is dat woord dat in de hemel was, dat woord dat gesproken was in het Oude Testament, plotseling vlees geworden. Door de Geest. En dus als wij willen dat dat Bijbelwoord, dat die tekst uit de Bijbel niet alleen een woord zijn, een schriftstuk zijn, letters in een boek zijn, maar dat het levendig wordt, dan moeten we de Heilige Geest vragen. Dan moeten we hem smeken dat deze woorden zich verwezenlijken in ons. Misschien een goede zaak om te vragen, nieuw schooljaar, nieuw studiejaar, wij beginnen, dat wij speciaal om die Geest vragen. En die Geest op de andere kant, die doet niks anders dan vervullen wat er geschreven staat. Dus een verwezenlijken wat er geschreven staat. De Geest doet geen gekke dingen. Charismatisch zijn is heel goed, maar charismatisch zijn betekent gewoon het woord van Jezus in vervulling laten gaan. De schrift verwezenlijken. De Geest die gaat jullie herinneren wat ik gezegd heb. De Geest gaat, dat zegt Jezus in het Johannesevangelie. De Geest gaat ons leren. Hij gaat ons in ons leven leren wat het woord van God betekent. En hij gaat ons, dat zegt Jezus, hij gaat over mij spreken. Hij gaat niks anders doen dan het leven van Jezus in ons te vlees en bloed te geven. Want dat is de hele bedoeling van ons christelijk leven. Dat het leven van Jezus ons eigen leven wordt. Dat ons eigen leven een woord van God wordt. Dat spreekt naar de mensen daar buiten op de straat. Dus we hebben naar hem geluisterd. We zullen de communie ontvangen straks. Door de gave van de Geest in het sacrament zijn jullie allemaal het levende woord. Als je naar buiten gaat, dan spreek je door je zijn tot deze wereld. Amen.

Wij vieren deze heilige mis om zegen voor een gezin en voor de zielenrust van de overleden moeder en voor Sanny van der Gun.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, aanvaard welwillend de gave die wij u aanbieden en laat uw kerk, die geboren is op het kruis uit de zijde van de gestorven Christus, voortdurend worden geheiligd in de viering van dit mysterie, door altijd een leven leiden dat haar stichter waardig is, door Christus onze Heer. De Heer zij met u, verheft uw hart, brengen wij dank aan de Heer onze God. Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht, dat wij u, Heilige Vader, altijd en overal danken, door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heilanden verlossen. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en u een heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat door zijn lijden aan de dood een eind zou. Omdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom, met alle engelen en heiligen, roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den Hoge. Gezegend gij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den Hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gave met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Zijn dood en verrijzenis in dachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat u ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch hier aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk met Leo onze paus en Willem onze bisschop en alle die heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop te verrijzen is. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven delachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Heer Jezus Christus, ge hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heeren zij altijd met u. Wens elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van het Lam. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben het aardig dat het op mij komt. Maar spreek in het hart.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Laat ons bidden. God, gij hebt ons door dit sacrament gesterkt. Help ons zo in uw kerk te leven dat we trouw blijven aan het breken van het brood en aan de leer van de apostelen. En mogen wij, gedragen door uw liefde, één zijn van hart en één van geest door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Zegen u de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaat nu heen in vrede.

Heilige Raad zijn gezegd. Verenig ons in de zijn. Wees ons beschermd tegen de boze en de zuster van de hel. Wees zeker, de God van zijn zand.

0: Voor de viering van de heilige mis waren we verbonden met de heilige Gerardus Majella parochie in Utrecht. De geestelijke verzorging van deze parochie rust in handen van de broeders van Sint-Jan.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.

0: Vandaag, 31 augustus, herdenken we Edin van Lindisfarne, een heilige uit de 7e eeuw. In het begin van de 6e eeuw was er van het christendom, dat in de 5e eeuw door de eerste generatie geloofsverkondigers onder de Angelsaksen was verbreid, niet veel over. Het was koning Oswald van Northumbria, die rond 635 een beroep deed op de Ierse monniken van het kloostereiland Iona om deze missie opnieuw aan te pakken. Iona was rond 560 vanuit Ierland gesticht door Sint Comkill. Over dit alles worden we nauwkeurig geïnformeerd door de heilige Beda in zijn Geschiedenis van Kerk en Volk van Engeland. Hij schrijft: zodra Oswald koning was geworden, wenste hij dat al zijn onderdanen de genade van het christelijk geloof zouden ondergaan. Daar was immers zijn overwinning over de heidenen een duidelijk bewijs van geweest. Hij wendde zich dus tot de Schotse monniken bij wie hij en zijn gezellen destijds het doopsel hadden ontvangen, met de vraag of ze hem een bisschop konden sturen. Door diens prediking en geestelijk dienstwerk zouden zijn onderdanen de zegen van het christelijk geloof en de sacramenten kunnen ontvangen. Zijn verzoek werd onmiddellijk ingewilligd. Ze stuurde bisschop Edin naar hem toe, een bijzonder vriendelijk, heilig en bescheiden man. De heilige Beda gaat verder. Toen Edin eenmaal was gearriveerd, wees de koning, overigens op verzoek van de bisschop zelf, hem het eiland Lindisfarne toe als bisschopszetel. Op het ritme van het getij wordt deze plek 2 keer per dag omspoeld door water. En 2 keer valt het zand droog, waardoor ze met het vasteland verbonden wordt. De koning luisterde altijd ontvankelijk en bereidwillig naar Edins advies en beijverde zich de kerk van Christus overal in zijn koninkrijk te vestigen. De bisschop was de Engelse taal niet machtig. Het was daarom bijzonder treffend te zien hoe de koning zelf het woord van God voor zijn hovelingen en leenmannen vertaalde. Hij had die Schotse taal immers geleerd tijdens zijn langdurige verbanning. Zo verschenen er dag na dag al maar meer Schotten in Brittannië die met grote toewijding het woord van God verkondigden in alle provincies die onder Oswald vielen. De priesters onder hen dienden de genade van het doopsel toe aan degene die zich bekeerde. Op verschillende plaatsen werden er kerken gebouwd en de mensen kwamen graag samen om het woord van God te horen, terwijl de koning vanuit zijn persoonlijke bezittingen landgoederen en terreinen beschikbaar stelde om er kloosters te beginnen. Zo werden de Engelsen door hun Schotse leermeesters even edel als eenvoudig onderwezen in het kloosterleven. De meesten immers die kwamen preken waren zelf monniken. Edin voorop. De levenswijze van Edin en zijn monniken boezemde de Angelsaksen veel respect in. Geld en vee hadden ze niet. Wat ze van rijken ontvingen, gaven ze onmiddellijk weg aan de armen. Ook maakten ze geen enkele uithaal wanneer een hooggeplaatste persoon hun kloostertje kwam bezoeken. Zulke mensen moesten zich maar aan hun bar levenspatroon aanpassen. Zelfs de koning raakte gesteld op deze principevaste lieden, die niets anders wensten dan God te dienen, en die meer succes hadden door hun voorbeeld dan door hun predicaties. Bovendien waren de monniken de grootste geleerden van hun tijd. Rijke en arme kinderen werden aan hun zorgen toevertrouwd, voor een degelijke scholing. Daarin konden de heilige mannen veel van hun christelijke levensopvatting kwijt. In feite werden die kinderen opgeleid om straks onder hun eigen mensen het christendom te gaan verspreiden. Koning Oswald werd bij zijn dood opgevolgd door zijn broer Oswin, die op gewelddadige wijze om het leven zou komen, 11 dagen voordat bisschop Edin zelf zou sterven. De heilige Beda schrijft hierover: koning Oswald had aan bisschop Edin een schitterend paardcadeau gedaan. Dat zou te pas komen als hij een rivier overstak of een gevaarlijke of dringende reis moest ondernemen. Meestal echter reisde de bisschop lopend. Niet lang daarna kwam de bisschop een arme man tegen die hem een aalmoes vroeg. Onmiddellijk steeg de bisschop af en gaf opdracht het paard met koninklijke tuigage en al aan de bedelaar te geven. want hij was een man van medegevoel, een beschermer van de armen en een vader voor de noodlijdende. Deze daad kwam natuurlijk de koning ter oren. Op weg naar het diner vroeg de koning aan de bisschop: "Monseigneur, waarom gaf u het koninklijke paard weg dat u zelf zo nodig had? We hebben hier toch wel veel minder waardevolle paarden of andere dingen die goed genoeg zijn voor bedelaars. Daar hoefde u toch niet dat paard voor weg te geven dat ik speciaal met zorg voor u had uitgekozen?" Waarop de bisschop onmiddellijk antwoordde: "Maar majesteit, wat zegt u nu? Is een kind van een merrie voor u kostbaarder dan een kind van God?" Op dat moment betraden zij de eetzaal. De bisschop ging op zijn plaats aan tafel zitten, terwijl de koning, die juist van de jacht was teruggekomen, zich nog even met zijn gevolg bij het vuur ging staan warmen. Daar dacht de koning na over de woorden van de bisschop. Opeens gooide hij zijn zwaard af, gaf het aan een dienaar, knielde neer aan de voeten van de bisschop en vroeg hem om vergiffenis met de woorden: "Ik zal het er niet meer over hebben. En ik zal ook geen onderzoek laten doen naar hoeveel u van onze bezittingen weggeeft aan de kinderen van God." De bisschop was diep onder de indruk, stond op en zette de koning weer op zijn voeten. Hij gaf uiting aan zijn diepe respect en nodigde hem onbezwaard aan de tafel uit. Omdat de bisschop zo aandrong, ging de koning zitten en begon grapjes te maken. Maar Edin werd zo verdrietig dat de tranen hem zelfs over de wangen liepen. Zijn kapelaan vroeg hem in zijn eigen taal, die de koning en zijn dienaars niet verstonden, waarom hij huilde. Edin antwoordde: "Ik weet dat deze koning geen lang leven beschoren is, want ik heb nog nooit zo'n bescheiden koning gezien. Ik voel dat hij spoedig van ons zal worden weggenomen, want dit land is zo'n koning helemaal niet waard." Niet lang daarna kwam de voorspelling van de bisschop uit. Bisschop Edin zelf werd 11 dagen na zijn geliefde koning van deze wereld weggenomen. Hij ontving van onze Heer de eeuwige beloning voor zijn inspanningen op 31 augustus 651. Dat schrijft de heilige Beda, die ook de heiligheid van Edin in zijn geschriften eigenlijk illustreert door over de wonderen te vertellen die Edin heeft bewerkstelligd. Eén ervan luidt: een zekere priester, Uta geheten, een betrouwbaar en serieus man, die algemeen gerespecteerd werd, werd zelfs door wereldse vorsten, werd naar Kent gezonden om 1 flat op te halen als vrouw van koning Oswy. Ze was een dochter van koning Edwin en was meegekomen naar Kent op het moment dat haar vader vermoord was. Met de bedoeling over land heen te gaan en over zee terug te keren, begaf hij zich naar vader Edin met de vraag of hij voor hem en zijn gezelschap wilde bidden vanaf het moment dat hij vertrok voor zijn lange tocht. Nadat Edin hem gezegend had en bij de goede God had aanbevolen, gaf hij hem wat heilige olie met de woorden: "Eenmaal op zee zul je last hebben van een storm en tegenwind. Denk er dan aan om deze olie op de zee uit te gieten. Op hetzelfde moment zal de wind gaan liggen en je zult voor de rest een rustige en aangename reis hebben en veilig en wel thuis terugkeren." Alles gebeurde inderdaad zoals de bisschop had voorspeld. Toen een storm opstak, lieten de zeelui het anker vallen in de hoop veilig uit de storm te komen. Maar dit bleek niet het geval. De bulderende zee beukte van alle kanten op het schip en het begon water te maken. Iedereen voelde hoe zijn laatste uur geslagen was. Ineens dacht de priester terug aan de woorden van de bisschop. Hij haalde het flesje met olie tevoorschijn en goot er wat van uit over de zee. De zee kwam onmiddellijk tot rust, precies zoals Edin had voorspeld. En zo gebeurde het dat de man Gods niet alleen de storm voorspelde, maar, hoewel afwezig, ook tot bedaren bracht. Dit verhaal, aldus allemaal de heilige Beda, is niet een uit de lucht gegrepen verzinsel. Het is mij verteld door Sinimund, een betrouwbaar priester uit onze eigen kerk van Jarrow. Hij had het van Uta zelf gehoord, de man dus aan wie dit wonder was overkomen. De heilige Edin sterft op de laatste dag van augustus, in het 17e jaar van zijn bisschopambt. Meteen wordt zijn lichaam vervoerd naar Lindisfarne-eiland en begraven op het monnikenkerkhof. Nadat daar enige tijd later een kerk wordt gebouwd ter ere van de prins der apostelen Petrus, wordt zijn gebeente daarheen overgebracht en bijgezet aan de rechterzijde van het altaar, zoals het past bij zo'n groot prelaat. In het jaar 793 wordt Lindisfarne door de Vikingen verwoest. Daardoor raakt Edins verering enigszins in de vergetelheid, ook al doordat hij intussen is overvleugeld door die van Sint Cuthbert. In de 10e eeuw weten de monniken van het klooster Glastonbury de hand te leggen op enige relieken van Sint Edin. Zij zorgen voor een opleving van zijn verering, vooral in Wessex, het gebied waar hun invloedssfeer het sterkst is. Zoals gezegd besteedde de heilige Beda ruim aandacht aan hem in zijn geschiedschrijving. Hij schrijft dus met veel sympathie over hem en prijst hem om zijn liefde voor gebed en studie, zijn hart voor vrede, zuiverheid en bescheidenheid en zijn zorg voor zieken en armen. Intussen ligt Edin begraven in de kathedraal van Durham en de parochiekerk van Bamburgh is aan hem toegewijd. Op het eiland Lindisfarne zijn helaas geen restanten meer van de oorspronkelijke vesting. Er staat wel een standbeeld van Sint Edin dat uitkijkt over de huidige parochiekerk en de middeleeuwse kloosterruïnes. Heilige Edin, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Welkom luisteraars van Radio Maria. In een serie van uitzendingen waarin we praten over de traditionele Latijnse mis gaan we vandaag verder met pastoor Van der Vecht en ondergetekende Joost Verstegen. We hebben diverse punten aangeraakt, zoals het ad orientem celebreren, de priester die afgezonderd is van het volk en ook over de herhalingen in de liturgie. Als laatste hebben we een klein stukje gesproken over de liturgische kalender. Om daar verder op in te gaan is een wat meer technische kwestie. Maar in ieder geval dus wel even aangestipt dat de liturgische kalender die in de TLM gebruikt wordt toch duidelijk afwijkt van de kalender zoals we die in de mis van Paulus VI kenden. Wat wel een heel bijzonder punt rond de TLM is, en dat menigeen die de kerk binnenkomt tijdens dat de viering gaande is, soms denkt van, ben ik te laat of ben ik te vroeg? Ik hoor nog niks. Terwijl je wel allerlei dingen aan het altaar ziet. Nou, daar is een heel fameuze opmerking die sommige mensen zeggen, het is een iconostase van stilte. En iconostase verwijst dus naar de Byzantijnse of orthodoxe liturgie, waarin een iconostase, een paneel van diverse iconen, het Allerheiligste, het priesterkoor, afschermt van de kerk.
3: En bij de consecratie gaan zelfs de deurtjes dicht.
2: Dan zelfs de deurtjes dicht. Ja. Maar dat is het verschil. In onze Romeinse ritters kennen we zo'n afschuiming door iconen of wat dan ook, kennen we niet. Of ik moet eigenlijk even heel voorzichtig zeggen, niet meer. Mm-hmm. Want in de oudere kerken kom je iets van dat soort fenomenen kom je best nog wel eens tegen.
3: Ja, zeker als je boven het altaar dus een ciborium hebt. Dat wil zeggen vier pilaartjes met er een dakje boven. Ja, van oorsprong gingen daar tussen de pilaartjes gordijnen. En op Moment Suprême gingen de gordijntjes dicht.
2: Dicht. Kijk. Maar hoe moeten we dus dat zien van dat er dan in de Romeinse ritus die iconostase van stilte, om dat beeld toch maar even weer te noemen.
3: Ja.
2: Waarom wordt een gedeelte van het gebed of van de liturgie, met name zeg maar het eerste deel, wel hoorbaar gesproken, terwijl er op enig moment er bijna het, nou, letterlijk het heilige stilzwijgen toegedaan wordt, terwijl het niet stil is?
3: Fides ex auditu. Ja, geloof komt uit het horen. Vandaar dat de woorddienst, dus de lezingen in feite, dus hardop zijn. En dat betekende dat je dus de lezingen via je oren kunt interioriseren. Terwijl juist wanneer we overgaan naar de viering van de Eucharistie, dat het geïnterioriseerd zijn, dus het zich eigen maken, door de stilte wordt bewerkt. Dat zie je ook in de oude, in de verschillende Bijbelboeken zie je dat weer naar voren toe komen. Wanneer spreekt God? God spreekt niet in het rumoer en van ons en nog wat. Ja, het mooiste voorbeeld is Elia, die op een gegeven moment nadat die Baal profeten heeft geëlimineerd, hij heeft dus een prijs op zijn kop gezet. Hij vlucht de woestijn en hij zegt na mij de zonvloed, ik ga sterven. Ik wil sterven. En dan zegt God wel nee, jongen. En God komt hem tegemoet. Ja, en in de storm en in het onweer van alles en nog wat meer, in de orkanen, het zegt Elia allemaal niks. En op het moment dat bliksemflits en het zegt Elia allemaal niks. Maar op het moment dat er een stilte en een heel zacht suizen van de wind is, dan bedekt Elia zijn gezicht en dan weet hij, nu komt God voorbij. Ook in de stilte van Mozes op de berg spreekt God. En zo zijn er tig momenten aan te wijzen, ook in de Heilige Schrift, dat stilte de voorwaarde is om bij het mysterie te komen. En vandaar dat er dus een soort iconostase is van de stilte. Het geeft ook aan dat niet op de eerste plaats staat datgene wat we doen, maar wat God aan ons doet. En dat je daarvoor open staat, dat je met je handen open staat en dat je ontvangt. En de stilte zegt in feite dat je ontvangt met heel je hart, met heel je verstand, met heel je wezen. En dat je dat wat je ontvangt ook je eigen mag maken.
2: En dan komt natuurlijk altijd, althans vanuit de moderne mens, die overal aan wil meepraten, meedoen.
3: We struikelen over de talkshows, ja.
2: De vraag van, er is inderdaad die iconostase van stilte aan de priesterkoorkant.
3: Ja.
2: Wanneer mogen wij gelovigen iets zeggen? Wij antwoorden een aantal keren wel op van Domus Vobiscum.
3: Het conspiritu tuo, en met uw geest.
2: Waarvan trouwens ook een aantal mensen niet begrijpen van wat dat antwoord eigenlijk dan is. Mm-hmm. Misschien is het wel goed om daar ook even op in te gaan.
3: Mm-hmm. En met uw geest, wat betekent dat? Ja.
2: Ja. En dat zeker tijdens de consecratie
3: is er stilte.
2: Is er echt stilte. Absolute stilte.
3: Ja.
2: Daarbij is altijd de grote wens dat indien er ook nog een koor is, dat die op tijd ophoudt met zingen.
3: Klopt.
2: Zodat dan in ieder geval de consecratie
3: is in stilte.
2: In stilte kan zijn.
3: Ja.
2: Maar, en dan krijg je dus het bijzondere in de mis. Het Onze Vader wordt dan een keer wel weer luid gesproken.
3: Ja, door de priester. Voor het volk, wat het volk beantwoordt met Zet Liberanos Amalo. Terwijl ik me kan voorstellen dat in een verdere ontwikkeling van de TLM, ja, dat ook door het volk in totaal gebeden kan worden. Ja.
2: Maar daar zie je dat
3: en er volgens mij heeft Pius XII daar in de Missa Dialogata al een aanzet toegegeven. Maar dat zou ik moeten opzoeken.
2: Zover mij bijstaat, inderdaad in 1958 is er überhaupt over de muziek. En
3: ja.
2: is dit ook
3: Musica Sacra, ja.
2: Ja, is een punt geweest van om voor te stellen, omdat die dan ook wel door de gelovigen mee te laten bidden.
3: In verband met de fameuze participatio actuosa. Oftewel, we moeten allemaal iets gaan doen, maar dat wordt er niet meer bedoeld. Dat we erbij betrokken zijn. En de stilte is ook een wijze van betrokken zijn, waar we in feite wat we ons ontwend hebben. Ja? De stilte is de voorwaarde om goed te luisteren. De stilte is de voorwaarde om het mysterie te laten. Ja, de stilte is in feite het redmiddel om ons te behoeden voor uitspraken die we niet waar kunnen maken. Ja, zie bijvoorbeeld al die talkshows. Stel dat en stel dit. We weten het niet zeker. Maar we hebben toch wel onze mening klaar. Dit en dat en zus en zo. Of het beroemde voorbeeld van een minister die meteen al begint te krijsen. Dat een heleboel politieagenten de fout in zijn gegaan. Omdat ze in een dossiertje hebben gekeken. Enzovoort, terwijl er later allemaal niks van waar is. Enzovoort enzovoort. De stilte behoedt ons voor een heleboel misère en ellende. Waarom trekken kluizenaars zich terug? Waarom trekken mensen zich terug in de stilte om in feite de grootheid van God te zien en de grootheid ook van de schepping?
2: Daarbij is natuurlijk toch wel opvallend in de mis, wat ik net ook al aangaf, naast de iconostase van stilte,
3: ja,
2: de momenten van stilte. Inderdaad, in het beginstuk van de mis wordt dus wel meer,
3: ja,
2: alsof het een gedialogeerde mis is.
3: Ja.
2: Priester en de gelovigen die dus op elkaar antwoorden.
3: En met uw geest, dat wil zeggen, wij vormen een eenheid met u.
2: En daarmee ook zichzelf ontvankelijk maken om het gebed wat de priester vervolgens uitspreekt, om dat ook zich eigen te maken.
3: Ik zeg, de Heer zij met u. Ja, met al die mensen die voor me zitten. Ja, en zij zeggen, het conspiratie en met uw geest. Ja, dus ook met u. Ja, datgene wat u ons geeft, dat mag doorresoneren in de mensen. En dat datgene wat de mensen, wat daarin resoneert, ook weer terugkomt naar mij toe. Dus een wisselwerking.
2: Dat is dan een wisselwerking op dat moment. Vervolgens gaan we dus de stilte in, eigenlijk min of meer vanaf de offerande.
3: Ja.
2: Waarbij je dan ook het gebed heeft ook de naam gekregen, Secreta.
3: Secreta, ja.
2: Het wordt in stilte, eigenlijk in het geheim.
3: Ja.
2: Misschien dat nog de betere vertaling.
3: Ja.
2: Alsof het een geheim is,
3: ja,
2: wordt het gebed gedaan. Ja. De privatie daarentegen gaat eigenlijk alsof het luikje lofzang, weer open gaat.
3: Lofzang, lofzang.
2: Waarin dus dan weer luid gebeden wordt.
3: Ja.
2: En vervolgens na het Sanctus begint dus het kanongebed en dan
3: weer de stilte.
2: Maar dan ook de, zou ik zeggen, de volstrekte stilte. De
3: heilige stilte.
2: De heilige stilte.
3: Ja.
2: Met een kleine moment van het nobiscum.
3: Ja. Terwijl dat nobis peccatoribus, dat wil zeggen, dat werd vroeger gedaan voor de priesters die ook aanwezig waren in coro. Dus in de koorbanken zaten, vlakbij het altaar. Was dat voor hun een teken dat ze er ook bij betrokken werden. Ja, het nobis slaat dus niet terug op het volk, maar het nobis slaat terug op de priesters die erbij waren.
2: En die dus ook op het priesterkoor aanwezig zijn.
3: In toog en superplie.
2: Ja. En dus eigenlijk zich ook achter die iconostase bevinden.
3: Ja. Ja.
2: Dan gaat opnieuw toch weer dat deurtje open tijdens het paternoster.
3: Ja, gaat het deurtje weer dicht.
2: Ja. Maar het deurtje gaat vervolgens weer toch weer over.
3: Ja.
2: Wanneer de priester met een partikel boven brood en wijn.
3: Pax Domini sit semper vobis cum spiritu tuo. Ja.
2: En de daar vrede is dus dat element van dat die vredeswens die daarin geïncorporeerd is, zo mooi, eigenstandig, herkenbaar en voor ons als gelovigen in de kerk hoorbaar plaatsvindt.
3: Ja, want de echte vrede komt uit de eenheid met Christus. En niet omdat ik jou zo leuk vind.
2: Dat en omdat op dat
3: ik moment. Ik vind je wel leuk hoor, maar even terzijde. Hè, dus er wordt altijd gedacht, hè, als we maar on speaking terms zijn met elkaar, hè, dat dan de vrede komt. Maar de echte vrede komt uit het hart van Christus.
2: Ja. En
3: we geven ook de vrede van Christus. En ik geef niet mijn vrede aan jou. En jij geeft niet jouw vrede aan mij. Nee, we geven de vrede van Christus geven.
2: Omdat, en probeer het even wat in wat lijkentaal te vertellen. Met het feit dat na de Onze Vader ontvangt de priester de paten, gebruikt de paten, bidt daarbij, het Liberame gebed.
3: Ja.
2: En vervolgens schuift.
3: Kust de paten. Schuift hem onder de hostie.
2: Min of meer symboliseert, als zoals Thomas Wordekin ook zegt, van eigenlijk de graflegging van Christus.
3: Ja.
2: En dan vervolgens met het breken van het lichaam van Christus.
3: Ja.
2: En het vervolgens een
3: dat is partikel. Een vloeiende beweging is dat.
2: Ja. En één partikel dus dan vervolgens met drie kruisen boven de kelk. In de commixio, in het samenvoegen.
3: Commixio et consecratio, corpus domini nostri Jesu Christi, fiat nobis. Ja.
2: En even in het Nederlands. Nee.
3: Ja, de vermenging en de consecratie. Ja. Ja, van beide mogen ons tot voordeel zijn, geloof ik.
2: Ja. Waarmee eigenlijk ook dan, dus waar de twee consecratiemomenten zijn geweest van het lichaam van Christus en het bloed van Christus, die daar samen gevoegd wordt in het ene offer. En eigenlijk daarmee ook weer representeert dat ook daarmee de verrezen Christus als één geheel zou plaatsen. En dat die vrede ons dus deelgenoot is.
3: Ja.
2: En daarna pas wordt het Agnus Dei ingezet.
3: Klopt. Men op de borst geklopt.
2: En zie daar, ik wil het dan toch even dus aanduiden in de nieuwe mis, dat eigenlijk die Pax moment, het elkaar de vrede wensen, eigenlijk vooraf gaat aan die commictio.
3: Ja.
2: En de commictio vindt eigenlijk min of meer plaats tegelijkertijd dat het Agnus Dei wordt.
3: Ja.
2: Dus daar
3: een soort fremdkörper zou je bijna kunnen zeggen. En daar kom je als priester dan ook vaak heel moeilijk uit. Want op het moment dat dus het koor het Agnus Dei zingt, ben jij aan het breken. En legt dus de kleine partikel in de kerk. Terwijl je niet weet, moet ik dan het gebed bidden wat erbij hoorde. Of moet ik het Agnus Dei bellen? Bidden.
2: Ja. Maar goed, dat was even een klein zijstapje. Zij ons vergeven hopelijk.
3: Ja.
2: We hadden het over die stilte. Ja. Dan is dus na het stille moment van dat de priester zelf gaat consumeren. Ja. En dat wordt dan geaccentueerd door dat de misdienaars de bel laten klinken. Ja. Zodat eigenlijk ook iedereen weet van...
3: Domine non sum dignus.
2: Nu, wat in eerdere uitzending ook al een keer precies is genoemd, van de liturgie vereist dat vanaf dat de offergaven gebracht worden tot aan het communiceren door de priester,
3: ja,
2: dat één doorgaande beweging is. Ja.
3: De priester mag dus ook niet halverwege ergens naar de sacristie gaan. Hij mag het superdanium, hij mag het priesterkoor niet verlaten. Hij moet contact houden, ja, fysiek met het altaar.
2: Ja. En dus even terug naar dat stilte moment. Dat is dan ook een stil moment.
3: Ja.
2: Als je een drie heren mis bijwoont, zie je ook dat de diaken en subdiaken even tijdelijk wijken.
3: Ja.
2: Zodat het heilige moment dat de priester het offer gaat consumeren,
3: dat is zijn moment.
2: Zijn moment is, ja. En dat het ook in die zin weer die iconostase van stilte mag zijn.
3: Ja, klopt.
2: En pas na dat wij...
3: Een soort onderstreping eigenlijk van A, wat gebeurt er? B, wat betekent het? C, wat voor effect heeft het? Ja, je ziet het. Ja, het gebeurt. Maar het effect is dat je dus één wordt met Christus. Ja, wordt wie je ontvangt. Dat is de oude uitspraak van Augustinus.
2: En wat de gelovigen later dan ook vervolgen in hun communie.
3: Ja, ze zien dus alle het voorbeelden van wat hun ook een paar minuten later zullen ontvangen. En vandaar ook dat het gepast is om soms ook de schuldbelijdenis te herhalen.
2: Waar we
3: om zich weer innerlijk bewust te zijn. Ik nader als een patiënt naar de dokter. En ik nader als een bedelaar naar degene die me alles geeft. Ja? Vanuit een houding van eenvoud en nederigheid. Niemand kan de communie claimen. Niemand kan zeggen, en ik moet de communie gaan.
2: En ik denk dat, om even een korte zijstapje te maken, niemand is verplicht om
3: één keer per jaar
2: naar de communiebank te rennen.
3: Nadat
2: omdat
3: je gebied hebt.
2: Mijn buurman gaat, omdat iedereen gaat. Nee.
3: Bank voor bank is de vreselijkste methode die we ooit hebben uitgevonden in Nederland. Ja, om mensen te dwingen te communie te gaan. En als je blijft zitten, voel je je bijna schuldig en word je aangekeken van, wat is met jou aan de hand?
2: Ja. Dus in deze zin wil ik ook zelf een warm pleitbezorger van zijn van, kijk niet naar wat je buurman doet.
3: Nee.
2: Het is voor jou, in welke gesteldheid je bent, dat je meent je te kunnen naderen tot Christus.
3: Ja, ja.
2: Of dat je zegt, ik ben er vandaag niet aan toe.
3: Nee.
2: Het gaat me niet.
3: Ja.
2: Of dat je...
3: Het is jouw persoonlijke keuze.
2: Ja.
3: En in die vrijheid, onze kerk heeft ons altijd... Ja, persoonlijke vrije keuze is iets wat bij onze kerken heel hoog staat aangeschreven. Ja? Vandaar ook de felle reacties tegen de reformatie, met name tegen Calvijnen. Ja. Die in feite de eigen vrije menselijke wil tot niks meer verklaart.
2: Nou, ja. Maar waarmee ik dus ook de gelovigen wil aanmoedigen van, niet om af te zien van de communie gaan, maar wel om vanuit eigen keuze en vanuit eigen onderzoek, gewetensonderzoek, van ben ik inderdaad in de gesteldheid om
3: te communie. Het getuigt soms van meer eerbied en meer ontzag om dan niet de communie te gaan, dan naar voren te schokken en alsnog de communie te gaan. Om de doodeenvoudige reden, je moet weten wie je ontvangt en je moet je huis op orde hebben. Vandaar dat communie gaan en het sacrament van de biecht hebben altijd bij elkaar gehoord. En helaas hebben we dat in Nederland uit elkaar gesloopt. Met rampzalige gevolgen. Ja.
2: Even tot dit moment. Ja. En dan komen we straks nog wat verder te spreken over het te communie gaan, de tongcommunie.
3: Ja.
2: Maar voor het moment even een
3: nou wordt het
2: moment van de muziek.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. We gaan verder met de bespreking van de TLM, de traditionele Latijnse mis. Tal van aspecten hebben al de revue gepasseerd. En ik kan u vast beloven, er kunnen nog zoveel meer nog passeren die heel bijzonder en heel belangrijk zijn. Laten we toch nu even een opstapje maken nadat we aan het eind van het vorige stuk zijn terechtgekomen bij de communiegang van de gelovigen. En het bijzondere fenomeen, de tongcommunie, die we op diverse plekken in de wereld eigenlijk niet meer kennen. En dat zeker in de kringen die met de nieuwe liturgie gaan is. Waarbij ik wel meteen moet zeggen, op heel veel plekken is er wel een revival, dat het op de hand ontvangen van de communie steeds minder is geworden en dat er steeds meer mensen zijn die a. de communie op de tong ontvangen en b. daarbij ook door de knieën gaan.
1: Ja.
0: Dat zijn dus de twee aspecten. Eén, men gaat bij de communiebank op de knieën en wanneer de priester komt met de heilige hostie, dat je dus die ontvangt op de tong. Wat is nou het bijzondere van dat je niet je handen naar voren toeschuift, met alle eerbied die je daarbij toch zou kunnen hebben, waar ze zeggen van, ik maak een troon van mijn handen om Christus te ontvangen.
1: Ja, weten we allemaal. Maar dan moeten we even teruggaan. Ten eerste, de handcommunie is afgedwongen. Ik zeg het nou even heel bout. Maar in feite heeft men Rome het mes op de keel gezet, dat men toch de handcommunie wilde ingevoerd zien. En men had daarvoor de glorieuze gedachte dat de handcommunie was de oudste manier van communiceren. Inderdaad, bij Cyprianus en bij nog een aantal kerkvaders vind je wat je net zei, dat je handen tot een troon maakt. Maar wat gebeurt er dan? En daar refereert men dan meestal niet aan. Dan wordt er dus een doek over je hand gelegd. De communie wordt op die doek gelegd. Je beweegt je hoofd richting de doek die op je handen ligt, waarop de communie is. En je pakt met je tong, pak je dus voorovergebogen naar je handen toe, pak je de communie en je raakt hem dus zelf niet aan. Want de communie pak je niet.
0: Het is een gave.
1: Het wordt je gegeven. Dat is ook de reden waarom dus de kerkcommunie zo problematisch is. Nou, afgezien dat iedereen uit dezelfde kerk zit te drinken. Ja, en het morsen enzovoort. Maar het wordt je gegeven. Je neemt niet zelf. Ja? Gods gaven worden je gegeven. Daar heb je geen zeggenschap op. Daar heb je geen recht op. Dat kun je niet claimen. Daar kun je niet voor naar het gerecht toe gaan om dat af te dwingen of wat dan ook. Het wordt je gegeven. En dat is de oudste manier van te communie gaan. Uit hygiënische zaken heeft men rond de 6e, 7e eeuw heeft men dus besloten om de communie niet meer op de hand te leggen, maar op de tong. En die oude handcommunie, dus dat je je handen als troon maakt, dat er een doekje overheen gelegd wordt. Ja, en dat dus de communie erop gelegd wordt en dat je dat je je hoofd dus met de tong open richting de hand begeeft en dat je dus met je tong de communie opneemt, ja, en niet vastpakt met je handen. Ja, daarin zie je ook al de eerste aanzet in feite tot een soort communiebank. En de communiebank is het verlengde in feite van het altaar. En de communiebank is het altaar van de gelovigen. Ja, wat je ook ziet in de tijd van Carolus Borromeus, in de late middeleeuwen zie je die communiebank langzaam maar zeker ontstaan. De tongcommunie was dus in de 7e, 8e eeuw werd gefrequenteerd. En ja, in 68, 69, 70 zie je dat met name uit Nederland dus de impressie komt. Dat de handcommunie moet en zal weer ingevoerd worden. Niet wetend, niet snappende hoe de handcommunie in vroegere tijden in de vroege kerk werd gepraktiseerd. En dat men dus een troon maakt, ja, lichaam van Christus, amen, wordt erop gelegd en je pakt met je handen, je stopt in je mond op. Ja, dan zie je al, je pakt het zelf en dat klopt niet. Ja, je ontvangt het.
0: Voor de luisteraars die in kerken waar geen communiebank is en zich misschien geen voorstelling kunnen maken van wat dat is.
1: Ja.
0: Dat is daar waar het priesterkoor begint, daar wordt meestal een bank, een zeg maar een half hoog, bijna zeg maar op tafelhoogte rail. Waar je aan kunt knielen.
1: Op een kussen.
0: En als de kerken dat op een goede manier voor elkaar weet krijgen, ligt daar overheen een zogenaamde communiedwaal. Wow,
1: daar steek je je handen
0: en
1: onder.
0: Daar steek je de handen onder. En dat is nog een extra puntje wat natuurlijk meespeelt bij de tongcommunie. Vaak is er dus een misdienaar die de priester begeleidt. Ja. En die dus een zogenaamde communiepateen.
1: Ja,
0: dat is een klein schaaltje, een wel waardevol schaaltje. Onder de kin houdt.
1: Ja. Zodat er geen partikels verloren gaan, ja. Kleine stukjes.
0: De kleine stukjes van de hostie, want nadat de kerk ons ook leert, in ieder partikel is Christus ten volle
1: tegenwoordig, ja, zowel ondergedaan als brood als ondergedaan van bloed.
0: Goed.
1: Dat heeft mij wel eens tot vreselijke dingen, hoe je het niet aangezet, maar ik heb daar vreselijke dingen mee meegemaakt. Dat je dus in die tijd nog, die tijd dus ook nog de kelkcommunie had en dat mensen met indopen en dat je dus nadat je klaar was met de communiodelen echt op de knieën moest gaan. Met een doekje dus de stenen vloer moest afvegen vanwege de druppels bloed die er in feite op lagen. En dat mensen niet snapten

0: bloed die er in feite op lagen. En dat mensen niet snapten wat je op dat moment aan het doen was. Ja. Terwijl de eerbied gewoon vereiste, haar jongens, ga met het heilige der heiligen heilig om. Anders keert het zich tegen je. Pas ermee op.
1: En vandaar dus dat mooie gebaar dat wij dus dan kennen. Dat we dus knielend te communie gaan.
0: Ja.
1: En dus ook
0: je
1: alle...
0: maakt je klein.
1: Hè? En maar dat de kerk ook dan zo zorgzaam is. Dat ze zegt van oké, je gaat het ontvangen. Maar zelfs op dat moment proberen we dus die zorgvuldigheid te bewaren. Dat als er partikelen, om welke reden ook. En dat kan natuurlijk een klein ongelukje zijn. Ja. Dat toch dat netjes opgevangen wordt. Ja. En voor de oplettende kijkers die dan misschien een keer hebben gezien van nadat de priester klaar is met het communie uitreiken, neemt hij direct van de misdienaar die pateen mee. Ja. Dus het is niet meer de zorg van de misdienaar, maar het is de zorg van de priester zelf.
0: Ja.
1: Dat hij dus de pateen meeneemt naar het altaar en hem daar verder vervolgt.
0: Als een van de taken van jou als priester, dat wordt ook heel vaak vergeten, dat je het heilige bewaakt. Je bent een custodes, een bewaker voor het heilige. Zorg dat de mensen die in contact komen met het heilige ook dat heilige zien, respecteren en bewaren.
1: En ook nog een klein saillant detail. Op het moment dat de priester de communie uitreikt, zegt hij de woorden erbij, waarbij hij die zelf afsluit met amen.
0: Ja.
1: In tegenstelling tot
0: Corpus Domini Nostri Jesu Christi, custodet animam tuam in vitam aeternam. Amen. Ik ben degene die het zegt, ja.
1: Want de priester kan het ook zeggen, want hij is degene geweest die de consecratie heeft voltrokken.
0: Ja.
1: En die dus weet, dit is het lichaam van Christus. En hij zegt dus, dit is Christus, amen, het zij zo.
0: En de communicant, degene die de communie gaat, beaamt dat hij op zijn manier door te knielen, door de knieën te gaan en door zijn tong uit te steken.
1: En hier zie je dus die verschuiving in het aspect waarin dus in de Paulus de Zesde mis, dat het geacht wordt dat jij als gelovige die Christus gaat ontvangen, dat jij amen zegt.
0: Ja.
1: Terwijl eigenlijk dat
0: dat
1: amen
0: ook van je gevraagd wordt om dat op dat moment de communie te nuttigen op de plek waar je het ontvangt. En dan je dat pas gaat lopen. Terwijl je nu in de domme praktijk ziet, men ontvangt het en men gaat al lopen. En tijdens het lopen gebeurt er van alles en nog wat. En dat je soms als priester, en dat klinkt heel vervelend, achter iemand aanmoedigt om te zeggen, wilt u alsjeblieft nuttigen?
1: Ik geef toe dat
0: Sorry dat ik het zeg, maar er zullen collega's zijn die dit zullen herkennen, maar erg prettig voel je er allemaal niet bij, want je wordt gewoon afgeleid en uit je concentratie gehaald. Maar omdat je het heilige moet bewaken, moet je het soms gewoon zeggen.
1: Ja, maar het gaat mij even dus om van wie het amen spreekt. Dat het toch eigenlijk heel, heel bijzonder is dat je dus als ontvangende Christus ontvangt.
0: Ja.
1: En dat je daar, je stemt ermee in.
0: Ja.
1: Maar jij kunt niet zeggen dat het Christus lichaam is. Want je hebt wel iets gezien in de verte. Maar kun jij daarmee vaststellen dat het dus... Ja. Nee, dat is dus in de TLM...
0: De Christus is de garantie.
1: Die is de garantsteller. En ik geef ook toe dat ik als misdienaar die dus het pateen onderhoudt... best ook altijd toch wel even een scheef oogje houdt van degene die weggaat...
0: Ja.
1: Want ook daar gebeuren toch helaas ook gekke dingen in.
0: Ja.
1: En maar dat is dan de gedeelde verantwoordelijkheid samen met de priester. Ja, om dus dat oogje in het zeil te houden van dat het op die manier goed gaat.
0: Ja. Er is natuurlijk omdat met name in Nederland zit zo ingebakken in van ik ben in de kerk en de communie wordt uitgedeeld. Dus moet ik ook de communie gaan? Nee. Ja, onderzoek u zelf of u waardig bent. En blijf gewoon zitten. En de communiebank is een heerlijk instrument. Iedereen die de communie wil gaan, komt gewoon op zijn of haar eigen tijdstip naar voren toe. Schuift aan, neemt plaats bij de communiebank. Niemand hoeft bank voor bank te gaan. Wie blijft zitten, blijft zitten. Klaar.
1: Even toch een klein zijstapje ook richting de orthodoxe liturgie.
0: Ja.
1: Wat zie je daarin? Daar zie je dat dus Christus lichaam en bloed...
0: Ja.
1: Worden door de priester op het altaar al reeds vermengd.
0: Ja.
1: En de gelovigen die naar voren komen, knielen niet. Maar beginnen in eerste instantie al maken een hele diepe buiging.
0: Ja.
1: En vervolgens

0: haalt ze hun hoofd iets naar achteren.
1: Ja, en maakt met zijn, hoe heet het, de holle mond.
0: Waarin dan door de priester met een lepeltje
1: lichaam en bloed
0: in
1: geschoven wordt. En het lepeltje wordt gekanteld. Ja. Ja.
0: Waarbij dan ook daar wel een doek ook bijgehouden wordt. Om ook daar dus wel die voorzorg te houden.
1: Ja.
0: Waarmee ik wil zeggen, ja, het is een andere traditie.
1: Ja.
0: Je hebt toch net geroepen van, je moet toch knielen? Nee, dat hoeft niet. Maar als je dus in deze wijze binnen die liturgie van de Oosterse kerken daar Christus op die manier ontvangt, daar zie je eigenlijk hetzelfde aspect.
1: Ja.
0: Alleen naar de mores van de Slavische volken.
1: Ja, zoals je dus in een orthodoxe kerk ook geen knielbanken hebt en ook geen banken überhaupt hebt. Je staat daar de hele tijd.
0: Ja. Ja. En daar maakt het niet uit dat daarmee dus de gelovigen minder devoot zouden zijn.
1: Nee.
0: Mensen die wel eens, misschien eens een keer zo'n viering hebben meegemaakt in de orthodoxe kerk. Daar wordt toch regelmatig dat men diepe buigingen maakt, kruistekens maakt en dat soort zaken.
1: En lang niet iedereen gaat de communie.
0: En lang niet iedereen gaat de communie. Maar waar ik ook mee wil zeggen, en dat is natuurlijk wel een kenmerk van onze liturgie evenzeer. Er zijn momenten van staan. Er zijn momenten van knielen. Er zijn momenten van hoofdbuiging maken. Ja. Het is, plat gezegd, geen sportschool.
1: Nee.
0: Maar je kunt wel zeggen dat dus de liturgie uitnodigt om niet alleen in je geest en in je woorden, maar ook in je lichaamshouding aan te geven van dat je betrokken bent bij wat er aan liturgie op dat moment plaatsvindt.
1: In principe in de oude liturgie kniel je. Bij de lezing, epistel, zit je. Bij het evangelie, sta je. Bij het credo, sta je. Maar voor de rest is het geknield in feite. Zeker in de stille mis. Ja. Zijn er geen knielbanken of zijn er geen zitbanken in de kerk, wat soms in Rome gewoon voorkomt, dan sta je dus. Maar bij de consecratie, kniel je.
0: We onderbreken even nog weer voor een momentje voor het draaien van een stuk muziek.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. In het voortgaand gesprek over de traditionele of de Tridentijnse Latijnse mis, de Romeinse rites, die op de aloude wijze nog steeds gevierd wordt en, al zeg ik het zelf, op steeds meer plekken gelukkig weer mogelijk is om bij te kunnen wonen, ook in Nederland, praat pastoor Van der Vecht en ondergetekende Joost Verstegen over wat aspecten van die liturgie. Heel veel hebben we nu al langs zien komen. Er is nog het fenomeen van de lex orandi, lex celebrandi, oftewel
1: lex credendi.
0: Hetgeen men bidt is hetgeen men viert. Hetgeen men viert is hetgeen men gelooft. Het zijn fameuze woorden.
1: Ja. Vincentius van Lorraine ooit besproken. Ja, lex credendi statuit lex orandi. Dus wat je geloofde, dat uit je in je gebed. Maar datgene wat je dus bidt, ook vanuit jezelf, moet ook een uiting zijn van wat je gelooft. Dus het is geen eenrichtingsverkeer van A naar B, maar het is ook van B naar A. En dat is wel belangrijk om te weten. Wij voegen ons in het geloof van de kerk. En het geloof van de kerk heeft dus te maken met de hele traditie. En ik word niet moe om te zeggen dat je vier dingen bij elkaar moet houden altijd. Dat is ten eerste Christus, dat draait het om. Valt hij weg, wordt het Bhagwan, Gandhi of wie dan ook, ja, dan klopt er iets niet. De schrift, ja, de heilige schrift. Wordt plotseling de heilige schrift in de liturgie vervangen door een spiegelverhaaltje of wat dan ook.
0: Gedicht van Toon Hermans.
1: Klopt er iets niet? Gedicht van Toon Hermans ook niet, ja. Enzovoort, klopt het ook niet. Dan de traditie, maar niet de traditie van het moment, maar de traditie dus van uitgaande van het leven, lijden, sterven en verrijzen van Christus tot op de dag van vandaag. Dus geen geïsoleerde traditie.
0: En wat ons door de apostelen is ook overgeleverd.
1: Ja, en wat in de kerk is doordacht, bewaard, als het depositum, fidei, als het de geloofsschat. Ten vierde, het gezonde boerenverstand. Als dat er niet is, gaat het ook niet goed. Snap je? Christus, schrift, traditie, gezonde boerenverstand. Dat hoort bij elkaar. Vandaar ook datgene. Dat als je bidden, mag je ook weten dat je opgenomen bent in de grote stroom van het kerkelijk gebed. En als je de brevier bidt en als je de rozenkrans bidt, mag je weten dat je dus bidt in de stroom van eeuwen. En dat op het moment dat je de Eucharistie vierde, op het moment dat je aan het bidden bent, dat je de schrift leest, dat je weet dat aan de andere kant van deze aardbol ook iemand is die aan het bidden is en met wie je kunt verenigen. Daar gaat het om.
0: En ook, ik denk dat het ook een standaardpunt is, de gebeden voor de collecta. En ze hebben het gebed na het Gloria. De collecta is heel kernachtig.
1: Ja.
0: En geeft
1: typisch Romeins. Kort en krachtig, zonder grote bijwegen, zijwegen of wat dan ook.
0: Maar in zijn kernpunten altijd een geloofsmysterie aangevend.
1: Ja.
0: Waarmee je dus in iedere mis bij de les getrokken wordt van dit is ook een punt dat wij, ik durf wel te zeggen, moeten geloven.
1: En daar wil ik dus even een klein zijsprongetje maken. In de oude gebeden vind je het woord ziel elke keer terug. Je vindt het woord propitiatio, vind je terug, en expiatio.
0: En voor de luisteraars even vertalend.
1: Ja, propitiatio wil zeggen toewijding. Het heilig misoffer wordt gevierd in eenheid met Christus. Gaat terug op zijn lijden en sterven. Maar de vruchten van dat lijden, sterven en verrijzen kun je aan jezelf toe-eigenen. Dat wil zeggen dat het vruchtbaar wordt voor je eigen leven. Expiatio wil zeggen uitboeting. Dat het lijden, sterven en verrijzen van Christus geweest is voor de uitboeting van de zonden. En dat in elke Eucharistieviering wij aanvullen wat in het lijden van Christus nog ontbreekt. En daarmee bedoel ik niet dat ik het unieke, eenmalige offer wat Christus op het kruis heeft volbracht loochen. maar dat in feite de ontvouwing van dat ene onherhaalbare, unieke offeringen ontvouwd wordt in op een bloedige wijze op het altaar van de Heer. En dat het ook dus onze zonden uitwist. Dat als je daar met een open, eerlijk en oprecht hart aan deelneemt, als je gebiecht hebt, als je geen belemmeringen hebt, dat de genade letterlijk vanuit het kruis, door de heilige mis, naar je hart stroomt en je innerlijk vernieuwd wordt. Snap je? Daar gaat het om. Die laatste twee dingen, dus propitiatio, dus ja, toe-eigening zou je kunnen zeggen, en expiatio, dus uitboeting, vind je in de nieuwe liturgie dus bijna niet meer terug. Ook de woorden zelf niet.
0: Aan de andere kant dan ook mijn warm pleidooi om zeker aan te moedigen dat mensen thuis al de liturgie van de komende zondag voorbereiden. Ja. En niet alleen dus zich concentreren.
1: En niet zeggen zondagmorgen in de kerk, en wat gaan we vandaag weer eens doen?
0: Er kunnen heel veel andere dingen kunnen gebeuren. Maar ja, wat in de liturgie gebeurt, dat kan al dus van voren uit dus voorbereid worden.
1: Ja. En dat je zelf ook een intentie hebt. En ik ga nu naar de kerk toe met de intentie om bijvoorbeeld te bidden voor opo. Of te bidden voor een goede baan. Dat kan allemaal. En dat brengt zoveel meer energie teweeg. We laten te veel genade liggen.
0: En daarbij, in ieder geval zoals ik het zelf dan ervaar, door die liturgie van de komende zondag voor te bereiden.
1: Ja.
0: Niet alleen te kijken naar de lezingen uit de Heilige Schrift. Hoe goed en hoe fantastisch dat ook is. We hebben het eerder al benoemd. Ja. Daar liggen natuurlijk ook kernpunten in van de heilsmysterie die ons meegegeven wordt. Maar je ziet, althans, soms is het moeilijk. Soms ligt het iets meer boven in het zichtveld. Dat juist ook in die collecta's, in die secreta's, daar eigenlijk, ik noem het zeg maar, de kapstokken hangen. Om 1. Je eigen geloof weer eens voor het daglicht te halen van, hey, wat hier nu gezegd wordt, geloof ik dat nou echt? Of te onderzoeken van, wat staat daar nou? Wat wil de kerk nu eigenlijk op dat moment met dat gebed mij meegeven? En, zoals je net zelf ook al aangaf, het helpt mij ook om dus de intentie van de komende zondag wil ik toch speciaal een keer bidden voor, welke noden er zich ook in het persoonlijke leven voordoen of van mensen die je kent. En dat is eigenlijk en dan kom ik weer terug op wat we eerder opgesproken hebben, die herhalende factor, dat je wellicht misschien zondag na zondag denkt van, eigenlijk staat hier toch dezelfde gebed bij de collecte. Nee, kijk ze maar eens na. Ja. Slechts in heel enkele gevallen zie je dat het een herhaling is van een exact dezelfde tekst. Maar het is vaak in de combinatie van een aantal termen, dat je denkt, hey, hier wordt ons nu weer een nieuw heilsgeheim naar voren gebracht.
1: Ja.
0: En ik geef toe, het is niet altijd even makkelijk om het te ontdekken. Het vraagt kunst en
1: herhaling. Oraties in het Latijn zijn soms ontzettend moeilijk. Klein voorbeeldje. Praesta nobis quesumus. Ja? Verleen aan ons, zo smeken wij, domine, o Heer. Ut salutaribus iuniis eruditi. Ja? Onderwezen door het heilsbrengende vasten. Anoxiis quoque vitiis abstinentes. Ja? En zich afhouden van dodelijke ondeugden, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Propitiationem tuam. Ja, door de toeheiliging dat we facilius op een gemakkelijke manier impetremus worden uitgenodigd, zou je kunnen zeggen. Snap je wat ik bedoel?
0: Hm. Je zit daar dus die.
1: Heb je de Nederlandse vertaling? Want ik heb het nu even uit de losse hand vertaald.
0: Maar dan moet u me even zeggen.
1: Dat is de derde week. En dat op de vierde. Op de woensdag. Woensdag in de derde week van de vaste.
0: En dan praten wij over de collecta.
1: Collecta. Praesta nobis quesumus domine ut salutaribus iunius eruditi.
0: Ik zeg meteen erbij een vertaling, want vertaling bestaat niet. Nee. Want diverse missaals hebben verschillende vertalingen. Maar daar staat hier, wij bidden nu, o Heer, geef dat wij door een heilzaam vasten.
1: Ja.
0: En dan komt het woordje geoefend.
1: Geoefend, ja. Ja,
0: dus dat geeft dat wij door een heilzaam vaste geoefend.
1: Ja. Onderwezen, onder eruditus, onderwezen, ja.
0: Ook aan onze schuldige ondeugden.
1: Ja, noxis vitis, ja.
0: Daar zitten natuurlijk twee elementen in. Een schuldige.
1: Ja.
0: En ondeugden.
1: Ja, ik ben de sukkel.
0: Ja. Nee, maar je kunt ondeugden hebben waar je misschien net aan partner op deel hebt. Maar dit zijn echt toch wel schuldigen.
1: Ja.
0: Bewust.
1: Ja. Ja.
0: Even de vrije vertaling van een leek hier.
1: Ja.
0: Ook aan onze schuldige ondeugden. Ja. Ah, daar krijgen we hem. Afsterven.
1: Ja, abstinentes.
0: Het is niet van leuk, van we hebben het vastgesteld, dat zal wel. Nee,
1: ja.
0: Ook naar de toekomst
1: toe. Afstervend, ja, aan onze schuldige ondeugden.
0: Ja.
1: Oké, okay. En nou komt het. Propitiationem.
0: En daar zie je toch ook hoe de kerk toch ook heel pastoraal is.
1: Hmm.
0: De vertaling zegt in ieder geval, en zo gemakkelijker.
1: Ja.
0: Want het is niet altijd makkelijk.
1: Nee, facilius.
0: Ja, maar het is gemakkelijker. Ja. Hè, het helpt je. Uw vergiffenis te bekomen.
1: Ja, propitiationem. Vergiffenis, toe-eigening.
0: Ja. Maar dus dit even als een kleine oefening van hoe leest men gebeden.
1: Ja.
0: Hier zie je inderdaad eigenlijk in wat is het, 6-7 regels.
1: Wat het hele helsmysterie ontvouwt. Is zonder gekheid.
0: Ja.
1: Dat meen ik echt. Ja.
0: En dat is
1: elk gebed is een bouwwerk. En dat staat als een huis. Ja, dat staat als het paleis op de Dam. Ja, dat kun je ook niet zo 1-2-3 weggummen. Ja, dat staat als de Eiffeltoren. Die kun je ook niet onder die arm meenemen en zeggen van nou, dat.
0: Ja. Waarmee dus dan dat lex orandi is inderdaad die opstap of eigenlijk het helpje.
1: Ja.
0: Die
1: op dat moment, als je dit gebed bidt, ga je staan in de complete helsgeschiedenis, in de complete traditie. Je staat in, het komt uit de schrift. Ja, de meeste woorden komen uit de schrift. Het verwijst naar Christus. En het gezonde boerenverstand nodigt ons uit om het goed in ons op te nemen. Daar draait het om.
0: Een mooi moment om toch ook even te luisteren naar een stukje Gregoriaans.

0: Welkom luisteraars van Radio Maria. Een korte serie van 3 uitzendingen over de traditionele Latijnse mis hebben pastoor Van der Vecht en ik, Joost Verstegen, de revue laten passeren. We hebben nog heel veel meer dingen die over de liturgie te bespreken zijn of uit te leggen zijn. En wellicht dat de luisteraars daar best ook heel geïnteresseerd in zullen zijn. We kijken wel of wij daar nog een nadere serie kunnen laten volgen op deze serie. Maar misschien is het wel goed om een klein beetje samenvatting van deze 3 uitzendingen te maken. Waarbij we in aanvang het specifieke van wat is liturgie en wat is mysterie daarin tot uitdrukking hebben laten komen. En wellicht dat de luisteraars dan de lijntjes hebben kunnen trekken van als we bijvoorbeeld gesproken hebben over de iconostase van stilte, wat dat daarnaast en met het mysterie te maken heeft, maar ook datgene wat wij in de liturgie dan ook samen doen. We hebben nog niet eens over dingen gesproken als van waarom wordt het epistel naar het oosten gelezen en waarom wordt het evangelie naar het noorden gelezen. Al dat soort aspecten gaan we hopelijk in een vervolgserie bespreken. Wat wel opvalt, is dat wij praten er dus nu al 3 uitzendingen over.
1: Ja.
0: We kunnen natuurlijk een waterval zijn op dat terrein zoveel we willen.
1: Ja.
0: Maar we zien gelukkig dat heel veel mensen binnenkomen in de liturgie, kennelijk bij de keel gegrepen worden en het niet meer loslaten.
1: Klopt. En sommigen lopen gillend weg. Maar met name dus de oudere mensen die zeggen van dit willen we niet meer enzovoort enzovoort. Die gaan net zo goed als ook zeggen, u moet niet denken dat u mij nog in de kerk krijgt. Of u moet niet denken dat u mij nog aan het biechten krijgt enzovoort enzovoort. Die zitten zo vast in hun vooroordelen van alles en nog wat. Die bereiken we niet meer. Niet dat ik ze afschrijf, maar zij gaan hun eigen weg. Prima. De Heer zal ervoor zorgen. Maar er is nu een hele groep van mensen die bij stukjes en beetjes dus de katholica herontdekt. En met name ook onze kerk ontdekt en binnenkomt en ziet wat speelt zich hier af. En soms ook gewoon letterlijk als een kat in een vreemd pakhuis komt en dingen ziet. En ik zeg dan ook allereerst, als je met de oude liturgie in aanraking komt, mensen, dompel je onder, stel geen vragen. Zit niet te bladeren in boekjes in de hoop dat je kunt gaan volgen, kunt begrijpen of dit of dat of zo. Maar laat het eens op je afkomen. Laat het mysterie gewoon mysterie zijn. Mozes ging ook de berg op, ging ook de wolk in. Hij brak de wolk niet af. Hij zat geen klasje scheikunde te doen om de wolk scheikundig te analyseren in H2O en voor alles en nog wat meer. Nee, hij liet de wolk de wolk. En op dat moment gebeurt er wat. En dan zie je ook de dingen. En dan voel je ook het samenspellen. En als de liturgie goed gevierd wordt. Want ook de oude liturgie kun je om zeep helpen. Door hem snel te doen. Zonder aandacht enzovoort enzovoort. De meeste mensen rommelen maar wat aan. Maar echt met aandacht. En dat je voelde van hey, die zijn op elkaar ingespeeld. Daar ontvouwt zich het mysterie. Een bloem die in de knop staat, in de bloei staat, gaat langzaam maar zeker open. En als je dat een paar keer hebt gedaan, dan voel je ook dat je meegenomen wordt. Onze wereld, die bol staat met woorden, bol staat met meningen, bol staat met AI, bol staat met voor alles en nog wat mogelijkheden te overleggen. Maar het mysterie van het leven wordt niet meer aangeraakt. En vandaar dat men dus een enorme leegte ervaart in het dagelijkse leven. En die leegte wordt niet opgevuld door koffie te leuten, wordt niet opgevuld door een jointje te roken, wordt niet opgevuld door allerlei sigaretten achter elkaar af weg te paffen, wordt niet opgevuld door hele trades met bieren achterover te slaan, wordt niet opgevuld met allerlei festiviteiten en allerlei van alles en nog wat af te lopen met wat dan ook. Maar die leegte wordt opgevuld met de gave van God. En die gave van God staat altijd klaar. Ja, God is als een bron die altijd opborrelt. Ja, zoals Jezus ook zegt tegen haar aan de bron van Jacob tegen de Samaritaanse vrouw. Ja, ik geef u het water wat opborrelt tot eeuwig leven. Heer, geef mij van dit water. Ik ben het levend water. Het gaat om Christus. In onze liturgie gaat het niet om de priester. Het gaat niet om mensen. Het gaat niet om dit of dat. Je kunt de oude liturgie kun je op een grootste steenblok vieren, wat ze in Ierland ook gedaan hebben in de tijden dat de katholieken daar vervolgd werden. Dus om te gaan de missen aan het strand of aan de kusten. Enzovoort, enzovoort. Het maakt niet uit, maar dat je voelde dat die liturgie, dat vieren van dat mysterie, dus geloof, hoop en liefde naar boven laat komen. En in dat geloof, hoop en liefde, dat daar eenheid gemaakt wordt. Dat daar dingen naar voren te komen die ons mensen overstijgt. Wat we zelf niet kunnen maken. Ja, onze eigen onvolmaaktheid. Ja, ons eigen geneuzel over familieomstandigheden. Van alles en nog wat meer over geld, macht en seks. Je kunt zo gek niet bedenken. Dat is allemaal niet aan de orde. Wat aan de orde is, dat er als een bloem, dat Gods liefde, aanwezigheid, vrede en vreugde zich ontvouwt en aan jou gegeven worden. En dat jij daar naartoe mag gaan, open mag staan, jezelf zuivert en zo die genade die God ons geeft ook durft te beantwoorden. En ik denk dat steeds meer mensen dat gaan ontdekken.
0: En in die zin proberen wij ook wel als parochiegemeenschap, die bijvoorbeeld in Os de liturgie viert, er ook voor open te staan bij het achtersacrament, de koffie, om toch de vragen en opmerkingen die er zijn op te nemen en ook mensen daarin te begeleiden. Maar het belangrijkste verzet.
1: Maar wel het mysterie laten.
0: Maar ik net zeggen, het belangrijkste element blijft dan van kom de volgende keer gewoon terug. Nog een keer.
1: Ja. Omdat door het mysterie te laten wil ook zeggen dat je zelf ook als mens, jezelf accepteert ook als een mysterie. Niet als een optelsom van deeltjes of van wat dan ook. Eigenschappen die gekwalificeerd en geclassificeerd kunnen worden enzovoort enzovoort. Ja, een van de belangrijkste dingen op de eerste pagina's van de Bijbel, als Adam en Eva van de appel gegeten hebben, wat roept God dan? God roept niet van, hé Eva, waar ben je? Of hé Adam, waar ben je gebleven? Nee, hij zegt, mens, waar ben je? En daarmee sluit hij alles in. Snap je? En dat is het mooie. Onze liturgie sluit alles in. Voor de mens die dat wil proeven. Die daarvoor openstaat. Mensen die om de hoek in komen kijken en zeggen, poppenkast, sorry, heb ik geen boodschap meer aan. Die gaan hun eigen weg. Prima. Maar mensen die gaan snuffelen en gaan kijken en gaan kijken, oké. Daar kunnen mooie dingen uit ontstaan.
0: Laten we dan ook samenvattend zeggen van, laten deze uitzendingen dan eigenlijk een soort snuffelstage zijn. Ja. Om elementen gewoon even aan te snuffelen. Ja. Aan een beetje tot ze door te laten werken. Ja. Is het niet helemaal duidelijk van wat we hier besproken hebben? Meld u zich via Radio Maria met uw vragen en opmerkingen. Die willen we heel graag dan in.
1: De wijsheid hebben we ook niet in pacht. Maar deels wat ik zeg, komt ook uit een achtergrond van meer dan 30 jaar. Ja, toch de oude mis vieren. Maar ook 43 jaar priesterschap. Ja, gewoon de koude grond van de harde realiteit en het leven.
0: En ook dan de ervaringen van de mensen zelf, die dan op een bepaalde manier er tegenaan kijken. Ja. En misschien iets meegemaakt hebben. En daardoor wat vragen hebben. Of die van datgene wat we dan besproken hebben zeggen van, nou, er zit wat hiaten in. Of zo kunnen aspecten bespreken. Die zaken willen we graag meenemen.
1: Ik kan alleen voor mijzelf zeggen, sinds dat ik de oude liturgie vier, ben ik thuisgekomen. En dat zou ik voor geen goud meer willen missen.
0: En het thuiskomen ook van anderen Daar zouden we eigenlijk graag aan willen moedigen. Waarbij ik nadrukkelijk ook zeg van, we sleuren u niet aan uw oren de kerk in.
1: Nee.
0: We zijn hier niet aan het ronselen.
1: Nee, we zijn geen secte.
0: Wij zeggen duidelijk, dit biedt de kerk aan.
1: Ja.
0: Dit biedt Christus aan. En laat dit dan ook tot iedereen deugd zijn van, voel u vrij. Maar de vrijheid in Christus.
1: Ja. Bedankt voor het luisteren, beste mensen.
0: Idem. En wellicht tot een volgende keer.
1: Oké. Joost, bedankt.
0: Harry, ook bedankt.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 22e week door het jaar leidt de kerk de Eucharistie in met de openingstekst: Zo spreekt de Heer, Vader, ik bid voor hen dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd ging Jezus naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, en trad daar op de Sabbat voor de mensen als leraar op. Ze waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. Eens bevond zich in de synagoge een man die bezeten was door een onreine geest. En luid begon te schreeuwen: Jezus van Nazareth, wat hebben wij met elkaar te maken? Zijt ge gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet wie ge zijt, de heilige God. Jezus voegde hem toe: Zwijg stil en ga van hem weg. De boze geest slingerde hem tussen de mensen en ging van hem weg, zonder hem enig letsel te hebben toegebracht. Ze stonden allen met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar: Wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft, zodat ze weggaan? En zijn faam verspreidde zich over alle plaatsen van die streek. Dit is het woord van God. En wij beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Hij is de rust zelf. Een rustpunt in onze wereld. Verheven boven het gewoel van de wereld met alle geesten en machten die erin huizen. Jezus is ook een rustpunt in mijn eigen hart. Ook als ik daar met mijn eigen gevoel niet zo goed bij kan komen, en zelfs als ik in mijn eigen hart alleen maar onrust ondervind, ook dan kan ik me in geloof overgeven aan hem, de sterkere, die, zoals hij zelf zegt bij Lucas, de boze geesten overwint. Lucas 11, 22. Een paar passen voor de plaats waar ik gebiddend een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, met overwicht in zijn blik, opgewassen tegen de machten in mij, in staat om dat wilde en onbedwingbare in toom te houden. Een gebaar maken van eerbied, mij klein maken voor zijn grootheid en zijn goedheid. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield, de houding die mij het meeste helpt zijn woord in heel zijn kracht te ondervinden. En in deze houding vraag ik dan om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Als in vogelvlucht overzie ik de geschiedenis. Jezus ging weg uit zijn vaderstad, meer eruit gegooid dan eruit gegaan, ze joegen hem de stad uit. Maar tenslotte neemt Jezus het initiatief van de woedende stadgenoten over. Hij ging midden tussen hen door en vertrok. Waarheen? Naar Kafarnaüm. Eigenlijk als een balling, een vluchteling. En evenals in Nazareth komen de mensen onder de indruk van het gezag waarmee hij sprak. Zij waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. Nu is de kracht van iets of van iemand te af te meten aan diens vermogen om tegenkrachten te overwinnen. De kracht van Jezus' woord wordt nu gedemonstreerd aan zijn vermogen om de allergrootste tegenkracht te weerstaan. De tegenstand tegen Jezus' boodschap mag zich nog zo luid laten horen en ons zelfs heen en weer doen slingeren. Tegen zijn woord is geen macht bestand. Het is geladen met de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest die bij de Jordaan over Jezus was gekomen en die hem ook toen al meteen deed standhouden in de beproeving door Satan in de woestijn. Jezus is sterker dan alle machten van de geschiedenis. Dat heeft de kerk in alle tijden ondervonden.
Ik stel me de plaats voor ogen waar dit gebeurde. De synagoge van Kafarnaüm, waar hij als leraar optrad. En ook de plaatsen waar ik zelf aan de lijve de macht van Jezus woord heb ervaren. En ik vraag nu om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, zodat ik zijn kracht mag leren kennen. De overweging. Zij waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. In de oorspronkelijke taal staat voor het woord gezag een woord dat volmacht betekent. Jezus heeft een goddelijke volmacht. Hij is de gevolmachtigde van God. Luisterend naar zijn woorden, horen zij door Jezus' woorden heen de oorsprong van waaruit hij spreekt. Een goddelijke oorsprong. En dat is dan diezelfde bovenmenselijke kracht die ook de duivels onmiddellijk waarnamen. Ik weet wie gij zijt, de heilige God. Ook de aanwezigen in de synagogen werden bij de duiveluitdrijving diezelfde huiveringwekkende kracht gewaar. Wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geest een bevel geeft, zodat ze weggaan? Als zoon van God komt Jezus van God, spreekt God door hem en handelt hij uit Gods kracht. Wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geest een bevel geeft zodat ze weggaan? Wat heb je van Jezus' machtswoord te verwachten en wat niet? Over wat je niet te verwachten hebt, daarover gaat de eerste lezing uit de brief aan de Thessalonicenzen. Je krijgt niet alles te weten, niet tijd en uur, niet tijd en uur van de dag des Heren. Het heeft geen zin, broeders en zusters, u te schrijven over tijd en uur. Je weet zelf heel goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Niet hoe het je zal vergaan in het leven, niet hoe je sterven zal zijn. Je kunt je niet op een natuurlijke manier veilig voelen. Alles heeft gewoon zijn verloop en je weet in zekere zin niet veel meer dan een ongelovige. En toch, de mensen in de duisternis leven zo dat ze het licht niet verdragen. Ze doen alsof ook God niet alles weet. Ze praten het kwade goed of zeggen, ja, dat is zo erg niet. Wij horen niet aan macht en duisternis, want wij zijn allen kinderen van het licht. Wie al wat ons overkomt, moeten we ons niet laten opsluiten in de gebeurtenissen. Ook niet in wat we kunnen en wat we niet kunnen. Want dan scherm je je af van het licht van God. Ons leven blijft hetzelfde. Maar toch verandert het helemaal. En wel doordat wij ons laten opnemen in het geheim van God. En met dat geheim van God komen wij in aanraking bij de viering van de sacramenten, die dan ook vaak aangeduid worden als geheimen van ons geloof, maar ook als wij persoonlijk bidden. Daar worden wij onmiddellijk door God aangeraakt. Want dan gebeurt wat Ignatius in zijn geestelijke oefeningen omschrijft als de onmiddellijke mededeling van God van zichzelf, die in liefde zijn schepsel omhelst wanneer het bidt. Dan is er geen afstand meer. Daarover kun je niet spreken of in begrippen uitdrukken wat er gebeurt. Dan gebeurt er zoiets als wat er voor de ogen van de aanwezigen in de synagoge gebeurde. Ze stonden allen met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar, wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft, zodat ze weggaan? In de Augustie gebeurt zo'n doorbraak van God in onze geschiedenis. Het wordt daar ook letterlijk als geheim aangeduid. Mysterium filii, geheim van het geloof. En dat bestaat erin dat God daar onder ons is. En de gelovigen beamen het geheim. Mijn Heer en mijn God. Jezus is altijd nieuw. Het blijde nieuws. Het evangelie gebeurt dan ook steeds weer opnieuw.
Het is nooit oud nieuws. En het gezag waarmee hij sprak is van de Vader. Jezus is de gevolmachtigde van zijn Vader. Zoals God nooit verouderd, zo evenmin het woord van Jezus. Daarom viert de kerk ook dagelijks de Eucharistie. Iedere dag opnieuw staat de kerk met Jezus op uit de zonde. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus van hart tot hart, als vrienden onder elkaar. We door Jezus bij de Vader laten brengen, dat Jezus alles met de Vader te maken heeft, hadden ook de onreine geesten begrepen. Zij spreken over Jezus als de heilige Gods, zich dan bij de Vader uitspreken en sluiten met een onze Vader.

Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld,

0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild. Aanhoor mijn gebed, Heer, en wil mij verhoren. Ik ben ongelukkig en arm.
1: Bescherm mij, want u ben ik toegewijd. Draag zorg voor uw dienaar, hij rekent op u.
0: Mijn God, zijt gij toch, heb erbarmen met mij. Voortdurend roep ik tot u.
1: Verblijd het hart van uw dienaar, Heer. Ik richt mij tot u vol vertrouwen.
0: Gij zijt immers goed en genadig, Heer. Barmhartig voor elk die u aanroept.
1: Luister dan, Heer, naar mijn bidden. Geef acht op mijn smekende stem.
0: In tijden van onheil roep ik tot u. Ik weet dat gij mij verhoort.
1: Geen godheid, o Heer, is aan u gelijk. Geen werk is zo groot als het uwe.
0: Eens komen de volken uw schepselen weer. Om u te aanbidden, uw naam te loven.
1: Want groot zijt gij, Heer, en groot is uw schepping. Gij zijt de enige God.
0: Leer mij dus uw weg om die trouw te volgen. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam.
1: Dan zal ik van harte u danken, mijn God. Uw naam in eeuwigheid loven.
0: Want groot was uw medelijden voor mij. Gij hebt mij verlost uit het rijk van de dood.
1: Mijn God, overmoedigen vallen mij aan. Een vechtersbende staat mij naar het leven. Zij hebben u niet voor ogen.
0: Maar gij, Heer mijn God, zijt barmhartig en goed. Geduldig, mild en betrouwbaar.
1: Let dan op mij, heb erbarmen met mij. En schenk uw dienaar uw kracht.
0: Kom toch te hulp, de zoon van uw dienstmaagd. Geef mij een bewijs van uw gunst.
1: Dat zij die mij haten beschaamd mogen zien. Dat gij, Heer, mij steunt en bemoedigt.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Gij, Heer mijn God, zijt geduldig en mild.
1: God heeft ons niet bestemd om zijn toorn te ondergaan, maar om het heil te verwerven door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, wakend of reeds ontslapen, met hem verenigd zouden leven.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, door het werk van deze dag hebben wij het zaad van uw koninkrijk uitgestrooid. Wij bidden u, laat het ontkiemen terwijl we slapen en opgroeien tot een rijke oogst. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Wij gaan hier verder met het bidden van de noveen voor de Rosary Rally. We zijn daar mee bezig al een paar dagen. Het is vandaag de vijfde dag. De Rosary Rally vindt plaats op de eerste zaterdag. En dat is niet voor niks, want het is bedoeld om aan te sluiten bij de eerste zaterdag devotie om eerherstel te brengen. Van harte bent u natuurlijk uitgenodigd om mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Mijn God, ik geloof, ik aanbid, ik hoop en bemin u. Ik vraag u vergiffenis voor hen die niet geloven, niet aanbidden, niet hopen en u niet beminnen. Allerheiligste drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest, ik aanbid u met de grootste eerbied. En ik offer u op het allerkostbaarst lichaam en bloed, de ziel en de godheid van Jezus Christus, tegenwoordig in alle tabernakels op aarde, tot eerherstel van de beledigingen, heiligschennissen en onverschilligheid waardoor hij wordt beledigd. En door de oneindige verdiensten van zijn allerheiligst hart en van het onbevlekt hart van Maria, bid ik u om de bekering van de arme zondaars. Oneindig goede en barmhartige Jezus, in Fatima openbaarde u aan de wereld uw innige verlangen om de devotie tot het onbevlekt hart van uw moeder Maria tot stand te brengen. Door u werd het zuiver hart van de heilige maagd Maria aangewezen als toevluchtsoord voor de zondaars en als zekere weg naar de hemel. Wanneer we uw hemelse moeder met vurigheid beminnen en vereren, trekken wij de dorens van heiligschennis, ondankbaarheid en onverschilligheid uit haar gewonde hart, zodat het wordt getroost en in liefde genezen. Wanneer het tedere hart van Maria door de mensheid wordt omhelst, stoppen de oorlogen in de wereld en zal er ware vrede heersen. Door het trouw vervullen van de eerste zaterdagdevotie geven wij gehoor aan uw wens dat alle mensen in de wereld de zoete naam van Maria met een diepe liefde op hun lippen mogen dragen. Laat de devotie tot uw hemelse moeder groeien, die de versteende harten verzacht, die zondaars leidt tot bekering en die de zielen thuisbrengt bij uw heilig hart, bron van redding en ons uiteindelijke paradijs. Maak dat door de dag van hulde en eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria op 5 september in Amsterdam, ons geloof wordt verdiept en vele zielen tot bekering komen en worden gered. Amen. De Heilige Maagd sprak tot de kinderen in Fatima. Blijf de rozenkrans bidden ter ere van ons lieve vrouw van de rozenkrans, om zo vrede voor de wereld te verkrijgen en het einde van de oorlog. Want alleen zij kan van enig nut zijn. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
2: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria app.
3: Een bisschop opent de week. Wekelijks geeft een van de bisschoppen een kijkje in zijn persoonlijke agenda of gaat in op een actueel onderwerp.
0: En van harte welkom bij het programma Een Bisschop Opent de Week. In dit nieuwe seizoen, de allereerste met Monsieur Mutsaerts hier in de studio. Van harte welkom.
4: Goedemorgen Yvonne, welkom. Ja. Ook luisteraars, goedemorgen.
0: Ja, wat fijn dat u hier ook weer bent natuurlijk. Dat is ook heel fijn.
4: Op de fiets.
0: Op de fiets zelfs, ja. En ja. Ook dat we het seizoen mogen starten, hier samen met u. In het Een Bisschop Opent de Week. Nou, de meeste luisteraars die zullen weten dat u in mei een behoorlijk ongeluk heeft gehad. Daardoor ook eventjes niet aanwezig was. Even kort, hoe is dat gegaan? Of niet zo weer hoe is het ongeluk gegaan, maar gewoon hoe is het gegaan en hoe gaat het nu?
4: Ja, hoe het ongeluk gegaan, het raar is, dat weet ik helemaal niet. Nee. Ik werd ineens wakker in een ambulance, geen idee wat er gebeurd was. Als je die foto heeft in de krant gestaan, dus veel mensen hebben dat kennelijk gezien. Ja, als je die auto ziet, dan denk je, heeft hij dat overleefd, degene die erin zat?
0: Ja.
4: Ik heb er heel goed afgebracht. De heup was uit de kom, nou, die hebben ze teruggezet. En een bovenarm, die is verbrijzeld. En daar zitten nou de nodige schroeven en pinnen in. Maar ik heb daar helemaal geen last van. Pijn heb ik eigenlijk ook niet aan gehad. En binnen de kortste keer was ik weer uit het ziekenhuis en het gaat eigenlijk prima.
0: Ja, ja.
4: Dus er zijn twee factoren die een rol spelen, denk ik. Er is een goede engelbewaarder en een goede auto. Het laatste scheelt ook natuurlijk.
0: Ja, dat maakt zeker uit. Ja. Dat maakt zeker uit. Ja, ja. Maar fijn om te horen, ook alles weer op kunnen pakken aan werkzaamheden. Ja. En,
4: enige beperking is, ik ben tijdelijk mijn rijbewijs kwijt.
0: Oh.
4: Dat sturen ze dan op naar CBR. En dat duurt allemaal eindeloos, zodat die er nou eens afgewerkt hebben.
0: Zo.
4: Maar goed, dat gaat wel weer goed komen.
0: Ja, ja, ja.
4: Ik heb dus weinig benzinekosten de laatste maanden. Alles heeft zijn voordeel. Ja.
0: Ja, want je bent hier op de fiets.
4: Ik kan niet anders.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, dat kan ook in deze maanden natuurlijk goed.
4: Ik heb wel een elektrisch fiets aangeschaft, want ik kreeg wat van het gefiets. Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Nou, ja. Maar gewoon weer ook actief in de parochie.
4: Ja,
0: misschien
4: zeker.
0: Ook even al wat vakantie gehouden.
4: Nee. Ik heb vakantie als het lekker weer is en ik kan in mijn eigen achtertuin zitten met een kopje koffie of een glaasje witte wijn. Dan ben ik helemaal content.
0: Ja, ja.
4: Ja. Nee, en verder het gewone werk in de parochie. En bij het bisdom ligt het allemaal een beetje stil, hè, in juli en augustus. Mm-hmm. Ook de vormsels en zo. Ik wel weer trouwens gisteren, ik wijs er toch graag op, heb ik twee jonge lui mogen vormen van 15 jaar. En dat is toch een wonderlijk fenomeen wat je dat tegenwoordig ziet. Die komen uit zichzelf, melden zich aan. Een hele pure zielen verdiepen zich erin. Verlangen ook naar de communie. Hadden wij dat ook als kind? Ik geloof het niet. We deden gewoon mee, denk ik.
0: Je deed mee. Ja.
4: Ja.
0: Wel erg onder de indruk natuurlijk van alles. Dat wel, maar...
4: Ja, en nou ja, ik heb ze ook het sacrament van de vormers natuurlijk mogen toedienen. Dat is mooi.
0: Ja.
4: En alle twee ook uit een gezin wat niet praktiseert of wat dan ook.
0: Uit twee verschillende
4: twee
0: gezinnen?
4: Twee gezinnen, ja.
0: Ja.
4: Ja. Dat meisje had een zus, die heb ik 2 jaar geleden gedoopt. En die is door haar zus eigenlijk tot dat geloof gekomen. En die jongen, ik weet het niet. Ze kunnen het zelf ook vaak moeilijk benoemen. Maar gewoon echt, en hij kwam ook al maanden trouw naar de kerk. En verlangde echt daar volledig deel te nemen.
0: Ja, ja.
4: Ook op de Tongte Communie, daar heeft hem ook niemand verteld. Maar dat, dus die hebben alle respect en eerbied en verdiepen zich erin. Worden ook goed voorbereid.
0: Ja, want hoe gaat dat dan?
4: Kijk, we hebben natuurlijk al jaren kan dat eigenlijk niet meer. De gewone gang van zaken. Eerste communie, een aantal bijeenkomsten. En dat was het dan eigenlijk meestal. Bijvoorbeeld als ze het vormsel doen. Ja, de laatste keer dat ze in de mis waren, was de eerste communie. En de volgende keer dat ze in de kerk komen, is waarschijnlijk bij de uitvaart van opa. Maar dat schiet allemaal niet op. Mm. Er zit geen beleving in. We zitten gewoon wat kennis misschien te geven, wat nauwelijks verinnerlijkt is. Dat heeft geen zin meer. Je moet eigenlijk gewoon het hele pakket aanbieden. En niet alleen beginnen met kennis van zo zit het in elkaar en dit staat in de Bijbel. Nee, neem ze maar mee. Kom maar en zie, vind ik altijd een goed idee. He, dus kom maar mee met Jezus. Laat maar zien wat er gebeurt. En we hebben zoveel antwoorden op grote vragen.
0: Ja.
4: Dat de kerk, de traditie, de heiligen. En als je wilt duidelijk maken, de Eucharistie, dat is natuurlijk moeilijk. Reales presentia, laat dat maar eens doordringen. Nou, vertel maar een aantal en laat ze ook maar zien de Eucharistische wonderen. Dat helpt veel beter.
0: Ja, ja.
4: En we moeten eigenlijk gewoon een heel uitgebreid programma hebben waar alles in zit. En die blijven ook komen. Dat is de toekomst echt van de kerk.
0: Een doorlopend programma. Zeg maar.
4: Ja.
0: Waarin je jongeren, kinderen zijn dit eigenlijk zelf, nou ja, tieners.
4: Ja.
0: Of wie dan ook, wie zich aanmeldt.
4: Nou,
0: hè,
4: dat
0: want
4: klopt.
0: Ze eigenlijk betrekt in het kerkelijk leven
4: ja.
0: ook.
4: Ja. Kijk, de doop is wat anders. Daar kun je niet meer wachten natuurlijk. Maar de eerste communie, ik meen ook, het zijn natuurlijk kleine aantallen. Laat ze maar de eerste communie in een gewone zondagsmis. Elke keer 2 of 3 of 1. Hebben ze nog extra aandacht ook. Want kijk, normale communie missen. Ja, dan komen ze de volgende keer in de kerk. En dan is het ineens totaal anders.
0: Ja, ja.
4: En dan is het ineens allemaal heel, heel vreemd. En ook met het vormsel. Doe maar het hele pakket. Ja. En betrek ze er maar mee en ga met ze mee.
0: Ja, ja.
4: Ja. En ik merk ook bij de nieuwe katholieken, noem ik ze maar. Ik heb er geen beter woord voor. Dat is ook geen discussieclub of wat dan ook. Die willen gewoon weten, hey, wat leert de kerk? En hoe zit dat in elkaar? En ze verwonderen zich erover. En ze hebben er houvast aan. En dat is echt mooi, hoor.
0: Ja, ja. Ja. En ze nemen echt tijd voor gebed. En het,
4: zeker.
0: Om het te verinnerlijken, ja. U zei het net
4: ze
0: ook
4: ze lezen
0: al.
4: Ook de Bijbel.
0: Ja.
4: Ja. En ook het gebed is iets gewoons.
0: Ja.
4: En daar komt de familie mee. Die vinden het allemaal mooi. En waarom hij het oppikt en de rest niet, ja, dat weet ik ook niet.
0: Nee.
4: Maar op een of andere manier toch ook met internet heeft het veel te doen. Dat ze de juiste kanalen weten te vinden.
0: Ja, ja, ja. Er is natuurlijk alles te vinden op internet.
4: Maar kennelijk ook de gaven. Dus onderscheid hebben.
0: Ja, ja.
4: En merken van, nou, dit is een beetje raar en dit klopt volgens mij wel. Jongeren hebben dat toch nogal gauw. Hè? Dus zelfs met kinderen op school. Hè? Dus kijk, als iemand aardig is, maar je meent er niks van, dan hebben de kinderen feilloos door.
0: Ja.
4: En andersom ook, als iemand best wel streng is, maar heeft het goed voor met die kinderen, ook dat hebben ze door.
0: Ja.
4: Dus, nou.
0: Ja, dat zijn echt wel heel mooie ontwikkelingen. Maar er wordt op zich toch ook al wel langer gesproken over van hoe kun je zo'n doorlopende, of catechese is misschien niet eens dan het goede woord, want je wil meer dan kennis overdragen. Ja. Maar het is eigenlijk nog zomaar fragmentarisch.
4: Ik denk dat het ook anders is. Je moet ook niet zeggen, dan en dan is de eerste communie en op die en die datum is het vormsel. Ja, je moet wel iets regelen, want je hebt een bisschop nodig. Ja, ik kan het dan zelf in de eigen parochie. Maar eigenlijk laat ze zichzelf maar aanmelden. En dan heb je al een heel ander publiek, als ik het zo mag noemen.
0: Ja.
4: Kijk, er is natuurlijk heel weinig over van de communicanten en vormen. Die aantallen echt, die kelderen. Wat niet verwonderlijk is, hè. Het is eigenlijk nog wonderlijk dat ze er überhaupt nog zijn. Want ja, ik vraag me wel eens af, waarom laat ik ouders hun kinderen het vormsel doen? Zelf komen ze er nooit. Ze zijn ook niet van plan om dat te veranderen. Wat is de waarde daarvan? Kijk, ik neem dat niemand kwalijk, maar het is wel verwonderlijk dat het nog steeds zo werkt in een tijd wat eigenlijk niet meer kan.
0: Nee. Het zou ook betekenen dat je dus als, zeg maar, vrijwilligers in parochies, maar ook de priesters zelf en de bisschop uiteindelijk natuurlijk, toch ook anders daarover moeten gaan denken van hoe je dat dan kan aanpakken.
4: En je moet het ook niet overlaten aan ouders die eigenlijk nauwelijks betrokken zijn, maar aan iemand die echt weet, die ook zelf een trouwe bidziel is, daar begint het echt mee. Het gaat gewoon niet.
0: Nee.
4: Iemand die zelf niet praktiseert, die kun je zoiets niet laten voorbereiden. Dan, hoe moet dat overkomen bij kinderen? Dat het kennelijk niet echt belangrijk is.
0: Nee, precies.
4: Ja. En hoewel willen die ouders ook zijn, hè? Die bedoelen het vaak goed, maar Ja.
0: Ook zij zouden misschien zelfs meegaan. Dat zijn wel verhalen die ik in ieder geval wel gehoord heb. Van ouders die inderdaad... het kind gaat naar de eerste... de voorbereiding voor de eerste Heilige Communie.
4: Ja.
0: En in die periode raakt zo'n ouder ook weer opnieuw... geraakt, zeg maar.
4: Dat kan gaat, ook, hè?
0: Gaat meedoen en wordt er uiteindelijk gewoon praktiserend weer katholiek. Ja. Dat gebeurt ook wel, maar goed, dat gaat dan misschien om enkelingen.
4: Kijk, die trajecten moeten ook wat langer zijn, maar je moet gewoon met absoluut nul beginnen. En dan 5 bijeenkomsten of iets in die geest, dat gaat natuurlijk niet.
0: Nee.
4: Dat gaat natuurlijk niet.
0: Nee.
4: Dus ik ben nou bezig een heel project te schrijven. Kijken of we daarmee uit de voeten komen.
0: Okay.
4: Ik doe mijn best.
0: Oké. Nou, dat is mooi. Dat is de mooie toekomst. Mooi vooruitzicht dus.
4: Ja.
0: Leuk. U heeft nog wat anders ook geschreven. Ik heb het net in mijn handen gehad, maar ik heb het nu niet hier.
4: Ja, Helden, Boeven en Wonderen. Dat zijn bijbelverhalen. Bij de KBS, Katholieke Bijbelstichting, heeft dat uitgegeven. Het is net uit. En het is bedoeld voor kinderen, niet de allerkleinste, maar meer die 10 tot 13, 14 jaar, zal ik maar zeggen. Het is geschreven. Het zijn een stuk of 15 verhalen uit het Oude Testament en ongeveer 15 uit het Nieuwe Testament. En het is geschreven vanuit het perspectief van zo'n 10, 12-jarige zelf.
0: Oké.
4: Ik meen te weten hoe die denken. Maar daar laat ik graag van qua kinderhoofd ook iets van klopt. Dus in die zin is het toch een beetje uniek, zal ik maar zeggen.
0: Ja,
4: en het is handzaam. Mooie tekeningen van Bob Leenders.
0: Ja, zeker. Nou, het is wel leuk, hè? Want we hebben het natuurlijk over gehad. We hebben hier het programma gehad, Levi.
4: Juist,
0: op avontuur met Levi. Of met Levi op avontuur.
4: Met Levi op
0: avontuur. Ja, met Levi op avontuur. En dat is eigenlijk ook een beetje de weergave.
4: Zeker.
0: Ervan.
4: Het is hier begonnen op Radio Maria. Met een paar kinderen erbij. Die af en toe ook hun bijdrage leverden. Dit is nou het resultaat.
0: Ja. En is het, maar dat kan waarschijnlijk allebei, is het om voor te lezen of is het voor de kinderen om zelf te lezen?
4: Nee, kinderen van die leeftijd kunnen het zelf lezen. Kinderen die wat jonger zijn, dan kan het voorgelezen worden. Van harte aanbevolen. Ja, ik zit hier geen verkooppraatje te houden, maar er is niet zo heel veel voor jeugd van die leeftijd. En ik hoop dat het voor hun iets geschikt is. En dat het ook een beetje die Bijbel gaat leven.
0: Ja.
4: En ook het Oude Testament heb je daarvoor nodig. Want als je het Oude niet kent, dan begrijp je het Nieuwe minder. En het Oude Testament zelf kun je ook niet echt begrijpen als je het Nieuwe helemaal niet kent. Net zoveel verhalen uit het Oude als het Nieuwe Testament.
0: Oké. En er staan ook af en toe vragen tussen, zie ik.
4: Ja.
0: En de kinderen zelf, maar waarschijnlijk ook de ouders als ze het met hun kind lezen, een beetje te helpen om over na te denken.
4: Zeker. En de verhalen waar kinderen in voorkomt bij, die heb ik wat opgenomen. En natuurlijk ook de spannende Daniel en de leeuwenkuil. Je kent het allemaal wel, David en Goliath. Maar die hebben ook allemaal zo zijn betekenis.
0: Ja.
4: Dan ga je ook een beetje het grote plaatje zien. En dan gaat het meer leven.
0: Ja. Ik denk dat als je kijkt in de supermarkt, dan liggen al de pepernoten klaar voor Sinterklaas.
4: Oh, dat is al de tijd.
0: Heel verschrikkelijk. Ja. Maar goed, dit is natuurlijk wel een heel mooi cadeautje.
4: Ja, het is gewoon verkrijgbaar bij elke boekwinkel of bij bol.com of hoe werkt het allemaal. Het is uitgegeven door de KBS, heeft gewoon een ISBN-nummer.
0: Ja.
4: En ook met dank aan Radio Maria, want dat is een beetje de aanzet geweest, hè?
0: Ja, Helden, Boeven en Wonderen.
4: Zo
0: een Bijbel voor kinderen. Leuk.
4: Ja.
0: Het is een lief... Ja, het is geen dik boek, laat ik zeggen.
4: Nee.
0: Het is een... Wie weet volgt er nog wel eens een keertje een deel 2 of zo.
4: Ja,
0: hè?
4: Ik kan het niet zo goed laten. Dus, ik heb ooit geschreven... Jezus kan niet voetballen. Waar natuurlijk ook... Niet direct Bijbelverhalen. Maar er waren gewoon alledaagse gebeurtenissen... die kinderen meemaken. En altijd wel een link te leggen met een Bijbelverhaal.
0: Ja.
4: Dus in die zin is het een beetje een opvolger. Nou ja, vooruit maar.
0: Leuk.
4: Ja.
0: Wij lopen zo tegen het eind van het programma al aan. En ik zou eigenlijk willen vragen... heeft u nog een mooie gedachte of een zegenwens voor onze luisteraars?
4: Nou, een zegenwens, laten we het daar maar bij laten. Dat is het beste wat we kunnen doen, denk ik. Hè? In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
4: De naam des Heren zij gezegend.
0: Van nu af tot in eeuwigheid.
4: Onze hulp is in de naam des Heren.
0: Die hemel en aarde gemaakt heeft.
4: Zegenen alle luisteraars van Radio Maria, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen. Amen.
4: Het gaat iedereen goed.
0: Heel veel dank en tot een volgende keer weer.
4: Heel goed, Yvonne. Dank u ook.
3: U hebt geluisterd naar het programma Een Bisschop Opent de Week. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

En van harte welkom hierbij aan tafel met in dit nieuwe seizoen, hè, want het is de eerste uitzending weer van het seizoen 2026-2027, zo heet het dan officieel. Heb ik toch wel bijzondere gasten, u hoort het goed, aan tafel, want dat bent u als luisteraar. En ik heb het even heel erg breed geïnterpreteerd. Want luisteraars natuurlijk naar Radio Maria Nederland luisteren. Nederlandse luisteraars. Maar Radio Maria, u weet het natuurlijk wel, is internationaal. Komt in meer dan 90 landen bij de mensen thuis in de, ja, ik kan zeggen in de woonkamer, maar misschien is het ook wel de keuken of de slaapkamer of de trailer of de auto of de campingradio of noem maar op. Er zijn natuurlijk zoveel plekken waar mensen gelukkig naar Radio Maria luisteren over de hele wereld. En zonder luisteraars zou er ook gewoon geen Radio Maria bestaan. Het gebed bijvoorbeeld, wat toch wel de belangrijkste pijler is van Radio Maria, wordt gedragen door u als luisteraar. Wij kunnen hier in de studio natuurlijk zitten bidden en dat doen we ook heel veel. Maar als dat niet met u zou zijn, die dat thuis met ons meedoet, dan zou het toch wel een beetje mager zijn. Maar doordat het door zoveel wordt gedragen, wordt meegebeden, u viert mee met de vieringen op de radio, u luistert, u reageert, u vraagt intenties aan, wat een ontzettend krachtige en belangrijk onderdeel is ook van Radio Maria, ook weer wereldwijd. Ja, daardoor mag, denk ik, Radio Maria ook rekenen op de goedkeuring van ons lieve Heer. Ik hoop het natuurlijk, van ons lieve vrouw, van wie eigenlijk deze radio is. Het is haar project, zoals ook altijd de stichters zeiden. Het is inderdaad het project van Maria, die natuurlijk Christus bij de mens heeft mogen brengen. En nog steeds mogen wij dan door Maria u de mensen bij Christus brengen. Dat hopen we, dat proberen we. En nogmaals, uw gebed, uw betrokkenheid, uw donaties, dat mag ik zeker niet vergeten, die zijn ongelooflijk belangrijk om überhaupt Radio Maria te kunnen laten bestaan. Nou, daarom dacht ik, het is mooi om in deze eerste uitzending in het nieuwe seizoen dan ook de luisteraar centraal te stellen. Hoe doen we dat? Nou, ik heb een aantal getuigenissen van mensen die vertellen over wat Radio Maria voor hen betekent of wat er gebeurd is misschien ook wel. En dat zijn getuigenissen van over de hele wereld. U heeft er ook wel meerdere kunnen beluisteren tijdens de zomerprogrammering. Maar ik heb er nu toch nog weer een paar verzameld die ik graag wil laten horen. En als nou zo'n opname draait, ja, dan zou u kunnen bellen naar de live studio. Als u zegt, ja, ik wil ook graag vertellen, of ik heb een mooie getuigenis of een kort verhaal, of ik heb iets moois meegemaakt of ervaren, of een gebedsverhoring. Nou ja, of het is gewoon mijn steun en toeverlaat, of het is net die ene keer geweest dat het precies het juiste woord is gezegd, of het juiste gebed of het juiste lied heeft geklonken. Dat vinden we fijn. Niet zozeer voor onszelf om te horen, ook dat is natuurlijk heel fijn, maar juist ook voor elkaar. We zijn samen een grote familie en laten we elkaar ook op deze manier laten weten van elkaar dat het ons goed doet. Hè, dat we dankbaar zijn aan Moeder Maria, aan ons lieve Heer. En ik dacht, nou, die gelegenheid wil ik u geven. Ik ga beginnen met een getuigenis die eerder dus vertaald is naar het Nederlands en voorgelezen is door een van onze vrijwilligers. En het is een getuigenis uit de Filipijnen. Nou, dat is best wel een getuigenis van een minuut of 8-9. Maar in die tijd kunt u bellen hier naar Radio Maria om dan te laten weten dat u bijvoorbeeld daarna best wel
kort iets zou willen vertellen zelf op de radio. Het nummer waar u dus naar kunt bellen is van de live studio. En dat is 073-687-2001. En we gaan dus luisteren naar een getuigenis van iemand uit de Filipijnen, vertaald uiteraard en voorgelezen door een van onze vrijwilligers.

Een getuigenis van Robin, ingenieur Filipijnen. Er was eens een man van midden 20 die met zijn ouders naar Radio Maria Filipijnen kwam om een zeer krachtig getuigenis te geven. We zullen hem gewoon Robin noemen. Robin is burgerlijk ingenieur en werkt momenteel bij een bouwbedrijf. Hij is vrijgezel en hij geniet van deze levensstijl. Een jaar geleden leefde hij echter samen met een vriendin van wie hij veel hield en die hij koesterde sinds zijn middelbare schooltijd. Ze waren gelukkig in hun relatie tot de noodlottige dag waarop ze het uitmaakten met Robin. Robin begreep niet waarom en het deed hem heel veel pijn, tot op het punt dat hij in een latente depressie raakte, die niet door iedereen werd opgemerkt, zelfs niet door hemzelf. Zijn verdriet en depressie hadden zoveel invloed op zijn werk- en gezinsrelaties dat hij voortdurend berispt werd door zijn bazen en verkeerd werd begrepen door zijn ouders, broers en zussen, wat zijn lijden nog verergerde. Hij bracht dagen en nachten door met het drinken van alcohol, alsof er geen morgen bestond. Hij zei dat de depressie hem in die dagen echt bezeten had, vooral omdat hij niemand had om over zijn beproeving te praten. Toen, op een dag, werd hij rustig wakker, alsof alles geregeld was, zoals het weer de dag na een storm. Maar te midden van de schijnbare kalmte was er een opwellende pijn van binnen die niet te temmen was. Met dat gevoel, zei hij, was het hem heel duidelijk dat zelfmoord de enige manier was om het lijden te stoppen. Dus zocht hij op internet naar informatie over hoe hij zelfmoord kon plegen. Hij was resoluut in zijn beslissing en er leek niets te zijn dat hem van gedachten kon doen veranderen. Toen hij alleen thuis was, bereidde Robin in stilte alles voor op zijn zelfmoord, die hij zou plegen door zichzelf diezelfde dag om middernacht in zijn kamer op te hangen. Een van de voorlopige voorbereidingen die hij trof was om de radio naar zijn kamer te brengen, zodat hij die, wanneer hij zelfmoord pleegde, kon aanzetten, zodat niemand van zijn familie enig verdacht geluid zou horen dat hij zou kunnen veroorzaken en daardoor de beslissing zou belemmeren zijn eigen leven te nemen. Die avond, na het eten, ging hij naar zijn kamer en deed hij op slot. Robin bereidde zich voor op zijn dood door één voor één melancholische zelfbrieven te schrijven voor zijn ouders, broers en zussen en zijn ex-vriendin. Het kostte hem uren om te schrijven, tot ongeveer 11 uur 's avonds. Toen alles gedaan was, zette hij de radio aan en het volume hoger. Hij stond op een stoel en bond het touw voorzichtig om zijn nek. Maar terwijl hij daarmee bezig was, merkte hij het geluid op dat uit de radio kwam. Het was geen muziek of gewoon praten, maar een gebed. Het trok zijn aandacht en, terwijl hij klaar was met het vastbinden van het touw, hoorde hij deze gebeden uit de psalmodie van de complete van dinsdag. Heer, verhoor mijn gebed. Luister in uw trouw naar mijn smeken. Antwoord mij in uw gerechtigheid. Ga niet in het gericht met uw dienaar. Voor jou kan niemand rechtvaardig zijn. De vijand heeft mijn ziel achtervolgd. Hij heeft mijn leven tot op de grond verpletterd. Hij heeft me in duisternis doen wonen, zoals degenen die allang dood zijn. Mijn geest is zwak in mij. Mijn hart wanhoopt. Ik herinner me de dagen van weleer. Ik denk na over al je daden. De werken van uw handen herinner ik me. Ik strek mijn handen naar u uit, mijn ziel voor jou als een dor land. Haast u om mij te antwoorden, Heer, want mijn geest laat me in de steek. Verberg je gezicht niet voor mij, opdat ik niet word zoals degene die afdalen in de put. Laat me morgenochtend horen van uw genade, want op jou vertrouw ik. Laat me het pad zien dat ik moet bewandelen, want ik vertrouw mijn leven aan jou toe.
Red mij, Heer, van mijn vijanden, want ik zoek mijn toevlucht bij U. Leer mij Uw wil te doen, want Jij bent mijn God. Mogen Uw vriendelijke geest mij leiden op een vlakke ondergrond. Omwille van Uw naam, Heer, geef mij leven. Leid in Uw gerechtigheid mijn ziel uit de benauwdheid. Maak in Uw genade een einde aan mijn vijanden, al degenen die mijn ziel benauwen. Want ik ben uw dienaar. Toen Robin die woorden op de radio hoorde, herinnerde hij zich God. Hij herinnerde zich meteen hoe goed zijn leven en zijn gezin waren. Hij herinnerde zich Gods goedheid voor hem, zoveel jaren. Tranen welden onbedoeld en overvloedig uit zijn ogen. Onmiddellijk haalde hij het touw van zijn nek, stapte uit de stoel en huilde, terwijl hij om vergeving vroeg voor het vergeten van God en zijn grote liefde, toen hij overwoog zelfmoord te plegen. Robin zei dat het de eerste keer was dat hij die krachtige emotie voelde om gered te worden en geliefd te zijn. Hij zei: "Ik had het gevoel

0: Hij zei, ik had het gevoel dat God me omhelsde. Voor hem was het een gevoel opnieuw waardevol en belangrijk behandeld te worden. Op dat moment zag hij zijn leven als meer dan alleen de pijn om gebroken en achtergelaten te worden. Er was meer in zijn leven. Toen, terwijl hij snikte, volgde het bidden van de Heilige Rozenkrans op de complete. En op dat moment bad hij mee, zich steeds vrediger voelend, terwijl de pijn in zijn hart geleidelijk verdween. Hij herinnerde zich de gebeden, hoewel het de eerste keer was dat hij ze na zoveel jaren echt bad. Toen het gebed was geëindigd, ging Robin naar de kamer van zijn ouders, maakte hen wakker en vertelde hun hetzelfde verhaal. Dagen na die middernacht kwamen ze alle drie naar het station om hun dankbaarheid te betuigen aan en hun krachtige ervaring met Radio's Maria Missie, waardoor Robin werd gered van het plegen van een onherroepelijke misstap, gewoon door toevallig af te stemmen op de frequentie van een station dat hem totaal onbekend was. Robin en zijn gezin zijn nu constante luisteraars en supporters van Radio Maria Philippines. Het is hun vaste overtuiging dat de genade die ze via de radio hebben ontvangen beschikbaar is voor iedereen die ook lijdt onder de pijn en de angst die Robin heeft ervaren.
1: Een indrukwekkende getuigenis die natuurlijk heel heftig is, maar die aangeeft hoe Radio Maria inderdaad op wonderlijke wijze de harten en de levens van mensen ook beïnvloedt. En dit was dus een verhaal uit de Filipijnen. Ja, er zijn er natuurlijk van over de hele wereld, zoals ik zei. En ik laat u er graag nog eentje horen. Dat is een getuigenis die komt uit Venezuela, dus andere kant van de wereld. Maar ook prachtig, korte getuigenis. Maar nog steeds staat ook de uitnodiging dat u belt naar de live studio als u zelf graag iets zou willen vertellen over wat Radio Maria in uw leven wellicht betekend heeft of nog betekent. En u kunt daarvoor bellen naar het nummer 073-687-2001. Intussen luisteren we dan naar dus deze kortere getuigenis vanuit Venezuela, maar belt u gerust.

Anonieme getuigenis uit Venezuela. Het programma Talking Till Dawn, dat één zaterdag per maand wordt uitgezonden van middernacht tot 6 uur 's ochtends op Radio Maria Venezuela, is gemaakt om mensen te ondersteunen die om welke reden dan ook niet kunnen slapen tijdens die late avond- en vroege ochtenduren. Tijdens een van de afleveringen van het programma, gepresenteerd door mevrouw Marlene Croci, kwam er rond 2 uur 's nachts een telefoontje binnen van een 32-jarige man. Hij wilde niet geïdentificeerd worden en het eerste wat hij vroeg was of zijn oproep zou worden uitgezonden, omdat hij niet wilde dat iemand anders het gesprek zou horen. Toen hij eenmaal was gerustgesteld, vertelde hij de telefoniste dat hij op het terras van zijn huis gelegen in de staat Vargas een sigaret zat te roken. Hij maakte zich grote zorgen over zijn economische en zijn gezinssituatie. Hij werkte voor het ministerie van Onderwijs, maar zijn salaris was niet genoeg om in de behoeften van zijn gezin te voorzien. Hij woonde bij zijn ouders en voelde zich erg depressief en een mislukkeling, omdat hij op zijn leeftijd niet in staat was onafhankelijk te worden en zijn gezin de stabiliteit te geven die hij wilde. Met een gebroken en zeer droevige stem vertelde hij de telefoniste dat hij die nacht op het terras was geklommen met de bedoeling een einde aan zijn leven te maken door zich in de leegte te werpen. Maar toen hij aan zelfmoord dacht,

0: een stem in zijn binnenste die hem zei de radio aan te zetten. Hij zocht en vond Radio Maria op kanaal AM 1450 en begon te luisteren naar wat de presentatoren zeiden. Hij besefte dat het een live-uitzending was en hij voelde zich aangemoedigd om te bellen. Hij hoefde alleen maar zijn angst te ventileren en afstand te nemen van de gedachten die hem constant bezighielden. Hij moest voor zijn kleine tweejarige meisje zorgen. De telefoniste, die van zijn leeftijd was, moedigde hem aan en vertelde hem dat we er allemaal waren om naar hem te luisteren, maar vooral om voor hem en zijn behoeften te bidden. Toen nam de jonge man dankbaar afscheid. Na die avond belde hij nog 3 keer en hoewel hij nooit in de ether wilde komen om aan het programma zelf deel te nemen, zei hij dat hij God dankte dat hij die zaterdagavond geen zelfmoord had gepleegd. Hij is dankbaar dat hij op dat moment Radio Maria Venezuela heeft gevonden en is dankbaar voor Gods glorie.
1: En weer een toch wat heftige getuigenis van mensen, van iemand dus in dit geval, die ook diep in de put zat. Maar het is toch mooi om te horen hoe op wonderlijke wijze ook vaak Moeder Maria in de levens van mensen via de radio dan ingrijpt, zou je kunnen zeggen. En blijvend ook dan een metgezel is. Nou, ik heb iemand aan de lijn hier van Radio Maria Nederland. En de stem die komt ongetwijfeld bekend voor. Want vaak dan bidt zij mee. Melanie is dat. Dag Melanie, welkom in de uitzending.
2: Dag Yvonne.
1: Ja, nou,
2: dankjewel.
1: Het is hartstikke fijn dat je belt. En ik denk dat het heel mooi is om te horen. Hè? Want jij bidt vaak mee met de rozenkrans van 11:45 zo. Het laatste tientje bijvoorbeeld. Ik ben gewoon benieuwd. Wat is Radio Maria? Wat betekent Radio Maria voor jou?
2: Radio Maria betekent voor mij heel veel. En ook voor mijn man.
1: Ja.
2: Het is voor ons alles. Het is een steun, een toeverlaat. En zeker op een oude dag is het geweldig. Ook na het overlijden van onze zoon hebben we daar heel veel steun aan gehad.
1: Ja, ja. Hebben we ook veel voor gebeden in de tijd, hè?
2: Ja.
1: Mensen die weten dat misschien niet, maar we hebben bij de intenties altijd heel veel voor jullie zoon gebeden. Heeft dat jullie? Ja, wat betekende dat voor jullie?
2: Heel veel, want hij was zelf namelijk een heel Maria-kind. En hij had ook Radio Maria ook altijd aan. En hij heeft destijds ook bij Marieke Al in gesprek gehad op Radio Maria.
1: Ja.
2: Ja, dus en hij was zo'n Maria-kind. Dus mijn man die moest op een gegeven moment de hele kamer blauw-wit schilderen. Alles was Maria en engelen nog.
1: Ja.
2: Alles nog, ja.
1: Ja,
2: dus,
1: ja. Ja,
2: zeg maar.
1: Nou, je geeft eigenlijk aan, hè, ook als je ouder wordt, dan, de ouderdom komt met gebreken, hè, dat weten we allemaal wel. Maar goed, dingen worden soms ook gewoon moeilijk in de tijd waarin we leven, in de wereld waarin we leven. Waar haal jij bij Radio Maria kracht uit of bemoediging?
2: Ik zal het zo vertellen, Yvonne. Ik ben destijds, toen ik 4 jaar was, ik heb het al een keer verteld, maar bijna 5, heb ik hersenvliesontsteking gehad. En toen was ik al helemaal blauw. En omdat mijn vader op zaterdagavond de kachelpijp ging zetten, wat je normaal niet doet natuurlijk in een gezin, maar hij wel. En die kwam boven en wij sliepen met een groot gezin, wij sliepen op zolder. En toen kwam die boven. En toen dacht hij, hé, wat ziet onze wil er raar uit? En hij ging naar beneden. Hij zei tegen mijn moeder van, onze wil ziet er zo raar uit. Het is net alsof ze helemaal blauw is. En mijn moeder dacht, oh, die gibberen op de weg. Maar die is toch naar boven gegaan. En ja, die vond het ook. En toen is ze naar de buurvrouw. Die buurman was net getrouwd. Was voor de 2e keer getrouwd. Die mevrouw was overleden. En zij was een verpleegster. En toen dacht zij, die haal ik erbij.
1: Ja.
2: En die zei, daar moet je mee heen. Want dat is niet goed. En als het een half uur langer had geduurd, dan was ik er niet meer geweest.
1: Zo, ja, ja, ja.
2: En we hebben allemaal gebeden, de Rozenkrans en de Noveen van Maria, heel Tiel. Dus daar is heel veel voor mij gebeden. Dus ik zeg altijd, ik ben een lopend wonder.
1: Ja, ja, nou in die tijd bestond Radio Maria dan nog niet, maar
2: nee,
1: wel natuurlijk
2: nee,
1: de Rozenkrans.
2: Kijk, voor mij is Radio Maria,
1: en het gebed,
2: omdat,
1: ja.
2: Ja, ik, toen die kwam Radio Maria, kijk, wij hebben die hele afstand van 62 af, de kerk die achteruit ja. ging. En ik zeg alleen, Paus Johannes Paulus II was mijn leidsman.
1: Hmm.
2: Dat was de enigste, want ook met de priesters ging het allemaal niet zo goed en alles wat om ons heen gebeurde. Dus ik stond helemaal alleen. En ik zeg altijd, ik ben die hele oceaan alleen overgezwommen.
1: Hmm.
2: En in die tijd ben ik... mijn vader was ook een hele Maria-vereerder. En die is ook onder die gebeden overleden. Want toen ik zei... Hij was een heilige Treetje en heilige Maria. En mijn moeder Bernadette. Mijn moeder Theresia. En omdat ik zei van heilige Maria, heilige Treetje, heilige Bernadette. Haal papa toch, want hij komt zo graag.
1: Ja.
2: En hij overleed. En ik denk, dan moet er niemand op de wereld zeggen dat er niks is.
1: Nee, nee, nee, nee.
2: Dus dat zijn allemaal hele dingen.
1: Ja.
2: En ik ben altijd, toen ben ik in tegendachtig naar Lourdes geweest, want daar zou ik met hem nog naartoe. En dat kon niet meer. En toen ben ik toch gaan bedanken. En toen ben in Lourdes, dat was de eerste keer. En toen ben ik naar de hand met Katholiek Nieuwsblad. Ben ik mee naar Fatima, de eerste reis naar Fatima.
1: Oh ja, ja, ja, ja.
2: Ja, die reis heb ik toen meegemaakt. En daarna ben ik nog 6, 7 keer geweest.
1: Ja.
2: En toen ontmoet ik Joop.
1: Ja, ja, ja. Hey, en is nou bij Radio Maria zelf, hè, is dan ja. vooral het gebed of ook bepaalde programma's? Wat spreekt jou het meeste aan? Of waar heb je zelf het meeste aan?
2: Ik vind aan alles, want wij krijgen zoveel informatie wat we zelf nooit gehad hebben en ook niet wisten. En dat krijg je nu allemaal mee.
1: Mm.
2: Voor allerlei vlakken zit erin.
1: Ja, ja.
2: Allerlei vlakken. Kijk, ik vind het al morgens met smorgens. De Rozenkrans, de Heilige Mist vind ik zo geweldig. De programma's die er zijn, wat uitgelegd wordt, hoe het benaderd wordt. Alles, ook vanuit Rome en noem van de paus, alles.
1: Ja, ja, ja, zeker. Ja. De intentie van de paus elke maand natuurlijk, daar de uitleg bij. Maar ook wel andere natuurlijk dingen die vanuit de Heilige Stoel komen, die worden dan inderdaad toegelicht. En veel catechetische programma's natuurlijk, zoals je zegt, dingen die worden uitgelegd. Ja, ja.
2: Ja, en de kerk vind ik zelf in Nederland ook heel... Ja, het is zo, er is zoveel te krijgen, laat ik het zo zeggen. Mensen zijn arm als ze het niet pakken.
1: Hmm, ja, ja, ja. Ja, want jullie hebben eigenlijk ook meegemaakt wat je net aangeeft. Er zijn natuurlijk jaren geweest dat het er behoorlijk hopeloos uitzag. Maar goed, volhouden en blijven bidden. En nu zien jullie misschien ook, en ik hoop dat je dat op Radio Maria hoort, echt ook weer lichtpuntjes.
2: Ik kan je zo zeggen, Yvonne, ik heb mijn hele leven gezegd, ik hoef mijn hele leven niet te winnen als ik aan het eind van mijn leven maar gewonnen heb. En dat zijn jullie aan het vervolmaken. En ik heb in 1980 heb ik een brief geschreven naar Brandpunt, naar aanleiding van het bezoek van Paus Johannes Paulus II aan Duitsland.
1: Mm-hmm.
2: En dat is, toen is Barbara Engel van het protocol afgeweken. En dat was natuurlijk een Nederland kaartje. En toen heb ik 10 nachten geschreven. En heb ik een brief geschreven. Naar Brandpunt. En ik heb hem ook aangetekend gestuurd naar kardinaal Willibrands. Want ik dacht, als die op de televisie komt, dan moet ik wel antwoord kunnen geven.
1: Ja, ja, ja.
2: En jullie, ik krijg nu antwoord op mijn brief. Ik ben er nu. Ik zeg altijd met deze pauze, het is net mijn kleinste broertje. En
1: ja.
2: Ik heb ze allemaal gevolgd. Dus en het klinkt raar, maar ik ging s'avonds met paus Johannes Paulus II naar bed. Want ik had een radio.
1: Ja, ja, ja.
2: En dan had ik van die bandjes. En dan die preken die hij had, die zette ik dan op. En daaronder viel ik in slaap.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus.
1: Hey, en stel dat, als je nu, je komt natuurlijk mensen tegen. Misschien wel, ja goed, dat weet ik niet precies waar. Maar als je... iemand zou willen aanraden van... Goh, Radio Maria moet je eens proberen. Wat zeg je dan waarom ze dat zouden moeten doen? Waarom mensen naar Radio Maria zouden moeten luisteren?
2: Nou, ik heb toevallig 14 dagen terug... had ik een mevrouwtje die ik altijd vroeger zag... in het kapel van de vrouw van alle volkeren... en ook van in Eilau. En sinds kort hebben ze een diemen om 10:30... vrijdagsmorgens is een beetje een nieuw initiatief... om een mis te doen. Dat zijn Irakezen, Turken. En daar gingen wij, een Joop zegt toen, daar gaan wij heen. Want we kunnen niet meer naar Heilo, of moeilijk. En bij Alof de kapel, dat is ook niet meer. Tenminste, het is allemaal te vermoeiend. En daar gaan we vrijdagmorgens heen. En dan is het ook niet druk in die kerk. En we waren de eerste keer dat we kwamen. Dus zeg ik, ik dacht dat hier een heilige mis was. Maar ik zag niemand. Maar ik hoorde wel praten. En toen werd de mis nog op het altaar gehouden met 8 mensen. Mm-hmm. En we werden heel geweldig ontvangen. En daar gaan we nou heen. En ik zie 14 dagen terug, zie ik een mevrouwtje daar. En die ken ik van de kapel van Onze Lieve Vrouw van Alle Volkeren. Ik zeg, gewoon zo ken je Radio Maria? Ze zegt, nee. Nou, ik zeg, zo en zo. Nou, toen, maar ik, toen weet ik, erop was er niet. En ik had geen telefoonnummer van haar. Dus ik zie haar van de week weer. Ik zeg, goh, zo en zo. Ze zegt, oh, ik heb het al. Ze was op de web gegaan en ze had er 2 bij jullie besteld.
1: Ach, ja.
2: En ze was er zo blij mee. Ja, zo blij mee. Dus, ja, zo verspreid ik
1: nou.
2: Je hebt het overal door.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dat is ook denk ik de manier waarop het beste werkt. Hè? Als luisteraar zelf, ook uit hun eigen ervaring, andere mensen kunnen vertellen. Joh, Radio Maria, je moet er naar luisteren. Want, en dan is het natuurlijk voor iedereen weer zelf om in te vullen. Dat, ja. Maar, ik wil jou heel erg bedanken, Melanie. Want leuk zoals je vertelt erover. En, fijn sowieso. Zo, hè, dat zoals jij, maar ook andere natuurlijk luisteraars met ons meebidden en ook voor ons bidden, dat weet ik. Daar zijn wij zeer dankbaar voor.
2: Zeker.
1: En ik heb hem klaargezet, het lied Barca. Want ik weet dat jij dat heel leuk vindt. Nou, je noemde Paus Johannes Paulus II op, hè, als de grote houvast, zeg maar. En dit was het lied, hè, wat hij zijn lievelingslied, zoals het wel gezegd werd, over het bootje. He, waarop we uitgenodigd worden om daar op te stappen in vol vertrouwen.
2: En uit dankbaarheid voor aankomend weekend met van Maria van Guadalupe, Maria van Fatima, Moeder Teresa. Ja, het is, ik vind het geweldig. Het is echt voor mij het antwoord op mijngene waar ik mijn hele leven voor gevacht heb.
1: Nou, daar danken wij jou sowieso ook voor. En we met het gebed dan
2: dat door je heilige families komen.
1: Ja, heel belangrijk.
2: Ja,
1: heel
2: voor
1: belangrijk,
2: de jeugd. Dat we daar bidden. Zo moeilijk, je leest het overal. Maar we zitten op de goede weg.
1: Nou, super.
2: Ja.
1: Heel veel dank, Melanie. Groetjes ook aan jouw man, aan Joop.
2: Ja.
1: En
2: ja.
1: Dan tot een volgende keer weer.
2: We horen elkaar vast nog wel.
1: Heel goed. Dag.
2: Doei, doei.
1: Dag. En dat was inderdaad een van de heel trouwe luisteraars en meebidders. En zoals beloofd is hier het lied Barca.

0: Barca gezongen door Capella Gorole in het Pools. Ja, voor de mensen die Pools spreken, heel herkenbaar natuurlijk. Het lied waar, of eigenlijk het favoriete lied van Paus Johannes Paulus II. En Paus Johannes Paulus II is nou net weer een heel favoriete paus van, ik denk, best wel veel luisteraars. Ja, we zijn hier in aan tafel met dus eigenlijk de luisteraars in het zonnetje aan het zetten. En dat doen we door middel van getuigenissen. We hebben net ook gehoord van een van de Nederlandse luisteraars. En de andere getuigenissen komen van over de hele wereld. Want die zijn verzameld door de wereldfamilie van Radio Maria. Vertaald en voorgelezen. Ik heb er weer eentje klaarstaan. Het is een getuigenis uit Frankrijk. En nou, de eerste twee getuigenissen waren best heftig. Ik heb ze dus ook niet allemaal zo. Ik weet niet precies waar ze over gaan allemaal. Maar ik denk dat het mooi is om te horen, ook in het verhaal van Melanie, die we net mochten beluisteren, hoe het echt een familie is waar mensen thuis, zich thuis voelen komen eigenlijk. En dat is ook de bedoeling. Dat is ook waar Radio Maria voor staat. Dat door weer en wind, zon en regen, eigenlijk je een thuis hebt. Een thuiskomen bij Moeder Maria, bij ons Lieve Heer, maar ook bij elkaar als luisteraars. Hè. Je ziet elkaar dan niet, maar je weet dat je verbonden bent, ook door het gebed. En misschien ook wel door de levenservaring die iedereen toch ook heeft op een gegeven moment. Verschillend, maar we kennen allemaal vreugde, verdriet, pijn, lijden. Dat komt allemaal voor. En gelukkig mag Radio Maria daarin van betekenis zijn. We gaan luisteren dus naar een getuigenis. En deze komt dan vanuit Frankrijk. En wordt ook weer voorgelezen door een van onze vrijwilligers.
1: Anoniem getuigenis uit Frankrijk. Dit is een getuigenis van wat er gebeurde in de familie van een van mijn nichten, Judith, nadat ik via Radio Maria had deelgenomen aan de mis van 19 januari 2017, voorgezeten door frère Jean-Michel Tour, waarbij gebeden werd voor genezing. Half januari hoorde ik dat een van de zoons van mijn neef, Judith, Henri, een jonge vader van ongeveer 30 jaar oud, geopereerd was aan een gezwel op zijn tong. De biopsie onthulde kankercellen. Op 23 januari stond een tweede operatie gepland. Ik heb Henri meteen in mijn hart gesloten en de missen voor hem laten opdragen. Op donderdag 19 januari besloot ik, na een afspraak die net was afgezegd, om de tijd te gebruiken om naar Radio Maria te luisteren. Er werd een mis aangekondigd waarin men speciaal voor de zieken zou bidden met voorbeden voor hun genezing. Aangezien mijn afspraak was afgezegd, besloot ik mee te doen, waarbij ik mij vooral richtte op mijn neef Henri en zijn ouders en grootouders, die elkaar al een paar jaar niet hadden gesproken. Na de communie beval de priester dat de zieken die dat wilden, moesten aanraken waar ze leden. Dus ik stak mijn hand in mijn mond om mijn tong aan te raken. Ik begon te denken aan de woorden van wijsheid die de priester zei en bad mee voor de mensen voor wie deze woorden werden uitgesproken. Op een gegeven moment hoorde ik: de Heer komt iemand bezoeken vanwege zijn mond, zijn wang. Ik weet niet of dit kleine dingen zijn of een infectie of kanker in de mond. De Heer komt je nu bezoeken in die gebieden. Net als bij de vorige gebeden deed ik mee aan deze, En toen ik besefte dat ik mijn tong aanraakte, was het alsof er een luide kreet in mij losbarstte. Het is voor Henri. Ik werd toen overspoeld door een grote vreugde en met intense dankbaarheid ben ik nooit opgehouden God te danken en keer op keer te zeggen: ja, Heer, ik geloof dat u komt om Henri te genezen. Ik wil dat Henri geneest. En ik wil ook dat de stilte tussen zijn moeder en grootouders wordt genezen. Amen. Dank u, Heer. Toen de mist ten einde liep, kreeg ik een bericht van mijn neef. Henri heeft net een röntgenfoto laten maken. De kankercellen zijn niet uitgezaaid. Grote opluchting. Het bericht was voor mij een prachtige bevestiging dat de Heer in Henri had gewerkt. De volgende maandag, 23 januari, was de tweede operatie. Tot verbazing van de doktoren waren er geen kankercellen meer in de testen. Geen bestraling of chemotherapie nodig. Dus deelde ik met Judith wat ik rechtstreeks via Radio Maria had meegemaakt en vertelde haar dat deze kanker van de tong mij meteen aan het denken had gezet over de gesloten relatie tussen haar en haar ouders en ze stemde er meteen mee in om een innerlijke reis voor vergeving te maken. Anderhalf jaar nadat dit gebeurde, toen ze mijn neef belde voor nieuws over Henri, vertelde ze me voor het eerst over haar relatie met haar ouders. Ze had een aantal pogingen ondernomen om de communicatie met hen te herstellen, maar zonder enig succes. Hoewel de situatie nog steeds pijnlijk is, heeft ze nu rust, omdat ze alles heeft gedaan wat ze kon. Wat Henri betreft, die moet nog een paar jaar elke maand op controle. Tot nu toe zijn de resultaten goed. Dank u, Heer, voor de wonderen die u in deze familie tot stand hebt gebracht door Radio Maria en al degenen die daar werken. Bedankt voor de kracht van de gebeden van luisteraars.
0: Ja, een getuigenis dus vanuit Frankrijk. Met een toch heel andere sfeer. Ik weet even niet het juiste woord voor. Dat ook wanneer niet een gebed letterlijk wordt verhoord, gelukkig wel rust gevonden kan worden. En ook dat eigenlijk wordt ervaren als een gebedsverhoring, wat natuurlijk op een bepaalde manier ook zeker zo gezien mag worden. Ja, het zijn vanuit heel verschillende delen van de wereld dus deze getuigenissen. En nogmaals, mocht u misschien zelf iets willen vertellen, misschien wel over een verhoring ook van een gebed, of hoe u dat heeft ervaren, of hoe u het ervaart om mee te bidden, bijvoorbeeld bij Radio Maria, dan kunt u dat natuurlijk altijd delen. Ik ga nog een andere getuigenis laten horen. Helemaal vanuit Panama is dat. Dus ook weer Zuid-Amerika, weer een ander deel van de wereld. En u kunt dan tijdens dat getuigenis op de radio klinkt, zou u eventueel kunnen bellen hier naar de live studio als u zegt: ja, ik wil best een korte getuigenis geven. Het nummer is 073 687 2000.

0: Lesbia Inés Cubas de Castillo, Panama. Ik ben mevrouw Lesbia Inés Cubas de Castillo en ik ben 61 jaar oud. Toen ik 48 jaar oud was, werd ik ernstig ziek. Op een dag, toen ik alleen was, zette ik de radio aan en ging op zoek naar een radiostation en kwam Radio Maria tegen. Ik luisterde naar de Rozenkrans en liet de radio afgestemd op de zender. Sinds die dag is Radio Maria mijn partner geweest. Ik luister er elke dag naar. Tijdens mijn ziekte was Radio Maria mijn gids en stelde me in staat om Jezus en de Maagd Maria te ontmoeten. Mijn gezondheid ging elke dag achteruit. Ik kon niet voor mijzelf zorgen. Mijn man moest me helpen en ondersteunen, omdat ik niet kon lopen. Ik ging naar verschillende specialisten, maar 2 jaar lang was er geen verbetering. Ik luisterde echter altijd naar Radio Maria. Als ik pijn had, bad ik de Rozenkrans op de verschillende tijdstippen dat deze werd uitgezonden. En daardoor voelde ik zoveel vrede. Omdat ik geen verbetering zag, besloot ik om niet meer naar de dokter te gaan en te stoppen met medicatie. Maar ik voelde dat het luisteren van de catechese, de mis, de gebedsuren en het heilig uur op donderdag mij elke dag sterker maakten. Via Radio Maria leerde ik de Rozenkrans bidden. Ik leerde bidden en de weg naar God zoeken. Ik had alleen het sacrament van de doop ontvangen en ik maakte mij zorgen of ik ooit de andere sacramenten wel zou ontvangen. In mijn moeilijkste momenten heb ik God gevraagd om mij de sacramenten te laten ontvangen. Naarmate de tijd verstreek, verbeterde mijn gezondheid, beetje bij beetje. Ik kon weer lopen en mijn pijn verminderde. Ik ging naar de kerk wanneer ik maar kon, maar ik voelde me verdrietig omdat ik niet ter communie kon gaan. Ik bezocht Jezus in zijn werkelijke aanwezigheid in het tabernakel wanneer ik maar kon. En op een dag sprak ik met mijn man en vroeg hem om me te helpen de sacramenten die ik had gemist te ontvangen en om met me in de kerk te trouwen. We trouwden met Gods zegen en vandaag zijn we een gezin met God als middelpunt. We hebben geprobeerd ons hele gezin tot het geloof te leiden. Mijn man leerde ook de Rozenkrans bidden. Bij ons thuis luisteren we alleen naar Radio Maria. We gaan op zondag naar de mis en Godzijdank is mijn ziekte aan het verdwijnen. Elke dag vraag ik God om zijn instrument te zijn, zodat zijn wil kan worden volbracht, niet de mijne. Dat heb ik geleerd dankzij alle programma's op Radio Maria, mijn trouwe metgezel. Toen mijn man zag dat ik dag en nacht naar Radio Maria luisterde, kocht hij een radio op batterijen voor me. Op een dag viel de radio uit en ik vroeg mijn man of hij kon kijken wat er aan de hand was. Hij zei: "De radio is een jaar oud en de batterijen gaan al het hele jaar mee. Alleen God kan dat mogelijk maken." Tegenwoordig ben ik catecheet en probeer ik ten dienste te staan van het huis van God, onze kerk. Ik gebruik geen medicijnen meer. Gebeden en de Rozenkrans zijn mijn medicijn. Ik dank Radio Maria, Gods instrument, dat duizenden mensen zoals ik bereikt, dat ons leidt en ons leert communiceren met God en onze hemelse moeder. Thank you.
1: Een prachtige getuigenis dus uit Panama. Ja, en ik heb ook een getuigenis hier vanuit Nederland van een luisteraar. Ik zie dat er nog een lijntje gaat, maar dat kan ik nu even niet tegelijkertijd opnemen. Maar ik heb een luisteraar aan de lijn. Dag, en ik heb even uw naam nu niet meer helder. Sorry.
2: Maddie.
1: Ja, dag Maddie. Nou, we hadden net al heel eventjes kort met elkaar gesproken. En ja, eigenlijk is het Maria, hè, die in uw verhaal vooral centraal staat.
2: Ja, ja.
1: Want hoe is dat gekomen?
2: Nou, ik ben bevriend met Irakezen. Zij is een van de islam, ik ben christen. En op een gegeven moment wilde ze zo graag een kindje, een eerste kindje, maar het lukte niet. Ik vertel het gewoon in het kort.
1: Ja.
2: Ja, toen raakte ze zwanger, maar het kindje is doodgeboren.
1: Och, ja.
2: Natuurlijk groot verdriet. En toen was ik met haar in gesprek. We praten altijd over het geloof en over de liefde onderling met elkaar. Goed zijn voor elkaar enzovoort. Toen zei ik, weet je, de katholieke kerk in het dorp, als je naar binnen gaat, linksaf is er een Mariakapel. Want jullie zeggen dat Mohammed zijn moeder Mirjam heette. En Jezus zijn moeder die heette Maria. Dus een beetje raakvlakken.
1: Hmm.
2: Ik zeg, als je nou naar binnen gaat, linksaf in de Mariakapel, daar zie je allemaal kaarsjes. Ga maar op het bankje zitten. En dan praat je tot Maria. Dan zeg je van, Maria, u bent zelf ook moeder. Ik wil zo graag moeder worden. Enzovoorts. Ik zeg, ga het proberen. En na 2 maanden belde ze me op. Ze zegt, ik ben naar het dorp gelopen, in de kapel geweest. Ik heb een kaarsje gebrand en ik heb met Maria gesproken. En nu ben ik zwanger.
1: Zo.
2: En dat kindje is geboren, helemaal gezond. En dat kindje is laatst 20 jaar geworden.
1: Zo, wauw.
2: Ja,
1: wow.
2: Ja.
1: En jullie hebben nog altijd contact ook?
2: Jawel, alle jaren contact gehouden. Ja. Hele vele mensen, ja.
1: Ja, en bidden jullie ook wel eens samen?
2: Ja, in gesprekken. Ik heb zelf nog een Marokkaanse in de Meren. En die had ook wat probleempjes. En ik zei, weet je, zullen we samen bidden? En dat doen we al een heel jaar.
1: Ja, ja.
2: Elke week eventjes samen bidden.
1: Zo. En helpt Radio Maria daar ook u bij in het bijzonder?
2: Nou, Radio Maria die helpt mij in het bijzonder. Want ik, natuurlijk alle mensen hebben wel eens wat. Maar dan grijp ik gelijk aan Maria. U weet het. U bent moeder. Ik ben moeder. Help alsjeblieft. Wees een voorspraak bijvoorbeeld voor mijn zoon. Het werk wat hij doet. Dat hij beschermd wordt, enzovoort. Bij alles betrek ik Maria bij, want als kind baden wij de rozenkrans thuis in Suriname.
1: Mm-hmm.
2: Ik word 80 jaar, dus de rozenkrans is voor mij piece of cake,
1: ja.
2: Zeg ik dan. Ja. We hebben op de nonnenscholen gezeten, Maria was er altijd voor ons. En ik kan me herinneren dat mijn oma mij voor het eerst als kindje van 6 of 7 naar het Marialof meenam op de vrijdagavond.
1: Ja, ja.
2: En dat bestaat nog steeds in Suriname, vrijdagavond Marialof. En zij heeft me toen het Ave Maria geleerd. En nu klinkt het misschien vreemd, maar elke ochtend, al 9 jaar doe ik het, elke ochtend uit mijn bed het Ave Maria.
1: Ja, ja.
2: En dat galmt door mijn huis. Elke ochtend.
1: Geweldig, geweldig. Ja,
2: ja.
1: En
2: ik voel me er heel prettig bij. En ik voel me er heel geliefd bij. Op een gegeven moment, 2 maanden geleden, heb ik gewoon tegen God gezegd, weet je wat, eigenlijk heb ik geen mensen nodig. Ik kan met alles naar u toe komen. Ik leg het gewoon in uw handen.
1: Ja.
2: En het is weer goed. Eigenlijk heb ik geen mensen nodig om te gaan zitten klagen of wat. Maar natuurlijk kan dat niet. Je hebt elkaar nodig.
1: Ja.
2: Maar dat gevoel, dat sterk gevoel van, ik kan het bij God neerleggen. Ik kan het bij Maria neerleggen.
1: Ja.
2: En haar vragen om een voorspraak.
1: En echt een kind van Maria.
2: Ik ben echt een kind van Maria.
1: Ja, ja. Ja. Wat
2: en
1: mooi om te horen.
2: Door aan mijn kleinkinderen. Ja. Even een heel leuk anekdote. Mijn kleindochter was toen 3 of 4 en ik zie haar met een doek over haar hoofd lopen. Ze speelde met die poppen. En ik vroeg haar, lieverd, waarom heb je die doek op je hoofd? Ze kijkt me heel ernstig aan en ze zegt, ik ben even Maria.
1: Eventjes, ben eventjes Maria. Ach, wat
2: ja,
1: mooi. Ja,
2: ja. Maria, ja. Toch mooi.
1: Ja. Ja, nou ik hoop dat Radio Maria ook inderdaad, wat u zei, hè, u tot steun is. Om die sterke band natuurlijk ook te onderhouden. En fijn ook om te horen hoe Maria u eigenlijk onder haar mantel houdt.
2: Ja,
1: zo mag je het zeggen, ja. Ja, leuk. Is er misschien een lied dat ik voor u kan draaien? Ik heb het niet van tevoren gevraagd, dus ik weet niet of u toevallig een lied in gedachten heeft.
2: Die noem ik dan de oude Maria liedjes van vroeger. Even kijken hoor. Dat liedje van Bernadette.
1: Oh, het dorp?
2: Ja,
1: of?
2: Ben ik naar Lourdes geweest voor het eerst.
1: Ja.
2: Het heeft zo'n indruk op mij gemaakt. En daar heb ik op het plein met duizenden mensen samen staan zingen van Maria in de bergen.
1: Ja. Ik zal eens kijken of ik het...
2: Ja. Dat liedje, ja.
1: Oké. Nou, we gaan het gesprekje afsluiten. Heel veel dank dat u heeft gebeld. En nou, ik zou zeggen, blijf bidden. En blijf het Ave Maria zingen. Lekker, door het huis galmend.
2: Oké.
1: Dank, hè. Dag. Dag. Ja, en inderdaad natuurlijk het Ave Maria, wat zowel in Lourdes als in Fatima klinkt. Hè. Dat is bij de processies vooral, denk ik, dat het gezongen wordt. Ja, dat is echt wel het lied waar heel veel luisteraars warme herinneringen aan hebben. En dat is ook wel heel mooi om dan deze uitzending mee af te sluiten. We gaan ernaar luisteren. Eén van de uitvoeringen van Ave Maria. En heel veel dank dat u heeft geluisterd. Dat u heeft gebeld om hier iets te vertellen over wat Maria of wat Radio Maria betekent voor u. En er zijn natuurlijk al die getuigenissen van over de hele wereld. Die komen zeker nog wel een keertje voorbij. Maar we gaan nu luisteren. Ik ben dus inmiddels druk aan het zoeken, zoals u misschien hoort. Ik hoop dat ik de juiste te pakken heb dan, het juiste lied. En dan nogmaals dank voor het luisteren. Dit was Aan Tafel Met. En dan gaan we het Lourdeslied draaien.

Dit was Aan tafel met. Een interview over het persoonlijk leven van een interessante studiogast. U kunt de uitzending terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. De koningin snoof. Schei uit met galmen over je dochter in mijn paleis, alsjeblieft. Die muren hebben oren voor het geval dat je dat vergeten bent. En een zekere persoon is nog steeds op Kushitische grond. Let nog een paar dagen op je woorden. Neem het niet kwalijk, Kandake. Deze jonge vrouw heeft dringende informatie betreffende uw veiligheid. Oh, mijn veiligheid. Ik dacht dat het haar magere nek is die we probeerden te beschermen. Ze pakte een delicate waaier van zilveren rollen en wuifde ermee voor haar gezicht. Nou, meisje, wat is dat dan voor belangrijke informatie die je voor me hebt? Karoline voelde de spanning in Theo naast haar. Ze gaf een kneepje in zijn arm voordat ze hem losliet en naar voren trad. Het spijt me te moeten zeggen, mevrouw, dat uw koninklijke nek in veel groter gevaar is dan de magere van mij. Ze probeerde haar stem vast te laten klinken. Is dat zo? Uwe majesteit, ik vrees dat er een samenzwering is om u te vermoorden. Het gezicht van de koningin bleef uitdrukkingsloos, maar haar ogen werden een fractie groter en ze drukte haar vingers met lange nagels tegen de troon. Verklaar je nader, gromde ze. Karoline schraapte haar keel. Ik heb een gesprek afgeluisterd tussen twee mannen in uw paleis. Eén van hen was uw schatbewaarder Sis

0: Sen. Een spiertje trok in de mondhoek van de koningin. Karilines mond werd droog. Ze dwong zichzelf om door te gaan. Sisen en zijn metgezel spraken over uw reis in het voorjaar op het koninklijke schip die was afgelast. Toen hadden ze u aanvankelijk willen doden. Sisen drong erop aan geduld te hebben totdat u deze maand met het schip zult reizen. Ze zijn van plan het schip tot zinken te brengen en u erbij, zodat het op een ongeluk lijkt. De donkere ogen schoten vuur. De koningin vloog op. Al haar koninklijke trekken drukte verontwaardiging uit. Karilinee deed haastig een stap naar achteren en leunde tegen Theo's geruststellende warme lichaam. Natemahar had gelijk. De Kandake wist niets van de samenzwering af. Wat betekende dat ze geen reden had gehad om een moordenaar achter Karilinee aan te sturen? Is die ellendeling van plan me te verdrinken? Schreeuwde de koningin, haar stem scherp als een scheermes. Ja, mevrouw, u en uw schip. Ik hou van dat schip. Ze hield haar adem even in. Wacht, wanneer heb je dat gesprek afgeluisterd? Karilinee kromp in elkaar. Uwe majesteit, Kandake, bedoel ik. De koningin deed een stap naar haar toe. Achter haar stapten drie soldaten met hun hand op een zwaard als één man naar voren. Zeg het dan, meid. In het voorjaar, toen ik in Kush was. Natemahar, brulde de koningin. Wist jij hiervan? Ik heb pas van Sisens plot gehoord toen ik Karilinee sprak in Rome, Kandake. Daarom hebben we ons zo snel mogelijk naar Kush gehaast. Het is altijd haar bedoeling geweest om uw leven te redden, mijn koningin. O ja? Ze keek Karilinee aan. Je vond dit niet het soort nieuws waarmee je onmiddellijk naar mij toe had moeten komen, meid? De koningin keek Karilinee met haar donkere ogen doordringend aan. Je vond het gepast om 3 maanden te wachten totdat je mij of zelfs Natemahar ervan op de hoogte stelde dat iemand mij in de Nijl wenst te verdrinken? Ik hoopte dat ik Sisen op andere gedachten kon brengen voordat dit complot te ver ging. Op andere gedachten brengen? We hebben het niet over zijn lievelingsbrood. Mijn leven lag in de waagschaal. Ik heb u altijd willen waarschuwen, Kandake, maar destijds vermoedde ik dat Sisen mijn vader kon zijn. Ik vreesde voor zijn leven als ik naar u kwam met het nieuws. De koningin rolde met haar ogen. Kleine dwaas, mompelde ze. Ik hoopte een manier te vinden om u beiden te redden. Nou, dat is je niet gelukt. Nee. Als je geen Romeinse was, snauwde de koningin, dan liet ik je onthoofden voor dat uitstel. Karilinee richtte zich op tot haar volle lengte. Als ik geen Romeinse was, had ik geweten dat Natemahar mijn vader was, zei ze met al haar waardigheid. Met een gezicht dat onbewogen was als de grote Sphinx van Egypte, installeerde de koningin zich weer op haar troon. Ik zal later over je lot beslissen. Laten we eerst de kwestie van die samenzwering aanpakken. Je zegt dat 2 mannen een complot smeden om mij te doden. Wie is de tweede? Neem me niet kwalijk, Kandake. Ik weet de naam van Sisens medeplichtige niet, zei Karilinee. Maar ik zou hem wel herkennen als ik hem weer zie. Beschrijf hem voor me, blafte de koningin. Karilinee deed een poging. De koningin maakte een hakgebaar in de lucht. Dat zouden 50 mannen in dit paleis kunnen zijn. Vertel me iets wat opviel. Droeg hij onderscheidende kleding? Had hij een dunne haarlijn? Scheve tanden, alles wat me kan helpen om hem te herkennen. Karilinee schudde haar hoofd. Ik heb hem maar enkele ogenblikken gezien. Ze fronste haar voorhoofd. Maar hij droeg wel veel sieraden. Kettingen om zijn hals, brede armbanden versierd met edelstenen. Zelfs zijn riem had gouden verfraaiingen. En hij had een bijzondere ring. Een krokodil die op een amethyst bijt. De Kandake zweeg. Toen glimlachte ze. Ik herinner me zo'n ring. Toch heb ik jouw ogen nodig als getuige. Kandake, er moet minstens nog één ander in dit complot zitten, van wie we de naam niet weten, zei Nathemahar. De man die uw schip schade moest toebrengen. Als Karilene wordt ontmaskerd als de getuige... Ze wuifde hem weg. Voorlopig zullen we haar verborgen houden. Ze wees naar het geborduurde linnen gordijn dat achter haar troon ging. Ze kan erachter gaan staan en vanaf daar de ontwikkelingen gadeslaan. Als de man die ik laat halen diegene is die ze zag met Sisen, zal ze een van mijn wachters sturen om me te waarschuwen. Dank u, Kandake. Mag Theo met me meegaan? Vroeg Karilene. De koningin draaide zich om. Het goud van haar kroon ving het licht van honderden lampen en schitterde als een ster. Theo? Theodotus van Korinthe, Kandake, verduidelijkte Nathemahar. Hij bood ons het gebruik van zijn schip, zodat we op tijd in Meroe konden aankomen om u te waarschuwen. Ik zal wel een fortuin moeten betalen voor zijn dienst. Hij heeft nergens om gevraagd, maar ik heb hem verzekerd dat we zijn onkosten zullen vergoeden. De koningin wuifde het weg. Ja, breng de scheepseigenaar en het meisje nu naar mijn geheime kamer. Jullie tweeën verstoppen je daar tot ik je laat halen. Nathemahar, jij blijft bij mij. De koningin knikte naar een lid van de garde dat Karilene en Theo begeleidde naar een kleine alkoof vlak achter de troon. Het was een verbazend comfortabele plek, ingericht met een bank en met veren gevulde kussens. Een plek die speciaal gemaakt was om te spioneren, besefte Karilene. Niet veel later weerklonk het geluid van voetstappen in de troonzaal. Een naam werd formeel aangekondigd in het andere vertrek en de wachter wenkte Karilene naar de rand van het gordijn te komen. Ze stond volkomen stil en tuurde door de kier naar het vertrek daarachter. U zult eenieder vergelden naar zijn werk. Dat staat in Psalm 62, vers 13b. Sisen arriveerde als eerste en het verraste Karilene toen de koningin hem met een vriendelijke stem begroette. Ik heb je hulp nodig bij een dilemma, schatbewaarder, zei ze. Sisen glimlachte vertrouwelijk. Het is mijn eer om u te bedienen. Een jonge vrouw heeft een opmerkelijke uitspraak tegen je gedaan. Karilene's adem stokte. Waar was die koningin mee bezig? Tegen mij, mijn koningin? Vroeg Sisen. Ze beweert dat je van plan bent mij te doden. Sisen deed een aarzelende stap naar achteren. Om u te doden, Kandake? Ik heb met mijn eigen ogen gezien dat ze een brief aan je probeerde te geven. Dus de vraag wordt... Maakte zij deel uit van dit complot en is ze van gedachten veranderd vanwege een of andere verdeeldheid tussen jullie? Of is ze onschuldig en in je val getrapt? Karilene voelde Theo naast zich verstijven. Ze pakte met trillende vingers zijn hand. Ik ben de enige onschuldige hier, zei Sisen met gekmakend veel zelfvertrouwen. Kennelijk schokte de beschuldiging hem niet. Waarom zou ik plannen smeden tegen mijn dierbare koningin? Ik beloof u mijn trouw. Wie is die meid die het waagt mij te belasteren met haar beschuldigingen? De koningin haalde haar schouders op. Ze is niet belangrijk. Het saillante punt is de beschuldiging die ze tegen je inbrengt. Waar is haar bewijs? Ze heeft zeer specifieke bijzonderheden gegeven over tijd en plaats. Sissen fronste zijn wenkbrauwen. Allemaal leugens. Ik ben de rest van de maand juli niet eens in Kush. Morgenochtend vertrek ik naar Egypte. Mijn plannen staan al maanden vast. Hoe zou ik een aanslag op u kunnen plegen wanneer ik niet eens hier ben? Ik heb nooit gezegd dat de aanslag in juli zou plaatsvinden. Sissen verblikte. Op dat moment werd de andere man aangekondigd. Carilliné herkende hem onmiddellijk. De nasale stem, het norse gezicht, de schitterende sieraden. De wachter in de alkoof keek haar aan om bevestiging. En ze knikte ernstig en de soldaat glipte de troonzaal in om de koningin in het oor te fluisteren. Jullie tweeën kennen elkaar, geloof ik, zei de koningin. Op Sissens knappe gezicht verschenen zweetdruppeltjes. We hebben elkaar ontmoet hier in dezezelfde troonzaal. En was het in deze troonzaal dat jullie beraamd hebben om me te verdrinken? U te verdrinken? De nasale stem klonk paniekerig. U te verdrinken? Herhaalde hij. Nooit, mijn koningin. Ik heb een getuige die anders beweert. Leugens en verzinsels, snauwde Sissen. Een wachter glipte zachtjes de zaal binnen en naderde de koningin. Hij sprak zacht, zodat alleen zij het kon horen. Ik begrijp het, prevelde ze. Ze richtte haar aandacht op de mannen voor haar en zei: Mijn koninklijk schip heeft klaarblijkelijk zware schade opgelopen. Hinderlijk genoeg is de schade voor de doorloopse toeschouwer verborgen. Maar 1 uur op de rivier in dit seizoen van overstromingen en het zou zeker zinken. Ze boog zich naar voren. Carilliné kon haar gezichtsuitdrukking niet zien van waar ze stond. Maar ze kon Sissen duidelijk zien en hij wankelde. De schade aan mijn schip is opzettelijk toegebracht, zei de koningin onheilspellend kalm. Iemand heeft mijn prachtige boot met een bijl bewerkt. Dat jullie mij wilden verdrinken is 1 ding, maar jullie wilden mijn schip verwoesten. Ik had niets te maken met die gruweldaad, riep Sissen uit en hij deed een stap bij zijn medeplichtige vandaan. U kunt mij niet de schuld geven, schreeuwde zijn met sieraden behangen medeplichtige. Het is die meid. Sissen deed een stap dichter naar de troon. U zei zelf dat u haar verdacht. Dat is door haar toedoen. Ik zei dat ik gezien heb dat ze je een brief wilde geven. Als zij schuldig is, dan jij ook. Het kan niet allebei, schatbewaarder. Sissens gezicht vertrok van wanhoop. Ik had niets met haar te maken. Vraag haar waarom ze onder valse voorwenselen uw paleis is binnengedrongen. Vraag haar waarom ze stiekem binnen is gekomen en deed alsof ze een bediende was, terwijl ze de kleindochter is van... Zwijg, beet de koningin hem toe. Onmiddellijk drukte een van de wachters de punt van een speer onder Sissens keel en legde hem doeltreffend het zwijgen op. Je bent een glibberig serpent, maar je bent niet erg slim. Te bedenken dat ik je de leiding heb gegeven over de schatten van Kush. Met je eigen verdediging heb je je in de knoop gedraaid. In je radeloosheid om een ander jouw schuld in de schoenen te schuiven, heb je het verhaal van het meisje bevestigd. Carilliné ontspande. Voor het eerst sinds ze het schip hadden verlaten, lukte het haar om haar longen vol te zuigen. De koningin dacht dus toch niet dat ze bij de samenzwering betrokken was. Ze hoorde de mannen ontkennen, hun kreten om genade. Caroline begon te rillen nu ze gedwongen was de wanhopige smeekbeden van de intriganten aan te horen terwijl ze gearresteerd werden en de troonzaal uitgesleept. Ze draaide zich in Theo's armen en kroop dicht tegen hem aan. Wat denk je dat ze met hen zal doen? Dat is niet aan jou om te dragen, schat. Je hebt haar leven gered. Dat is alles wat Yeshua van je vroeg. Nu moet je het lot van die mannen aan hem overlaten. Ze herinnerde zich dat Hermione had gezegd dat ze misschien niet de macht had om zowel Sisen als de koningin te redden. Caroline hield Theo steviger vast en wist dat hij haar niet alleen omringde met zijn armen, maar ook met gebed. Toen het stil werd in de troonzaal en de echo's van de kreten van de veroordeelde mannen wegstierf in de gangen van het paleis, liet de koningin Caroline terugkomen. Theo en Caroline bogen voor de Kandake, die met een kaarsrechte rug en een gezicht als van steen op het puntje van haar troon zat. Caroline keek naar haar ondoorgrondelijke trekken. De donkere ogen verraden een storm van ingehouden woede en van nog iets, pijn. De koningin keek naar het jonge paar. Haar gezicht verzachtte. Het is nooit makkelijk om een man de dood in te sturen, zei ze. Dit zul je je hele leven bij je dragen, Caroline. Ja, Kandake, fluisterde ze. Maar draag dan ook dit. Je hebt niet alleen mijn leven gered, maar ook de vrede van Kush. Want als ik een gewelddadige en ontijdige dood zou sterven, dan zou dit land in een burgeroorlog verwikkeld raken. Waarom hebben ze het gedaan? Vroeg Caroline met droge lippen. Het dwarsboomde ambitie kan iets ziekelijks worden. Ik heb hem niet gegeven waar hij om vroeg. Een hoge positie voor de een en een lucratieve deal voor de ander. Ik heb hun verlangens gedwarsboomd. Ze vonden dat ik daarom moest sterven. Haar gezichtsuitdrukking veranderde. Je moet blij zijn dat Sisen je vader niet is. Heel blij, majesteit. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan Timotheus. De laatste aansporing. Veelgeliefde, gij, man Gods, streef naar gerechtigheid, godsvrucht, geloof, liefde, volharding, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp het eeuwige leven. Daartoe zijt gij geroepen. Daartoe hebt gij de goede belijdenis afgelegd ten overstaan van vele getuigen. Ik beveel u voor het aanschijn van God die alles ten leven wekt en van Christus Jezus die voor Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd. Bewaar dit gebod onbevlekt en ongerept tot de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die God ons te rechter tijd zal doen aanschouwen. Hij, de gelukzalige, de enige heerser, de grote koning en de opperste Heer, die alleen onsterfelijkheid bezit en woont in ongenaakbaar licht. Geen mens heeft hem gezien of in staat hem te zien. Hem zij eer en eeuwige macht. Amen. Vermaan de rijken van deze wereld dringend niet hoogmoedig te zijn en hun hoop niet te stellen op de ongewisse rijkdom, maar op God die ons alles rijkelijk te genieten geeft. Zeg hun dat zij wel doen, zich verrijken door goede daden en vrijgevig zijn en milddadig. Zo bezorgen zij zich een goede belegging voor de toekomst, om eenmaal het leven te verwerven dat waarlijk leven is. Timotheus, bewaar wat u is toevertrouwd en keer u af van het profaan en leeggeredeneer en de opwerpingen van de zogenaamde gnosis. Sommigen die haar verkondigen, zijn het spoor van het geloof reeds bijster geraakt. De genade zij met u allen. Tweede lezing. Uit een homilie van heilige Johannes Chrysostomus, bisschop van Constantinopel, op de eerste brief aan Timotheus. Aansporing om te leven in het licht. Schittert hier als sterren in het heelal, zegt Paulus. Dit is immers de reden waarom de Heer ons hier achtergelaten heeft. Wij moeten als sterren zijn. Leermeesters worden voor de anderen, als een zuurdeesem werken, als engelen zijn onder de mensen, als volwassenen onder kinderen, als geestelijke mensen onder zinnelijke. Die moeten daarmee hun voordeel doen. Wij moeten het zaad zijn, zodat zij rijke vrucht kunnen dragen. Er zouden geen woorden nodig zijn als ons leven zo'n uitstraling had en geen leermeesters als wij onze daden lieten spreken. Er zouden geen heidenen meer zijn als wij echte christenen waren, als wij de idealen van Christus hoog hielden, als wij onrecht en achterstelling verdroegen, als wij scheldwoorden met zegen en kwaad met goed vergolden. Als wij allen dat zouden opbrengen, zou niemand zo bot zijn dat hij niet meteen tot de ware godsdienst overging. Om jullie dit te leren stond Paulus alleen en hij trok zoveel mensen aan. Als wij allemaal zo waren, hoeveel werelden zouden wij dan niet kunnen aantrekken? Kijk, er zijn meer christenen dan heidenen. In andere vakken kan één man aan 100 kinderen tegelijk lesgeven. Hier zijn veel meer leraren en veel meer leerlingen, maar niemand gaat vooruit. Want leerlingen kijken naar de kwaliteit van hun leraren. En als zij zien dat wij dezelfde verlangens hebben, hetzelfde willen, namelijk macht en aanzien, hoe kunnen zij dan waardering krijgen voor het christendom? Ze zien een laakbaar gedrag, gehechtheid aan het materiële, een hoge waardering voor het geld, net als bij hen of nog veel meer. Angst voor de dood, vrees voor armoede, afkeer van ziekte, een even sterk verlangen naar ereplaatsen en ambten, een kwellende gierigheid en zucht naar buitenkansjes. Hoe kunnen zij dan tot het geloof komen? Door wonderen? Maar die gebeuren niet. Door ons gedrag? Maar dat is slecht. Door onze liefde? Maar daar is geen spoor van te bekennen. Daarom zal ons rekenschap worden gevraagd over eigen zonde, maar ook over de schade aangericht bij anderen. Laten wij eindelijk tot bezinning komen, wakker worden, op aarde een levenswijze tonen, alsof wij al in de hemel zijn, en werkelijk zeggen: ons vaderland is in de hemel.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Ik ons heden al zakelijk brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Als het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader in de Hof van Olijven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Heer, als zakelijk brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Bidden we ook nog voor de volgende twee intenties, voor zegen over de bezichtiging van een appartement en voor zegen over een op handen zijnd gesprek tussen een bisschop en een priester, dat de Heilige Geest daarbij aanwezig mag zijn. Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons, Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Ja, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op dinsdag in de 22e week door het jaar leidt de kerk de Eucharistie in met de openingstekst: Zo spreekt de Heer, Vader, ik bid voor hen dat zij in ons één mogen zijn, opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Ik lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die tijd ging Jezus naar Kafarnaüm, een stad in Galilea, en trad daar op de Sabbat voor de mensen als leraar op. Ze waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. Eens bevond zich in de synagoge een man die bezeten was door een onreine geest. En luid begon te schreeuwen: Jezus van Nazareth, wat hebben wij met elkaar te maken? Zijt ge gekomen om ons in het verderf te storten? Ik weet wie ge zijt, de heilige God. Jezus voegde hem toe: Zwijg stil en ga van hem weg. De boze geest slingerde hem tussen de mensen en ging van hem weg, zonder hem enig letsel te hebben toegebracht. Ze stonden allen met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar: Wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft, zodat ze weggaan? En zijn faam verspreidde zich over alle plaatsen van die streek. Dit is het woord van God. En wij beginnen de geest wat te laten rusten bij hem. Hij is de rust zelf. Een rustpunt in onze wereld. Verheven boven het gewoel van de wereld met alle geesten en machten die erin huizen. Jezus is ook een rustpunt in mijn eigen hart. Ook als ik daar met mijn eigen gevoel niet zo goed bij kan komen, en zelfs als ik in mijn eigen hart alleen maar onrust ondervind, ook dan kan ik me in geloof overgeven aan hem, de sterkere, die, zoals hij zelf zegt bij Lucas, de boze geesten overwint. Lucas 11, 22. Een paar passen voor de plaats waar ik gebidden een ogenblik blijven staan, de blik omhoog, zien hoe hij mij ziet, met overwicht in zijn blik, opgewassen tegen de machten in mij, in staat om dat wilde en onbedwingbare in toom te houden. Een gebaar maken van eerbied, mij klein maken voor zijn grootheid en zijn goedheid. Ik neem de houding van het gebed aan, liggend, zittend of geknield. De houding die mij het meeste helpt zijn woord in heel zijn kracht te ondervinden. En in deze houding vraag ik dan om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Als in vogelvlucht overzie ik de geschiedenis. Jezus ging weg uit zijn vaderstad, meer eruit gegooid dan eruit gegaan, ze joegen hem de stad uit. Maar tenslotte neemt Jezus het initiatief van de woedende stadgenoten over. Hij ging midden tussen hen door en vertrok. Waarheen? Naar Kafarnaüm. Eigenlijk als een balling, een vluchteling. En evenals in Nazareth komen de mensen onder de indruk van het gezag waarmee hij sprak. Zij waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. Nu is de kracht van iets of van iemand te af te meten aan diens vermogen om tegenkrachten te overwinnen. De kracht van Jezus' woord wordt nu gedemonstreerd aan zijn vermogen om de allergrootste tegenkracht te weerstaan. De tegenstand tegen Jezus' boodschap mag zich nog zo luid laten horen en ons zelfs heen en weer doen slingeren. Tegen zijn woord is geen macht bestand. Het is geladen met de kracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest die bij de Jordaan over Jezus was gekomen en die hem ook toen al meteen deed standhouden in de beproeving door Satan in de woestijn. Jezus is sterker dan alle machten van de geschiedenis. Dat heeft de kerk in alle tijden ondervonden. Ik stel me de plaats voor ogen waar dit gebeurde,
de synagoge van Kafarnaüm, waar hij als leraar optrad, en ook de plaatsen waar ik zelf aan de lijve de macht van Jezus' woord heb ervaren. En ik vraag nu om de bijzondere genade, een innerlijke kennis van Christus onze Heer, zodat ik zijn kracht mag leren kennen. De overweging. Zij waren buiten zichzelf van verbazing over zijn leer, omdat hij sprak met gezag. In de oorspronkelijke taal staat voor het woord gezag een woord dat volmacht betekent. Jezus heeft een goddelijke volmacht. Hij is de gevolmachtigde van God. Luisteren naar zijn woorden, horen zij door Jezus' woorden heen de oorsprong van waaruit hij spreekt. Een goddelijke oorsprong. En dat is dan diezelfde bovenmenselijke kracht die ook de duivels onmiddellijk waarnamen. Ik weet wie gij zijt, de heilige God. Ook de aanwezigen in de synagogen werden bij de duiveluitdrijving diezelfde huiveringwekkende kracht gewaar. Wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geest een bevel geeft, zodat ze weggaan? Als zoon van God komt Jezus van God, spreekt God door hem en handelt hij uit Gods kracht. Wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geest een bevel geeft, zodat ze weggaan? Wat heb je van Jezus' machtswoord te verwachten en wat niet? Over wat je niet te verwachten hebt, daarover gaat de eerste lezing uit de brief aan de Thessalonicenzen. Je krijgt niet alles te weten, niet tijd en uur van de dag des Heren. Het heeft geen zin, broeders en zusters, u te schrijven over tijd en uur. Je weet zelf heel goed dat de dag des Heren komt als een dief in de nacht. Niet hoe het je zal vergaan in het leven, niet hoe je sterven zal zijn. Je kunt je niet op een natuurlijke manier veilig voelen. Alles heeft gewoon zijn verloop en je weet in zekere zin niet veel meer dan een ongelovige. En toch, de mensen in de duisternis leven zo dat ze het licht niet verdragen. Ze doen alsof ook God niet alles weet. Ze praten het kwade goed of zeggen, ja, dat is zo erg niet. Wij horen niet aan macht en duisternis, want wij zijn allen kinderen van het licht. Wie al wat ons overkomt, moeten we ons niet laten opsluiten in de gebeurtenissen. Ook niet in wat we kunnen en wat we niet kunnen. Want dan scherm je je af van het licht van God. Ons leven blijft hetzelfde. Maar toch verandert het helemaal. En wel doordat wij ons laten opnemen in het geheim van God. En met dat geheim van God komen wij in aanraking bij de viering van de sacramenten, die dan ook vaak aangeduid worden als geheimen van ons geloof, maar ook als wij persoonlijk bidden. Daar worden wij onmiddellijk door God aangeraakt. Want dan gebeurt wat Ignatius in zijn geestelijke oefeningen omschrijft als de onmiddellijke mededeling van God van zichzelf, die in liefde zijn schepsel omhelst wanneer het bidt. Dan is er geen afstand meer. Daarover kun je niet spreken of in begrippen uitdrukken wat er gebeurt. Dan gebeurt er zoiets als wat er voor de ogen van de aanwezigen in de synagoge gebeurde. Ze stonden alle met verbazing geslagen en zeiden tot elkaar, wat is dat voor een woord dat met gezag en macht aan de onreine geesten een bevel geeft, zodat ze weggaan? In Augustie gebeurt zo'n doorbraak van God in onze geschiedenis. Het wordt daar ook letterlijk als geheim aangeduid. Mysterium filii, geheim van het geloof. En dat bestaat erin dat God daar onder ons is. En de gelovigen beamen het geheim. Mijn Heer en mijn God. Jezus is altijd nieuw. Het blijde nieuws. Het evangelie gebeurt dan ook steeds weer opnieuw. Het is nooit oud nieuws.
En het gezag waarmee hij sprak is van de Vader. Jezus is de gevolmachtigde van zijn Vader. Zoals God nooit verouderd, zo evenmin het woord van Jezus. Daarom viert de kerk ook dagelijks de Eucharistie. Iedere dag opnieuw staat de kerk met Jezus op uit de zonde. Aan het eind gesprekjes voeren met Jezus van hart tot hart, als vrienden onder elkaar. Me door Jezus bij de Vader laten brengen, dat Jezus alles met de Vader te maken heeft, hadden ook de onreine geesten begrepen. Zij spreken over Jezus als de heilige Gods, zich dan bij de Vader uitspreken en sluiten met een Onze Vader.